0: meemaakt op de ranking. Stond aan het begin van 2025 nog zesde. Staat inmiddels, zijn we anderhalf jaar later, 29ste.
1: 121.
2: Ja, dan gaat het hard.
0: Ja, dan gaat het heel hard. Want dan komt ook hij langzaam in die positie dat je niet meer standaard geplaatst bent voor een Eurotour. En dat je qualifiers moet gaan spelen. En je kan ze niet alle 15 winnen.
2: Nee, weet je niet allemaal, Christo Reyes.
0: Nee, precies.
2: Nee, dat gaat niet.
0: Nee, en dan wordt het echt een moeilijk verhaal om, om dat prijzengeld bij elkaar te blijven spelen. Staat bijvoorbeeld voor de Eurotour in Nederland niet gekwalificeerd via de Pro Tour Order of Merit.
2: Nee, en voor moet ik het goed zeggen, de volgende in Praag en in Antwerpen. Daar heeft hij zelfs qualifiers voor moeten spelen, allebei niet gehaald. Dus dit kan wel eens een van de laatste Eurotours van Dave Sisnel zijn dit jaar. Gewoon doorgaan. En gewoon. Hier is de 180e rooi van deze wedstrijd. En hier zal het publiek op te wachten. Het publiek heeft een hoop gevestigd op Andras Borbély. Misschien kan hij dan wel de stunt volbrengen hier tegen Dave Chisnell. Dat was bijna 103 finish.
1: Andras, you require 35.
2: Dubbel 16.
1: Game from the first leg.
0: Ja, dit vinden de Hongaren mooi.
1: Second leg data first.
0: Jij zei het al aan het begin van de middag. Het is een wat stille publiek. Totdat ze landgenoten zien. En dan ineens komen ze tot leven. Dat hoor je in de zaal.
2: Ja, het lijkt ook ineens alsof er twee keer zo in de MVM Dome zitten.
1: Speelt
2: heel veel van deze qualifiers voor Eurotours. Nou, deze heeft hij natuurlijk via de Host Nation qualifier gespeeld. Terwijl dat ze nog hier ook zijn. Eerste 180er gehoord. En met een stuk minder luid gejuich wordt ontvangen hier in de zaal. Ja, Borbély is ook actief op de WDF-tour. Wint daar ook wel zijn titels in die regio. En op dit moment virtueel geplaatst voor Lakeside. Dat is echt wel het doel voor hem dit jaar. En dan ja, denk ik dat voor zijn doel is in januari naar Q-School te gaan en kijken wat daar mogelijk is natuurlijk.
0: Ja, dan ben je pas. Nee, misschien in dat 20, 21. Ik weet niet wanneer hij jarig is, maar
2: ja, je ziet wel dat deze jongen gewoon stappen maakt. Heeft hij natuurlijk ook de mogelijkheid om wat te reizen met sponsoren en zo. Ja, en dat heb je natuurlijk wel nodig als je uit dat deel van Europa komt.
1: Ja,
2: als je wat wil, je zal natuurlijk vaak in een vliegtuig moeten stappen of verder moeten reizen. Met alle respect, het salaris in Hongarije ligt wel gemiddeld lager dan wat wij hier in het westen van Europa gewend zijn natuurlijk. Dus ja, met dit prijzengeld en misschien, oké, 2000 pond. Dan moet je gewoon 2 maanden voor werken in Hongarije. Dus het is ook niet. Stel dat je hier ook nog kan winnen, dan kan je misschien ook kunnen investeren in je volgende stap natuurlijk. Dus er zijn best wel wat mogelijkheden natuurlijk. Laat hier keurig tops over in de leg van Dave Chisnell.
0: Dan moet die 80 wel uit voor Chisnell. Oef. En dan begint hij met een enkele 1.
1: 44.
0: Dat betekent dat Borbély voor de dubbel 20 van gaat gooien. Om Dave Chisnell te breken in de tweede leg.
1: Game from the second leg.
0: Dat is 2 uit 2.
2: En Chisnell denkt er het zijn ervan. Hij heeft nog maar 1 pijl op een dubbel gehad. Gemiddelde van 185.
0: Die voelt bijna de mijl hangen. Terwijl zover is het nog lang niet. Ja, die Bodoli maakte zijn debuut op de Eurotour in 2022. Toen stond hij hier op de Hungarian Dodge Trophy.
2: Ja, toen kwam hij ook door het kwalificatietoernooi heen.
0: Toen was hij 16.
2: Ja.
0: Dat is echt jong.
1: 180!
2: Dit is dus een van de jeugdspelers. En er komen er nog wel een paar. Dat het Hongaarse dart echt wel in de lift zit. Ik zei het al eerder.
1: 96.
2: De overheid stopt er veel geld in, zeg maar. Het, ja, de NOC-NSF van Hongarije, laten we het zo simpel uitleggen. Die hebben best wel veel met darten. Alleen in Hongarije werkt het zo. De overheid doet niet individueel, kunnen ze weinig sponsoren. Maar ze doen wel geld investeren als je daar de organisators toernooien houden. Ze willen dus niet dat mensen naar buiten of naar in Europa gaan reizen om daar. Daar willen ze geen geld in investeren. Nee. Maar ze willen wel proberen om de Engelsen en andere spelers op amateurgebied naar Boedapest te halen. Dan wil de overheid wel heel veel prijzengeld erin steken en zo. Dus ja, dus er zijn best wel wat mogelijkheden. Er worden heel veel toernooien, vooral voor de jeugddarten worden er georganiseerd in Hongarije. Ja, daar is dit, deze Andras Borbély wel een voorbeeld van hoe je eigenlijk nog op jonge leeftijd best wel veel kansen krijgt in die contraien van Europa.
1: 43.
0: Ja, en dan duurt dat even, een aantal jaar, voordat die jeugd, die 16-jarigen, nou ja, wat ouder zijn. Dat kan zomaar 8 jaar duren voordat ze 24 zijn. 16. En dan begin je dat langzaam te zien. Ja, Bobby
2: ja,
0: is natuurlijk 20.
2: Kijs, ik wil niet zeggen dat hij volgend jaar een tourcard had en dat hij dan op de Tour mee gaat draaien. Alleen, als je net vergelijkt hoe hij elk jaar beter wordt. En hij gaat nu naar dubbel 12 voor een 3-0 voorsprong tegen Dave Sisdol. Dat moet nog heel even wachten.
1: David Maguire, 136.
0: Chisnell met de eerste triple 20. Ook met de tweede, maar dan wacht Chisnell naar dubbel 8. Oh! En dat doet Chisnell dan eventjes terug.
1: Dave Chisnell.
0: 144 van Borbély ging niet uit op de dubbel 12. Dan zegt Chisnell 136. Dat doe je zo. Laat even zien dat hij nog niet uit het veld geslagen is, Dave Chisnell.
2: Ja, ik denk dat heel de zaal al dacht dat het 3-0 zou worden voor Andras Borbély. Met Chisnell, dankzij die prachtige finish, terug in de wedstrijd.
1: 134.
2: Ja, Chisnell natuurlijk wel een Eurotour legend. Hè. Kijk, we zien hem nu afglijden op de rankings. Wel gewoon 8 Eurotours gewonnen in zijn carrière.
0: Zeker, waarvan een Hungarian Dodge Trophy in 2023. Van Dave Chisnell in de finale van, ook niet de minste, Luke Humphries. Ja, je zegt het, 8 Eurotours gewonnen en hij heeft er aan 127 meegedaan. Dan sta je op plekje 2 van all-time deelnemers.
2: Ja, alleen Peter Wright staat nog boven hem.
0: Ja, want die gaat het dit jaar geen eens spelen.
2: Ja, en dit is misschien Chisnell ook wel een van zijn laatste. Dus dan wordt het aan het eind van het jaar.
1: 60.
2: Dan zal Peter Wright nog net bovenaan staan.
0: Ja.
2: Maar dan zijn mensen als Joe Curran van Gerwen. Misschien dat we eind volgend jaar wel een nieuwe nummer 1 hebben.
1: 59. David Maguire, 127.
2: Ja, het gaat maar door hè, met die cijfers. Het zijn altijd mooie cijfers als zoals een Chisnell en een Cullen moeten spelen. Om dat altijd even een keer te benoemen. Hoeveel Eurotours dat die man al gespeeld hebben. Borbély toch wel even aangeslagen door die 136 finish. Moet toch even passen in deze leg.
0: Chisnell mag nog terugkomen voor die dubbel 4. Want Borbély staat nog niet op een finish.
1: 60. Davy Maguire.
0: Hij komt met 156 ook niet echt in de buurt. Chizzy dus voor de dubbel 4.
1: Games on the fourth leg. Dave Chisnell.
0: En dan zijn de reparatiewerkzaamheden gedaan door Dave Chisnell. kwam eventjes 2-0 achter aan het begin van deze wedstrijd. Staat inmiddels weer met 2-2 gelijk.
2: Ja, die ene pijl op 144. En daarna die 136 finish. Dat is op dat moment het moment in de wedstrijd.
0: Ja, dan begint Borbeliers eigenlijk met 30.
2: Ja, hij is ook in twee legs tijd. Gewoon ruim 10 punten ingemiddeld naar beneden gedonderd.
0: En dat komt niet door misses op de dubbel. Want hij heeft geen pijl op een dubbel gehad.
2: Nou, het is dan altijd, je mag er één lek last van hebben, je mag er twee lekjes last van hebben, maar daarna moet je wel weer gewoon opstaan en gewoon weer terug naar je niveau. En tuurlijk speelt zo'n Borbeli aan de ene kant vrij uit, maar aan de andere kant is er ook druk natuurlijk, want je wil natuurlijk wel een keer zo'n wedstrijd winnen. Een keer op zaterdag in je eigen land in een vol huis spelen.
0: Het is hem nog niet gelukt. De vorige twee keer dat hij hier meedeed. Wie weet vandaag dus. En een van deze twee komt dus op zaterdag uit. Ik ga het dan opnemen tegen de Nederlander Wessel Nijman. Veel Nederlanders die vanaf morgen gaan instromen. Dat zijn er 5 in totaal.
1: 96.
0: Met Nijman, Van Veen, Wattimena, Van Gerwen natuurlijk, Noppert. Zijn we met 9 Nederlanders toch weer goed vertegenwoordigd dit weekend.
2: Ja, het is alleen jammer dat we er al 2 kwijt zijn natuurlijk.
1: And just you require 107.
0: Ja, vanavond gaan we Dirk van Duijfboden zien. En ook Nieuw Sonneveld. Maar hier 107.
1: En Jeff Bolton.
0: Voor Morley. Ook hij kan een 100 plus op het scorebord zetten.
2: Ja, je zegt nou Van Duijverboden en Zonneveld. Maar waar ik misschien nog wel meer naar kijk, is het debuut van Bo Greaves op de Eurotour vanavond.
0: Ik wilde hem nog even bewaren, maar zeker waar.
2: Zulke dingen gaan we niet bewaren dan. Dat mag niet vaak genoeg gezegd worden. Dat is toch fantastisch.
0: Ja, het is het debuut van Bo Greaves. Het is het debuut van een vrouw op de Eurotour. Ja, het belooft een bijzondere avond te worden.
1: 120.
0: En ze gaat het opnemen tegen Rob Cross.
2: Ja, het is niet de beste loting die ze kon hebben. Ja.
0: Voor beide eigenlijk niet, zou ik willen zeggen. Want Rob Cross, die gaat er misschien ook wel een zware dobber aan krijgen.
2: Nee, ja, nee dat 100%. Alleen, ja, je zou natuurlijk... Ja, iedereen verwacht zoveel van haar en ze doet al zoveel mooie dingen. Ja, we gaan er bij deze Eurotour zien. Volgende week heeft ze zich ook geplaatst. En volgens mij, of voor Antwerpen of voor Basel is ze er ook bij. Dus dat is... hartstikke mooi. Ja, benieuwd hoe dat vanavond gaat natuurlijk.
1: 125.
2: Waar ik ook benieuwd naar ben is hoe deze wedstrijd af gaat lopen. Want het is best een leuke afsluiting van deze middag. We hebben al zoveel...
1: 56.
2: We hebben één hele spannende wedstrijd gehad. Heel veel snelle wedstrijden. Nou, dan kunnen we wel afsluiten met een 6-5, toch? Zou wel lekker zijn.
0: Dat lijkt mij wel. Nog een 100 plus finish. Op tops. Ja hoor, de derde.
1: Chisnell.
0: 136 en 101 voor Chisnell. En Borbeli gooide daar ook nog even 107 tegenaan. Staat het 3-3. En is dit een heerlijke wedstrijd om de middag mee af te sluiten.
2: Aparte manier van staan. Die Borbeli aan de hockey staat wel stil, maar staat keurig met zijn rechtervoet tegen ook. Alleen dat zijn linkervoet staat best wel gekker achter eigenlijk. Je zou maar eens goed opletten. zie niet heel vaak.
1: 137.
2: Kijk, hier zo komt hij keurig aanlopen. Zet hij keurig zijn rechtervoet tegen de hockey en dan zijn linker.
0: Twee die meestal zeg maar, aan de kant van je tenen ziet staan.
2: Ja, in ieder geval niet helemaal daar.
0: Nee, daar staat die linkervoet. Die staat aan de kant van de hak bij de Hongaar. Ja, het belangrijkste is dat je stilstaat en voor jezelf stabiel staat. Ja, als hij dat doet, werkt het voor hem in ieder geval.
1: 65.
0: Is wel eens eigenlijk volledig de aansluiting kwijt. Betekent dat hij hier waarschijnlijk gebroken gaat worden en 4-3 achter komt te staan.
1: Davey will acquire 84.
0: Die eerste zat heel ver vandaan. Voor Chisnall kwam met die tweede nog in de buurt. Maar mag zo meteen terugkeren. Voor 24. Want het is Borbély die ineens aan het schudden is met zijn hoofd in deze lek.
1: Davey will acquire 24.
0: En nog steeds niet op een finish komt. Dave Chisnall, 5 missers.
2: Ja, dan heeft hij nog geluk dat Borbély nog niet op een finish staat in zijn eigen leg.
1: Davey requires 6.
0: Ja, 6. Dat is zuchten voor Dave Chisnall. Gaat wel voor de dubbel 3. Dan mag deze niet aan de binnenkant zitten. Nou, schiet zelfs de 19 in.
2: En dan staat Borbély op 92. Het is nog steeds een hoge finish. Het is nog steeds voor je eigen lek. Het is wel voor 4-3. Ja, ik snap die keuze wel. Het was een goede marker. Chisnall in de kansing. Wat gaan we doen? Weer voor dubbel 3 of 2-2?
0: Hij heeft al 7 missers deze leg op de dubbel. En hij lijkt weer voor de dubbel 3 te gaan. Ja, dat is misser 8. 9.
2: Ja, nu is er bijna geen ruimte meer. Of toch wel, nog precies in dat ene hoekje. Was er nog een heel klein beetje ruimte voor Dave Chisnall. En zo komt hij uiteindelijk wel op een 4-3 voorsprong. En het was misschien wel niet de meest mooie, maar wel de meest belangrijke finish in deze wedstrijd tot nu toe.
0: Hij verbaasde zichzelf ermee.
2: Ja, dat is altijd mooi, hè. Van, je plan is wel om nog precies daar te gooien, maar als het dan ook echt nog lukt, zijn zelfs de professionals er altijd maar al te blij mee. Ja, dat is toch een hele knappe pel. Oeh, kijk, ja, knap hoor. Toch lekker. Zoveel ruimte was er inderdaad niet meer. Ik denk dat iedereen die af en toe eens dart speelt dat wel herkent. Als het dan een keer lukt.
0: Dan is die voor jou extra lekker en voor de tegenstander extra zuur.
2: Ja, maar als tegenstander zie je ook, ja, die gaat er nooit in. Dat kan niet. En dan lukt het toch. Ja, wat we hier wel in beeld zien, dat Borbély in de laatste twee legs er totaal niet meer aan te pas komt. Zijn gemiddelde is inmiddels gezakt tot net boven de 80. Hij zal echt tussendoor wat triples moeten gaan winnen en wat kansen gaan krijgen, zoals in het begin van de wedstrijd. Anders gaat Chisnall dit gewoon winnen. Voor Chisnall zou natuurlijk een overwinning fijn zijn. Zeker in de donkere dagen van zijn carrière waar hij in zit.
0: Ja, hij heeft alles nodig om zich te plaatsen voor het EK. Want hij is de man op de WIP op plek 32.
2: Ja, en dan kan zo'n overwinning als dit kan wel eens heel belangrijk zijn. Oké, Bunting staat er dan achter. Als je deze wedstrijd wint, sta je er 6000 voor. Maar ja, ook in de wetenschap dat je misschien wel van Eurotours moet spelen. Hij zal echt, misschien is het wel zijn laatste Eurotour dit jaar. En dan is het gat nog wel groot naar de mensen naar beneden. Maar als je elke keer maar op plekje 32 blijft staan, dan kan het toch wel eens een lastig verhaal worden. Maar ik ga je wel vertellen, Bunting gaat er uiteindelijk nog overheen. Want die gaat ze allemaal wel spelen. Dus Tjesdon zal hier echt een monster van een resultaat neer moeten gaan zetten.
3: Ja, en Tjesdon is ook niet de grootste killer binnen het dartcircuit.
2: Ja, wat ik wel denk, ik heb het even opgezocht. Tjesdon heeft wel de qualifier voor Antwerpen moeten gooien. Maar niet voor Basel. En dan denk ik dat er voor Basel al afzeggingen zijn. Dat hij die misschien wel eens mee mag gaan spelen. Dan staat hij op dit moment 17e op de Pro Tour of Merit. En dan zal Littler afgezegd hebben. Dus gaat Luke Woodhuis van de plaatsing. En dan mag Chisnell die als goed is gaan spelen.
1: 99.
3: En dan zou het allemaal misschien nog net al goed kunnen komen voor Dave Chisnell.
2: Nou, miste natuurlijk vorig jaar al de Grand Prix op plekje 17. Het is allemaal zwaar halen. Borbély naar Bullseye. Vorig jaar gingen ze er allemaal in. 16. Dit keer niet.
3: En dan kan dat wel eens een dure misser zijn geweest voor Borbély. Chisnell om er 5-3 van te maken en zijn break van zojuist te verzilveren. Dubbel 20.
1: Games on the 8th line.
3: Nu gaat hij er wel in. Ja, en dan leek Borbély toch tegen een nederlaag aan te gaan lopen. Hij stond aan het begin zo ontzettend goed te gooien. Kom mee, tot 3-3. Toen voor 4-3 was hij niet thuis, werd hij gebroken.
2: Ja,
3: en dan staat hij nu 5-3 achter.
2: Scoren is het gewoon weg. En je ziet het hier in beeld. Er zitten gewoon 20 punten in het per beurt in de eerste 9 pijlen. Ja, en dat ga je op een gegeven moment niet meer goed maken. Zelfs niet als Chisnell zoveel pijlen op een dubbel mist.
3: En dat zit hem eigenlijk in de laatste 3 legs ongeveer. Want aan het begin kon hij heel goed mee, die Borbély. Daarna werd het pas iets minder. Dus dat verschil van 20 punten, dat is nog wel groter 16. Geweest in de 3, misschien 4 legs hiervoor. Chisnell die dan ook deze leg begint met een 180er. En al direct het initiatief in handen heeft. Gooit er nog een triple bij. En nog één.
1: 121.
2: En de laatste sweep het. Zoals alleen Dave Chisnell, dat kan hem zo de een in.
3: Met schouder en al.
2: Ja. Ja, die gooit echt nog een keer zijn schouder uit de kom, denk ik.
3: Dat zou de eerste darter dan, denk ik, zijn die dat ook voor elkaar weet.
2: Ik denk dat Chisnell het kan. Chisnell gaat het hier wegzetten. En dan lijkt het erop dat het weer klaar is in de eerste ronde voor Andras Borbély. In het begin van de wedstrijd leek het echt wel wat te worden. Maar ik denk die ene pijl op 144 en daarna die 136 finish van Chisnell. Dat dat de ommekeer was.
3: Ja, toen komt Chisnell op het scorebord. Met een 1-2 achterstand nog wel. Daarna maakte hij 2-2 gelijk.
1: 58.
3: Toen werd het nog 3-3.
1: Ja.
3: En daarna liep Chisnell dus weg. Heeft 6 pijlen voor deze 120. Het hoeft dus niet in één keer. Maar het kan wel als hij de 20 weet te raken. En de dubbel 20. De eerste matchstart voor Dave Chisnell. Gaat er ook gelijk in. Een Shanghai 20 om het te beslissen. En dan gooide Borbély aan het begin echt een hele goede wedstrijd. Maar uiteindelijk verliest hij toch voor de 4e keer op een Eurotour. En Chisnell, die weet het te doen. Met die 136, een 101 en dus nog een 120 finish wint hij deze wedstrijd. Met 6-3 van de Hongaar. Gemiddelde van 90 en een finishpercentage van net onder de 30%. Het is voor Dave Chisnell genoeg om naar de tweede ronde te gaan. Daarin gaat hij dan dus opnemen tegen Wessel Nijman. En hij mag nog, zich nu eerst nog gaan melden bij Filip Brzezinski.
4: Dave Chisnell working his way past Andras Borbély here in Budapest. Chizzy, congratulations. A hard-fought win there, especially early doors. That wasn't in the script what happened then. He missed a dart at a 144, I think, to go 3-0 up. That 136 that you hit then, that kind of was a door opener a little bit.
5: Well, yeah, if I go 3-0 down there, I'll be struggling. I was struggling anyway, and he was scoring quite well. He was playing quite well. His double straight away. I thought, I'll go 3-0 down there, I'm out of this game, and I'll come back a little bit, but it's not good enough. You're not going to win tournaments playing like that, but it was a struggle, but I got through, and that's the main thing.
4: I was going to say, when the host nation qualifiers, 2-0 up, close to go 3-0 up, and then the atmosphere in the venue, of course, this can be a very lonely place then, although you're quite good at dealing with that.
5: Yeah, I'm good at it, but it's hard. They're supporting their player. And like I said, if he hits that 24, it'd have been a lot harder, but lucky for me, I got the 1-3-6. I found a little bit of form, but I was just so tensed up here. Maybe it's a crowd as well, but I'm used to that. I've been doing it, 16 years, and I'll just have to get on with it. And tomorrow I'll have to be better, and I will.
4: Speaking of tomorrow, first hurdle out of the way, tomorrow, Wessel Naiman, one of the absolute in-form players at the moment. You played him four times. He beat you four times. So maybe, I said early on, you've won the title here in Budapest before, so this could be the place where you get that first win over him.
5: Yeah, like you said, he beat me four times, but every day is different. Tomorrow I can come and just go 180, 180, 140, 140 and beat him. But it's so hard up here. Definitely he's got the crowd. It was really hard, so I'm just glad I got the victory and we can move on till tomorrow.
4: Crowd might just be behind you tomorrow. Chizzy, well done. Best of luck tomorrow in the second round. Ladies and gentlemen, Chizzy, Dave Chisnell.
3: Dus door naar de tweede ronde. En hij gaat het daarin dus opnemen tegen de Nederlander Wessel Naiman.
2: Ja, hier nog een keer de uitslagen van, tenminste de uitslag van deze wedstrijd. 6-0 met een toch wel ruim gemiddeld door. Borbély kwam de score niet meer aan te pas in het tweede deel van de wedstrijd. Uiteindelijk een vrij gemakkelijke overwinning. En dan gaan we hier nog een keer naar de uitslagen van deze middag. Ja, daar die eerste wedstrijd, wat moeten we daar nog over zeggen?
3: Veel kansen voor Kevin Doets, maar ook heel, heel, heel veel misses op de dubbels. Ja, en daardoor verloor hij met 6-4 van Jonas Mazelin. Gilding maakte de wedstrijd snel af tegen Biro, won met 6-0. Richie Enthuis gaat door ten koste van Skut. Ja, en helaas ook de tweede Nederlander die we vanmiddag zagen, Mike Kuivenhoven. Hij wist het niet bol te werken tegen Nico Springer, verloor met 6-1.
2: Ja, ik denk William O'Connor speelde een heel degelijke wedstrijd tegen Samuel Price, tegen Pricey, die sowieso zijn bijnaam moet gaan veranderen, denk ik. William O'Connor morgen tegen Ross Smit, dat wordt interessant. Schinter speelde goed, maar Keen Barry was misschien wel de beste van de middag. En we zagen nog Christo Reyes spelen, maar helaas wel verliezen. Dit is het programma voor vanavond en wat een programma. We beginnen gelijk de avond met Dirk van Duivenbode tegen de Eastern Europe qualifier David Pizek. Daryl Gurney tegen Laszlo Kadar. Laszlo Kadar is officieel een Roemeen, maar heeft ook een Hongaars paspoort. En het is een Hongaarse qualifier. Ratajski tegen Ritz, Joe Cullen, Adam Leek. En daarna Rob Cross tegen Bo Greaves. Ja, Daan, daar kijk ik echt heel erg naar uit.
3: Het is het debuut van Bo Greaves op de Eurotour. Het is het debuut van een vrouw op de Eurotour. Het zal een wedstrijd zijn die de boeken ingaat. En daarna nog de vierde en laatste Nederlander van vandaag. Nieuws Sonneveld tegen Major. Dan Cameron Menzies tegen Tom Sykes. En Damon Hetta, hij gaat spelen tegen James Hurl. Dat allemaal vanavond vanaf 7 uur. En uiteraard staat ook hier te zien op Viaplay. Voor nu, eet smakelijk en tot vanavond.

Krzysztof Ratajski op de European Darts Open, een Eurotour-toernooi dat eerder dit jaar werd gespeeld. Hij speelde daar de finale tegen Jermaine Wathibena. Dat was de Polish Eagle die wist te winnen. En nu heeft het circus zich dus verplaatst naar de MVM Dome, een prachtige arena daar in Budapest, Hongarije, waar we trouwens Ratajski vanavond ook weer in actie zullen zien. En waar Jermaine Wathibena ook meedoet, maar die komt morgen pas in actie. Dit is het programma voor vanavond met twee Nederlanders. Twee nieuwe Nederlanders die een kans krijgen om door te gaan. Dat is de twee Nederlanders in de middagsessie niet gelukt. Maar morgen nog vijf Nederlanders die zich rechtstreeks geplaatst hebben voor de tweede ronde. Dirk van Duivenwonen en Niels Zonneveld dus vanavond in actie. En nog een hele hoop anderen, waaronder de eerste vrouw ooit op een Eurotour toernooi. Paul Greaves, die zich plaatste via het kwalificatietoernooi voor tourkaarthouders. En zij gaat het opnemen tegen Rob Cross. Dat zal zijn in de vijfde wedstrijd van deze avond.

0: Please also welcome on stage our first referee of this Friday evening. It's Gemini Candy, Franz Engerer.
1: Franz Engerer is de scheidsrechter bij de eerste wedstrijd van vanavond tussen Dirk van Duivenbode en David Písek uit Tsjechië, 29 jaar. Daarmee is hij 5 jaar jonger dan Dirk van Duivenbode, die om te beginnen maar eens kijkt of het bord wel recht hangt en vraagt dat ook even aan Písek, die zijn tweede Eurotour-wedstrijd ooit gaat spelen. Engerer wacht het rustig af wat de heren ervan vinden. En we laten het zo, Jeffrey.
2: We gaan het zo laten. Ik hoop dat het niet in het kopje van Van Duivenbode gaat zitten. Want die kan daar nog wel eens last van hebben als iets niet helemaal klopt volgens hem. Maar
1: het is wel meevallen, toch?
2: Het is goed om Van Duivenbode weer op het podium te zien. Want, ja, ik denk natuurlijk meteen terug aan de World Matchplay.
1: Ja, daar deed hij het geweldig natuurlijk. Daar kwam hij tot de halve finale nadat hij eerder al in de eerste ronde Chris Dobie had verslagen. 13-11. Tweede ronde Michael van Gerwen. 14-12. Kwartfinales Gary Anderson. 16-13. Wat een wedstrijd allemaal. Prachtige uitslagen natuurlijk. En geweldig spel ook van Duivenbode. Het werd steeds beter. Ja, helaas kwam hij in de halve finale tegen Luke Littler wel ernstig tekort. Want ja, Littler die gooide bijna 111 gemiddeld. Er was gewoon geen begin aan. Van Duivenbode zal blij geweest zijn dat hij nog 5 legs mocht pakken in die wedstrijd tegenover de 17 van Littler. Ja, hoe is het daarna eigenlijk gegaan met Dirk van Duivenbode? Want hij heeft nog wel aan een paar toernooitjes meegedaan.
2: Ja, het is daar tussendoor voornamelijk op de vloer geweest.
3: Game on.
2: Dan gaan we nog heel even bijpakken.
1: Ja, in ieder geval kon hij zich net niet plaatsen voor de World Series Finals. We verloren de beslissende wedstrijd tegen Rob Cross. Dat was wel jammer. Had trouwens eerder ook al Raymond van Barneveld een plek in de Avals Live in Amsterdam ontzegd. Door die wel te verslaan.
3: 36.
2: Ja, en afgelopen week natuurlijk de laatste Pro Tours geweest in Leicester. Op dinsdag was Players Championship 27. Toen kwam hij bij de laatste 16. Daar verloor hij van Luke Woodhouse. Een dag later was het in de eerste ronde exit tegen Mike de Dekker. Maar ja, dat hoort erbij. De twee daarvoor, die dus eigenlijk het kortst na de World Matchplay waren, daar was het in beide gevallen in de eerste ronde klaar voor Van Duivenbode. Maar dat zijn vloertoernooien. Laten we hopen dat hij hier wat vertrouwen kan halen uit die World Matchplay. En ja, eerlijk is eerlijk, het is dan ook wel lekker om een qualifier te loten in de vorm van Písek. Ondanks dat we
3: 60.
2: Eigenlijk uit zijn kwalificatietoernooi toch wel kunnen halen dat hij echt wel kan gooien.
1: Ja, zeker weten.
2: Maar ja, het is toch net even anders als je ook weet welke andere namen je kan loten. Die we bijvoorbeeld vandaag nog gaan zien. Denk aan een Bo Greaves. Maar ik ben benieuwd wat Písek kan laten zien. Ja, je zei het al, laatste Eurotour. Zijn tweede keer Eurotour.
1: Ja, tweede Eurotour-wedstrijd die hij ooit speelt. Zijn eerste was in mei 2023 in zijn thuisland Tsjechië. Toen trof hij Geert Nentjes. In de eerste ronde verloor hij nipt met 6-5.
2: Ja, en ik denk dat hij daar van die wedstrijd nog een paar nachten slecht heeft geslapen.
3: 36.
2: Want dat had hij toch aardig aan zichzelf te danken. We zien hier dat Van Duivenbode het grote getal mist. Maar lost dat prima op.
1: Ja, bovendien is Písek niet in de buurt.
2: Nee, waar ik naartoe wilde, die wedstrijd die hij verloor van Geert Nentjes. Hij stond 5-4 voor.
1: Maar hoe kan het dat jij dit nog weet,

0: wedstart, maar hij zal vooral die ene laatste leg zal nog wel door zijn hoofd hebben gespookt in die periode.
1: 78.
0: Maar ja, we zijn nu 3 jaar verder. Het is alleen nog geen al te best begin.
1: 57. Dowdy call 124.
0: Mannen staan op vrij gelijke finishes. Via triple 18. Mag niet naar de boel.
1: 42.
0: Gaan we kijken wat Van Duivenbode doet.
1: 14.
2: Die heeft de kans om te breken vanaf 114.
0: Die raakt triple 18 wel.
1: 74.
0: Maar tops gaat Dowdy net mis.
1: 82.
0: Volgende keuze, maar mag naar de boel.
1: 49. Dirk, ik wou 14.
2: Van Duivenbode mag terugkomen. Moet alleen nog even tops gooien. Alleen nog even dubbel 10 gooien. Zit er dicht tegenaan, dus moet hij best een flinke stap opzij doen.
1: Games on the second leg.
0: Alleen Dirk nog even dubbel 10 gooien, maar dat lukt.
1: Third leg, it's Dirk, to throw first.
2: Dan moet je wel je pijlen vasthouden. Tweede leg heeft hij nu een 18 dart gepakt van Duivenbode. Ja, dat is allemaal nog niet fantastisch natuurlijk. 51. Maar ja, Pisek die, is denk ik een beetje erg zenuwachtig. Want dit is echt een jongen die tijdens het kwalificatietoernooi voor dit Eurotour-toernooi, begin juli, echt prima gemiddelden gooide met een uitschieter naar bijna 96.
1: 57.
2: Bij de laatste 16 van dat kwalificatietoernooi.
0: Ja, en het laagste gemiddelde van de 5 is 81. Dus het laat ook wel zien dat er een basisniveau is. De meeste zit wel rond de 85. Maar op het moment dat je daarover hebt, zien we hier de eerste maximale score van de wedstrijd.
1: 140.
2: En is Pisek ineens los. Die begint met 134, daarna 180. Ja, eventjes kijken nu wat handig is. Niet nog een triple 20 gooien natuurlijk.
1: 137.
2: En nou is 7 punten over. Kost weer een pijl. Bovendien is dat niet echt een prima finish natuurlijk, 7. Om even snel uit te gooien. 50 dan. Hij komt terug zo dadelijk voor dubbel 8.
0: Maar hoeveel druk kan Van Duivenbode zetten?
1: 134.
0: Het is prima.
1: Games on the third leg.
2: Maar na 3 missers gooit Pisek nu wel die dubbel erin.
1: Fourth leg, it's David to throw first.
2: Maar begint dan zijn eigen leg met een score van maar 40. De man die in het dagelijks leven accountant is. Is nu dus 29, maar speelt al 13 jaar darts. Was ook als jeugdspeler al internationaal actief.
1: 140.
2: En plaatste zich voor dit Eurotour-toernooi via het Oost-Europees kwalificatietoernooi. Nou, daar hadden we het al over, toch? Of niet? Ja,
0: ja, zeker.
1: 57.
2: Daar was 1 plaats te vergeven. En die brak

0: En hij speelt nu zijn eerste wedstrijd ooit tegen Dirk van Duivenbode.
1: 49.
2: Ja, en dat is wat je wel veel bij de darters uit het oosten van Europa ziet. Is dat ze ook actief zijn in het softtippen.
1: Nou, dat is 35.
2: Deze Pisek ook. Maar ook inderdaad al lange tijd in het steeltip actief.
1: 43.
2: Is nu ook daarnaast in steeltippen actief bij de WDF. Heeft afgelopen zomer nog de World Masters gespeeld in Las Vegas.
1: 84.
2: Toch knap de groepsfase door, maar strandde uiteindelijk in de laatste 32 tegen veel kijkers misschien wel bekende Haupai Puha.
1: 99. Dirk, ik wou 125.
2: Is dit een kans om te breken voor Van Duivenbode? Nog een keer tops. Ja, en dit zijn heerlijke finishes.
1: Dirk van Duivenbode.
2: En dat gaat Van Duivenbode even merken.
0: Zo zie je hem niet vaker. Nou, maar een idee. 125.
1: Het is Dirk, de first.
0: Werd al ingezoomd op de bullseye, want daar beginnen ze dan toch meestal op.
2: De meest gebruikelijke route, ja.
1: 17.
2: Maar hij gooit hem. En ja, ook in dit geval is natuurlijk enkele 15 gooien. En je kan 16. Nog steeds uiteindelijk naar de bol.
0: Dus zo heel vreemd is het ook weer niet. Je ziet hem alleen niet vaak op die manier.
2: Nee, dat klopt.
1: 140.
0: Van Duivenbode heeft voor de derde break op rij gezorgd. Van Duivenbode die best wel wat resultaten kan gebruiken om zich te plaatsen voor het European Championship. Hij is op dit moment wel virtueel geplaatst, maar
2: hij staat 31ste. En dat is eigenlijk een zone waar je aan het einde van de rit wel wil staan. Maar dit is iets waar vanmiddag ging het er natuurlijk ook al over. Het zijn de laatste 5 Eurotours van het jaar. Terwijl Pisek zijn tweede maximale score zien gooien. Maar ja, we werken nu naar het einde van het jaar toe. Plaatsing voor het EK. Nou, de beste 32 spelers op de European Tour die plaatsen zich voor het EK. En Dirk van Duivenbode staat nu op een kwalificatieplek met plek 31. Maar het is allemaal heel close.
1: 16.
0: Ja, Joe Dirk Cullen zit vlak 10. Achter hem. Daar ook weer niet heel ver achter. Nu Steven Bunting op de 33ste plek. Van Duivenbode 110 finish. Doet hij die 17. Ook nog? Nee, die doet hij niet.
1: Daurik wel 116.
0: Ja, en dan zijn er nog best aardig wat mensen die in de buurt zitten.
2: Oeh, en daar mist Pisek de grote 16. En dat was toch een kans om weer te breken.
1: 76. Dirk, ik wou 40.
0: En dit is een kans voor Van Duivenbode om verder weg te lopen naar 4-1. Okay. Deze keer is tops wel in één keer raak.
1: Dirk van Duivenbode.
0: Van Duivenbode 4 uit 8 op de dubbels. Zijn gemiddelde is gestegen inmiddels naar bijna 90. Deze leg ging in 16 pijlen.
1: 59.
0: De lek daarvoor in 15. Dus Van Duivenbode begint wel warm te draaien langzamerhand.
1: 100.
0: Hier in de MVM Dome in Budapest, waar dit Eurotoernooi nu voor het vierde jaar op rij wordt 41. Gehouden. Vorig jaar was Nico Springer hier de beste. Die versloeg in de finale Danny Noppert met 8-7. En de eerste twee finales die in deze zaal werden gespeeld eindigden ook allebei in 8-7. In 2024 Michael van Gerwen die won van Gian van Veen. Dat waren ook weer twee Nederlanders naast Noppert in de finale vorig jaar. En in 2023 was het Dave Chisnall tegen Luke Humphries 8-7.
1: 16.
0: Eerder al in 21 en 22 werd dit toernooi in twee andere hallen gehouden in Budapest.
1: 140.
2: En ook in deze leg is het Van Duivenbode die het voor het zeggen heeft.
1: 100.
2: En precies op het moment dat je dat zegt, nummertje 3 voor Piesek. Maar hij oogt nog altijd niet heel gelukkig. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die 4-1 die op het scorebord staat.
1: 57. Davide Kwal 161.
2: Die zit er al een behoorlijk stukje vanaf.
1: 30. Davide Kwal 104.
0: Van Nuijvoort moet even inhouden. Omdat Piesek zijn pijl niet goed uit het bord kreeg.
1: 69. Davide Kwal 131.
2: Alsnog een kans voor Piesek, maar ook die is al verkeken.
1: 41. Dirk Kwal 35.
2: Ja, en hij loopt er een beetje moedeloos bij.
0: 50% van de dubbels van Duivenbode. En dat blijft hij.
1: Dirk van Duivenbode.
0: En dat is alweer 5-1. Ja, zo snel kan het gaan. Piesek brak wel meteen terug naar 2-1. Achterstand toen nog. En had natuurlijk daarna zijn eigen lek moeten houden.
1: It's Dirk. Dirk, to throw first.
0: En dan is hij even helemaal van de leg hier.
2: En dat heeft natuurlijk alles met die laatste twee beurten te maken. Ja, voor Van Duivenbode kan dit een, wat je al zei, een belangrijke overwinning zijn in die race naar het EK. Hij komt met een overwinning op 31.500 pond uit op die European Order of Merit. Daarmee klimt hij naar plek 27. Boven William O'Connor. Hij klimt over Martin Schindler heen, die vanmiddag al verloor.
1: 16.
2: En over James Wade, die niet meedoet aan dit toernooi.
0: Ja, hierna dus nog 4 Eurotour toernooi te spelen. Dus er kan nog een hele hoop veranderen. Als Van Duivenbode nog 1 leek pakt in deze wedstrijd, weten we in ieder geval dat hij morgen in de tweede ronde tegen de nummer 1 van de plaatsingslijst gaat spelen. Dat is niet Luke Littler. Dat is
2: zijn naam genoemd.
0: Luke Humphries.
2: Ja. Maar wat voor Van Duivenbode in ieder geval scheelt, is dat bijvoorbeeld Dave Chisholm staat bij hem in de buurt. Heeft vanmiddag ook gespeeld en gewonnen. Maar Van Duivenbode is ook zeker van deelname aan Eurotour 12, 13 en 14. En dat heeft Chisholm dan weer niet.
0: En daar is de eerste van die Aubergenius.
2: Die zet zichzelf daarmee prachtig op dubbel 12 weg.
0: En dat betekent dat hij 3 matchstarts in de hand heeft. Hij heeft er zelfs 6 in totaal, mocht het nodig zijn.
1: Game. So,
0: maar het is niet nodig. Hij wint hier met 6-1 van David Piesek. Die dus ook zijn tweede Eurotour wedstrijd ooit verliest. Na die van mei 2023 van Duivenbode. Ik ga nog even grappen maken met de officials. Dat is hem wel toevertrouwd. Hij is door. Met 6-1 wint hij. En morgen tegen Luke Humphries.

0: is gevaarlijk. SC! Uitgerekend tegen zijn oude club. Pozzoubi, Mendy, Vuren, ja! Het is een hoekschop die het doelpunt oplevert. En Jurriën Timmer legt hem binnen. En een orkaan van geluid, explosie van vreugde. Omdat dit een hele zwaar bevochten overwinning van Arsenal was in een wedstrijd die gewonnen moest worden.
1: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: En daar staat de eerste Hongaarse deelnemer van vanavond op het podium. Althans, Hongaars. Hij is ook, ook nog eens Roemeens. Hij woont zelfs in Roemenië, waar hij leraar is. Deze 57-jarige Laszlo Kadar. Hij is leraar lichamelijke opvoeding en sport aan een school in Roemenië. Maar werkt ook nog als taxichauffeur om zijn dartscarrière te kunnen bekostigen. En gaat het eens opnemen tegen de 40-jarige Daryl Gurney. Heden ten dagen met bril. Ja, als je eenmaal 4 kruisjes verdiend hebt, dan kan ik me voorstellen dat er misschien wel een bril aan te pas moet komen.
1: Nou, dit was afgelopen week op de vloer tijdens Players Championship 27 en 28. Zag je hem opeens voor het eerst op stream met een bril. En nou, is blijkbaar bevallen, want hij laat hem gewoon op.
0: Is die bevallen ook nog? Tjuntje.
1: Ja, allemaal tussendoor, hè, dat kan gewoon.
0: Oh, goeiedag zeg.
2: Ja. It's Kadar to throw first. Game on.
0: Ja, we zagen deze Laszlo Kadar die hier gaat debuteren op een Eurotour-toernooi. Al een wat zenuwachtige opkomst maken. Normaal gesproken gaat dit no contest worden in het voordeel van de nummer 30 van de wereld. Hier staat hij. Wel wat afgezakt weer, Daryl Gurney. Want ja,
2: 60.
0: Hij plaatste zich al niet voor de World Matchplay. Dat scheelde 750 Britse ponden. Die hij tekort kwam om erbij te zijn.
2: 60.
1: Ja, zou van tevoren zeggen, Gurney wint dit.
0: En wat ik ook nog zeggen wilde, hij is ook nog niet geplaatst voor het EK. Daar zit hij wel dicht tegenaan. Daar hadden we het net al eventjes over. Hij is ook nog niet geplaatst voor de World Grand Prix.
1: Ja. Maar laten we eerst eens focussen op het EK, want dat is voor hem wel een
2: 16.
1: Ja, natuurlijk wel een belangrijke. Want hij zit inderdaad in datzelfde rijtje als waar we het net hebben gehad over Dirk van Duivenbode, Dave Chisnall, Joe Cullen. En op plek 36 Daryl Gurney met
2: 22.000
1: pond. Als hij wint, komt hij op 25,5. Dan staat hij op dat moment 500 pond achter Joe Cullen. Maar ja, die speelt later vanavond nog.
2: 16.
1: Maar wat ik wilde zeggen, ik wil ook weer niet te snel zeggen van, oh, Gurney wint dit wel. Want ik heb vanmiddag een wedstrijd gezien tussen van Kevin Toets. Ja, en Toets had alle kansen, maar miste al zijn dubbels. En dat liet wel zien dat je ook scherp moet zijn, ook als je tegen zo'n qualifier speelt. Als jij voldoende foutjes maakt, dan kan dat zo je kop kosten.
0: Nou, Kadar heeft dus in ieder geval zijn eerste triple gegooid om op een finish te komen.
2: 98. Kadar heeft wel 167.
0: Dus hij mag het proberen vanaf 167, maar het gaat niet lukken. In zijn eigen leg.
2: 97. Derek was 60.
0: Het is aan Daryl Gurney om nu te gaan breken.
2: Game from the first leg. Daryl Gurney.
0: En dat is bij deze gebeurd.
2: Second leg, it's Daryl to throw first.
0: Mocht Gurney deze wedstrijd winnen, wat toch echt wel in, ik zeg het nogmaals, de lijn der verwachtingen ligt. Ik zou me niet kunnen voorstellen hoe. Kijk, wat we hadden in de vorige wedstrijd, hadden we David Písek, de Tsjech. Maar als ik naar de resultaten kijk van deze
2: 57
0: Host Nation Qualifier, dan ben ik daar niet zo onder de indruk als die van Písek.
1: Ja, nee, ik snap je helemaal. En ik denk dat eigenlijk iedereen die kijkt hetzelfde zal denken. Maar ja, vanmiddag was het ook Doets tegen Jonas Marsalin. Marsalin stond na een aantal legs nog onder de 70 gemiddeld te gooien. Maar ja, zelfs je kan in een slakkengang naar 0 toe in zo'n leg. Als je tegenstanders dubbels niet gooit.
0: De tegenstander niet en jij wel, precies. Ja. Want om op zelf ook een dubbel te mogen gooien, zal je tegenstander er ook heel wat moeten missen. kan altijd. Je hebt gelijk. En dat is de tweede 180 van de wedstrijd. En weer is die van Gurney.
2: 54. Derek Wall, 136.
1: Die heeft daardoor de tijd in deze leg voor 136. Gaat niet uit, maar kan het rustig gaan wegzetten.
2: 100.
1: Uiteraard na dubbel 18.
2: Derek Ward 36.
0: 77 is niet genoeg voor een finish. Gurney maakt de dubbel 16 van. Die kan hij ook.
2: 20.
0: Alleen nu even niet. Nou, dubbel 8 dan maar zometeen.
2: En
1: dat kan ook gewoon door blijven gooien op de 20. En dan moet dubbel 8 wel uit. Of dubbel 4.
0: Ja, want anders krijgt K daar gewoon de kans om terug te breken. En die krijgt hij ook.
1: Ik krijg toch kleine flashbacks naar vanmiddag.
0: Oeh, dat is een 1. Bijna was het een 20. Hij gooit dubbel 16 wel. Kada Laszlo wordt hij genoemd door caller Frans Engeren. En dat heeft een reden. Laszlo is wel zijn voornaam. Maar in Hongarije heb ik net uit zeer betrouwbare bron vernomen. Die zit namelijk naast mij. Wordt altijd eerst de achternaam genoemd en dan de voornaam. Zoals ze dat ook in sommige andere landen doen. In Azië met name.
2: 55.
0: Toch, Nook en Jeffrey?
1: Helemaal correct. Het staat als het goed is ook achter op zijn shirt. KL.
2: 134.
1: Jammer. Zoals wij nu zien.
0: Ja, en dan begint Kadar aan die derde leg met scores van 100 en 134. Dat is een hele verbetering ten opzichte van de eerste leg, waarin het heel lang wachten was op zijn eerste triple.
2: 100.
1: Ja, kijk, dit gaat. Dit is precies waarom Gurney op zijn hoede moet zijn.
2: 100. Ik weet,
1: al is het natuurlijk nog steeds de leg van Kadar. Vijftig over, maar gaat hij naar de bol?
2: Nee.
1: Hij doet het verstandig. Dan zat die pijl nog best aardig in de buurt van de triple 18.
0: Hij laat de dubbel over die hij net ook al in één keer raakte.
2: 15.
0: Hij heeft één pijl op het dubbel gehad, die was raak. Gurney heeft 8 pijlen op het dubbel gehad, daarvan was er eentje raak.
1: Nu zijn de rollen omgedraaid, want nu heeft Kadar alle tijd om zijn dubbel te gooien. En 3 pijlen zijn genoeg.
0: Een 2-1 voorsprong voor Laszlo Kadar, die ooit 3 keer meedeed aan het WDF WK 2022, 23 en 24.
2: Voilà.
0: En die hier zelfs 180 gooit. Hij heeft mij, ik moet het eerlijk bekennen, helemaal op het verkeerde been gezet. En Daryl Gurney ook.
1: Het kan een tactiek zijn, hè? Om je tegenstander een beetje in slaap sussen. En dan gaan.
0: Nou, dit is meer dan genoeg om erachteraan te gooien. In de leg van Gurney, notabene. Die was begonnen met 60 en daarna 45.
2: 100.
0: En dan zijn eerste trippeltje.
1: En de volgende triple zit er alweer in.
2: 131.
0: Ja, ik had er weinig van verwacht. Ik zat ook naar die opkomst te kijken. En Hij wist niet goed wanneer hij nou moest beginnen met lopen. De eerste beste fan die hij tegenkomt slaat hij een papiertje uit zijn hand per ongeluk.
1: Ja, maar uiteindelijk stond hij wel een soort van dansend even een feestje te vieren, want hij is er wel bij.
0: En dan ineens deze leg en scoren van 24. Je schrikt er bijna van, alles wat hij ervoor al heeft laten zien.
2: 140.
0: Ja, dan heb je nog 66 over.
1: En dat had je in ieder geval onder de 60 willen hebben, maar we gaan kijken wat hij kan doen. Het wordt één pijl om te breken.
2: 46.
1: Dit kan nog wel eens een belangrijke pijl op de dubbel zijn.
0: Hij heeft nu al 8 keer gemist, maar niet voor de 9e keer.
2: Derek Gurney.
0: Gurney.
2: Flag, it's Cutter to throw first.
0: Houdt deze keer wel zijn eigen leg. Hij maakt er 2-2 van. Maar wel Cutter natuurlijk nog wel een keertje moeten breken.
2: 131.
0: Hopsakee, 131. En dan gaat Cutter door de grens van de 90 gemiddeld heen. Deze zag ik even niet aankomen hoor.
1: Ja, een scorend boven de 100. En die eerste leg was minder, maar daarna gaat het uitstekend bij Kadar.
0: Gaat fantastisch. 20 punten beter scorend dan Gurney. Het gaat fabuleus. Hij gooit ook zijn tweede 180.
1: Voilà. Ja, dit is een uitstekend antwoord. Nummer 3 voor Gurney, maar eerst Kadar. Die moet naar de bolzaai. En die gooit de bolzaai. En komt op een 3-2 voorsprong.
0: Ik weet niet wat Gurney daar precies denkt, maar je kunt een aantal verschillende dingen invullen in het tekstballonnetje boven zijn hoofd. Wat hangt er nu aan mijn fiets bijvoorbeeld? Of hoe dan? Of wie is deze meneer? Dit is Laszlo Kadar. Roemeense Hongaar, Hongaarse Roemeen zo u wilt.
2: 95.
0: Dat is wel grappig, want voordat de avond begon wordt het publiek altijd opgewarmd. En dan heb je ook een opkomst van deze of gene.
2: 96.
0: Die zich dan voor even, even geweldig mag voelen.
1: Ja.
0: En in dit geval werd
2: 100.
0: The Eye of the Tiger ingezet. Het opkomstnummer van Raymond van Barneveld.
1: Ja.
0: En de naam van Raymond van Barneveld. En ook die sirene die eraan vooraf gaat, die was te horen in deze zaal. En zijn naam werd omgeroepen. En toen kwam er vervolgens een achttal Hongaarse amateurdarters, denk ik. Keurig in tenue allemaal. Zag er prachtig uit.
2: 98.
0: En die deden de walk-on. En die mochten het publiek toezwaaien. Het werd mij niet helemaal duidelijk wat hun connectie met Raymond van Barneveld was, maar het was wel even grappig om te zien.
2: 137.
1: Dat durf ik ook niet te zeggen, de precieze connectie. Eens kijken of Kadar nu ook een beetje druk kan zetten op Daryl Gurney.
2: 42.
1: Helemaal niet, is het antwoord. Want 166 is geen finish. Probeert alsnog de bolroute.
2: 15.
1: Om dan wel via 18 dubbel 16 over te laten. Kadar kan ook weg gaan zetten.
2: 134.
1: Die parkeert hem ernaast. Die heeft Gurney natuurlijk al wat pijlen op een dubbel zien missen vandaag.
0: Probeert hem hier overheen te gooien. Dat lukt wel. Maar gaat in de enkele 16 dan naar de dubbel 8. Die gaat er ook niet in. En Kadar krijgt weer zijn kans. En om Gurney te breken.
1: Hoor het publiek.
0: Hij gooit zijn dubbels gewoon beter. Ja, het is niet te geloven. Hè? Jouw hele verhaal wordt hier meteen bevestigd door Laszlo Kadar. Gurney mist 11 pijlen op de dubbel. En Kadar mist er maar 3 van de 7. En staat dus gewoon 4-2 voor.
2: 81.
0: Maar Gurney met hetzelfde gemaakt ook 4-2 voor had kunnen staan.
1: Ja, en dan sta je er zo bij te kijken.
0: Kijk, want hij mist 6 pijlen in de tweede leg. Hij mist 3 pijlen in de vorige leg. Ja, dat zijn er veel te veel.
1: Ja, zeker als je tegenstander 4-7 is. Daryl Gurney 12 uit 13.
2: 9,
1: of 2 uit 13.
0: 55 van Kadar, die eventjes overlegt. Of dat allemaal wel klopt, neem ik aan. Ja, nog steeds boven de 90 gemiddeld. Maar heeft hij dat in het verleden ook wel
2: 131.
0: Een aantal keren gedaan. 6 geregistreerde gemiddelden van boven de 90 in zijn carrière. Van 2 dit jaar.
1: Ja, onder andere op het WDF-toernooi wat hij wist te winnen. De Timisoara Darts Classic. En toen speelde hij tegen het gigantische talent Kaya Basel. De Engels-Turkse darter die uitkomt voor Turkije. Omdat hij eens naar de wereldranglijst had gekeken. En die zag Luke en Luke op 1-2 staan. En die dacht, Engeland wordt best wel lastig de komende jaren. Maar dat is een gigantisch talent waar we nog heel veel van gaan horen. Maar daar won hij met Laszlo Kadar won daarvan met 96,14 gemiddeld. Dat is 2 maanden geleden. Terwijl Gurney hier 111 uitgooit om er 4-3 van te maken.
0: Kadar neemt even een hapje en weet dat Gurney mag beginnen aan de achtste leg. Was in 2022 voor het eerst op Lakeside te zien, Kadar. En zijn vrouw was er ook aanwezig. En tijdens een pauze maakte ze hem attent op iets wat volgens haar niet helemaal goed was in zijn worp. Hij paste dat aan en hij gooide vervolgens echt daadwerkelijk meer triples. Nou, gooit hij hier ook weer 3.
1: Nou, misschien heeft hij die tip nu van tevoren gehad.
0: 16. Nee, dat hoeft ze hem nou niet meer te geven natuurlijk.
1: Hij won toen op Lakeside in 2022 van Andreas Harrison. Die inmiddels ook al meerdere keren bij de Eurotour hebben gezien. Volgende ronde verloor hij van een Nederlander. Richard Veenstra was in de tweede ronde zijn tegenstander. En die was met 3-0 te sterk. Maar we zien het hier. Gemiddeld dus beide heren rond de 90. En Kadar zelfs 93.
0: Goeie leg weer hoor van Kadar. Die staat na 9 pijlen op 116. Begonnen leg met een 180.
2: 94. Kadar heeft wel
1: 116. En in de leg van Daryl Gurney. Nog een triple 19. Dat lukt niet.
2: 56. Kadar heeft wel 116.
0: 160 in de eigen leg.
1: 111 lukte net. 160 lukt niet.
2: 100.
1: Maar hij parkeert hem er wel 60. Naast op 60. Twee pijlen voor Kadar.
0: Eén pijl voor Kadar, dubbel 10. Net 14. Niet.
1: En dit kan het verschil zijn tussen een 5-3 voorsprong of 4-4. Maar ja, Gurney en de dubbels. Het gaat nu beter.
0: Hij vindt het wel spannend hoor, Kadar. Gaat niet voor de eerste keer deze wedstrijd op zijn knieën zitten daar achter Gurney.
1: Gurney neemt zijn tijd. En doet dat uitstekend. En zo staan we gelijk.
0: Gaat Gurney proberen om zijn tweede voorsprong van deze wedstrijd te pakken. Nadat hij meteen al naar een 1-0 voorsprong brak.
2: 57.
1: Het blijft natuurlijk een belangrijk potje voor Gurney dit. We hebben het al eerder meerdere keren gehad over dat EK. Maar de laatste twee Eurotours waren voor Gurney direct afgelopen. Drie op rij zou natuurlijk niet prettig zijn.
2: 168, Karek wel 161.
1: Wat gaat hij doen? Hij kan de verleiding nog niet weerstaan om er toch voor te gaan. Terwijl Gurney op 216 staat, dan moet je hem eigenlijk gewoon wegzetten.
0: Ja, want nu krijgt hij maar twee pijlen voor de dubbel.
1: En nou is het, scheelt het weer dat Gurney een mindere beurt gooit en om 156 staat. Maar
0: het maakt niet uit. 5-4 voor Laszlo Kadar.
2: 10 flag en Sterrett.
0: Wat gebeurt hier dan? Laszlo Kadar, zijn allereerste Eurotourwedstrijd ooit op 57-jarige leeftijd. Tegen niet de minste. Tegen een major winnaar.
2: 140.
0: Daryl Gurney, al is het wel allemaal even geleden. Hoppakee!
2: Hij
1: weet nog een triple te vinden met die laatste. Maar de druk staat er volop bij Daryl Gurney.
0: De winnaar van de World Grand Prix in 2017 en de Players' Championship Finals in 2018.
1: Naar beneden.
2: 99.
1: Laat 130 staan, maar eerst Daryl Gurney. Triple 17 nodig.
0: Niet gerooid, het is gewoon Kadar voor de wedstrijd van 130. Om hier deze zaal in Budapest, de MVM Dome, te laten ontploffen. Het kan nog steeds. Het kan niet meer. Ja, dubbel 17, dat is ook zo wat. Ga je ervoor of ga je splitten? Hij gaat splitten. Hij gaat naar dubbel 16. Hij is maar 27% op de dubbels.
2: Games of the 10th leg.
0: 5-5.
2: 11th final leg. It's Kadar to throw first.
0: En Kadar mag beginnen aan de 11e en beslissende leg. Wat gaat nu de doorslag geven?
2: 100.
1: Eén triple voor Kadar. En nou Daryl Gurney.
0: Neem toch aan dat dat zijn vrouw is die daar zit. En degene ook die hem op die tekortkoming detail in zijn worp gewezen heeft. Waardoor hij meer triples is gaan gooien. Ziet er ook wel uit als een dartster.
2: 140.
1: Het is prima van Kadar.
0: Gurney blijft bij. Twee keer de enkele 20 voor The Teacher.
2: 91.
0: Hij laat 170 over.
1: Daar is de gewenste triple 19.
2: 95.
1: Beide mannen op de big fish.
0: Kadar, het zal toch niet. Kadar, hij krijgt de matchdart. Oei, waar hij de bullseye eerst wel raakte. Doet hij dat nu niet?
1: Oh, dit was een verhaal geweest.
0: Maar ja, wacht even, hè. Gurney staat ook op 170.
1: Nou, Daryl, doe het maar voor.
0: Hij gaat er weer eens bij zitten. Dit zou een absoluut stunt zijn. En Kadar mag terugkomen. Kadar 35 op zijn dubbels, 39%. Gaat dat toch de doorslag geven dat hij beter was op zijn dubbels in deze wedstrijd? Oei, dat is weer net aan een enkele 9. En dat is de dubbele 8. Tegenslag voor Daryl Gurney, die nog wel naar een 1-0 voorsprong brak. En toen dacht ik nog, dat wordt helemaal niks met die Kadar. Nou, hij verslaat gewoon de nummer 30 van de wereld. Hij trekt gewoon een flinke kous over mijn kop heen. En ik gun het hem van harte. Laszlo Kadar. Hij is het die doorgaat naar de tweede ronde tegen Johnny Clayton. Nummer 4 van de plaatsingslijst. En niet Daryl Gurney. Wat een stunt, wat een sensatie.

0: is echt een unieke kans die ik van de Lego groep krijg. Dat ik als vrouw dat mag doen voor hun. Ik ben ontzettend trots. Ik geloof nog niet dat ik in de auto ga stappen en dat mijn avontuur daar gaat beginnen.
1: Lights out, F1 Academy is underway.
2: Kosterman achter een jacket en terwijl we dat zeggen is Kosterman er voorbij.
0: Dit is de enige kans die ik nu krijg om mezelf te bewijzen.
3: Ik moet naar voren, ik wil winnen. Dat was haar streven toch wel.
2: Oh, is daar schade voor Esmee Kosterman.
4: Ja, we eraan beginnen. Ik zeg, dan gaan we ook tot we je droom werkelijkheid hebben gemaakt.
2: Hier rijdt ze dan door het shot, mes tussen de tanden.
0: Pas toen alles klaar was, toen dacht ik van, oké, het is gewoon gelukt.

0: And please also welcome on stage our next referee of this Friday evening session. It's Hugh Weir.
1: Where is de scheidsrechter bij de wedstrijd tussen Krzysztof Ratajski, de Polish Eagle, en Callum Ridge uit Bedlington, vlakbij Newcastle, bijnaam de Riot. Ridge, R-Y-D-Z, dat is van oorsprong ook een Poolse naam. Al heeft ergens Poolse voorouders dus. De neef van Chris Dobie. Krzysztof Ratajski is natuurlijk de winnaar van het laatste Eurotour-toernooi dat gespeeld werd. Van 10 tot 12 juli. Eurotour-toernooi nummer 10 van dit jaar in de Ostermann Arena in Leverkusen. De European Darts Open, waar hij in de finale Jermaine Wattimena had met 8-6 versloeg.
2: Game on!
1: Dat we op Eurotour-toernooi nummer 9, het Eurotour-toernooi daarvoor in Slowakije, ook al een Nederlander in de finale hadden, Wessel Nijman. En die wist wel te winnen van Rob Cross. Met 8-3. Nou, we hadden in mei natuurlijk op Eurotour-toernooi nummer 6 al Kevin Doets in de finale.
2: 140.
1: In april een keer Danny Noppert in de finale. En in maart Nijman, die daar ook een Eurotour-toernooi won. Eurotour-toernooi nummer 2 van dit jaar.
3: Wil jij zeggen dat het weer tijd is voor een Nederlandse finalist?
1: Nou, het valt me op dat we wel veel Nederlandse finales hebben dit jaar.
3: Zeker. Terwijl Ratajski de eerste maximale noteert. En Ritz denkt, ik doe gezellig mee. Nou, en Wattimena was natuurlijk goed onderweg in die finale van de European Darts Open. Wattimena stond namelijk 6-4 voor.
2: 65.
3: Ratajski won 4 legs op rij en dat was genoeg om het toernooi te winnen.
2: 56.
3: Ratajski kan hier gaan breken vanaf 116. Geen triple gevonden.
2: 60.

0: Delaney Require 125.
1: 125 hebben we eerder gezien vanavond. Rich gaat wel via de bol.
0: Games
1: maar hij gaat, net als bij Van Duivenbode, uit. En zo houdt Rits toch zijn eigen lek.
2: Zes keer eerder speelden ze tegen elkaar. Maar van drie keer dit jaar op Players Championship toernooi.
1: Afgelopen dinsdag nog.
2: En dat was de zesde keer in zes wedstrijden dat Ratajski Rits klop gaf.
0: 100.
1: Dat is toch wel opvallend.
2: Nou, als je kijkt naar die wedstrijden, hij is ook niet echt heel erg in de buurt geweest. 137. Van Christoph Ratajski.
1: Klopt helemaal. Dus na het 6-4, dat is de wedstrijd die het meest close is geweest. Als we even afgaan op de uitslagen. De laatste vier waren natuurlijk wel allemaal 95. Op de vloer. Maar toch zal Rits voorafgaand aan deze wedstrijd hebben geweten van, oh ja, hier heb ik nog nooit van gewonnen.
0: 180.
1: Het is Rits die als eerste mag gaan gooien. En ik krijg twee pijlen op dubbel 16.
0: Games on the second leg.
1: Voordat de camera zo ver is, vliegt hij er al in.
0: Third leg, Callender third first. Game on.
2: Ja, want deze 28-jarige Engelsman is iemand die graag heel snel zijn pijlen kwijt wil.
1: En dit gaat hartstikke lekker zoals Callum Rits bezig is.
2: Eerste leg in 15 darts. Tweede leg al in 11 darts. 2-2 op zijn dubbels.
0: 59.
1: Ja, 125 finish en een 89 finish. Het is uit de startblokken schieten.
0: 77.
1: Eigenlijk wel een beetje wat we van Rits hadden verwacht. Die ding had zo'n goed WK afgelopen jaar. We dachten van, nou, misschien gaat hij dit jaar laten zien. Maar het is pas zijn tweede Eurotour
0: 58.
1: Optreden van dit jaar. En hij is hier omdat Gerwin Price heeft afgezegd. En het vorige Eurotour toernooi waar hij bij was, dat was de eerste in Polen.
0: 93.
1: Daar was hij ook bij. Omdat Michael van Gerwen had afgezegd. Maar voor Eurotour 12 heeft hij zich geplaatst. En voor de World Series of Darts Finals.
0: 56.
1: Dus dat zijn in ieder geval positieve dingen die Rits mee kon nemen. Maar tot nu toe
0: 140.
1: Is het uitstekend wat Callum Rits aan het doen is. En dan mag het dubbel 5.
0: 130
1: kan niet aan het rijtje worden toegevoegd.
2: Maar Ratajski gooit ook die 109 niet uit.
0: Callini required 10.
2: En dus mag hij het nog een keer proberen op die dubbel 5. Daar heeft hij wel wat problemen mee.
0: No score. Christoph, you required
1: 52. Het was een beetje naar binnen toe werken. Maar die laatste vliegt er dan niet in.
0: Games on the Ratajski,
1: die pakt dit soort kansen wel. Ratajski. Die breekt terug.
0: Fourth leg, Christoph the third first. Game on.
2: Ratajski overigens, de nummer 3 van de Europese ranking. Die zal er gewoon bij zijn.
0: 134.
1: Hij heeft natuurlijk het toernooi gewonnen. Twee andere toernooien in München en in Sindelfingen haalde hij de halve finale. Dus wat je zegt, die gaat er zeker bij zijn.
0: 96.
2: Nummer 1 van de Europese ranglijst is dezelfde als de nummer 1 van de
0: 134.
2: Players' Championship Order of Merit. En dat is Wessel Nijman. Ross Smit is de nummer 2 op de Europese ranking overigens. En de hoogste plaats in Nederlander. Dat is Kevin Toets, nummer 7.
0: Callan, you require 170.
1: Big Fish, nou, hij staat erop. Dat is 1. Maar hij blijft nog 100. Even op de bingo kaart staan.
0: You require 52.
1: Dan is Ratajski weer vanaf 52.
0: Games
1: nu is het wel met de eerste pijl op dubbel 16 raken. En zo is het gewoon 2-2.
2: Winnaar morgen tegen Gary Anderson.
0: 137.
2: Nummer 10 van de plaatsingslijst.
1: Het is alweer even geleden dat we Gary Anderson op de Eurotour hebben gezien. 18 april.
0: 137.
1: Dat zullen beide heren misschien ook al wel hebben gezien. Gary Anderson is 2 keer opkomend dagen op de Eurotour dit jaar. Beide keren
0: 78.
1: Verloor hij direct zijn eerste partij.
2: Dus staat hij helemaal onderaan op de Europese ranking. Op plek 154 in zijn dode eentje.
0: 99. Callan, you require 152.
1: Ja, daar staat gewoon 0 euro. Want, of 0 pond. Dat is natuurlijk hetzelfde, maar...
2: Als hij dit toernooi wint.
1: Als hij niks wint, 100. Geen wedstrijd wint.
0: Christophe, you require 167.
1: Ja, als hij het toernooi nu wint, dan kan hij... plekje stijgen. Ratajski mag naar de bullseye om te breken.
0: 142.
1: Dan kan dit de derde leg op rij zijn die uitgegooid wordt vanaf 52. Dit keer via Tops.
0: 32.
1: De eerste pijl zit er weer dus net zo boven als we 25. Zo straks zagen bij die dubbel 5.
2: 5. Dat is niet een enkele 9, maar een enkele 14. Het kostte de Thijski een pijl. En die komt hij dan hier dan net tekort.
0: Callan, you require 20.
1: Callan Ritz goed weg.
0: Games on the fifth leg. Callan Ritz, sixth leg, Chris on the focus.
1: Ja, pakt Callan Ritz. 3-2 voorsprong. Het is een goed niveau wat beide heren laten zien. Bij de rond de 100. Gemiddeld.
2: Ratajski
0: 140.
2: Won trouwens in juli voor de derde keer een Eurotour toernooi in zijn carrière. En hij deed het ook al een keer in 2019 en 2023. En ja, opmerkelijk is dat hij dus nog nooit een finale verloor. Op de Europese Tour.
0: 60.
2: Ritz haalde nog nooit de finale. Kwam 2 keer tot een halve finale voor de laatste keer in 2024.
1: De vierde van Ritz, de zesde van de wedstrijd. Ratajski naar dubbel 16.
0: 96.
1: En die gaat dan mis.
0: Callan, you require 101.
1: Dit heeft 125 al uitgegooid. Maar vindt triple 14 93. Niet voor tops.
0: Christoph, you require 16. Games on the sixth flag. Christopher Ratajski.
2: Seventh flag,
0: Callan the vote first.
2: Maar opent niet zo best. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb een beetje het gevoel dat Ratajski heel hard bezig is om erop en erover te gaan.
1: Ja, nou ja, het is de eerste ronde van de Eurotour. Dat is voor Ratajski vaak een succesverhaal dit seizoen of dit jaar. Hij heeft 9 keer eerder bij op de vrijdag gespeeld op de Eurotour. 8 keer plaatste hij zich voor de laatste 32. 1 keer in België verloor hij. En toen was Christo Reyes met 6-4 te sterk.
0: 134.
1: Toen was Christo Reyes, zoals we vaker hebben gezien, wel echt heel goed.
0: Christoph, you require 40.
1: Is dit om te breken?
2: Ja, gaat hij er dan ook daadwerkelijk op en over? Of geeft hij Ritz toch weer de kans om te ontsnappen?
0: No score.
1: Het was ook lastig met die pijlen daar,
0: Callan,
1: maar...
0: Callan, you require 40.
1: Callan Ritz.
2: Die gooit hem eronder, dus naar dubbel 10, nu naar dubbel 5.
0: 13.
2: En...
0: Christoph, you require 40.
2: Die dubbel 5, die heeft hij best wel een aantal keren gemist al.
0: Games on the 7th.
1: Ratajski zegt dankjewel, dan ga ik er wel mee vandoor. Die breekt Ritz.
0: 8th leg, Christoph, the third first. Game on.
1: En hier moet Ritz zichzelf snel overheen gaan zetten.
0: 45.
1: We zien het hier in die leg 3. Had hij 3-0 voor moeten komen, miste hij 4 pijlen. En toen gooide Ratajski uit. 16 heeft Ratajski in elke leg pijl op een dubbel gehad. En in 4 van de 5 legs dat hij pijl op een dubbel kreeg, heeft Ratajski ook gewonnen.
0: 60.
2: Twee nog kwam die achter Ratajski. En Ritz begon ook nog eens aan de derde leg.
0: 81.
2: Ratajski brak terug en Ratajski won inmiddels 4 van de laatste 5 legs dus.
0: 58.
1: Nou, we zien de gemiddeldes ook langzaam steeds verder zakken. Begin van de wedstrijd zat Ritz rond de 110 gemiddeld. Nou, dat zakt dan uiteraard steeds verder. Maar we zaten straks net nog boven de 100. Inmiddels Ratajski op 94 gemiddeld en Ritz 97.
0: 81.
1: Het heeft ook veel te maken met de dubbels die gemist zijn.
0: 57.
2: Zo dicht bij die triple elke keer. Maar
1: dat is een rekenfoutje van Ratajski. Dus heeft Ritz 6 pijlen voor 132.
2: om terug te breken. Het kan ook in drie en het gaat in drie. En hij heeft dan weer een behoorlijk alternatieve manier gevonden om 132 uit te gooien.
1: Normaal zie je ze op de bol gaan, maar omdat Ratajski zich verrekende en niet op een finish stond, wist Ritz van oké, ik kan gewoon op de triple 20 beginnen.
0: 140.
1: Hier is de ruimte voor Ratajski om weer in te stappen.
2: Ratajski met de punt van de schoen tegen de hockey. Ritz met de zijkant van de schoen.
1: Ja, ik zeg instappen, maar dit is misschien wel erop en erover. Nummer 7 van deze wedstrijd al.
0: 59. Christophe Iwakwai, 84.
1: Ging niet voor 14 en Bullseye.
0: Raakt
1: uiteindelijk de triple, dus heeft gelijk. Maar Ritz op 160. Als 132 lukt, dan lukt 160.
0: 140.
1: Misschien ook wel, maar dat lukt niet. En dus voor 5-4.
0: Games on the ninth leg.
2: Dus de derde break op rij.
0: Christophe Ratajski.
2: En de 15 totaal in 9 leg. En Ratajski.
0: 10th leg, Christophe Ratajski.
2: Krijgt de kans.
0: Game on.
2: Om het te gaan afmaken. Hij mag zelf aan de 10e leg beginnen. Hij krijgt de kans om voor de 7e keer in 7 wedstrijden te winnen van Callum Ritz.
0: 99.
2: Die nog nooit tot op 1 leg van Ratajski wist te komen. Hij begon zo goed nog Ritz aan die wedstrijd. 125 finish in de eerste leg. 89 finish in de tweede leg voor een 11 darten.
0: 81.
1: Ja, aan die derde leg. Derde leg waar hij op 130, triple 20, triple 20, dubbel 5 mist. En daarna nog twee volle beurten ruziet met dubbel 5. Ritz wil twee triples vinden. Het blijft bij
2: 1. Ratajski heeft even wat meer trippeltjes nodig.
0: 100.
1: Het is nog een belangrijke met die laatste pijl van Ratajski. Blijft beneden.
0: 95. Christophe Iwakwai, 140.
2: Eén keer triple 20, maar geen twee keer.
0: 100.
1: En dan is dit om in de wedstrijd te mogen blijven. 125 lukte in leg 1. 132 lukte niet al te lang geleden. En nu naar tops.
0: 92. Christophe Iwakwai, 40.
2: Lijkt het erop dat het hem weer niet gaat lukken om dat thuis kit vuur na aan de schenen te leggen. Je hoeft alleen nog even tops te gooien. Maar maakt zichzelf niet makkelijk. Kijk, pijlen hangen nogal.
1: Nou, dit hebben we eerder gezien.
2: Waar is er nog wat ruimte? Hij gaat over rechts. Maar vindt de ruimte niet. Dat zijn drie gemiste matchstarts.
1: De vorige keer dat dit gebeurde, miste Ritz zijn pijlen en mocht Ratajski ervoor terugkomen. Maar dit keer niet. En we gaan opnieuw naar een beslissende laatste leg.
0: 11th and deciding leg. Callan is out first.
2: Zal het Ritz, de nummer 41 van de wereld op dit moment, dan eindelijk lukken om die nummer 31 van de... Nee, niet nummer 31, dat is die niet.
0: 96.
2: Dat is Joe Cullen.
1: Nummer 20.
2: Nummer 20, ja precies, hij was tot 20 binnengekomen. Om die te verslaan.
0: 99.
2: Ritz opent met één triple, dat hij ski ook. Ritz versneld.
1: Nou, hij moest naar beneden, want die eerste pijl
0: 124.
1: Zat niet lekker in de triple voor Ratajski. Vindt nog wel een triple 19, dus blijft bij.
2: Ritz gaat proberen om 170 over te laten. Dat lukt niet.
1: Ratajski heeft twee triples nodig.
2: Lukt ook niet.
0: 99.
1: Dus dan Ritz om dit zo goed mogelijk weg te zetten.
0: 56.
1: Dan is dit niet helemaal wat ik daarmee bedoelde. Wat laat Ratajski dan over?
2: Ook een hoge finish.
0: Wel,
2: 120 is natuurlijk nog altijd beter te doen dan 154. En hij mag het gaan proberen, Ratajski.
0: 94.
2: Hoogste finish tot nu toe.
0: 120.
2: Voor de pole is 52. En daar is weer een matchstart voor Ratajski. Hij kreeg er al drie in de vorige leg.
0: 100.
2: En dit was de vierde.
0: Callen,
2: en dan is het
0: Ritz.
2: Die normaal gesproken twee matchstarts gaat krijgen. Hij krijgt er maar één. Omdat hij begint met die enkele één. Dat is natuurlijk...
0: 14.
1: Alsof je het aanvoelde komen. Hè? Normaal gesproken krijgt hij er twee.
0: 20.
2: Ratajski. Met start nummer 6 onderweg. En die is dan raak. En zo eindigt deze wedstrijd. Met 5 breaks. En die laatste had Ratajski ook nodig om Callan Ritz toch weer te verslaan. Voor de 7e keer. Maar het was wel spannender dan ooit. Ritz verliest ook zijn tweede Eurotour wedstrijd van dit jaar. En Ratajski gaat toch weer door.

0: Het is tijd voor de terugkeer van de Dutch Grand Prix.
1: Bernie Ecclestone ging hier in 1985 weg en zei: en hier komen wij met Formule 1 nooit meer terug.
2: There was nothing there that was going to make it seem that it should come back.
3: Een race terughalen hier, dat ligt zo ver weg. Ja, dat ik daar zelf ook niet helemaal echt mee bezig was, om eerlijk te zijn.
4: Je weet echt dat de kans natuurlijk gewoon nul is. Maar ja, toen dacht ik, ja, als je er niet over nadenkt, dan gaat het in ieder geval nooit gebeuren.
5: Als dit wel zou lukken, dan sta je wel aan de vooravond van een iconisch stukje Nederlandse sportgeschiedenis.

0: Joe Cullen tegen Adam Leake. Dat betekent een 37-jarige Engelsman tegen een 27-jarige Australiër. Die ook zijn allereerste Eurotour-wedstrijd ooit gaat spelen. Zoals we eerder op de avond al Laszlo Kadar zagen doen. De in Roemenië woonachtige Hongaarse Roemeen. Die zo sensationeel is te winnen van Daryl Gurney. Is mijn vraag natuurlijk meteen aan jou. Gaat deze Australiër Adam Leake, bijnaam Lethal, ook sensationeel winnen van Joe Cullen?
1: Nou ja, ik blijf erbij dat ik geen uitspraken durf te doen vanwege de...
0: Nee, ik wil een uitspraak nu
1: Joe Cullen
0: van jou.
1: Wint.
0: Vanwege?
1: Nou, ik ben benieuwd wat jij houdt zelf volgens mij ook wel van een stukje rondreizen.
0: Zeker.
1: En,
0: ik ben benieuwd waar dit naartoe gaat trouwens.
1: Nou
0: we gaan door.
1: Een week geleden was de New Zealand Darts Masters. En op zaterdag stond daar ene Adam Leake. Afgelopen dinsdag was er een Pro Tour in Leicester. En daar stond ene Adam Leake. En we zijn nu in Hongarije en daar staat ene Adam Leake.
2: 93.
1: Het is een aardig stukje reizen geweest voor deze beste man in de afgelopen dagen.
0: Die in Nieuw-Zeeland trouwens nog wel even van Ross Smith wist te winnen.
1: Zeker.
0: Dus
1: daarom,
0: daarmee is de vraag ook beantwoord. Hè?
1: Wil ik voorzichtig zijn. Alleen op de Pro Tour dinsdag in Leicester pakte het allemaal niet heel goed uit. Nou, hij trof op het eerste toernooi Ryan Searle, verloor hij met 6-4. Owen Bates was in het tweede toernooi op woensdag zijn tegenstander. Maar het wil voor Adam Leake nog niet echt lukken op de vloer. Van de 28 toernooien strandde hij 19 keer in de eerste ronde.
2: 180!
1: Maar dit is wel zijn eerste 180.
2: 57. Adam, you require 128.
1: En heeft nu dan ook alle tijd om die eerste leg te houden. Maar dan gewoon op de 20 beginnen.
2: 88.
0: Topsover voor Leake.
2: 91.
1: Ja, dit is uitstekend.
2: Adam, you require 40.
0: Dubbel 5 staat er nog.
2: Die
0: lukt wel.
2: On the first leg. Adam Leake, second leg, Joe Thoak first.
0: 1-0 voor Lethal.
2: 59. 100.
1: En ook Joe Cullen staat op het scorebord qua 180ers. Ik neem even de tijd om het publiek of met zijn achterban te communiceren na twee triples.
2: 115.
1: Van zenuwen geen sprake. Maar ja, hij speelde een week geleden natuurlijk gewoon nog op de World Series.
2: 100. Joe, you acquire 147.
1: Het is alweer
2: 95. Adam, you acquire 161.
1: Vorige week was Australië.
0: Nee, dat klopt.
1: De week daarvoor was Nieuw-Zeeland.
0: Daarvoor zat Nieuw-Zeeland, ja. Geen 161 finish voor Adam Leake.
2: 41. Joey Wakwai, 52.
0: Ik kan de stand gelijk trekken.
2: Games on the second leg.
1: Doet dat
2: Joe
1: keurig.
2: Cullen. Third leg, Adam Leake first. Game on.
0: Joe Cullen maakt er 1-1 van. Hij zei in een interview eind juli dat hij tegenwoordig veel minder plezier beleeft aan professioneel dart. En zei zelfs dat er 100 dingen zouden zijn die hij liever zou doen als hij daarin vergelijkbaar inkomen zou kunnen verdienen.
1: Ja. Ja, het is een bijzondere uitspraak.
0: Maar hij zei ook dat hij niet zomaar uit de sport wil verdwijnen. En dat hij nog steeds gelooft dat hij zijn oude niveau kan terugvinden. Maar motivatieproblemen zijn er dus nog wel.
1: Maar als je het niet leuk vindt, dan ga je... Ja, daar vul ik dan even in. En dan ga je misschien ook minder trainen, want je vindt het niet leuk om te doen. Ik ben benieuwd wat voor plan hij dan heeft om... op zijn oude niveau te komen. Want we weten dat Joe Cullen een potje kan darten.
0: Zeker.
1: Maar ja, die uitspraak van toen was inderdaad bijzonder, hè?
0: Hij was op zijn top de nummer 11 van de wereld. Hij heeft ook Premier League gespeeld. Hij heeft ook bijna de Premier League gewonnen.
1: Yep.
0: Hij had eigenlijk de Premier League moeten winnen. Staat nog in de top 32 van de wereld. Staat op de 32e plek als het gaat om het halen van het European Championship. Dus dat zal wel allemaal heel spannend worden. Virtueel is hij er nu nog bij.
2: Ja,
1: hij kan in ieder geval, hij heeft al gezien dat Daryl Gurney, die een paar plaatsen achter hem stond, voorlopig in ieder geval niet voorbij gaat. Alleen Stephen Bunting staat één plekje daarachter. Plek 33. Hij heeft een triple 18 nodig.
0: Dat lukt niet.
2: 76. Joe Yukon 38.
0: Cullen voor de break.
2: Game. Hoppakee.
0: 138. Pief, pat, poef.
2: Full flag, Jonathan Thunkfist.
0: Hij pakt de lek af van Leek, die zelfs in 7 beurten niet uit was. Eerste keer dat ze een officiële wedstrijd tegen elkaar spelen. Cullen overigens de winnaar van dit toernooi in 2022.
2: 14.
0: Toen er nog gespeeld werd in de Bokhal in Budapest. 2021, het eerste jaar was het op weer een andere hal. Sinds 2023 14. Zitten we dus in deze MVM-dome. Cullen won in 2022 de finale van William O'Connor met 8-2.
2: 16.
0: Overigens was het de eerste jaren op dit Eurotour-toernooi 21 en 22 was er nog 140.000 Britse ponden prijzengeld totaal. Dit jaar is het alweer opgekrikt naar 230.000. En als ik Barry Hearn goed heb begrepen, dan gaat het prijzengeld nog weer verder omhoog.
1: Ja, dat is volgens meneer Hearn de manier om mensen te motiveren.
0: Nou, ik denk dat daar wat in zit.
1: Hij gaf het aan in een interview dat hij heeft gehouden, waarin hij zich onder andere ook uitsprak over de spelers die niet opkomen dagen of toernooien blijven afzeggen. Ondertussen Cullen. Na 138 zit 120 er niet in, maar ziet dat Leek op 161 staat.
2: 100. Adam, you require 161.
0: Het is wel om terug te breken. Maar het is een flinke opdracht en te flink voor Lethal. Zo dodelijk is die dus nu ook weer even niet.
2: 99. Joe, you require 20. Games on the fourth
1: line. Cullen en de dubbels. Dat Joe gaat heerlijk. Fifth leg. Die is 3 uit 3.
2: Game on. 180.
1: Vijftigste maximale score van dit toernooi. Ik kon er even om lachen dat hij het geen vervolg kon geven. Die zijn al klaar voor de afsluitende partij van vanavond.
2: 93.
0: League. Nam begin dit jaar een grote gok. Verliet Australië, ging in Engeland Q-School spelen. Had aanvankelijk nog helemaal geen idee waar hij zou gaan wonen als hij daadwerkelijk een tourkaart zou bemachtigen.
2: 96.
0: Dat lukt al op de eerste dag van de Engelse Q-School. Pakt meteen zijn tourkaart. Hij heeft al dit jaar een aantal aardige namen verslagen. Dus we hadden het al over Ross Smith. Hij heeft Dirk van Duivenbode al een keer te pakken genomen. Gian van Veen.
2: De
1: voorsprong was heel groot in deze leg. Maar na beurten van 83 en 43 was er ruimte voor Cullen. Maar nu twee pijlen voor dubbel 8. Ja, en die 140 van Cullen heeft hem op 76 weggezet.
0: Ik heb 20 niet gevonden. Daardoor één pijl voor de dubbel.
2: 56.
0: Dat is ook meteen de eerste misser van Joe Cullen op de buitenste ring.
2: Games on the fifth leg. Adam Leek, sixth leg, Jonathan first.
0: Leek toch nog de leg kan houden. Leek uit de leg.
2: 177.
0: Lekker begin van Cullen. Daar heeft hij een negentje voor verdiend. Maar hij moet het wel zien vast te houden natuurlijk.
2: 134.
0: Dat is nog even speciale aandacht voor het shirt van Adam Leek. Daarin heeft hij, of daarop heeft hij inderdaad allemaal Leeks afgebeeld staan. Vrolijke prijkjes met oogjes en armpjes en kleine voetjes eronder.
2: 140.
1: Nou, het was een prachtig gezicht al toen hij zich, wat je al zei, op Q-School plaatste. Een relatief onbekende naam die op de Engelse Q-School komt opdagen. En dan zie je op de winnaarsfoto dit prachtige shirt.
2: 100, Joey Wapaya 50.
1: Tenminste, je moet ervan houden. Cullenaar, dubbel 16.
0: 18. Ja, dan moet ik ineens weer terugdenken aan het oude lied. Jouwe kraker, ik heb prijkjes op mijn dijkjes. Ja, hij heeft alleen geen worstjes op zijn borstjes. Dat dan weer niet.
2: Hij houdt het bij de prijkjes.
0: ...127, kan nog steeds. Nu niet meer. Cullen voor dubbel 16.
2: 99. Joey Wapaya 32.
0: Om 4-2 voor te komen
2: games
0: bij deze.
2: Joe Cullen.
0: Want na drie misses op rij van Joe Cullen is het nu wel weer raak.
2: Game on.
1: Toch goede lijk in 13 pijlen. Ja, we zien het hier. Pas in leg 5. Een eerste gemiste pijl op een dubbel van Cullen. En Leek pakt 57. Alle legs waarin hij kansen krijgt.
0: Nou hoorde ik jou net zeggen, nou, ik ben toch benieuwd wat Joe Cullen dan gaat doen. Om toch 57. Weer misschien zijn oude niveau te gaan halen. Wat zou jij hem kunnen aanbevelen? Wat zou jouw idee zijn? Wat moet er gebeuren? Zijn motivatie ontbreekt er duidelijk aan. Dus dat lijkt me een heel belangrijk ding.
1: En anders die vrouw van Laszlo Kodar.
0: Nee, even serieus nou.
1: Ik denk in ieder geval dat je moet gaan kijken hoe je weer plezier gaat krijgen in dat spelletje. Want je kan wel zeggen, ga heel veel trainen. Maar als jij geen plezier hebt in het trainen, dan heeft dat helemaal geen zin.
0: Dus je moet echt iets doen om je plezier terug te vinden.
1: Dat denk ik wel.
0: Ik denk dat dat de eerste...
1: Hij moet in ieder geval nog genoeg darten, want hij zit dus nog volop in die race voor het EK. Hij doet nu mee en hij is al geplaatst voor Eurotour 12, 13 en 14. Dus dat voordeel heeft hij. Ondertussen... Leek naar Bolzai voor 164.
0: Wow!
2: On the seventh leg. Adam Leek.
0: Hij doet het gewoon even. Had helemaal niet voor die Bolzai hoeven gaan.
1: Hij krijgt er ook even een boxje voor van Joe Cullen.
0: Loopt nog wel die break achter Leek, maar staat wel een hele hoop plezier te hebben daar.
2: 140.
0: Dat is dan toch wel een contrast met Cullen. Ja, die bril die deed het hem waarschijnlijk.
2: 60.
0: Een beetje verder vooruitkijkend. Tegen wie gaat de winnaar van deze partij spelen?
1: Josh Rock.
0: Josh Rock, nummer 6 van de plaatsingslijst.
1: Ja, we hadden het eerder over Cullen en dit toernooi. Maar als hij weer zoiets wil doen, dan... Voor het een behoorlijke klus als je kijkt wie die allemaal mogelijk tegen kan gaan komen. En eerst is het Josh Rock.
2: 57.
1: En dat is natuurlijk al een behoorlijke horde. En daarna wacht de winnaar van Chris Dobie tegen Menzies of Tom Sykes. En dat gaat in alle gevallen ook een pittige tegenstander zijn.
2: 94, Joey
0: Wakwai 170. 170 en hij heeft er 6 pijlen de tijd voor.
2: 58.
1: Ja, dan is dit niet heel lekker wegzetten. Nou is de vraag... Wat laat Leek staan?
2: 57.
0: Die Leek leek een leek misschien, maar het is echt niet zo. Sorry, ik moest hem even maken.
1: Ja, soms moet je dingen... Kun je niet laten, hè?
0: Kan gewoon niet laten.
2: 16.
1: Nou ja, 164. En dan nu 150.
2: Adam Iguacuayo, 150.
1: Dus het kijken, wat zal ik doen?
0: 164, dus in de vorige leg, maar geen 150 in deze leg. Cullen komt terug voor 52.
2: 42.
1: Ook hier weer een prima niveau zien.
2: Games on the 8th leg.
1: Op matchpoint. 5-3 voor.
2: Game on.
0: Leek moet nu 3 legs op rij gaan winnen.
2: 43.
1: Nou, dan is dit een goed begin van Cullen na een mindere beurt van Leek.
0: Leek die een beetje als de opvolger van Simon Whitlock wordt gezien.
2: 99.
0: Mogelijk opvolger van Simon Whitlock. Onwillekeurig plak ik meteen zo'n grote baard aan zijn kin en een lange staart in zijn nek.
1: Nou ja, Cullen gaat er... In deze wedstrijd een eind aan maken, zo lijkt het.
0: De bril heeft hij al op, Leek.
2: 85.
1: Hij kan ook echt wel een goede pijl gooien. Want in die qualifier voor dit toernooi was zijn laagste gemiddelde 93,40. Zijn hoogste net boven de 100. Alleen het moet er nog iets constanter uit gaan komen. Maar nou is het natuurlijk nog steeds maar zijn eerste jaar als tourkaarthouder. Dan is dit voor de wedstrijd.
2: 45.
0: Voor de wedstrijd. Joe Cullen. Kwam nog wel 1-0 achter toen Adam Leek zijn eigen leg hield. werd al snel daarna gebroken door Cullen. Door met die 138 finish. En nu in de laatste leg wordt hij nog een keer gebroken. Dat betekent dat deze wedstrijd is geëindigd in 6-3 voor Joe Cullen.

0: passie en snelheid.
1: We zijn vertrokken en dan probeert Verstappen te blokken. Die Norris over het gras. Daar is hij eraan voorbij. Verstappen terug naar de leiding.
2: De beide mannen raken elkaar. Ja, hij zat er nog tussen.
0: Wordt het een Italiaanse zege op eigen bodem? Of steelt een ander de show in het Hol van de Leeuw?
1: Hij is absoluut de keizer hier in Monza.
0: De Grand Prix van Italië kijk je bij Viaplay. De beste

0: En zo wordt er op vrijdag 28 augustus 2026 weer een stukje taartgeschiedenis geschreven. De allereerste vrouwelijke deelnemer aan een Eurotour-toernooi. Dat is de 22-jarige Bulgrease uit Doncaster in het graafschap Yorkshire. Die eerder dit jaar ook al voor geschiedenis zorgde, een stukje geschiedenis zorgde, door de finale van een Players Championship toernooi te bereiken op 27 april. En die finale niet alleen te bereiken, maar ook te winnen van Michael Smith met 8 tegen 7. Ja, dat zijn dus toernooien, daar doen, hoeveel zijn het er ook alweer? 128
1: ja.
0: Man aan mee over het algemeen. Maar Bulgrease deed aan dat toernooi ook mee en die won het gewoon.
1: Ja, en het was altijd maar de vraag. Greaves ging natuurlijk eindelijk de Pro Tour op. En hoe gaat ze het daar doen? Want iedereen heeft al gezien, ze domineert het vrouwendarten. Dat is niet normaal wat zij allemaal doet en wint. Dus vorige week was er nog een Women's Series. En ik zat naar die eerste twee toernooien te kijken. En ik zie in de finale geen Bulgrease. Bij beide toernooien. Ik denk, wat is hier aan de hand? Nou, deze dus gewoon niet mee. De twee toernooien daarna, de volgende dag, was ze er wel. Wint ze allebei. Dus het was sowieso al wel de vraag van wat gaat zij doen zodra ze hiermee gaat doen, echt op de Pro Tour. En dat gaat er eigenlijk heel goed af. Ze is er nu voor het eerst bij. En nog voordat ze is begonnen smaakt het al naar meer. Want ze is er in Eurotour 12 en Eurotour 13 is ze er ook bij.
0: Ja. De vrouw die niet alleen dat Players Championship toernooi won in april, maar ook in juni nog eens een keer een halve finale haalde. In totaal al 5 kwartfinales voor Players Championship toernooi. Dus ze is gewoon echt hartstikke goed. Zo goed zelfs ook dat ze dit jaar ook al een keer Rob Cross verslagen heeft, haar huidige tegenstander.
2: 100.
0: En dat deed ze in zo'n kwartfinale van de Players Championship toernooi op 27 april. En dan zit ik mij meteen even af te vragen of dat hetzelfde toernooi. Ja, dat was het toernooi wat ze won ook uiteindelijk.
1: Ja, zeker.
0: Eerste ontmoeting verloor ze nog van Cross, was ook dit jaar in februari. Maar ja, dat was de eerste ronde van zijn Players Championship toernooi. 6-0 werd het voor Cross zelfs. Maar ze nam wel even wraak.
2: 91.
0: Eind april, maar gooide toen in die wedstrijd de gemiddelde van bijna 103. Waar Cross zelfs bijna 106 gooide. En hij verloor gewoon met 6-5.
1: Ja, maar dit is echt een hele gevaarlijke tegenstander. Heeft ook Lidler vorig jaar gemerkt. Richting het op het jeugd-WK. Ondertussen Cross. Gaat hij naar de bullseye? Het hoeft niet. Maar hij staat natuurlijk op de bingo-kaart. En hij gaat van de bingo-kaart af. Rob Cross begint met een big fish om Bulgrease te breken. En dit is een lekker begin van deze wedstrijd. Maar je had het al over de vloertoernooien van Greaves. Ik had het in de vorige wedstrijd over die Adam Leake. Hoe die het in zijn eerste jaar deed. Tot nu toe 28 Pro Tours geweest. Adam Leake strandde in 19 van die toernooien in de eerste ronde. Bulgrease wist 19 van de 28 eerste ronde partijen op de vloer te winnen.
0: Ja, dat is nogal een verschil.
1: Het is een aardig verschil.
2: 16.
1: In 12 toernooien zat ze er ook bij de laatste 32 nog bij. Dus het is gewoon constant wat ze aan het doen is. Nu volgen wij rond de plek 80. Even kijken. De 77ste op de wereldranglijst. Dat is uitstekend in je eerste jaar. Dat is de eerste maximale score van Bulgrease. En daarmee ook van een vrouw op de Eurotour.
0: Weer een historisch moment.
1: Ja. Het blijft maar gaan, hè. Dan is dit 124 om terug te breken. Ja, die hoeft ook niet te gaan, maar
2: 99.
1: Die denkt als Rob Cross het doet, dan waag ik ook een poging. Greaves mist hem net. En ik weet nou niet of dat ze de gezicht net even wegtrok, omdat ze pas net zag dat Cross niet op een finish stond.
0: Maakt het allemaal niet uit.
3: Second leg for Greaves.
0: Ze breekt terug.
3: Third leg is sport. Go first.
0: Hij mag beginnen aan de derde leg.
3: Ninety-six. 140.
1: Greaves laat geen finish staan. Heeft nog een triple nodig. Ook op deze manier.
3: 132.
1: Ik denk dat Cross ervan uitging dat hij
3: 140.
1: Daarmee op 67 uitkwam, maar lukt in ieder geval niet om heel veel druk te zetten. Wat doet Greaves? Die gaat er van
3: voor.
1: En het is keurig.
0: Dat was een 13 darter voor Greaves. De leg daarvoor ging in 14 pijlen naar haar. De eerste leg was in 12 pijlen voor Cross. Kortom.
3: 16.
0: Dat is een bijzonder aardig niveau tot nu toe. Bow and arrow. 100. Haalt de druk erop bij Cross.
3: 180.
0: Die gooit dan prompt zijn eerste 180 van de wedstrijd.
1: Wat is het antwoord van Greaves?
3: 140.
1: Die laat in ieder geval ook een finish staan. 130 gaat niet uit. Dus Greaves gaat een kans krijgen. Al is het een heel klein kansje.
3: Gloria Kwal 161.
1: Het kansje is zo verdwenen.
3: 90.
1: Haalt de boel eraf.
3: Gloria Kwal 80.
0: En Cross. Die houdt ook voor de eerste keer eigenlijk. Het wordt 2-2. Trouwens, even wat cijfers opgezocht van Bo Greaves. Wat is haar record? Nou, als het op 180 aankomt in deze wedstrijd, staat ze nu op 2 in ieder geval. Maar wat is haar balans tegen vrouwelijke tegenstanders? Uiteindelijk, ik weet.
3: 16.
0: We hebben hier gewoon twee darters tegenover elkaar staan. Dus wat dat betreft is het allemaal niks bijzonders. Maar toch, ik was gewoon benieuwd. Hopsakee, 140 erachteraan. Tegen vrouwen heeft ze 1388 wedstrijden gespeeld. Daarvan 1203 gewonnen. Dat is een winstpercentage van bijna 87. Maar dan
2: 96
0: wedstrijden tegen mannelijke tegenstanders. 441 stuks. Dan winnen ze er ook gewoon 326 van. Winstpercentage bijna 74.
2: Ja. 83.
0: Over haar hele carrière gezien, de officiële wedstrijden.
2: 97. Boyacon 98.
0: Dus dat soort dingen is al lang geen bijzonderheid meer.
4: Dit is ook een uitstekende finish. 3-2 voorsprong.
0: En Bo Greaves, die produceert nog maar eens een, eens even kijken, wat was het? De 12 darter.
4: Het is allemaal in 4 of in 5 beurten uit tot nu toe.
0: 107 gemiddeld bijna, 75% op de dubbels, 3 van de 4 raak.
2: 100.
4: Ja, en Greaves, die, de eerste leg die ze won ging in 14, de tweede in 13 en nu in 12. Maar als we het even hebben over die dominantie 100. Van Greaves bij de Women's Series. 20 toernooien tot nu toe dit jaar en ze won er 14. En ze heeft ze dus niet allemaal meegedaan. Terwijl dit nummer 3 is. Cross wist van tevoren dat dit geen hele lekkere loting was. En Bo Greaves laat maar eens zien waarom.
2: 114.
0: Op rij. Dat selec begon met 100. Alle drukte is op Cross om deze 121 uit te gooien naar de 11 toe. En naar de bullseye. Die wordt net gemist.
2: Boy of 41.
0: Greaves, 3 uit 4 op de dubbels. Zeiden we dus.
2: 33.
0: Laat hier voor het eerst een finishbeurt liggen.
4: Het had gekund, hè? Ze had het rijtje af kunnen maken. 14, 13, 12. Maar nu ging 11 mis, 12 mis. En dus is dit 3-3.
0: Winnaar in de tweede ronde tegen Luke Woodhouse. En daarna
2: 114.
0: Eventueel Luke Humphries of Dirk van Duivenbode. In de derde ronde.
4: Maar dit is Bo Greaves haar eerste Eurotour wedstrijd. En ze staat na 6 legs 110 gemiddeld. Het was de vraag, hoe gaat ze om met mogelijke druk? Ze heeft natuurlijk al vaak genoeg op een podium gestaan. Maar het is nu gewoon zo dat iedereen direct heel veel van haar verwacht.
2: 100.
4: Ze laat gewoon zien dat dat terecht is.
0: Ja, 110 gemiddeld is voor haar geen bijzonderheid, hè?
4: Nee, zeker niet.
0: Ze gooide ooit al eens op in een wedstrijd op de jeugd en, laten we zeggen de Youth and Development Tour. De jeugd- en ontwikkelingstour vind ik ook weer zo rakelijk.
4: Ja.
0: Dit jaar trouwens een gemiddelde van bijna 118.
2: Nice.
0: Ja, dat was een wedstrijd die over 4 legs ging.
2: 164.
0: Waarin ze ook totaal geen tegenstand kreeg.
4: Ja, maar ik liet zo straks al even het jeugd-WK van 2025 vallen. In de halve finale
2: 44.
4: Ging het tussen Bo Greaves en Luke Littler. Luke Littler 107 gemiddeld. Maar hij verloor van Bo Greaves die 105 gemiddeld noteerde. En die laatste leg van haar was zo ongelooflijk goed. Geen kans voor Rob Cross om te breken.
2: 56.
0: Boy 120. Shanghai 20. Ze begint al met de triple. Klein stapje opzij voor de enkele 20. En dan waarschijnlijk weer de andere kant op inderdaad. Voor de dubbele 20.
2: 100. Rob Cross 68.
0: Ja, nu krijgt ze er maar één pijl voor. Ja, die kan misgaan. Cross 68 om weer naar een voorsprong te breken, zoals hij ook deed in de eerste leg met die 170 finish. Oeh, die zit er wel een flink eind onder.
1: Dit hadden we nog niet echt gezien, want Cross was voor deze beurt 3 uit 4 op zijn dubbels. Dus is het 4-3 voor Bo Greaves. De eerste leg die niet in 5 beurten uitgaat.
2: 60.
0: Niet helemaal tevreden met deze beurt met één triple. Cross, de wereldkampioen van 2018. Cross, de man die op de World Matchplay toch weer in een vrij vroeg stadium werd uitgeschakeld. Versloeg eerst nog wel Denny Noppert met 10-3. In de tweede ronde verloor hij met 11-5 van Gerwin Price.
2: Een
1: finish voor Greaves.
0: Greaves die ook al 2 keer deelnam aan het PDC WK. 2023 wist ze niet te winnen van William O'Connor.
2: 36.
0: Dit jaar wist ze niet te winnen in de eerste ronde van Daryl Gurney. Hoewel dat niet veel scheelde, want het werd 3-2 in sets voor de Noord-Ier.
2: Cross
0: sluit weer bij. Op de majors heeft Greaves haar geluk nog niet gevonden, maar dat zal ongetwijfeld wel gaan komen. Zoals het eerder natuurlijk al daar een aantal successen werden geboekt. Nou, ben ik toch even gewoon de naam kwijt. Een voormalige vriendin van Cameron Menzies.
1: Fallon Sherrock.
0: Fallon Sherrock, natuurlijk.
1: Die stond afgelopen editie van de Women's World Matchplay in de finale. Die verloor met 6-5. Ik denk dat we wel in kunnen vullen bij wie dat zesje hoorde. Want dat was Bo Greaves. Die won voor de derde keer de World Matchplay bij de dames. Fallon Sherrick won in 22. Toen nog van Aileen de Graaf.
0: Cross gaat het initiatief nemen in de leg van Greaves. En dat doet hij heel stevig. Met zijn derde 180. Greaves antwoordt met haar vijfde.
1: Dit is precies wat ze moet doen. Maar eerst Cross. Gaat naar dubbel 16.
2: 77.
0: Mist hem net.
1: En geeft precies op het juiste moment gas in deze wedstrijd. Maar Greaves is er gewoon bij. En Greaves gaat ook naar dubbel 16. En Greaves gooit dubbel 16 wel. En staat 5-4 voor. En krijgt een boxje van Cross.
0: Ja, dat was echt voor die finish. Maar niet omdat we aan een laatste leg begonnen zijn. Want dit hoeft nog niet de laatste leg te zijn.
1: Ja, het is het blijft toch een bijzonder ding. Het is nou niet zo dat 104 een hele bijzondere finish is. Ja, het gaat natuurlijk om de timing.
0: Ach ja.
4: Ja, we zien het hier, 105 gemiddeld. En Cross ook gewoon ruim boven de 100.
2: 97.
5: Nou, ik zou ook zoiets hebben van... Maar ja, dat ben ik dan. Ik heb niet het talent om daar op het podium te staan. Maar als ik dat iemand voor mijn neus zie uitgooien... dan denk ik, je gaat een box krijgen. Ja, je kan een box in je gezicht krijgen.
4: Ja, ik denk ook niet dat als... laten we zeggen, Michael van Gerwen dit had gedaan... dat Cross een boxje had gegeven. Maar toch doet Cross dit over heel goed, hoor. 140, 97, 140.
2: 140.
4: En Greaves gaat nog steeds mee. Misschien gaat ze zo een kans krijgen voor de wedstrijd. Maar eerst Rob Cross.
5: Gooit 124 niet uit.
2: 92.
4: Laat wel dubbel 16 staan.
5: Vorige leg 104 voor Bo Greaves. Gaat ze de pijl voor de wedstrijd krijgen? Nee.
2: 137.
4: Maar ze zet hem ook uitstekend weg. De druk staat er volop om in de wedstrijd te blijven.
5: 4 uit 9 op zijn dubbels. 5 uit 10. En nu nog een box. Maar nu wel voor die laatste leg. Vorige wedstrijd. Kwartfinale van de Players Championship toernooi in Milton Keynes. Eind april 6-5 voor Bo Greaves. Gemiddelde van Greaves toen bijna 103. Nu staat ze op bijna 106 nog altijd. En ze begint prima. Ze begint uitstekend aan deze 11e leg.
2: 60.
5: In tegenstelling tot Cross.
4: Cross zonder triples.
5: Dit is genoeg voor Greaves, alhoewel ze er niet tevreden mee is.
4: Cross sluit aan.
5: Maar er komt nog wel één trippeltje tekort op dit moment. Bovendien gaat dit er ook nog af bij Greaves natuurlijk.
2: 58.
5: Gooit geen trippel hier. Komt niet op de finish nog.
4: Eén trippel was genoeg, maar het lukt niet.
5: Cross
4: heeft er nog één nodig.
2: 100.
4: Hij sluit aan, maar ook geen finish voor Cross.
5: Hopsakee, daar gaat ze hoor. Zit het even weg.
2: 137.
5: Wilde daar natuurlijk ook weer een triple 17 gooien. Het wordt een enkele 17, 70 over.
4: Hoe gaan ze om met de druk?
2: 140.
5: Cross.
2: 70.
5: 61 over. Bo Greaves voor de wedstrijd. Oeh, begint een triple 1. En een triple 3. Dat is heel vervelend op dit moment.
2: 66.
4: En Cross
2: 61.
4: Ging niet voor de bol met zijn laatste in die vorige beurt. Raakte een triple 20. Dus blijft 61 staan.
5: Cross kwam 1-0 voor via een break. Moest daarna toch die hele wedstrijd achter Greaves aan. Pijl voor de wedstrijd. De eerste is voor Rob Cross. Dubbel 4. 4. Gaat erin. Ja, nu wil hij toch wel even zijn gram halen. Want er zaten best wel wat mensen in het publiek. Die liever geen succes zagen voor Rob Cross. Want de fluitisten her en der. Bo Greaves. 105 gemiddeld bijna en toch verliest ze met de 6-5 van Rob Cross. Die bijna 102 gemiddeld gooit. Het was een geweldige wedstrijd, maar er moest een winnaar komen. En dat is dan toch echt Rob Cross geworden. Bo Greaves, de eerste vrouwelijke deelnemer aan een Eurotour-toernooi, kan met opgeheven hoofd Budapest gaan verlaten.

0: Zonneveld tegen Nandor Major. Zonneveld, drievaardig halve finalist op de Euro... De, niet de Eurotour, maar de Eurotour. Twee keer dit jaar. Tegen Major dus. Hongaarse host nation qualifier van 36 jaar. Die zeker niet zijn eerste wedstrijd ooit speelt op de Eurotour. Het wordt zijn vijfde en zijn tweede van dit jaar. De enige die hij tot nu toe wist te winnen was zijn allereerste Eurotour-wedstrijd. Ook op de Hungarian Darts Trophy van 2023. Toen versloeg hij Ricardo Pietrzyk, de Duitse.
1: Ja, we blijven nog even in het blokje geschiedenis. Want het was de eerste Hongaar die een wedstrijd won op de Eurotour. En ja, zoals je zei, hij was er eerder dit jaar ook al bij in Kiel. Maar toen tegen Nico Springer.
0: Zonneveld, inmiddels nummer 37 van de wereld.
1: 121. Nou, hij zit daar bij een mooi clubje spelers op de wereldranglijst die allemaal heel dicht bij elkaar staan. Zonneveld staat op 251.500 pond. Peter Wright op 252.000 pond, dus 500 pond daarboven. En nog weer 2000 pond boven, boven Peter Wright staat Michael Smith. En plek 34, William O'Connor. 255.000, dus er zit 3.500 pond tussen Niels Zonneveld en plek 34. En dat betekent dat hij, als hij deze wedstrijd wint, in ieder geval op gelijke hoogte kan komen met William O'Connor, die nu op plek 34 staat. Maar goed, eerst Nandor Major. En we weten inmiddels dat je er niet zomaar van uit moet gaan. Dat je van een host nation qualifier wint. Dit is om zijn leg te houden. Hij mag naar tops. En hij houdt zijn leg. Dit is een uitstekend begin voor Major.
0: Ja, het moest eigenlijk ook wel uit, die 120.
2: 60.
0: Om die eerste leg die zo begonnen was, in precies 15 pijlen binnen te hengelen.
2: 121.
0: Hierna nog twee wedstrijden op deze eerste avond van de Hungarian Darts Trophy.
2: 140.
0: 2026. Cameron Menzies tegen Tom Sykes. En Damon Hatta tegen James Hurrell. Min of deze partij trouwens morgen tegen Gian van Veen. Nummer 2 van de plaatsingslijst.
2: 80.
0: En inmiddels toch ook weer ingehaald door Luke Humphries. Die zitten zo dicht bij elkaar. Humphries nu weer de nummer 2 van de wereld. En Van Veen weer een plekje gezakt naar 3. Want Humphries die won het laatste vloertoernooi, zeg ik even uit mijn hoofd.
1: Nee, dat heb je helemaal goed.
0: 100. Die pakt er nog even wat ponden om Van Veen weer voorbij te gaan.
3: 125. Niels, you require 121.
1: Eerst 120 en dan nu 121.
3: 107.
1: Dat lukt niet.
3: Nandor, you require 130.
1: En dan Major op 130.
0: Vorige week was het 120 voor hem. En nu niet naar tops, maar naar de bullseye natuurlijk.
3: 105.
0: Er moet een enkele boel. Zonneveld kijkt naar beneden, dus hij zal voor die dubbel 7 gaan.
3: Game on the second leg.
0: En gooit hem ook.
3: Niels Zonneveld.
0: En dan is het woord weer aan Nandor Major. Ik had trouwens net over die wereldranglijst. Humphries. Hij heeft dan weer de grens van het miljoen pond doorbroken over de laatste twee 41. Jaar. Aan prijzengeld op rankingtoernooien. Van Veen zit daar dan net onder. En dan kijk je naar de nummer 1 van de wereldranglijst.
3: 140.
0: Ja, ja, die zit als eerste mens op deze planeet ooit boven een tweejaarlijks prijzengeld van 3 miljoen pond. Om precies te zijn op dit moment 3.125.500.
1: Ja, die is majors aan het sparen. En die majors leveren steeds meer op dankzij de eerder deze avond genoemde meneer Hearn. En die wil het prijzengeld nog verder gaan verhogen. Maar
0: ja, de hamvraag nu even. Gaat hij zich ook plaatsen voor de Players' Championship Finals? Hij had nog aan geen enkel Players' Championship toernooi meegedaan dit jaar. Heeft hij nu wel gedaan. Nou, hij heeft wel aardige resultaten geboekt, maar
1: ja, maar het was allemaal een beetje kantje boord. En uiteindelijk heeft hij geen van beide toernooien gewonnen. Maar wel iets van 10.000 pond bij elkaar gespeeld in die twee vloertoernooien. Dit is om te breken. Dubbel 18. Het is uitstekend van Zonneveld. Pakt de 2-1 de voorsprong.
0: Met een 11 darter.
3: Game on.
0: 140, 125, 140 en 96 uit.
1: Mooi, laat eigenlijk al vanaf het begin met heel veel gebaren zien wat hij van zijn eigen pijlen vindt. Net ook al twee keer triple 20, triple 20 en dan een afzwaaier.
3: 78.
0: Zonneveld net niet geplaatst voor de World Series Finals in Amsterdam van volgende maand.
3: 140.
0: Debuteerde Zonneveld op de World Matchplay natuurlijk afgelopen zomer.
1: En hoe?
0: Het was een spektakel tegen Steven Bunting. Kwam 8-5 achter. Knalde er toen
3: 145.
0: Onder andere 2-10 darters uit. En een 164 finish op de boel. Kreeg matchdart. Maar Bunting overleefde en won naar verlenging met 13-12.
3: 57.
1: Ja, ik heb daar vorige week nog met hem over gesproken. Terwijl we nu kijken naar Zonneveld die voor een 3-1 voorsprong gaat gooien.
3: 5.
1: Hij mag er zometeen voor terugkeren. Want Major nog op 194.
3: 41. Niels, you require 40. Games on the fourth
0: tops
3: leg.
0: Voor een 3-1 voorsprong.
3: Fifth leg and Nandor at first. Game on.
0: Major.
3: 140.
1: Weer dat handje, omdat die laatste pijl niet erbij vliegt in de triple. Maar ik sprak een week geleden, was Zonneveld bij ons in de podcast die ik maak met onze dataman Bas. Was Zonneveld de gast. Toen hebben we nog even gehad over die wedstrijd tegen Bunting. Terwijl Major de eerste 180 van deze wedstrijd noteert. En Zonneveld gaf zelf ook aan. Hij zegt, ja,
3: 100.
1: Hij heeft matchdarts gemist. Hij zegt, ik ging er ook niet van uit dat ze misgingen. Ik dacht er helemaal niet over na. Ik ging gewoon staan, want alles liep zo goed. Vol overtuiging ernaartoe. En ja, dat gevoel hadden wij ook. En ik denk heel veel mensen die wedstrijd keken. Zonneveld was zo goed. Maar uiteindelijk knappe 118 finish van Bunting. Waardoor hij in de wedstrijd bleef. En
3: ja,
1: Bunting maakte het uiteindelijk af.
3: En
0: Major zet het rustig weg op dubbel 16 na 12 pijlen. Maar daar komt Zonneveld nog even. Schot voor de boeg bij Major.
3: Games on the fifth leg.
1: Met de laatste pijl lukt het wel.
3: Sixth leg, Niels de Koopvist.
1: En zo krijgt Zonneveld geen kans op 118.
0: In zijn allereerste officiële wedstrijd tegen Nando Major. Major die vrij laat begon met darten op zijn 24ste. Keek in januari 2015 naar de WK-finale tussen Gary Anderson en Phil Taylor.
3: 140.
0: En raakte daar zo door geïnspireerd dat hij meteen een dartboard en pijlen bestelde. Ging 2 jaar thuis oefenen. Gewoon puur voor zijn plezier. Meldde zich in 2017 bij een dartclub aan in Hongarije. En dat begon toen begon het echt lekker te lopen.
3: Forty-five.
0: Zonneveld moet zijn voordeel zien vast te houden. Het voordeel dat hij pakte en ook nodig had door te breken in de derde leg van de wedstrijd.
3: 100.
0: Het was immers Major die aan de wedstrijd begonnen was.
3: 101. Niels, you require 68.
0: Major die hier 170 overlaat, dus ook op finish staat. Nou, een paar afzwaaiers hier van Zonneveld.
3: Nando, you require
0: Triple Z.
3: 170.
1: Daar zijn de bordjes weer.
0: Ja, en die grote groene vis die ook op elk toernooi aanwezig schijnt te zijn. 170 voor Major.
1: De eerste pijl was ongeveer hetzelfde als die van Zonneveld. Zonneveld op 35. Naar dubbel 12.
3: 23.
0: Eén keer aan de buitenkant, één keer aan de binnenkant.
3: Nando, you require 115.
0: Major met de pijl om terug te breken.
3: 79. Niels, you require 12.
0: Obelix is er ook overal bij, net als die grote groene vis. Als het om Eurotour toernooien gaat. Zonneveld, dit wordt lastig. Te lastig. Meestal is hij wel neutraal volgens mij, Obelix. Is hij er alleen om het publiek aan te vuren?
1: Hey, vandaag even niet. Dubbel 9 vliegt erin en zo is het 3-3. Zit Major nog gewoon in de wedstrijd.
3: 7th leg en Nantorith out first. Game on.
0: Hij heeft de break ongedaan gemaakt.
3: Major
1: die trouwens ook nog steeds kans maakt op het Hongaarse WK-ticket. Hongarije heeft een eigen WK-ticket. Die wordt vergeven aan de winnaar van de Hongaarse Super League. En hij staat op dit moment 7e op de ranking daar. De top 8 gaat uiteindelijk een finale dag spelen op 31 oktober. En de winnaar van die finale dag gaat naar het WK. Hij staat er dus op dit moment goed voor.
0: Zonneveld krijgt de druk er niet op.
3: 60.
0: En Major na 4 beurten op een finish.
3: 58. Nantou, you require 147.
1: Dat kan als een belangrijke laatste zijn geweest. Al ligt het eraan wat Zonneveld natuurlijk doet. Heeft in ieder geval 1 triple nodig.
3: 58.
0: Nee, het is geen beste leg van Zonneveld. Hij lijkt zich al een beetje neergelegd hebben bij het feit dat hij dan toch weer op achterstand gaat komen. Hij stond 3-1 voor, de Nederlander.
3: Game from the 7th leg.
0: Maar nu staat hij 4-3 achter.
3: 8th leg, Niels de Koopers.
0: Major in zijn 5e Eurotour-wedstrijd ooit, zoals gezegd. Hij won er eentje tot nu toe zijn allereerste.
3: 140.
0: Staat hij toch tegen een drievoudig Eurotour halve finalist te spelen.
1: Zonneveld heeft een topjaar, maar Major is lekker bezig met zijn 2e maximale score in deze wedstrijd.
0: Ja, Zonneveld zit daar een 140 en nog eens een 140 tegenover. En dat is voldoende om de controle in de leg te houden.
3: 60.
0: Zonneveld 161 over. Major moet even een kleine omweg maken, maar komt ook op finish. Hij krijgt de kans op 5-3.
3: 19.
1: Had de bol eraf.
3: Dat
1: is verstandig op dit moment.
0: Van der Voort junior. Ook aanwezig in Budapest.
3: 59. Niels, you require 71.
1: Belangrijk.
0: 71, heel belangrijk inderdaad. Met die triple begin is lekker. Maar er moet nog wel de dubbel gegooid worden. En dat is Zonneveld minder en minder gaan doen.
3: Nantou, you require 18.
1: Het is 3 uit 15 op de dubbels. Major 4 uit 10. Gaat het zichzelf heel moeilijk maken. Sterker nog, die gaat helemaal geen kans krijgen vanaf 80. Had een enkele boel nodig om op de dubbele boel te mogen gooien.
3: Niels, you require 10.
0: Nou, dit zal toch echt weer eens een keer uit moeten.
3: Games on the 8th leg. Niels on a bell.
0: Dat blijft stil in de MVM Dome in Boedapest. Als je heel goed had geluisterd, had je misschien
3: 135.
0: Een kreet gehoord van onder andere Kevin van der Voort. Zoon van Vincent en ook begeleider van Niels Sonneveld. Helpt hem met zijn materiaal en
3: 58.
0: Ja, gooi techniek. Goede vrienden van elkaar. Ja, dat lijkt me wel handig inderdaad.
1: Zeker.
3: 140.
0: Sonneveld waardeert ook het fanatieke meeleven van Kevin van der Voort.
3: 96. Nandor, you require 149.
0: Major heeft 6 pijlen de tijd om die 149 weg te poetsen. Dan ook in 3 hoor.
3: 117.
1: En hij had het heel graag willen doen in 3. Maar niet te lang balen.
0: Ja, Sonneveld blijft wel goed gefocust.
3: 139. Nandor, you require 32.
0: Dubbel 16, net niet. Dubbel 8, helemaal niet. Dubbel 4.
3: 24.
0: Ook niet.
1: Hoeveel pijlen gaat Sonneveld krijgen? Ging op 85 net gewoon voor de 19. Houdt nu 66 over. Betekent 1 pijl op tops.
3: 46.
1: Maar breekt Major niet.
3: Nando, you require 8.
0: Het publiek wordt maar weer eens gek. Konden eerder al feest vieren vanavond.

0: Marco omschreef dat vanmiddag al. Hij zegt ja, in deze zalen zijn ze over het algemeen stil. Maar ze willen echt van zich laten horen bij de Host Nation spelers. En ik was onderweg hier naartoe, had ik het geluid aanstaan. En je hoeft niet eens iets te zeggen. Want je kon gewoon aan het publiek horen bij de partij tussen Dave Chisnall en Borbé. Wanneer? Je hoorde wel een 180 call, maar je wist precies voor wie die was. Want als de Hongaar hem gooide, dan ging het publiek helemaal los. En als Chisnall hem gooide, dan was het muisstil in de zaal.
1: Major heeft zich in die vorige leg wel even flink in de voet geschoten. Stond naar 4 beurten op 32, maar krijgt dat gewoon in 2 beurten niet weg. En dan gaat die leg alsnog naar Zonneveld. Maar die moet die break nog wel even verzilveren.
2: 83.
1: En dat is een ticket voor de tweede ronde boeken. Voor een wedstrijd tegen Gian van Veen dus.
0: Ja. Hij hoeft er alleen maar rechtdoor te gooien om in ieder geval een finish over te laten.
2: 85.
0: En nu ook voor Major geen finish. En dus kan Zonneveld het weg gaan zetten.
1: Oei, oei, oei, oei, oei.
0: En dat is...
1: Hij zet het niet weg.
0: Geen finish.
1: Hij zet het niet weg.
0: Nou is het dan Major. Zelfde opdracht. Wegzetten.
2: 99.
0: Maakt het zichzelf ook nog steeds niet makkelijk. Maar dat doet Zonneveld ook zeker niet.
2: 41. Nandoe, you require 80.
1: Voor 5-5. Eén pijl krijgt hij.
2: 14.
1: En mist. En dan is het
2: Niels
1: Zonneveld.
2: 128.
1: Vanaf 128. Zou zijn eerste ton plus finish van deze wedstrijd zijn.
0: Twee keer triple 18 lukt niet.
2: Until you require 14.
1: Nu is het wel raak.
2: Nando Major.
1: 5-5. Het voordeel ligt weer bij deze 36-jarige Hongaar.
2: 11th and deciding leg. Nando.
0: Het is al de vierde partij van de avond die naar een laatste beslissende leg gaat. Er zat vanmiddag iemand in het publiek die had 6-5 of 5-6 op zijn bingo kaartje staan. Die mocht hij niet afstrepen, maar ik weet niet of hij vanavond is blijven zitten. Dan kon het makkelijk.
1: Geen best begin van Major.
2: 43.
1: Maar datzelfde geldt voor Zonneveld. Dat is ook de eerste triple voor Triple Z. En de tweede.
2: 140.
1: En net niet de derde.
2: 140.
1: Major compenseert. Major gaat door.
2: 87.
1: 124 over. Zonneveld heeft 2 triples nodig minimaal.
0: Eentje en de bol.
2: 130.
1: Eentje en de bol inderdaad.
2: Do you require 124?
1: Om 142 over te laten en dan krijgt de kans.
0: Hij krijgt...
1: Major, hij krijgt de kans niet, want 124 kan natuurlijk gewoon uit.

Hij krijgt de kans helemaal niet. 124 finish aan het einde. Nando Major, die 3-1 achterkwam. Won daarna ook 3 legs op rij. Kwam toch weer 5-4 achter, maar brak meteen terug. En pakt ook de beslissende 11e leg. Dus gaat er dan toch weer een Nederlander naar huis. Dus in ieder geval Dirk van Duivenbode wel door. Maar Niels Sonneveld redt het niet. Hij verliest met 6-5 van deze Hongaarse host nation qualifier. Er is weer een Hongaar door naar de tweede ronde.

0: at a very advanced hour of the day, it's time to complete our refereeing team here in Budapest. It's the Kirkulator, Kirk Babbitt!
1: Hij mag de laatste twee wedstrijden vanavond arbitrair gaan begeleiden. Kirk Babbitt. Hij heeft lang moeten wachten voor hij aan de bak mocht. Zo meteen voor hem de wedstrijd tussen Damon Head en James Hurl. De laatste van de avond, maar eerst dus Cameron Menzies tegen Tom Sykes. Tom Sykes die aan zijn tweede Eurotour mee gaat doen. Zijn eerste was
2: behoorlijk succesvol
1: in de maand juni. Allereerste Eurotour toernooi dat ooit in Slowakije werd gehouden. De Slovak Darts Open. Nou, dan knalde hij meteen even binnen.
2: Ja, dit is een gevaarlijke klant. En dat wisten de meeste mensen denk ik al wel een beetje. Maar op de Eurotour is het nog altijd maar de vraag. Hoe doen die gasten het als ze voor het eerst op zo'n Eurotour staan?
0: En, Cameron de Throne
2: first. Tom Sykes was niet onder de indruk.
0: Jamal.
2: Die haalde direct de halve finale. Verloor toen in die halve finale van Rob Cross.
0: 59.
2: Maar het is lekker binnenkomen. Eerder dit jaar ook al op de UK Open. Kom hier een aantal rondjes verder. Won nog van Christo Reyes. Ik heb ook van hem even gekeken naar de Players Championships. Hij is natuurlijk ook, we hebben eerder gekeken naar Adam Leak, naar Beau Greaves. Hoe doe je dat in het eerste jaar? Ja, Sykes gaat nog weer een stapje verder. 28 vloertoernooien, in 22 ging hij door naar de tweede ronde.
0: 83.
2: En hangt dan ook een beetje rond diezelfde plekken als Beau Greaves op de wereldranglijst. Staat er nog wel 10.000 pond achter, maar dat is vier plekken verschil. Hij staat nu 81ste op de wereldranglijst.
0: All 139.
2: Hij speelde afgelopen dinsdag nog tegen Beau Greaves in zo'n eerste ronde op een vloertoernooi. En toen won hij met 6-5.
0: Cameron, you require 80.
2: Menzies naar tops.
0: 60. Tell me you require 160. Cameron, you require 20. Game on the first leg. Cameron Menzies. Second leg, Tom to throw first. Game on.
1: Eerste leg wordt gehouden door Cameron Menzies, de 37-jarige Schot.
0: 434.
1: Tegen zijn 4 jaar oudere Engelse tegenstander. Sykes vond trouwens hun eerste onderlinge ontmoeting. Die was ook dit jaar, 21 juni. Die was dus op de Slovak Darts Open. Bij de laatste 16.
0: 140.
1: Waarna Sykes ook nog eens Jermaine Wiltiemena versloeg in de kwartfinale om dan te stranden in de halve finale tegen Rob Cross.
2: Eerste maximale en Sykes zet zichzelf weg op 47.
0: 131. Tell me you require 47.
1: Maar gooit het niet uit.
0: Require 170. 92. Tell me require 8. Cash on the second leg. Tom Sykes.
2: Uiteindelijk gaat de vierde pijl op een dubbel voor Sykes erin.
0: 134. 180.
2: Sykes heeft het gaspedaal gevonden.
3: Hoogendoem voor zee. Hoogendoem voor zee.
2: Menzies begint goed aan deze wedstrijd.
4: Dubbel 16 over voor Sykes voor 9-12 break.
3: Tommy Requan 32. Cash on the third line.
4: Daar is de break. Sykes. Van de Castleford Tiger.
3: Game.
2: Ja, Menzies staat in zijn eigen leg na 9 pijl op 93. Moet hem uitgooien, want anders wordt hij gebroken. Want
3: 82.
2: Sykes gooit hem uit in 11. Staat in die eerste drie legs 108 gemiddeld.
3: 45. One hundred thirty-seven. Ook
2: Menzies zijn eerste maximale, maar Sykes staat alweer op 42, nu dubbel 16. Voor een 3-1 voorsprong.
3: 26. Kevin Requan 131.
2: Kansje voor Menzies. Tot zover dat kansje.
3: 55. Tommy Requan 16.
4: Dubbel 8. Sykes mist best wel veel pijlen op de dubbel. Maar ja, hij creëert ook veel meer kansen dan Menzies. Dan pakt hij wel drie legs op rij.
3: 104.
2: Hier liet Menzies hem ook wel veel ruimte hoor. Ging in 6 beurten.
3: 60.
4: Menzies in de problemen.
3: 121.
4: Zoals die letterlijk op een hele vervelende manier in de problemen kwam op de World Matchplay. Tweede ronde tegen Ross Smith. Met die heel duizelig ineens. Moest van het podium af worden geholpen. Het zag er heel vervelend uit in eerste instantie.
3: 45.
4: Achter de schermen nog flauw gevallen. Maar het bleek puur door een veel te hoge bloeddruk te komen. Maar ja, hij kon de wedstrijd niet hervatten. En
3: 137.
4: Betekende dat het voor hem einde toernooi was en dat Ross Smith door mocht naar de volgende ronde. Maar daarna kwam hij gewoon weer terug op de Pro Tour. En ja, leek dat leed weer allemaal geleden.
3: 65. Cameron Requan 140.
2: Sykes op 120. En die gaat daar een kans voor krijgen.
3: 100. Tommy Requan 120.
2: Voor 4 legs op rij.
3: 100. Cameron Requan 40.
4: 40. Ja, die paar kansjes die hij krijgt, mensen zal die wel moeten benutten. Dat doet hij hier niet.
3: 20.
4: En is het Sykes voor 4-1.
3: Cash on the fifth leg, Tom Sykes.
2: Dit keer wel in één keer. Ja, 4-1 voorsprong. Oh, Wederom in een zesde beurt.
3: 180!
2: Scorend is het goed bij Sykes.
3: 57.
2: Creëert daarom veel ruimte. Die ruimte heeft hij ook nodig, want zoals al eerder gezegd, 4 uit 13 op zijn dubbels. Maar desondanks ruim boven de 100 gemiddeld.
4: Ja, we spelen dus 1 Eurotour toernooi dit jaar. Sykes, waar hij de halve finale haalde. Daar staat nog niet bij de beste 32 van de Europese ranglijst op dit moment. Maar als hij dit toernooi goed zou presteren, dan zou hij er wel bij kunnen komen. Als, ja, dan zou hij het toernooi moeten winnen. Hij is niet geplaatst voor de volgende 3 Eurotour toernooien. Laatste Eurotour toernooi in Maastricht zou eventueel nog kunnen. Dat deelnemersveld daarvan is nog niet bekend. En Sykes staat alweer 5-1 voor nadat hij 5 legs op rij pakt achter elkaar. Gemiddelde van bijna 102. Het staat dus gewoon een uitstekende pot te gooien. En als je weet dat hij ook nog eens 9 pijlen op de dubbel mist, dan kun je wel eens een beetje herleiden dat zijn scorende gemiddelde echt heel erg goed moet zijn.
3: 129.
4: Wensie is momenteel 26ste op de Europese ranglijst. Ja, die zou het toch normaal gesproken wel moeten gaan halen, zou je zeggen.
3: 100. Can we go 133?
4: Maar ja, als hij hier meteen gaat verliezen, dan lijkt het wel op.
2: Nou, deze leg kon hij in ieder geval pakken, maar het is inderdaad, het is een moeilijke klus. Zeker als
3: 136.
2: Zijn scores blijft gooien. En als Menzies zijn dubbels gooit.
3: 40. Game, shot. And the man,
4: nou,
3: Tom Sykes.
4: 6 legs op rij voor Tom Sykes. En Menzies die kan alweer lachen en knuffelen en kusjes uitdelen. Oh, Tom Sykes, jongen. Hoop dat er nog wat van je overblijft. Geweldige wedstrijd tegenspeeld. Ja, finishend was het niet top, maar hij kreeg heel veel kansen van Cameron Menzies. En daar waren er in ieder geval 6 raak. Gemiddelde 101,2. Tom Sykes door naar ronde 2.

titles. A UK

0: Hij heeft er zelf waarschijnlijk geen woord van verstaan, Damon Hetta. Maar toch wel weer een mooi gebaar naar het Hongaarse publiek. Om met een Hongaars nummer op te komen. Hij gaat het opnemen in de laatste wedstrijd van de eerste ronde. Tegen James Hurrell. Die het nou best goed deed op het WK. Maar Eurotoernooien, dat is nog niet zo'n gelukkige combinatie.
1: Daar ben ik.
0: Daar ben je.
1: Nee, dat klopt gelukkig. Helemaal. Ja, James Hurrell, dat was sowieso een goed WK. Ik kan herinneren, UK Open ook. Maar de Eurotour is inderdaad geen gelukkig huwelijk. Drie keer mee mogen doen. Drie keer eerste ronde. En drie keer was dat ook de enige wedstrijd.
0: Ik heb hier voor James Hurrell 5 Eurotourwedstrijden staan die hij allemaal verloren heeft. Maar van 3 dit jaar inderdaad.
1: Dit jaar.
2: First leg, James to throw first. Game on.
0: Ja, dan gaat het een zesde keer proberen. Hij is voor de eerste keer aanwezig op de Hungarian Darts Trophy.
2: 100.
1: Nee, ik heb het toch vergist over de UK Open. Dat was de derde ronde. Niet heel ver.
0: Nee, hij, eigenlijk... Ja, als je naar...
2: 140.
0: Majors kijkt. Majors bij de PDC. Vorig jaar de laatste 16 Players Championship Finals.
2: 140.
0: En dus de laatste 16 van het laatste WK... Dat is dan zijn meest opvallende prestatie. Ja, voor de rest niet zo heel bijzonder.
2: 56.
0: Ook niet bij de BDO en de WDF.
2: 58.
1: Ja, er wordt nog maar eens aangehaald dat Major het inderdaad heeft gedaan. Hongaar die we morgen terug gaan zien. Ja, dat is dat we een van deze heren terug gaan zien. Die gaan het morgen opnemen tegen Michael van Gerwen.
2: 104.
1: Hetta, dubbel 16.
2: 72.
1: Maar geen break. Tenminste, als Hurrell 100 weet uit te gooien. Nog een keer tops. Nog een keer tops. It is. En het staat 1-0 voor Hurrell.
0: Hurrell die in 5 onderlinge partijen tegen Hetta één keertje wist te winnen. Al die wedstrijden trouwens op Players Championship toernooien. Dit jaar is dit hun eerste ontmoeting.
2: 26.
1: Dit is een... uitstekend antwoord als je je tegenstander 26 ziet gooien. Eerste maximale.
2: 41.
0: Van de wedstrijd.
2: Seven Z6.
0: En de tweede maximale van de wedstrijd.
1: Dit keer aan de andere kant.
0: Hurrell was begonnen met 26 en daarna 41. Dus dat zet allemaal geen zoden aan de dijk.
2: 89.
1: 104 ging niet uit voor Hetta. 105 lukt ook niet. Maar door ja, die eerste twee beurten die je net noemt van Hurl, staat hij nog ver achter. Maar ja, 26, 41, 180, 180.
0: En dan staat hij op 74.
2: James on the second leg.
0: Maar mag hij niet voor terugkomen.
2: Third leg, James, the throw first. Jamon.
0: Hetta houdt ook zijn eigen leg.
2: Onder de voorzet.
0: Hetta die natuurlijk ook meegedaan heeft aan de laatste twee World Series toernooien. Nieuw-Zeeland en Australië.
2: 45.
0: Won wel zijn eerste wedstrijd steeds, maar verloor dan in de tweede ronde. De kwartfinale dan in dat geval.
2: 44.
0: World Matchplay eerste ronde eruit gegaan tegen Johnny Clayton. Leemann Hetta.
2: 134.
1: Nou, waar we het eerder hadden over Adam Leake, die de hele wereld overging om van Australië naar Leicester te gaan, naar Hongarije. Dacht Damon Hetta, ja, ik sla Leicester even over. Die heeft zich niet gemeld.
2: 100.
1: Meldt zich nu wel met een maximale score. Laat 142 staan in de leg van Hurl.
2: Then you go 142.
0: Hetta op 28 juli nog wel de finale van een Players Championship toernooi bereikt in Hildesheim.
2: 65.
0: Verloren van Henry Coates. Henry Coates won een Players Championship toernooi.
1: Yes.
0: Een grote onbekende.
1: Ja, tot aan toe.
2: 140. Damien Ricard 77.
0: 77 voor Hetta voor de break.
2: 57.
0: Maar
2: James
0: Ricard
2: 60.
1: Ja, het was nog niet heel vaak voorgekomen. Hij was niet de eerste. Maar Coates won zonder tourcard een pro tour.
2: James on the third leg. James Hunt.
1: Al Hurl er 2-1 van maakt. Kijk, 26 had al afgestreept mogen worden op die bingo kaart. Moet wel scherp blijven in het publiek.
2: 132.
0: Met zijn derde maximale score. Maar Hetta was begonnen met 132, gooit er nog een keer 140 achteraan. Om die 180 te counteren. James Hillbilly Hurl, nummer 49 van de wereld. Hetta is de nummer 23.
2: 180.
0: En Hetta werd nu ook zijn derde, volgens mij, ja.
2: Damien Unicorn, 49.
0: Hetta had daar een elf door te kunnen gooien.
2: James, 12-30. Damon Hetta.
0: Ook hartstikke mooi.
2: James, the throw first. Game on.
0: Hij staat lekker te scoren voorlopig, Damon Hetta.
2: Easy five.
0: De eerste leg die hij won ging ook al in 14 pijlen.
2: All 134.
1: Nou, we zien het, Hurl heeft 6 beurten nodig. En ook steeds de laatste pijl van die zesde beurt.
2: Sixty-six. 140.
1: Het is dat Hurl die finishes gooit. Die is 2 uit 3 op zijn dubbels. Maar scorend is het stukken minder dan Hetta.
2: 48.
1: Zeker als je zo blijft gooien. Gemiddelde van Hetta inmiddels meer dan 20 punten hoger dan dat van Hurl.
2: Damien, you require 127.
1: Hetta kiest voor de verstandige route. Zet hem weg op dubbel 16.
2: Damien, you require 32.
0: Daar is de eerste break van de partij.
2: Damon to throw first. Game.
0: Hetta die plaatst hem. Hetta die te bewonderen zal zijn in de Avals Live in Amsterdam tijdens de World Series Finals. Hurl niet. Hurl had recent ook wat last van een blessure.
2: 135.
0: Wat voor blessure dat precies was. Dat kwam niet echt naar buiten. Maar ja, te zien aan de flinke hoeveelheid tape die op de rechterarm van Hurl is geplakt. Zijn werparm ook. Zou het daar iets mee te maken kunnen hebben. Het was nog maar 2 dagen geleden dat hij tijdens Players Championship toernooi 28 in de eerste ronde deed Chisnoff sloeg met 6-4. Daarna zou hij tegen Charlie Manby spelen. Maar hij kon niet spelen vanwege die blessure. Manby ging zonder te spelen verder.
2: 58.
0: Hurl en Manby die het eerder trouwens al als ze met elkaar in de stok hadden. Maar dat is weer een ander verhaal.
2: 128. Damien, you require 107.
0: 107 om die break te prolongeren. Dat moet wel uit, zou je denken, want Hurl staat op tops.
2: Yeah.
0: Maar het gaat gewoon tops.
2: Damien Hetta. Seventh leg, James to throw first.
1: Hetta staat echt ongelooflijk goed te gooien, hoor. Pakt nu 3 legs op rij. 1 in 12, 1 in 13, 1 in 15. Eerder won hij de tweede leg al in 14. Het gaat allemaal netjes binnen 5 beurten uit. Staat dan ook 105 gemiddeld te gooien.
2: 93.
0: Je hebt nog wat informatie gevonden, geloof ik, over die blessure van Hurl.
1: Ja, ik ben aan het zoeken. Maar ik heb nu een foto die hij heeft gedeeld na die Players Championship. Maar ik kan er niet per se uit opmaken wat het precies is. Maar je ziet wel inderdaad wat zal het zijn?
0: Flinke rode vlekken op zijn arm.
1: Ja. En dat is inderdaad zijn werparm waar we nu de tape zien.
2: 96.
0: Stond nog 2-1 voor in deze wedstrijd. Inmiddels 4-2 achter. Hillbilly Hurl. Nummer 49 van de wereld. Zoals gezegd.
2: 140.
1: Ja, en die twee legs die won. Ja, ik zei het eerder al. Die gingen allebei in 18 darts. Nadat in die eerste leg Hetta 104 mist. Daarna wint hij een leg. Terwijl Hetta eerst voor 77 mag gooien. Dus het is ook wel dat hij de kansjes kreeg. Dat Hetta ze al waren het kleine kansjes, niet afmaakt. Nu
2: 57. James Hurricane
1: is daar zeker geen sprake van.
2: Games on the seventh leg. James Hurricane. Eighth leg. Damon to throw first. Game on.
0: 4-3. Dan loopt nog wat die break achter Hurl. Ik zal die ergens ongedaan moeten maken. Bijvoorbeeld in deze leg.
2: 99.
1: Ja, we zien het hier. Die scorende gemiddeldes. 25 punten. Maar op het moment dat dat in beeld komt, denkt Hurl, daar gaan we eens iets aan doen.
2: 104.
1: Er zit een aardig verschil in die onderste categorie die we in beeld zien.
0: Wat gebeurt hier? Heeft hij weer last van die arm of zo?
1: Ja, daar lijkt het inderdaad wel op.
0: Het was toch echt een soort van pijnlijke grimas. Ja, die eerste pijl ging keurig die triple 20 in. Dan zou je zeggen, dan gooi je normaal gesproken meteen door. Maar hij moest echt even inhouden. 58. Hij kijkt niet heel blij. Kijk dit dus.
1: Ja, nee, hij zei het al. Het is een paar dagen geleden. Sterker nog, 2 dagen geleden.
0: Ja, en wat gaat er dan gebeuren? Dan ga je proberen toch een beetje aan te passen om bij die pijn weg te blijven. Ja, dat is natuurlijk nooit goed voor je worp. Houd zijn arm ook vast.
2: 180. James Require 112.
0: Wel weer die triple daar.
1: Ja, maar je ziet het.
2: Games on the
1: maar dit is knap hoor. Hurl maakt er 4-4 van.
2: Game on.
0: Met een 112 finish en dat hij in eerste leg 100 uitgooide. Ja, dan zal hij echt moeten zien te overleven deze wedstrijd. Hij zal de pijn moeten verbijten.
2: 109!
1: die pijnscheut lijkt het veel beter te gaan. Maar het is nu al 5 legs op rij dat het in 4 of 5 beurten uitgaat. De laatste 2 gingen naar Hurl. Eerst in 14 en nu in 12. Gemiddelde van Hurl inmiddels ook rond de 100.
2: 96.
0: Dit is toch wel wonderbaarlijk hoor. 280 is in 1 leg nu met een 96 score tussendoor.
2: 59. James Hurl 45.
0: Hij gaat voor tops.
2: 5.
0: Hij mist 2 keer. Nog niet zo heel veel gemist op de dubbels. Het was 4 uit 6, nu 4 uit 8. Maar ja, Hetta is mijlenver weg.
2: 100. James Hurricane 40.
0: Hij mag dus gewoon terugkomen.
2: James on the ninth leg. James Hurricane.
0: En de voorsprong weer terugpakken.
2: Game on.
0: Nu heeft hij ook 3 legs op rij gewonnen. Ja, krijgen we dan misschien een herhaling van 2 dagen geleden, wel de eerste ronde doorkomen.
1: Maar kijk eens.
0: En dan de tweede ronde niet kunnen spelen. Dat zou dan zijn tegen Michael van Gerben.
1: Ja, en dan is dit het niveau wat je wil gooien. Want
2: 58.
1: Vanaf leg 4. Alles in 12, 13, 14 of 15 pijlen.
2: 60.
1: Hetta gaat het een stuk minder, die laatste legs.
2: 100.
0: Morgen dus. nog aardig wat Nederlanders in actie. Dirk van der Verboden tegen Luke Humphries. Danny Noppert mag in de tweede ronde beginnen. Gaat het opnemen tegen Richie Edhaas. Wessel Nijman mag ook in de tweede ronde beginnen. Gaat uitkomen tegen Dave Chisnall. Gier van Veen tegen Nandor Major. Jermaine Wattimena tegen Andrew Gilding. En Michael van Gerwen tegen de winnaar van deze partij.
1: Geen finish voor Hertha. Je ziet hoeveel moeite het kost, hoeveel pijn het doet.
0: Ik heb af en toe het idee dat de tranen zo wat in zijn ogen springen.
2: 65.
0: Maar het blijft verbazingwekkend goed gaan. Alsof die arm ineens goed staat afgesteld, hoeveel pijn het ook doet.
2: Damien Recoil, 117.
0: Om erin te blijven. Damon Hertha.
2: Game. Jonathan Leg. Damon Hertha.
0: Ook hij twee topplus finishes nu.
2: Final leg. James to throw first.
0: En Hurl lacht er maar een beetje als een boer met kiespijn.
1: Ja, maar als je zoveel pijn hebt, dan wil je dat die wedstrijd snel voorbij is. En dan gaan we juist naar een laatste beslissende leg. Voor de vijfde keer deze avond.
0: En dan gewoon weer met 137 beginnen. Als je ziet waar Hurl vandaan komt. Staat hij zo fantastisch te scoren.
2: 81.
0: In het tweede gedeelte van de wedstrijd. En daar niet tevreden met maar 81. Nou, Hurl ziet nog wel wat ruimte. Oké, okay, weer twee trippels. Wonderbaarlijke wedstrijd dit, hoor.
2: 100.
1: En Hertha denkt, we gaan er nog even door. Nummertje 11 van deze wedstrijd.
2: 140.
0: Weer twee triples voor James Hurl. Hertha heeft er eentje nodig om ook een finish over te laten.
2: 96.
1: James Hurl. En stond hij ook op 84. Toen mocht hij niet.
0: Hier is de match door voor James Hurl.
2: Game shot.
0: Hertha deed boom, maar Hurl doet bang. En in zijn arm is er waarschijnlijk ook weer iets van pank gegaan. Ja, wat betekent dat dat dan voor deze tweede ronde partij van morgen van James Hurl? Zal die kunnen spelen tegen Michael van Gerwen? Dat zullen we morgen te weten komen. Ja, sinds hij last kreeg van zijn arm ging het eigenlijk alleen maar beter en beter. En verslaat hij uiteindelijk Damon Hertha met 6-5. Wij willen nu alvast hartelijk danken voor het kijken naar de Hungarian Darts Trophy. Het Eurotour-toernooi op Viaplay. Dat het morgen uiteraard gewoon verder gaat. Morgenmiddag vanaf 1 uur zijn we bij u dan met het begin van de tweede ronde. Morgenavond zijn we er ook weer om 7 uur. Zondag ook weer om 1 uur en 7 uur. Dan de ontknoping van de Hungarian.

laatste dag op. Een rode baan in het midden. Links wit, rechts wit. Zo is het altijd al geweest. Zo zal het altijd blijven. Wat denk jij dan, grap? Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Rotterdam door je speakers. Archie.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De eerste dagelijkse files dienen zich aan. Hier en daar rijdt het wat langzamer. De langste file staat op de A15, Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer en 15 minuten.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Code Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn beschikbaar voor het treinverkeer, zolang het onderzoek duurt. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: De komende uren valt hier en daar een bui, vooral in de noordelijke helft van ons land. In het zuiden is het overwegend droog en zwaar bewolkt, bij een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Vanmiddag is het wisselvallig en aan zee kan het iets harder waaien dan boven land. De middagtemperatuur loopt in de kustgebieden op tot 19 of 20 graden. In Zuid-Limburg kan het kwik de 22 graden bereiken. Vanavond is het grotendeels bewolkt en neemt vanuit het westen de kans op neerslag flink toe. Vannacht blijft dat zo en daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen eerst regen, maar in de middag breekt ook af en toe de zon door. Bij een matige, aan zee vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het ongeveer 21 graden in de kustprovincies. In het binnenland kan het lokaal een graad of 23 worden. Vrijdag opnieuw wisselvallige periode, vooral in het noorden waar regelmatig buien vallen. Het wordt wel iets warmer, met maximaal tot 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingbeat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn daarom gewoon beschikbaar voor het treinverkeer in Beieren. In de zaak rond de moord op politiek commentator Charlie Kirk mag de doodstraf worden geëist. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Volgens het OM is er overweldigend bewijs tegen de 23-jarige verdachte Tyler Robinson. De conservatieve Charlie Kirk werd een jaar geleden doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De verdachte werd een dag later opgepakt. Kirk gold als een invloedrijke rechtsconservatieve stem in de Verenigde Staten. Het gezicht van de pro-democratische protesten in Hongkong heeft schuld bekend aan samenzwering met buitenlandse partijen. De 29-jarige Joshua Wong blijft hierdoor waarschijnlijk nog veel langer vastzitten. De activist zit al een celstraf uit en kan er nog maximaal 10 jaar bij krijgen. Wong zou in 2020 pogingen gedaan hebben om buitenlandse organisaties en andere landen aan te zetten tot sancties tegen Hongkong en China. Sinds 6 jaar geldt dat als een strafbaar feit. Mensenrechtenorganisaties noemen het proces tegen Wong symbool voor de uitholling van het rechtssysteem in Hongkong. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. In de zaak rond de moord op politiek commentator Charlie Kirk mag de doodstraf worden geëist. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Volgens het OM is er overweldigend bewijs tegen de 23-jarige verdachte Tyler Robinson. Het gezicht van de pro-democratische protesten in Hongkong heeft schuld bekend aan samenzwering met buitenlandse partijen. De 29-jarige Joshua Wong blijft hierdoor waarschijnlijk nog veel langer vastzitten. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. In Zuid-Duitsland worden temperaturen

0: temperaturen van rond de 30 graden verwacht. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wieg om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. Vorige week verscheen een verklaring van 100 oud-ambassadeurs uit Frankrijk en Groot-Brittannië in de krant Le Monde. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Taleb en oud-diplomaat Angelique Eipen. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdruk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, hey, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.

0: Welkom dinsdag 1 september. Wat gaat de tijd weer snel. We gaan er weer tegenaan met Johan Derksen, met Job Knoester, met René van der Gijp, met natuurlijk Merel EK en Cesar Zuiderwijk. Ja! Goed dat je er weer bent, Cesar. Wat was het gevoel na de vorige keer?
1: Reddeloosheid. Ja, weet ik veel. Nee? Het was hartstikke gezellig. Het
0: was oké. Okay.
1: Johan die heeft de nieuwe handshake, de Ringo Shake heeft hij...
2: Ja, wij geven nu Ringo Starr handen.
0: Ja, want dat was even... jij bent toen opgestaan om te vertellen dat Ringo met zijn hand enzovoort... dat was altijd een beetje...
1: Ja, hij geeft geen hand, hij grijpt je bij je pols. Ja. Zo van, I never shake a hand, you never know where it's been.
0: Dus toen ging het zo.
1: Ja, Ringo die komt naar me toe en die zegt... Are you the drummer of Golden Earring, Radio Love? Hij pakt me zo beet.
3: Ja.
1: Dus ik probeer mijn hand zo in die van hem te frommelen.
3: Maar dat ging niet.
1: No. I never shake a hand. You never know where it's been. Ja.
2: Nou, nu begrijp ik het.
0: Ja. En zo ging het de vorige keer. Blijf je verdicht deze keer zitten? Of ga je weer dingen doen dat je denkt van ik ga even in beweging?
1: Dat weet
0: ik
1: nog niet.
0: Dat weet je niet, hè?
1: Het ligt eraan wat jullie vragen.
2: Is dat een nieuw boekje wat je hebt? Of was
0: nee, dat was hem.
2: Dat boekje, dat was er al.
1: Dat was er al.
0: Ja.
1: Voor je hip, zeg.
0: Ja. Ja. We gaan het hebben over je theatertour. We gaan het over hebben over Van Halen. En we gaan het ook even hebben over KWF. Daar gaat Merel straks ook een persoonlijke ervaring over vertellen. Maar ik kan me ook voorstellen op jouw leeftijd... dat je ook met de ziekte kanker natuurlijk veel te maken hebt gehad inmiddels. Door in je omgeving. Of valt het mee?
1: Ja, ja. Nou ja, het is geen geheim dat ik prostaatkanker had. Maar dankzij een nieuwe methode, Hypoprime... dus een zware vijf keer bestraald worden... gaat het nu... ik zit bijna op een normaal level.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Het geeft aan hoe belangrijk het is dat mensen veel doneren. Ik zei het gisteren al, vroeger was de overlevingskans in 49, 25%... nu inmiddels 72%. Dus je ziet het groeien, maar het kan nog steeds beter.
1: Ja, nou ja, ik had een hele goede vriend, die heeft het niet gered... domweg, omdat hij geen bloedproeven liet doen af en toe... in België bijvoorbeeld word je elk jaar opgeroepen. Dus dan weet je iets.
0: Ja. Dat is belangrijk, hè? Ja,
1: ja je voelt er iets van. Het is gewoon het sluimert en dan is het te laat.
0: Ja.
2: Maar je moet als oudere man, moet je ook, als er niks is... en je leest wat in de krant, want er staat altijd in de krant over prostaten... toch wel één keer in de twee jaar even naar de dokter. En dan doet hij even die handschoen aan. Dan doet hij zijn vinger in je reet. Heerlijk gevoel.
0: Ja.
2: En dan is het oké, of niet.
0: Maar hoe bedoel je echt? Waarom zijn vinger in je reet dan?
2: Nou, dan voelt hij.
4: Ja, voelt hij. Je kan ook bloed laten prikken en onderzoeken. Dan ben je ook een heel eind.
0: Maar dat doen ze niet in Gollo.
4: Nee.
0: Ja, maar niet bij jou.
1: Ik heb een hele grote dokter met hele grote handen. En, ja.
2: Ik heb hem onder wat klein.
3: Dit is de eerste keer. Weet je zeker dat hij vet dokter was?
2: Was hij gewoon een homootje? Nee. Het is de eerste keer dat ik dit hoor. Jij niet?
0: Nee, hij heeft het al een keer eerder verteld.
2: Maar weet je wat het probleem is? Je kunt een grote bek hebben en een macho zijn.
0: Ja.
2: Dan ben je gewoon helemaal nobody. Want je moet op die tafel, op je knieën, met je reet achteruit gaan zitten. Ja. En dan heeft hij zo'n rubber handschoen en dan doet hij wat vet aan. Dan...
3: Ja. Nou, spreiden die dingetjes.
1: Maar hij deed niet zijn rits dicht toen hij omdraaide.
2: Nee. Maar het was gelukkig een blanke. Hè?
4: Dus ik ga weer met vakantie, want...
2: Nee, maar Job, kijk, het is echt een oude mannenkwaal.
3: Word je niet verdoofd? Kan je ook verdoofd worden?
2: Nee, maar ik maakte een afspraak.
0: Ja.
2: En dan krijg je zo'n haaienbaai die de telefoon opneemt. Ik zeg, een afspraak maken met de dokter. Wat scheelt eraan? Ja, dan moet je dat uitleggen, hè. Weet je wel, als je oorpijn hebt, is dat makkelijk. Maar ik zeg, ja, ik wil mijn prostaat laten controleren. Ze zegt, oh, ja, u heeft eigenlijk een vrouwelijke huisarts... maar dan zet ik u op een man. Daar houden ze dan toch wel een beetje rekening mee.
4: Dat vind je fijner.
2: Nou, nee, hoor, die dames mogen
3: ik zou
2: mij
3: denken, toch lekker
2: alles overal
3: als
2: insteken.
3: Een vrouwen deed, jij niet? Die, die doen er toch iets...
5: Ja? Je kan dus ook een bloedtest doen, begrijp ik.
2: Wat zei je?
5: Ik
4: doe om de twee jaar een bloedtest waar ze ook je PSA bekijken en alles. Ik denk dat dat verstandig is.
5: En je had ook bloed kunnen prikken.
2: Ja, ja, nou ja, maar goed. Maar je kunt ook even naar de huisarts gaan en die zegt het voelt allemaal goed aan.
0: Ja. Maar je moet...
2: Nou ja, als iemand het publiek het even wil controleren, ik sta er open voor.
0: Ja, sta je er echt open voor?
2: Nou, ik sta altijd open, hè?
0: Ja, zo ben jij inderdaad. Ik heb niet echt direct een vrijwilliger hier.
2: Nee, ze staan niet te dringen.
0: Nee, ze staan totaal niet te dringen. Nou, misschien later in de uitzending mag je een vinger opsteken. We moeten wel de juiste vinger opsteken. Ja. We hebben er een foto van trouwens voor de mensen. Kijk, ja. Ja, ja.
4: Echt? Ja, ja, dat is... Jongen, jongen,
0: ja, César, hè? Maar jij laat gewoon bloed prikken, neem ik aan.
1: Sorry?
0: Jij laat gewoon bloed prikken. Toch?
1: Ja, op aanraden van de huisarts. Ja,
0: zo kan
1: er
0: ook.
1: Blij mee.
0: En je kan ook je poepen leveren, is ook belangrijk, toch? Dat je
2: ja, dat doe ik ook ieder jaar. Dat is ook zo'n operatie.
0: Zit je nou met zo'n schepje en zo,
2: envelop.
4: Ja, dan moet een envelopje.
2: Ja, hij moet een envelopje.
0: Maar je moet eerst in een wc opvangen, op toiletpapier zo. Ja, ja. En dan moet je het eruit tillen en dan moet je met een schepje. En dan moet je het in een buisje doen.
4: Ja, maar er is wel niks mis mee. Dat is hard.
0: Nee, er is niets
4: mis
0: mee. Als je gewoon een keer aan de scheiterij bent om het te doen.
4: Nee, dan loopt het je envelopje uit. Nee,
0: maar...
4: Ja.
0: Maar wat moet je dan met het envelopje gewoon op de post brengen?
2: Ja,
0: dichtlikken,
2: dan krijg je automatisch, na een bepaalde leeftijd, krijg je die automatisch.
4: Ja.
2: En ik had het een paar jaar niet gedaan, maar je leest zoveel dingen over dat soort dingen in de krant.
4: Ja.
2: Dus ik heb het maar weer keurig ingevuld. En dan heb je al binnen 14 dagen antwoord terug, alles voor elkaar. Maar er zijn ook mensen uit mijn omgeving, die moeten dan terugkomen en dan gaan ze het even heel goed bekijken.
0: Ja. Oh, ja. Dus doneer vooral, belangrijk, KPF.
3: Ik heb laatst een wc-rol binnengekregen, maar ik wist niet dat dat was ook daarvoor, denk ik.
0: Je krijgt dan zo'n soort van witte plastic envelopachtig ding met zo'n paar van die buisjes erin en zo'n schepje erbij.
5: Je hebt een wc-rol gekregen?
3: Ja. Lag opeens een wc-rol.
0: Keukenrol of een wc-rol?
3: Wc-rol lag er opeens. Ik denk, ja, dat zou waarschijnlijk dat zijn, maar die zijn die envelop vergeten.
0: Ja, ik kan me niet voorstellen als je of als je wc-rol krijgt.
4: Dat is natuurlijk niet zo. Wat een...
0: Nee.
3: Wat kan je nog meer? Bullenbakjes, kan dat ook?
0: Nee, maar ik...
3: Gewoon uit je neus?
0: Maar jij krijgt ze dus niet, die brieven?
3: Jawel, joh, ik zie ze misschien niet. Ik ben een hypochonder man.
2: Ja, maar je moet daar toch rekening mee houden, want... Te laat is te laat, hè? Als je het gewoon laat lopen... Ik heb dat ook een paar jaar gedaan. Ik denk, nou, ik voel niks. Dan moet ik ook weer in mijn poep zitten roeren. Hmm. Maar ja, als je het dan onder de leden hebt, dan ben je misschien te laat.
4: Ik vind er helemaal niks raar staan. En ik denk dat het heel goed is om het wel...
0: Maar je doet het zelf ook altijd?
4: Ja, natuurlijk. Het is heel belangrijk om dat allemaal in de gaten te houden.
0: Maar zie je er zelf dan ook zitten bij die wc? Of niet, als je ermee bezig bent?
4: Ja.
0: Dat is altijd zo.
4: Ja.
3: Ja. Jij hoeft het nog niet.
0: Ja, ik kreeg laatst ook eentje binnen, maar ik weet niet waar die ligt.
4: Ja, jij hebt het ook een paar jaar. Jij bent ouder dan ik.
0: Nee, ik heb het wel eens gedaan, maar dat was op verzoek van de dokter een keer. Dat ik last van mijn buik had, zei de
4: Nee, maar je zit in bevolkingsonderzoek. Dan krijg je om het jaar krijg je zo'n envelopje thuisgestuurd.
0: Ja.
4: En dat bloedonderzoek, dat doe ik zelf om ieder jaar. Ja.
0: Daar heb je toch een dokter voor nodig?
3: Ik heb wel een keer sperma ingeleverd. Dat voel ik wel raar. Ik heb eens allemaal geboortekaartjes binnen.
2: Nou, jij hebt het over sperma, maar ik zat van de week... Want kijk, omdat Simon natuurlijk uit onze regio komt... grote stukken in de krant over Simon. En dan zit ik dat te lezen en 199 kinderen... en één nog in verwachting is 200. Dan denk ik, die man... die heeft het grootste deel van zijn leven gewoon zitten rukken de hele dag. Ja. Want die moet overal zijn potje achterlaten, hè?
4: Tuurlijk.
2: Kijk, en ik heb nogal veel. Dat zou voor mij iedere keer een wegfles zijn.
4: Ja, ik heb er 5 en dat is al je handen vol.
2: Zo.
4: Ja,
2: dat kan je zeggen.
4: Dat is wel genoeg.
2: Maar hij wil ook nog, dat hebben veel van die mannen niet... dat wordt ook niet op prijs gesteld... hij heeft ook nog contact met veel van die moeders...
4: Hmm.
2: Dat is ook raar, hè?
0: Maar kijk, jij deed
2: en hij liet kinderen van verschillende moeders bij elkaar komen. Weet je wel, zusjes en zo. Dat soort sociale dingen deed hij.
4: Het is wel bizar gedrag.
2: Ja.
0: Maar jij deed toch niet met een potje, neem ik aan?
4: Ik deed dat niet in een potje.
0: Nee, oké.
4: Nee.
3: Jij bewaarde het.
4: Ik heb veel eigenaardigheden, maar dat...
2: Nee, Job stopt alles in die natte doos.
0: Ja, ik denk dat die Rens nu aantekeningen zitten maken. Ja. Van hoe je dit nou een beetje aan moet vliegen, toch of niet, zo'n programma?
2: Ja, dan kun je beter hebben ons aan tafel dan een moslim. Want van een moslim weet je natuurlijk dat hij dat soort dingen gaat zeggen. En dan kun je wel heel verbaasd doen. En dan kan die juffrouw die hier altijd zat...
0: Olje.
2: Die kan daar voor de buren een grote show van maken. Maar als je een moslim er neerzet, dan weet je maar een beetje de regels.
4: Het enige waar het niet over ging is precies dat.
2: Ja, precies.
0: Dat is niet besproken. Ja. Dat vond ik ook
4: dat is heel raar.
2: Nee, dat was de enige reden. Voor moslims waren dat helemaal geen rare opmerkingen.
4: Nee, dus daarom... Dat is het eerste wat je aan hem vraagt, toch?
2: Ja, dan had hij de hele discussie had hij omzeild. Ja, ik ben een moslim. Dan moet je eerst eens verdiepen.
0: Maar het leek net alsof ze erbij weg wilden blijven op een of andere manier.
4: Ja, dat kan dat toch niet anders.
2: Nou, Renze wilde erbij weg blijven.
4: Ja. En maar zij dan ook.
2: Ja, maar zij wilden shows stelen. En over dat soort zaken, over vrouwen minachten en zo, ja, ja dan is op haar best.
4: Maar hij is natuurlijk geen partij voor zo'n high-buy die verbaal scherp uit de hoek komt. Maar het is toch heel relevant om te weten, doe je dat omdat je moslim bent of omdat je gewoon een heel onzeker mannetje bent? Dat is toch heel bepalend?
2: Ja.
4: Ja.
0: Was het algehele gevoel, de eerste keer, René?
1: Ik heb er 3 gezien gisteren. Ik heb even gekeken, ik heb Rens gekeken en ik heb Jeroen gekeken. Mm. En hij heeft gewoon pech. Om de doodvoudige reden dat ik vind Jeroen en Eva echt Champions League. Daar is hij gewoon Conference League bij. Dus hij wordt gewoon kind van de rekening. Dat is niet omdat hij er niks van kan, maar gewoon omdat die andere 2 beter zijn. Veel beter.
0: En dat gaat hem opbreken, denk jij?
4: Nou, ik weet het niet.
1: Ja.
2: Nee, dat geloof ik ook niet. Ik vind hem echt een goede talkshow.
0: Vind je hem beter als Eva en Jeroen?
2: Nee, maar hij schurkt er wel tegenaan. Want hij zorgt er altijd voor dat er een prettige sfeer aan tafel is. Ja. Het is niet de harde interviewer met genadeloze vragen. Maar ik vind dat die jongen wel de juiste uitstraling heeft. En er is altijd een prettige sfeer aan tafel.
4: Ja, je vergelijkt hem met Eva en met Pau. Dat zijn toppers. En, ja. Maar hij is anders. Ik denk dat je ze moet vergelijken.
1: Ja, maar je kan er namelijk geen 3 op een avond kijken. Ik heb dat gisteren gedaan. Het is gewoon te veel.
2: Ik heb het ook gedaan. Maar ik vond ze alle 3 best om aan te gluren, eerlijk
1: gezegd. Ja, maar het is wel veel, joh.
4: Ik denk dat het vooral om gaat welke gasten ze hebben waar je naar gaat kijken. Denk je niet?
1: Ja, zeker.
0: Tuurlijk. Ja. Nou, maar het is ook even het begin natuurlijk. Ik was nog even naartoe gelopen. Je gunt het Jan Alenius natuurlijk ook.
2: Ja, Jan Alenius kunnen wel alles.
0: Ja.
2: Maar ik begreep bijvoorbeeld niet die Fontijn en hoe heet die andere Fluitsma.
0: Fluitsma, ja.
2: Kijk, die 30 jaar na zo'n liedje even moeten komen, die hebben nooit opgetreden met het liedje. Nou, dat is te merken als ze het brengen. Hè? Want die Fluitsma of Fontijn, wie het ook is, die heeft dan niet meer zo'n goede stem. Dat vond ik een beetje een anticlimax.
4: Ja, dat was zonde.
2: Terwijl het een prachtig liedje.
0: Hey, mag jouw vrouw trouwens wel gewoon een mannelijke personal trainer? Of zeg je, ik heb het liever ook niet?
2: Heel graag.
0: Ja?
2: Ja. Ja. Hey, want dan heb je altijd de kans dat ze er verliefd op wordt.
0: Oh ja, oké. Okay. Dat zou je graag willen?
2: Dan ben je van een hoop problemen af.
0: Is dat zo? Ja.
4: Nee, maar het is toch heel simpel. Ja. Als ze ergens anders beter kan krijgen, is het toch prima?
2: Ja.
4: Ja.
0: Maar dat kan toch in dit geval van Johan bijna niet?
4: Nee, daarom. Dan hoef je toch niet bang te zijn dan.
0: Nee, daarom. Dus hoef je nergens zorgen over te maken.
4: Nee.
0: Toch?
4: Nee.
0: En Adonis, 77. Je bent nog een stuk jonger trouwens dan Cesar, zag ik ook, hè?
2: Een jaar.
0: Ja.
2: Maar dat zie je wel, hè?
0: Ja, dat zie je meteen inderdaad. dat scheelt gelijk een stukje.
2: Ja, een jaar.
0: Ja.
2: Ja, maar dat trommel je hele leven. Ga niet in je koude kleren.
0: Nee, maar in dat kader, toch even een vraag aan jullie, persoonlijke vraag. Heb jij of misschien ook jij wel eens gordelroos gehad?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Johan?
2: Nee, ik ook niet.
0: Ja, want ik leef
2: het schijnt
0: dus
2: heel pijnlijk te zijn.
0: Ja, het schijnt en heel pijnlijk te zijn, veel voor te komen. Dus dat is er ook nog uitgekomen,
1: begrijp
0: ik.
1: Ik heb nooit rozen gehad.
4: Kan je het even inenten, hè?
1: Ik heb het gehad.
0: Oh ja, hoe was dat?
1: Viel wel mee, volgens mij.
2: Heb je dat op je buik?
1: Hierzo, en bij je buik.
0: Ja.
1: Bij
0: maar dat is toch ook heel pijnlijk, zeg je?
1: Hier en daar. Ik was er denk ik best wel redelijk snel bij. En er is Kaspertje geweest gelijk toen ik een beetje...
0: Kasper doet alles bij jou, hoor.
1: Ja, van die dingetjes zag. Maar toen had ik wel heel snel tabletjes bij mij. En toen was ze ook wel weer snel weg. Viel wel mee. Maar waarom? Omdat?
0: Nou ja, omdat uit die begroting die uitgelekt is natuurlijk ook blijkt... dat ze voor die gordelroosmensen op oudere leeftijd... daar is nog geld voor
6: ja,
0: straks, toch?
6: Ja, nou, het is wel bizar. Het lijkt wel dat de hele plannen van Prinsjesdag zijn... de dag nadat ze er een klap op hebben gegeven uitgelekt. Dat is echt wel normaal gesproken... vlak voor Prinsjesdag lekkerder dan gaandeweg wat plannen uit. Nu ligt blijkbaar de hele tabel gewoon op straat. Via RTL Nieuws was dat vanmiddag. En daar stond inderdaad allerlei handreikingen naar de oppositie. Waaronder ook naar Jan Struijs van 50PLUS. Ja. Die heeft blijkbaar heel vaak benoemd in de gesprekken... dat hij het ook goed vindt om naar de menselijke maat te kijken. Ouderen te denken natuurlijk. En dan gaf hij heel vaak het voorbeeld van de gordelroosvaccinatie bij. En toen dacht het kabinet... nou, dan zetten we in ieder geval die gordelroosvaccinatie... voor een deel in ieder geval gedekt voor Jan Struijs erin.
0: Jan was daar blij mee.
6: Nou ja, hij was er blij mee, maar ook weer niet. Bij Eva zei hij dat hij dan wel de leeftijd... vond hij dan wel weer te weinig.
1: Maar gordelroos medicatie, omdat veel ouderen dat hebben?
6: De vaccinatie, ja.
2: Je kunt nu... dat is nog niet zo lang zo, hè?
4: Nee, klopt. Ja, ik heb het wel gedaan. Maar ja.
3: Ik heb gewoon medicijntjes genomen. Toen
0: ja.
3: Was snel,
0: ja, maar goed, dat is één van de punten. Ja. Ook box 3 wordt geparkeerd. Dat scheelt zowel 2,5 miljard.
6: Er wordt heel veel geparkeerd. Heel veel wordt
0: WW
6: een
0: wordt
6: jaar,
0: een tijdje uitgesteld.
6: Ja, een jaar vooruitgeschoven. Heel veel pijnlijke bezuinigingen waar in ieder geval Pro het helemaal mee oneens was. En heel veel andere partijen trouwens ook in de Tweede Kamer. Die worden vooruitgeschoven. Die kortingsduur van de WW-uitkering bijvoorbeeld. Die is nu 2 jaar. Dat wilden ze naar 1 jaar terugbrengen. Dat schuift ze een jaar vooruit. De AOW-bezuiniging, die gaan er wel helemaal af. Maar dat was natuurlijk al duidelijk. Dus de verhoging van het eigen risico schuiven ze ook vooruit. Dus eigenlijk best wel veel pijnlijke maatregelen waar de oppositie over viel, schuiven ze of vooruit of draaien ze dan wel deels terug. Maar ja, de oppositie,
0: ja, die is
6: zowel,
0: niet blij.
6: Zowel Ja 21 als Pro, die waren vandaag niet blij.
7: Er worden misschien dingen uitgesteld, maar de bezuinigingen, miljarden bezuinigingen blijven staan. En tegelijkertijd worden de miljarden cadeaus gegeven aan de allerrijkste mensen. Omdat de behandeling van box 3 wordt gestaakt, betekent dat er miljarden cadeau worden gegeven aan miljonairs in dit land. Ja, dat is voor ons niet de koerswijziging die wij wilden.
8: Dus men probeert eigenlijk alles een beetje te ontwijken. Terwijl wij zeggen, ja, probeer nou die keuze te maken. Had dat met ons gedaan. Maar dit is een vlees en vis begroting die wat mij betreft meer naar links helpt dan naar rechts.
7: Nee, ik zie dit ook echt niet als een handreiking. Nog, de manier waarop ze dit doen, zeggen dat het een handreiking is, de verwachtingen opkloppen, vervolgens al deze informatie lekken zonder dat wij hier maar iets van weten. En ik half geïnformeerd u ook te woord moet staan. Dat is niet per se goed voor het vertrouwen en zie ik absoluut niet als een handreiking.
6: Nou, het was natuurlijk te verwachten dat wat ze ook zouden presenteren vandaag, dat de oppositie daar niet mee eens was. Het was ook bedoeld, zei het kabinet of de coalitie, als een soort openingsbod. Mm-hmm. Maar ze zeggen wel allebei, ja, ze moeten gewoon keuzes nu gaan maken met wie ze gaan samenwerken. Want zij, zowel Pro als Ja 21 zegt, je gaat nooit een begroting presenteren waar wij ons allebei in kunnen gaan vinden. Dat is bijna onmogelijk.
1: Maar ik als oude, witte, boze, rechtse man, ik ben het redelijk eens met Klaver en Spekman. Ik vind ook dat er niet ingegrepen kan worden in die sociale voorzieningen.
0: Nee.
1: Want heel veel mensen hebben het hartstikke moeilijk. Nee, ik lag vanochtend in de krant dat 1 op de 4 automobilisten kan niet meer rijden, omdat de benzine te duur is.
0: Besparen
1: en de directeur van de ANWB, die zeggen ook, het is de hoogste tijd dat die accijnzen naar beneden gaan, want het is niet meer vol te houden voor de mensen. De mensen met een wat minder inkomen, die moet je echt steunen om door deze moeilijke tijd heen te komen. En als je dan een artikel verder leest dat de Nederlanders op het ogenblik een banktegoed hebben aan spaargelden van 662 miljard... Mm-hmm. Dan zijn er ook nog een hoop die wel iets meer belasting kunnen betalen voor die mensen.
0: Maar dat zijn die vermogenden die nog steeds weer miljarden extra krijgen volgens Klaver.
6: Ja, dat komt door onder andere het parkeren van box 3. Ja, ja. Het is een heel technisch verhaal, maar dat
0: hij
6: is
0: komt van de week langs. Ik kan niet uitleggen,
6: Jesse
0: Klaver.
6: Jesse Klaver.
0: Ja, ja, hij schuift even aan en dan kan hij altijd links georiënteerde vandaag gezegd even uitleggen hoe het zit. Ja.
6: Er zit bijvoorbeeld wel in deze begroting ook namelijk dat de hogere inkomens, dat je meer inkomstenbelasting dan gaat betalen. Alleen Klaver zegt dan, ja, maar dat gaat dus niet over de grote vermogenden. Die hebben juist heel veel geld. Daar zit het grote geld. Die moet je gaan belasten. Maar dat is iets uit den boze op dit moment nog voor de VVD. Dus ze lijken al die pijnpunten toch wel een beetje geparkeerd hebben op dit moment.
0: Wordt een heel lastig verhaal als je
1: de situatie is nu dat eigenlijk iedereen ontevreden is.
6: Ja, ja, en ik
1: zelfs de mensen die de plannen gemaakt hebben.
6: Ja, en ze zaten gisteren, waren ze natuurlijk Jette en Heijnen, minister van Financiën, die waren natuurlijk voor de camera verschenen met heel optimistisch verhaal. En we hebben een heel brede begroting. Maar wat Eertmans ook zei, ja, als je een brede begroting maakt, maak je dus niemand blij. En op die manier kan dat gewoon niet.
0: Ik denk dat 46 punten van Chris sneller
1: actueel
0: worden.
1: Dat kan wel eens de redding worden van Nederland.
0: Nou ja, dat kunnen ook wel sneller de verkiezingen zijn, dat die 46 punten voor de VVD dan weer even.
3: Ik denk niet dat het goed zou zijn als het allemaal omvalt, jij?
0: Nee, dat denk ik ook
3: niet.
6: Nou, dat denken
3: zijn
6: die partijen zelf ook niet.
3: Dan hebben die Nederlanders echt zoiets van, jongens, zoek het lekker uit.
4: Nee, maar doormodderen is, dat is wat ze nu aan het doen zijn, dat
6: nou ja,
4: zit ook niet op.
6: Je weet nog natuurlijk niet helemaal hoe dit uit gaat pakken. De Prinsdag komt eraan. Christoffer, een van de partijen waarmee ze om tafel hebben gezeten van de SGP, die heeft wel gezegd, ik ga nu niet meer onderhandelen, want waarom liggen die stukken nu op tafel? Dat doet het vertrouwen ook niet goed.
0: Nee.
6: Een dag nadat ze het is echt bizar. En dat lekken is altijd maar de vraag hoeveel er naar buiten is gekomen. Nou lijkt dus echt dat RTL echt alle stukken heeft gekregen. Maar je moet toch altijd de slag om de arm houden. Er wordt gelekt met een reden. Dat moet je ook altijd bedenken. Iemand heeft hier baat bij.
4: Er wordt altijd gelekt, ieder jaar.
1: Deze stukken lekken ieder jaar uit.
6: Ja, ja, maar niet zo snel en niet zo in zijn geheel. En de oppositie zegt nu ook, hebben ze een voorstel voor ingediend. Daar is een meerderheid voor op dit moment. Maak die stukken dan nu maar, geef ze aan ons. heel Nederland heeft ze nu gezien via RTL Nieuws. Geef ze dan maar ook aan ons. Dan kunnen we tenminste een beetje inhoudelijk gaan overleggen richting Prinsjesdag. Daar is een meerderheid voor. Dus daar gaat het ministerie van Financiën dan nu naar kijken of ze die stukken daadwerkelijk gaan geven. Dat zullen we morgen waarschijnlijk horen.
2: Nou, die arme koning die moet weer een verhaal voordragen, terwijl hij helemaal niet weet of dat zo wel in elkaar
6: was
2: zit.
6: Daar was Christoffer van de SGP dus boos over. Die zei ook, dit is ook een schoffering naar de koning. Ja. Want de koning heeft eigenlijk nu helemaal niks nieuws te vertellen. Ja.
0: Nee, maar kan hij het ook niet fout doen? Dan weten we het al.
6: Ja, daar zou het niet zo zeker
0: zijn. Dat scheelt een stuk natuurlijk.
2: Dan hoef je ook zijn excuus niet aan te bieden.
6: Hij kan kort in ieder geval schoonreden dit jaar.
0: Ja. Arme man. Nee, maar zo is het wel. Hey, jij moet over dat automobilist, jij moet nog extra betalen vanwege de boerenzwaluw, heb ik begrepen. De boerenzwaluw zit jou in de weg.
2: Het is niet te geloven. Ja. Wij als Drenthe, wij vragen ons af in wat voor land we wonen.
0: Ja. Nederland.
2: Er is een brug die toegang geeft tot Assen, dat is de Norgelbrug. Die is verleden jaar rond de jaarwisseling gesloten en die zou in mei weer klaar zijn. Maar nu krijgen we bericht en dat geeft grote problemen. Mm. Want iedereen die naar Assen wil uit een bepaalde hoek, die moet daar overheen.
0: Ook Simon
2: en anders
0: natuurlijk.
2: Moeten ze over sluipwegen door de natuur en door dorpen. En die mensen in die dorpen, die klagen steen en been omdat al het verkeer daar door die dorpen komt. Maar nu heeft de gemeente medegedeeld van, er is wat vertraging, want hij had in mei klaar moeten zijn, maar het wordt nu na de jaarwisseling.
0: Ja,
2: want er zit een boerenzwaluw in
0: een
2: nest.
0: Zijn dit dan boerenzwaluwen dan? Deze?
2: Er zit een boerenzwaluw in een nest.
0: Ja, hier ook.
2: En daardoor moeten automobilisten, die moeten grote omwegen maken. Dat is allemaal stikstof. Ja. Dat is helemaal geen probleem nu. Want
3: maar die boerenzwaluw is aan zijn plekje gerecht.
0: Ja, maar is dit dan een boerenzwaluw?
3: Die is daar gerecht,
4: maar jongens,
0: is dat er
3: zit daar al jaren, hè?
4: Het is toch wel een raar.
2: Ja, en dan heb je een of andere vogelbescherming. Ja. Die zitten er bovenop. Die eisen van de gemeente, het is een beschermd dier.
3: Yeah.
2: En ze dreigen uit te sterven, de boerenzwaluw. Ja. En, zegt die man, dat geeft heel veel problemen met spinnen en muggen. En dan denk ik, mijn god, jongens. Heel Europa staat in de brand. En dan heb je een lul van de vogelbescherming en begint over spinnen en muggen.
0: Ja.
2: En maar gewoon, het brug is gewoon een heel jaar dicht, omdat er zwaluw onder zit.
0: Ja, man, straks er meer muggen.
2: Maar zou er nou nooit iemand zijn van die mensen die aan moeten werken, of een aannemer die dat aangenomen heeft, die zegt zo, dat nest wil even weghalen. Tjoek.
0: Ja, dat zullen ze vast wel doen.
3: Nee.
0: Alleen, er zijn allemaal controleurs bij enzovoort.
3: Het is niet zo gevaarlijk als een boerenzwaluw, hoor.
0: Nee, ja. Zijn ze ook vaak.
2: Ja, zeker als het een vrouwtje is.
0: Ja. Hoe zit het met die wolven eigenlijk? Daar zijn ze nu over bezig, de wolven.
6: Ja, nu een wolven. Het zoveelste wolvendebat in
0: Ja, wolvendebat. Ja, hoe loopt dat?
6: Ja. Wat?
0: Hoe loopt dat op dit moment?
6: Nou, het loopt redelijk. Silvio Erkens heeft in ieder geval aangegeven aan het begin van het debat dat hij wil gaan kijken met landen om ons heen of je die roedels niet een soort van gezamenlijk kan tellen. Dat zou dan betekenen dat je in Nederland wat minder roedels wil. Hij heeft ook al gezegd, er was uit een wetenschappelijk onderzoek die dan puur alleen keek naar zeg maar de wolf en wat goed zou zijn voor de wolf. Dat er 56 roedels in Nederland ongeveer moesten.
0: Wageningen daarvan heeft dat gezegd, ja.
6: Ja, maar
2: die 56 roedels. Maar
6: nee, maar die hebben wel er specifiek bij gezegd. Daarbij hebben we dus niet gekeken naar het effect dat het heeft op de omgeving, voor de mens of voor vee, et cetera. Dus
2: daar hebben ze nog helemaal niet naar gekeken.
6: Nee, dat klopt.
2: Merel, als ik op 100 meter van de staatsbossen woon en dankzij de roedel wolven bij ons in het bos kan niemand uit de omgeving meer de natuur in. En die natuur, daar moeten we toch zo zuinig om zijn met de stikstof. Mm. Nou, als die natuur alleen voor wolven is, laat ze die stikstof maar krijgen.
6: Nee, ik heb ook een hond. Je bent als de dood inderdaad daar.
2: Ja, je
6: hond,
2: laat hem niet meer loslopen.
6: Nee. Maar het is nu zo dat Silvio Erkens wilde wel wat echt aan gaan doen. Die wil het ook allemaal gaan inperken en beheren, zoals er met veel dierensoorten gebeurt in Nederland. De vraag is alleen of die daar een echte meerderheid
0: heeft. Ik begreep, Dion Graus was ermee bezig. Mona Keijzer ook. Het is wat dat betreft zijn ze allemaal druk ermee.
6: Nou, het is natuurlijk tijdens zo'n wolvendebat, vooral voor jullie, zit je dan altijd even op te letten als Dion Graus aan het woord komt.
0: Ja, zeker.
6: Dat is altijd spektakel. En ook nu weer, het was niet heel inhoudelijk, maar leefde het toch weer eventjes wat.
0: Nooit inhoudelijk.
9: Ik heb in het mijnweggebied gewoond. Daar moest je vaak rennen voor wilde zwijnen. Daar waren ze op zwijnen aan het jagen. En ik liep daar met mijn honden. Het is een kudde zwijn die loopt je bijna ondersteboven. Zitten dieren bij van een paar honderd kilo. Die zijn eigenlijk nog veel gevaarlijker dan een wolf.
10: Kunnen we weer even naar het onderwerp terug, voorzitter?
9: Dat is heel denigrerend. Dat u zegt tegen de voorzitter, kunnen we even naar het onderwerp terug. Het gaat hier over iets heel serieus. Ik krijg een vraag van een Kamerlid van de gereformeerde partij. En ik geef daar gewoon antwoord op naar behoren. En ik vind het heel denigrerend hoe je dat... En daar heb ik echt een schurfteken aan. Dat moet je niet bij mij doen.
10: Debatten over de bio-industrie, debatten over kernenergie... debatten over honden en nijlpaarden. Kom maar door, maar daar gaat het nu van.
9: Meneer Gaas. Toen mevrouw Keizer... Door het partijhoppen weet je het bijna niet meer. Maar mevrouw Keizer zat ooit bij het CDA. En toen al heeft het CDA mij gefrustreerd... bij het neutraliseren van die eerste wolf.
3: Laten we wel een beetje hoffelijk...
9: Nee, mevrouw Keizer begon ook niet hoffelijk tegen mij.
3: Dat is ook voorzitter.
9: Nee, dus niet, ook nu, niet nu met twee maten gemeten.
3: Nee, maar ik zeg meneer
9: Met alle respect, als iemand mij pakt, dan pak ik... dan ga ik er twee keer zout overheen.
4: Tjoh, waar zitten we nou naar te kijken, joh?
2: Het is toch een aanfluiting... Dat deze hork... in de Tweede Kamer zit en ook nog de mensen toespreken.
3: Maar hij heeft wel een beetje gelijk.
2: Hij heeft helemaal geen gelijk.
3: Ja, maar wat zij doet is natuurlijk wel die man wegzetten als een rondebiel.
2: Nou, dat vroeg
3: dat
2: hij
3: ook. Ja, nee, dat weet dat ik wel. Maar dat hij... Nee, maar ik ga nu in die man.
4: Ja, ja die man.
3: Maar die man
0: wil opzetten.
3: Als ik in die man zijn plek zou zijn, zou ik ook denken van... Nou, waarom doe je dat nou? Weet je kan
2: maar
3: ook
2: die
3: een
2: man
3: andere
2: is
3: manier.
2: Niet interessant en belangrijk genoeg om hem te ontzien. Zonder van de tijd als die man er staat te raaskallen.
6: Nou ja,
2: want iedere keer als hij er staat, staat hij er raaskallen.
3: Dan moet je elke keer die microfoon uitzetten als hij aan het woord is. Dat kan ook niet.
0: Maar waarom had hij nou een spiegelbril op eigenlijk?
6: Dat heeft hij altijd.
0: Is dat zo?
6: Ja, hij heeft altijd zo'n bril.
0: We hebben ook wel beelden dat hij dat niet op had, toch?
6: Of
0: wel?
6: Is dat zo?
0: Toen hij dit deed, had hij toen ook zo'n spiegelbril op, of niet?
9: Als je tegen de wolf zo doet, is die weg.
6: Ja, hij is altijd zo'n bril. Ja, ik ken hem ook echt niet anders.
2: Maar hoe serieus moet je de PVV nemen... als deze man al sinds jaren dag de belangen van je moet behartigen?
0: Ja, de vraag stellen is een beantwoord eigenlijk. Ja, doe ik geen antwoord. Ja. Waar gaat het bij jou over in je theaterprogramma eigenlijk dan? Wat is daar het onderwerp van allemaal? Waar gaat het allemaal over, je theater?
1: Het gaat dus over het boek wat Jean-Paul Hek en ik gemaakt hebben. Het verhaal van een drummer. En als je dat in het theater speelt, we houden het licht aan sowieso. Dat is heel... dat is heel intiem, zeg maar. En normaal gesproken, dan speel je... Jij zit in het licht, mensen zitten in het donker... Je hebt weinig contact, mensen gaan naar huis, leuke muziek... maar weten eigenlijk niks van je.
0: Ja.
1: En dat is toch wel... mensen willen wel het een en ander weten van je. En daar krijgen ze antwoord op. Het kan alle kanten op gaan.
3: Met wie doe je het?
1: Sorry?
3: Met wie?
1: Met Jean-Paul Hek.
3: Ah, die is aangever.
1: Ja.
3: Okay.
1: We hebben dat een stuk of 15 keer in hele grote boekhandels gedaan. Echt voor honderden mensen per keer. En dat was zo leuk. Dat er is gewoon een goed bestaansrecht voor
0: daar
1: de
0: zit
1: theaters.
0: Daar zit hij gewoon. Ja, die doet het. Die zit erbij
1: we hebben ongeveer 200 uur met elkaar doorgebracht. Vanaf 's ochtends vroeg, hè.
3: Niet met die vinger.
1: Nee, kijk, je hebt het boek van Barry Hay. Nee. Kijk, dat boek van Barry is zo dik natuurlijk. En dat is fantastisch. Er staan heel veel dingen in die mij niet interesseren... zoals financiën en zo, waar het mis is gegaan. En elk hoofdstuk begint natuurlijk van even naar de ijskast lopen. En heb je ook zo'n zin? En een refill. En dan het eind nog van, nou, het zit erop, dus zullen we nog even eentje nemen? Dus, nou, dat scheelt al zo'n stuk boek natuurlijk. En
3: dat vind je zelf overigens niet, wat jij nu vertelt.
1: Dat
3: vind je zelf niet?
1: Nee.
3: Nee, ik weet
1: wel als Jean-Paul weg was.
3: Ik ga jou vertellen. Ik was met Theo Maassen en Barry Hay. En toevallig had ik de week daarvoor zijn boek gelezen. Ja. Ik weet niet meer hoe ik aan dat boek kwam. Ik had het denk ik van iemand gekregen. Dus ik had dat boek gelezen. En toen stond ik bij hem. Toen zei ik, joh Barry, ik heb jouw boek gelezen verleden week. Leuk boekje. Hij zegt... Boekje? Mm. Ik zei, wat dan? Is het een... Is het een zeg het maar. Ik zei, boekje? En die Theo die kwam niet meer bij. Hij was echt kwaad op mij. Hij werd echt boos.
0: Hij vond het meesterwerk.
3: Hij vond in ieder geval geen boekje, zo ik het tegen hem zei. Ja, goed wat. Goed,
0: maar je laat het licht aan, dus dan kan iedereen je zien. Kan je mee praten.
1: Het is heel informeel.
0: Ja, dus de energie rekt net zoals je kaart.
1: Heel leuk, dat gebeurt bijna nooit eigenlijk.
0: Nee.
6: Mensen kunnen vragen.
2: Jean-Paul
1: is een hele goede journalist natuurlijk. Die heeft de hele wereld, alle artiesten, rock'n'roll, pop, en heeft hij geïnterviewd. En kent hij. En dat schept ook een band natuurlijk.
3: Maar
0: je kunt
3: maar
0: je gaat ook drummen?
1: Kijk, het zou eigenlijk een college tour worden. Dat wil zeggen, gewoon je zit, je praat met elkaar, je praat met de mensen. Maar er zijn natuurlijk theaters die konden gaan van... nou, leuk, Cesar Zuiderwijk, praten, drummen.
3: Oh ja.
1: Dan doen we dat maar.
2: Jawel, maar als jij op het toneel gaat staan, dan moet je ook drummen.
1: Ja, dat is zo. Nou, dat doen we dan ook.
3: Johan.
1: Jean-Paul is ook een hele goede drummer. Dus,
3: ook al.
1: Die
3: Theo Maassen.
0: Ja. Die is goed, hè, die Jean-Paul.
3: Die ziet dus zonder bril,
0: ja?
3: Ziet hij als die hier zit, jou niet, hè?
0: Oké.
3: En ook jou niet. Maar die is dus in theater, doet hij dus zonder bril en het licht uit. Die zou dus nooit, zei hij, met bril op kunnen treden en mensen zien. Word je gek. Want als er maar één tussen zit die het dan niet zo leuk vindt... of die een beetje tegen zijn vrouw...
0: zich aan, ja?
3: Ja, die wordt gek. Die zijn zo snel afgeleid. Maar die hebben natuurlijk helemaal... Doe jij nog eens een beetje improviseren? Of heb je gewoon...
1: Alleen maar.
3: Alleen maar. Nee, met Theo heeft natuurlijk van het eerste woord tot het laatste woord...
0: Alles bedacht.
3: Is klaar.
1: Ja, dat is vreselijk. Oef.
3: Nee, maar dat is zijn werk. Maar ik bedoel, die zou gek worden. Ik heb wel eens tegen hem gezegd... toen trad hij in Dordrecht op ons uitverkocht. Ik zei, joh, zet dan even twee stoelen neer waar ik toen met jou zat. Weet je nog dat we in het Kunstmin?
1: Ja.
3: Ja, hij zei, dat kan echt niet. Nee, hij zegt...
1: Ja, maar als je 100 voorstellingen doet...
3: Helemaal kriebelig. Hij zegt, dat gaat niet gebeuren.
1: En je moet 100 keer hetzelfde zeggen. Dat lijkt me gewoon vreselijk.
0: Ja, lijkt me ook.
1: Een schilder of een artiest... die heeft de vrijheid om altijd wat anders te doen. Je schildert gewoon niet 100 keer hetzelfde schilderij, weet je wel.
0: Nee. Je kunt een hoedje opzetten.
1: Nee, kijk, en als drummer improviseer je sowieso heel veel. Dus,
0: Matthijs de Nieuwkerk zet hoedjes op nu, hè?
2: Nou ja, maar ik had bij mijn tour had ik een hele goede Amerikaanse mondharmonica-speler. En ik ging met die man praten. Ik zeg, ik heb 125 schouwburgen dit jaar. Je kunt 125 keer mee. Toen zegt hij tegen mij, ik heb 6 jaar bij... hoe heet hij? McDonald's, die oude zanger van de Doobie Brothers.
1: Oké.
2: Heeft hij gespeeld. Hij zegt, daar heb ik 6 jaar iedere avond dezelfde nummers moeten spelen. Dan ga ik bij jou niet weer 125 avonden dezelfde nummers spelen.
0: Dat kan me best voorstellen.
2: Want hij zegt, ik ga liever in Groningen in een jazzclub... gewoon improviseren met een paar jazzmuziek.
3: Maar de Stones doen het ook, denk ik. Ja, die spelen gewoon een programma klaar, weg.
2: Ja, nee, die zijn genadeloos. Dat is gewoon de bekende hitjes en dan is iedereen tevreden, hè?
1: Ja. Want dat niet alleen dezelfde nummers spelen... maar bijna elke band speelt met een kliktrek. En dat wil zeggen dat je nooit, never, nooit uit het stramien kan van dat nummer. Want anders gaat het vuurwerk niet af, de lichten gaan niet mee... de danseressen weten niet meer waar ze bezig zijn.
0: Maar hoe blijft het dan leuk?
1: Bij ons is het gewoon vrij improviseren. Als iemand een solo wil spelen, of een gitarist... dan doet hij dat net zo lang als hij wil. En dan heb je ook een geluidsman, monitorman, die letten op je... Weet je wel? En die weten precies wat. Die kijken mee met de band. Maar tegenwoordig is het allemaal tik, tik, tik, tik, gitaarsolo.
3: En hoeveel ga je er doen dan? Hoeveel ga je er doen?
1: Sorry?
3: Hoeveel? Hoeveel ga je er doen?
1: Een stuk of 20.
0: Oh, zaterdag de eerste.
3: Valt mee.
0: Ja. Als je nog wil bellen voor een kaartje, moeten we het snel doen. Je moet wel een 50-plus mobiel hebben als het een beetje mee zit. Want dan kun je hem goed bereiken natuurlijk allemaal. Je kan ook scannen, dan heb je een 2-jaar abonnement. En een Samsung S25 Plus kun je erbij krijgen. Gewoon, ja, dat gebeurt hier wel allemaal in dit programma.
2: De kijkers worden wel verwend.
0: Het is echt niet te geloven allemaal. En dan heb je ook nog een tussenstand van KWF, dat is heel belangrijk. Vorig jaar staat van die eerste dag op 1,5, zit nu op 1,7 miljoen. Dus dat is een goede ontwikkeling. En ja, dat is applaus waard. Blijf vooral doneren, hartstikke belangrijk natuurlijk. De KWF Collectie Week online en ook aan de deur kun je mensen natuurlijk allemaal geld laten geven. Even een dingetje. Ik las dus van de week dat die gozer, die Richard H., die destijds zijn vrouw en zijn 2 kinderen heeft vermoord om zijn Poolse minnares te kunnen ontvangen, nu helemaal klaar is. Dus uitbehandeld is hij gewoon weer op vrije voeten. En ik las het verhaal van die ouders. En ik kon me dat zo voorstellen dat
2: dan zou ik ook gek worden, ja.
0: Niet mee kunnen leven.
2: Want het was een hele laffe, nare...
0: Niet te geloven.
2: Moord was dat.
0: Je gaat moorden zijn vrouw en zijn 2 kinderen.
2: Zijn 2 kinderen.
0: Ja,
2: omdat hij neukerij had.
0: Ja, en omdat dat meisje dan over kon komen met Polen als minnares. Dan ben je volgens mij nog goed. Wil jij nu voor de mensen thuis dit toe te lichten waarom dit kan?
4: Ja, kijk, als jij het verhaal van die nabestaanden noemt... Johan reageert meteen zoals denk ik iedereen reageert. Dat is niet uit te leggen aan mensen die dat meemaken, dat het overkomt. En daarom is het goed dat je, als er uiteindelijk over geoordeeld moet worden... dat de professional, in dit geval de rechtbank, dat uiteindelijk heeft gedaan. Eerst de rechtbank, die gaf hem levenslang. Toen is hij in hoger beroep gegaan. Toen heeft hij een lange gevangenisstraf. En daarnaast de TBS-maatregel gekregen. In die tijd was het anders dan nu. Want in die tijd moest je 2/3 van je straf uitzitten. En dan kreeg je 1/3 cadeau. En je kon na 1/3 van je straf kon je al beginnen met je TBS-behandeling. En het gemiddelde van een TBS-behandeling nu in de kliniek is meer dan 10 jaar inmiddels. Hij zit daaronder, want hij heeft een 8-jarige behandeling gehad. En daar heeft hij heel hard in de kliniek gewerkt. En daar vandaar met kleine stapjes naar buiten toe gewerkt.
0: Zijn narcistische persoonlijkheid is nu beheersbaar, las ik. Waardoor hij niet in staat wordt graag het opnieuw te gaan doen. Ja, kan je ook niet voorstellen dat je nog eens iets zo geks doet.
2: Jawel, maar als je 3 mensen vermoordt en je komt er met 8 jaar af...
4: Nee, het is niet 8 jaar. Hij heeft eerst gevangenisstraf uitgezeten. Hij zat eerst de gevangenisstraf uit en daarna is hij...
0: Hij heeft
4: al
0: 13 jaar
4: gegaan.
0: Nu, toch? 13 jaar heeft hij nu...
4: Volgens mij is het in 2005 is het gebeurd. Dus het is meer dan 20 jaar heeft hij uiteindelijk zijn vrijheid niet gehad. En die heeft hij nu weer terug. En dan kan je van zeggen, ja, dat vinden wij niet goed als samenleving. Het alternatief is dat hij toen de tijd die levenslange gevangenisstraf had gekregen, die de rechtbank hem had opgelegd. Maar wat gebeurt er dan? Dan ga je na 25 jaar gaat het Pieter Baan Centrum kijken naar zo iemand die een levenslange straf heeft. Of er reden is om gratie te gaan verlenen. En als dat zo is, of dan iemand toch een behandeltraject in moet gaan. Dus het is niet zo dat de levenslange gevangenisstraf ertoe had geleid dat hij überhaupt nooit meer was buitengekomen. Er zijn ook zaken geweest, zoals... neem de zaak van Anne Faber. Dat was in 2017 dat meisje dat vermoord of verkracht is door Michael P. Mm-hmm. In die zaak hebben toen de tijd de officieren van justitie gezegd... wij willen eigenlijk geen levenslang... maar we willen dat hij heel lange gevangenisstraf en TBS krijgt. Want dan komt hij of niet meer vrij... of niet zonder een zorgvuldige behandeling.
0: Ja, kijk, je begrijpt het sentiment, hè?
4: Ja, natuurlijk. Als je daarin verplaatst... wij hebben ook kantoor ook naar heel veel nabestaanden bijgestaan.
0: Ja.
4: Dus dat begrijp ik. Maar er is natuurlijk wel... in een rechtsstaat moet je uiteindelijk het doen met het oordeel van de rechter. En als uiteindelijk...
2: Dat is waar.
4: Ja.
2: Dat is wel waar. Maar ik volg op de voet die Wijterveense moordzaak... omdat dat Richard vlak bij mij in de buurt is. Ja. En die man die heeft hoger beroep aangevraagd. En die heeft daar zitten oreren met stemverheffing, boos... want eigenlijk de 2 slachtoffers waren de daders. Ja. En hij kon er niks aan doen, want het bloed is hem onder zijn nagels vandaan.
0: Hij wist het ook niet allemaal meer en zo.
2: Maar als je een vrouw gewoon liquideert die in de auto zit... en een vader voor de ogen van een 12-jarig kind doodschiet... dan ben je of die goed bij je hoofd, of je moet levenslang krijgen. Nou, hij heeft nu ook weer de eisen opnieuw levenslang. Maar hij heeft er echt een woedeuitval tegen de rechter gehad... van dat die 2 het daar gemaakt hadden.
4: Ja, en dat vind ik wel interessant, want die verdediging van hem persoonlijk... even los van zijn advocaat, dat hij zo die woedeaanvallen heeft... De vraag is even waar dat door komt. Als je de advocaat volgt, die zegt... ja, wij denken dat er misschien iets in zijn hersenen aan de hand is. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Alleen volgens die advocaat is het onderzoek niet afdoende geweest. Daar zou er nog meer onderzoek naar moeten worden gedaan. Als er iets mis is in je hersenkwap aan de voorkant bijvoorbeeld... kan dat leiden tot heel veel agressie die niet onder controle hebt. Zoals op de zitting.
2: Jawel, maar Job, het komt wel heel erg vaak voor... als iemand een vreselijk misdaad begaat... dat de advocaat dan wil proberen om ontwikkelingsvatbaar te laten verklaren.
4: Nee, dat is niet zo. Want 9 van mijn 10 cliënten zeggen, meer zelfs... ik vind alles goed, maar geen TBS. Want dan weet ik niet of ik toen vrijkom. En als ik vrijkom, weet ik niet wanneer ik vrijkom. Dus de meesten willen dat niet.
2: Heb je in Amerika ook TBS-klinieken?
4: Nee, ze hebben daar niet het systeem zoals wij dat hebben.
2: Nee, oké. Nee, maar ik heb wel vaak zit ik dan... Die Louis Theroux, hè, die zit vaak in dat soort dingen. En dan als je dan als kijker daarnaar zit te kijken... Ja, dan verbaas je je echt, hè. Want dan zit hij er gewoon bij. En dan zit er een gozer, die is volstrekt koekoek. Die zit dan met 2 mensen te praten... En dan op een gegeven moment gaat hij weg. En dan zeggen die 2 mensen, die dat waarschijnlijk psychiater, psycholoog, weet ik veel wat... die zeggen dan tegen elkaar... hij gaat de goede kant op. Ja. Nee, en dan zit hij te kijken, als kijker, dan denk ik... hij is koekoek.
0: Ja.
2: Volstrekt.
0: Ja.
2: Dat is toch wel, heel bijzonder natuurlijk.
0: Vind je nou Joost nu maar ook koekoek? Hij gaat nu weg bij je ON. Maar
2: ik vind al die commotie rond Ongehoord Nederland... vind ik selectieve verontwaardiging, hoor. Want die man die heeft gezegd dat Hitler in sommige dingen gelijk had... nou, dat sluit ik niet uit. Hij had veel meer dingen waar hij ongelijk in had. Maar dat mag je zeggen, als dat je mening is. Er wordt ook nooit gezegd dat hij weg moet als... Baudet voor de zoveelste keer de loftrompet over Poetin.
11: Maar waarom doe je het?
4: Ja.
11: Waarom neem je Hitler dan als...
2: Nou, dat is
11: waarom?
2: Ik heb het niet gezien.
11: Nee, maar waarom?
2: Nee, dat zal in het gesprek gebeurd zijn. Dat zal niet...
11: Nee, want ze hadden ook beelden van Hitler.
0: Ja.
11: Ze hadden ook beelden van Hitler. Dus ze hebben ook nog gewoon in een redactievergadering... erover zitten praten.
2: Ja, nou ja.
11: Dan zou er toch wel één bij kunnen zeggen die zegt... jongens, laten we Hitler laten rusten, joh. Laten we dat even
2: niet. Ja, maar hebben die mensen... die wat best een grote doelgroep is... die hebben toch recht om te maken en te zeggen wat ze zelf willen.
4: Het gaat erom, Johan, het is geen incidentje meer.
2: Het is
4: incident op incident op incident. Het is een aaneenschakeling van gedoe en ellende.
2: Ja, maar ik vind, als je die mensen uit de lucht haalt, dan heb je een hele groepering in Nederland, zeg maar de hele PVV-aanhang, die heb je sowieso al, die pislink is, dat van de buis gehaald is.
11: Maar zou toch ook niet... Ja, maar Johan, stel je voor, ik kom hier op dinsdag binnen en ik zeg, jongens, ik heb een film van Hitler zitten kijken en ik heb drie dingen eruit gehaald waarvan ik denk van, nou, daar heeft hij nog best wel een beetje gelijk ook.
2: Dat kan toch?
11: Nou, dan ga je het niet zeggen, zet maar uit.
2: Natuurlijk.
11: Dan
2: kun je toch over discussiëren?
4: Nee, dat gaat mij echt te ver.
2: Nee, maar ik vind, kijk, ik erger me dood als ik bij de VARA-programma's en linkse politici zie oreren. Maar dan roep ik toch niet meteen dat ze van de buis moeten.
0: Maar dat is een onderwerp waar je over kan discussiëren. Dit is wel een grensgeval waar je toch iets te ver gaat.
2: Zo'n groepering van de PVV, die winnen de verkiezingen, worden dan gelijk in een hoek gedouwd. Niemand werkt mee, ze doen er alles aan om...
0: Ze hebben in de regering gezeten, Joost. Ze hebben er niks van gebakken.
2: Nee, maar ze hebben ook geen enkele medewerking gehad. En die mensen zien dat zo, dat de tegenwerking uit de hele regering, daarom is het niet gelukt. Maar die mensen, die laat je heel ontevreden en boos achter als je zo'n programma van de buis haalt. Ik vind dit geluid, dat leeft in Nederland. En ja, die mogen best een...
4: Maar niet het geluid van Hitler.
2: Wij hebben het toch doorlopend over oorlogsmisdadigers. Netanyahu mag wel.
4: Ja, maar nou, die zou ik zeker niet gaan vergelijken met Hitler, Johan.
2: Nee, maar ik vergelijk niet met Hitler. Maar je mag toch over iedere man, of het nou een Chinees is, een Duitser, een Israëliër, die mensen die zich misdragen en oorlogsmisdaden pleden, dan mag je toch over praten.
4: Nee, ik vind dat je er grenzen aan hebt zitten. Dus dat je van tevoren gaat bedenken wat René zegt, we gaan die beelden laten zien en we gaan daarvan zeggen, van, nou, haalt op sommige punten gelijk.
2: Ja, dat zijn onze grenzen. Maar daar hebben ze andere grenzen. En wie bepaalt dan de grenzen in Nederland?
11: Ja, maar Johan, het is toch ook dat ongehoord Nederland, ik zit er ook wel eens naar te kijken. Kijk, het is één grote boze mensen die daar zitten.
0: Complot hier, complot daar.
11: Allemaal boze figuren allemaal.
2: Ik zou er ook niet gaan zitten, René. Maar die mensen hebben ook recht om hun visie te ventileren.
0: Wel, maar we hebben ook met een grondwet en met een bepaalde afspraken te maken.
2: Maar dat schijnt toch niet zo moeilijk, want die grondwet wordt daarna geroepen. Maar die mevrouw Letschert, die kan het niet voor elkaar krijgen om het op te heffen. Dus die grondwet, daar staat niet in dat ze over de schreef gaan.
6: Ze mag pas als de NPO straks een officieel verzoek aan haar doet om Ongehoord Nederland uit het systeem te gooien, dan pas kan ze daarnaar gaan kijken. Maar zij heeft zelf wel gezegd, dat is wel echt een heel zwaarwegend middel, wat we absoluut niet gemakzuchtig inderdaad in moeten zetten. Want dan heb je het over inderdaad vrijheid van meningsuiting, dat omroepenbestel waar elk geluid gehoord zou moeten worden. Maar als zij dat verzoek krijgt, gaat ze er wel serieus naar kijken.
0: Ja, we moeten er helaas nu uit.
2: Forum voor Democratie, die zeggen ook doorlopend dingen.
0: Nee, dat ben ik met je eens.
2: Die zeggen ook doorlopend dingen waarvan ik denk, nou, dat zouden we hier aan tafel niet accepteren.
0: Nee. Moet er helaas nu uit voor de reclame, anders hebben we straks helemaal niks meer. Tot zo, na de reclame.
12: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
13: Hé, wat doe jij nou?
12: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
14: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Kijk gratis alle programma's van SBS6 terug op kijk.nl.
14: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
0: Laatste gedeelte van deze uitzending. Johan, Job, René, Cesar Zuiderwijk, die al iets verteld heeft, natuurlijk omdat hij zelf ook getroffen is door prostaatkanker. Maar ook Merel, jij hebt dat van dichtbij moeten meemaken, heb ik begrepen.
6: Ja, klopt.
0: Niet prostaatkanker, maar een andere vorm natuurlijk.
6: Borstkanker. Mijn tante is precies een jaar geleden, of zaterdag precies een jaar geleden, overleden. Daaraan, dat was toen, deden we ook KWF-week. En toen in die week overleed zij. Wel na een lang ziektebed was dat. Dus zij heeft het nog wel best wel kunnen rekken, gelukkig. En sorry, ik ben hierheen gerend.
0: Ja.
6: En een paar weken later moest mijn moeder voor bevolkingsonderzoek. Dus dat laat maar weer zien hoe belangrijk dat bevolkingsonderzoek is. Moest ze daarheen. En toen vonden ze iets heel kleins in haar borst. En dat was inderdaad niet goed. Maar het was ontzettend klein. Ze waren er heel erg op tijd bij. Dus ze hebben het geopereerd en 5 keer bestraald. En nou ja, een jaar later of zo kun je echt pas zien of het goed is gegaan. Maar het lijkt allemaal goed te zijn gekomen.
0: Oh, dat is fijn.
6: Ja.
0: Maar dat geeft toch maar weer eens aan hoe belangrijk het is om dat soort
6: onderzoeken
0: te doen.
6: Zeker, ja, die bevolkingsonderzoeken. Echt, ik bedoel, wij krijgen als jonge vrouw natuurlijk ook al dat uitstrijkje voor je baarmoeder halskanker.
0: Ja.
6: Ook gewoon doen vooral. En niet denken inderdaad, ik ben nog jong. Dat hebben we al met Emma Heesters natuurlijk gezien. Maar ook inderdaad met mijn moeder. Hierdoor waren ze er heel vroeg bij. Het is zo klein dat ze tijdens de operatie het niet eens goed konden zien. En dan hebben ze allemaal technieken, dat is ook zo mooi. Waardoor ze het wel kunnen vinden en het dus goed kunnen weghalen. Maar ja, dat voordat je dat echt inderdaad zelf voelt, ja, ben je misschien inderdaad al te laat. Dus ja.
2: Dat is zo belangrijk, die baarmoedercontroles. In mijn moeders tijd gebeurde dat nog niet.
6: Nee.
2: En die is eraan overleden, hè? Kansloos.
6: Ja, ja, nee, daarom. En we hebben die optie nu. En het wordt je gewoon aangeboden en aangereikt. En ik moet wel zeggen, ik was echt onder de indruk hoe snel ze dan gaan handelen. En hoe snel het dan geopereerd wordt. Hoe snel je dan bestraald kan worden. En ja. Hoe snel ze dan actie
2: hebben. Maar ik vind het heel roekeloos mensen die er niet naartoe gaan. Dat vind ik heel roekeloos. Mensen zijn ook angstig dat ze het hebben. Hè? En daarom gaan ze niet.
6: Ja, dat is wat ik dan bij René. Toch, jij zegt ik ben hypochonder. Dus dan doe ik het gewoon misschien niet. Maar ja, dan kun je dus juist te laat zijn.
0: Zeker weten. Doneer daarom vooral, hartstikke belangrijk.
2: Ik ben trouwens benieuwd aan de drummer van de show begint dadelijk weer bij Talpa. Dat vind ik de leukste.
0: Tribute of the Bands, ja.
2: Vind ik
0: ja,
2: de leukste show van al die talentshows. En ik vind het een waanzinnig niveau hebben, die Tribute Bands.
1: Ja. Ja, maar Nederland staat erom bekend dat het niveau van muzikanten gewoon heel hoog is. Er wordt serieus gespeeld. En er zijn nu ook inderdaad mensen die zoeken elkaar op om een band te beginnen om het volgend jaar in Ziggo Dome te staan.
2: Ja. Ja.
1: Dat kan namelijk.
2: Maar wanneer zie ik ook steeds vaker muzikanten langskomen, dan denk ik, die heb ik daar en daar al gezien. Die lopen al een tijdje mee.
1: Ja, ja, dat gebeurt. Maar sterker nog, ik speel heel veel met de Clarks. Jullie wel bekend.
0: Zeker.
1: Ja. Met Rine samen. En dat is fantastisch. We doen een Eringen-tribute.
2: Ja, leuk.
0: Maar wanneer begint het programma?
2: Zelf mee gaan doen.
1: Programma mee, maar dan moet je snel heen en weer rennen.
0: Even voor de fans, wanneer begint het programma weer?
1: In januari volgens mij.
0: Okay.
1: De opnames zijn al eerder natuurlijk. Maar,
0: ja.
2: Maar er is al een winnaar.
1: Sorry?
2: Er is al een winnaar.
1: Nee, er wordt nu gezocht naar bands. Maar ik krijg nog wel eens tips. En dan van een band, dat lijkt de police wel. En dan hoor je gewoon 2 druppels water sting. Echt niet te onderschijden.
0: Ja. Nou, binnenkort is het bij ons.
1: Een hele leuke vond ik ook. Een Rod Stewart tribute band. Die heet Not Stewart.
2: Zijn dat die jongens uit Rotterdam?
1: Ja,
2: ja Okie, ik ken Okie. Ze. Die zijn goed.
1: Ja, die zijn goed. Maar ik weet niet of ze mee willen doen.
2: Ja.
1: Sommige mensen
0: binnenkort weer te zien op deze zender. Battle of the Bands. Hey, jullie hadden het net over die autorijders die bijna niet meer op vakantie kunnen. Die geen geld hebben. Maar voor dierenbezitters wordt het ook. Dat is duur, hè?
2: Niet te geloven. Kijk, ik zie vaak mensen die in de schulden zitten. Heb je dan tv-programma's over. En die hebben dan 2 van zulke honden in de keuken zitten. Ja. En ik gun die mensen alle honden van de wereld. Maar je moet je wel realiseren wat het kost. Er is nu een rapport. En dan een doorsnee hond met alles bij elkaar kost je 25.000 euro.
0: Ja. 25.000 euro?
2: Maar dan heb je het voedsel erbij, dokters bezoeken. De dierenartsen zijn de nieuwe tandartsen. Die weten van rekeningen sturen. Hè? Ja. En spuit je hier, onderzoek je daar. De gewone controles, de injecties. Je hebt zo'n boekje, zo'n paspoort met alle injecties erin. Dat is verplicht, anders kun je niet met een hond naar het buitenland. Maar 25.000 moet je rekening houden dat een hond over die periode kost.
13: Ik had verleden week een wortelkanaalbehandeling.
0: Voor je hond?
13: Nee.
6: Ik had een
13: wortelkanaalbehandeling. En ik kreeg de rekening binnen. Maar ik heb ook bij die kleinste hond van mijn tandsteen weg laten halen. Ja? Dat moet

0: Maar het is bizar.
1: Dan is een huis hier toch niet meer te
0: bepalen. Nee, dat is ook niet te doen.
2: Nee, maar er zijn heel veel mensen die onderschatten dat. Die kopen een hond, leuk.
0: Ja.
2: En dan komen ze voor de kosten. Er zijn mensen, als de hond ziek is, die er niet mee naar de dierenarts kunnen.
0: Nee, joh, maar Hélène, die is een soort hypochonder voor de hond dan. Dus elke keer als die hond een keer niet scheidt, gaat ze ermee naar de dierenarts. Die is echt gewoon misschien 10.000 euro per jaar kwijt.
2: Nou ja,
0: 100%.
2: John de Bever is hetzelfde. Die John de Bever gaat 3 keer per week, zegt die Kees, met het hondje naar dierenarts. Ja. En die is nu al zover dat als de huisarts bezet is, dan gaat hij naar de dierenarts om zijn oren uit te laten spuiten.
0: Nou ja, jongens. Ja, maar, En weet je, dat is eigenlijk geen hond, hè?
2: Nee. Maar maar John moet wel blaffen dan.
0: Ja, maar ik heb nog een kleinere hond dan John. Ik durf met mijn hond nu op het strand. Want ik ben bang dat een meeuw denkt dat het een rat is.
1: Dat hij meeneemt.
0: Nee. Als een meeuw, die zit op 200 meter.
1: Ja.
0: En als hij naar mijn hond kijkt, denkt hij, is een rat.
1: Ja.
0: En dan pakt hij hem. Dus ik doe mijn hond altijd maar een beetje aan het touwtje houden.
1: Ja, lijkt me ook heel verstandig. Ja, ben je die 25.000 euro kwijt ook? Hè? Ja, ben je die 25.000 euro wegvliegen? Dat wil je hebben natuurlijk, ja. We zijn er morgen weer met diepgang. En dat kan niet anders met dit soort mensen aan tafel. Dus we zijn er morgen weer met veel plezier. Tot dan, dag!
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Die echt mooie plaat, hè. Die is echt zo emotioneel, hè. Die tranen schieten me in de kont, echt waar.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met andere buitenlandministers in de EU. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om twee andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige

0: uit Wijch om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Het weer. Vanmiddag wisselvallig bij een matige zuidwestenwind en vooral in het noorden nog kans op buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: voordat je podcast begint, even iets fris. Smint.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo, en nu fris naar je podcast luisteren.
2: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
3: Welkom bij VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Tom Molenaar en aan de andere kant van de lijn zit Jos Boesveld. Jos, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, er is de afgelopen 24 uur weer ontzettend veel gebeurd in het voetballandschap. Gelukkig voor veel technisch directeuren is de markt in de grote topcompetities gesloten. In Nederland gaan we nog even vrolijk verder. Nog een hele dag zelfs. Laten we ons in deze podcast concentreren op wat er bij de Nederlandse traditionele top 3 gebeurd is. Want ja, die zitten ook niet stil. Laten we snel beginnen bij Ajax. Die hebben een buitenspeler binnengehaald. Simon Adingra. Mm-hmm. Wat kan je over hem vertellen? Wat heeft Ajax binnengehaald?
4: Ja, wel echt een linksbuiten. Dus hij wordt ook wel gezien als de opvolger of vervanger van Mika Gods. Echt iets waar ze naar op zoek waren. Een buitenspeler met heel veel diepgang. En dit komt natuurlijk allemaal uit de analyse die we over hem gemaakt hebben. En een hele interessante speler. Ik vond het verbazingwekkend eerst dat ik dacht van... hoe komt Ajax nou bij zo'n speler uit? Maar dat was ook omdat ik hem nog vooral herinnerde uit zijn tijd bij Brighton. En ja, Brighton is wel echt een club die hun spelers op een hoog niveau scout. En ook zijn eerste seizoen bij Brighton was echt heel goed. En ik denk, nou, als je als speler zo goed in de Premier League bent, dan heb je eigenlijk in de Eredivisie niet zoveel te zoeken, voor mijn gevoel. En dat zegt misschien ook wel een beetje alles over deze Adingra. Dat de stijgende lijn heeft hij niet doorgezet, zeg maar, in zijn carrière.
3: Dus vandaar dat een beetje omgekeerde carrière, hè, wat hij eigenlijk maakt.
4: Van, ja, zo kun je het ook wel zeggen, inderdaad. Ja. Ja. Ja, want wat kun jij nog een beetje van hem herinneren? Ik dus vooral die Brighton-periode, daarna misschien een beetje op verloren.
3: En hij was natuurlijk destijds in de finale van de Afrika Cup. Was hij beslissend met twee assists. Dan werd hij gekozen tot man of the match. En hij heeft nog met Brighton tegen Ajax gespeeld, meen ik. Was dat de Europa League destijds? Of was dat de Conference League?
4: Toen was hij ook wel heel goed.
3: Dus het is wel een speler die mij altijd op het netvlies heeft gestaan. Maar ik was hem eerlijk gezegd wel even uit het oog verloren. Maar goed, hij duikt dus nu weer op bij Ajax. En dat is allemaal weer uit de computer gekomen uit de laptop gekomen van Jordi Cruijff. Dus ja, we moeten maar hopen dat hij gaat slagen. Snel is hij in ieder geval wel. En hij moet Ajax ook voor de nodige diepte gaan verzorgen. Hè? Want dat is eigenlijk het doel waar ze echt naar op zoek waren. Hè?
4: Ja, dat heeft volgens mij ook de trainer Michel Sanchez ook heel goed gezegd van... het is wel belangrijk dat we na het diepgang blijven houden via onze buitenspelers. En dat had hij eigenlijk nog niet in zijn huidige selectie, vond hij. En Adingra is echt een speler die probeert zoveel mogelijk achter de defensie van de tegenstander op te duiken. Dus dat kan een heel groot wapen zijn. Het is alleen de vraag, het meevoetballende gedeelte is niet altijd even top. Het overzicht, dat heb je vaak met snelle spelers. Als je dat ook nog koppelt aan overzicht, dan voetbal je bij Real Madrid of Barcelona. Dat is nu niet het geval. Dus dat is echt heel erg de vraag of hij dat kan behouden. En dan heeft Ajax denk ik een topaanwinst. Maar blijf afwachten.
3: Ja, natuurlijk. Blijft dat altijd wachten. Je zou bijna denken dat het misschien meer een counterspits is dan.
4: Ja, dat zou je inderdaad ook kunnen zeggen. Ja, kijk, dat in die situatie komt Ajax een stuk minder. Maar goed, een speler met snelheid en het juiste overzicht kun je eigenlijk altijd wel gebruiken. Er komt altijd na een tijdje wel ruimte. Of het nou is in de laatste minuut of dat de tegenstander niet oplet rondom een rustmoment, weet ik veel wat. Die kansen gaat dat ding gaan krijgen. Het is een hele interessante aanwinst voor Ajax, denk ik.
3: Ja, en daarnaast is Ajax druk bezig en is het nagenoeg rond dat ook Thilo Kerrer zijn opwachting maakt bij Ajax. Ook een interessant speler. Wel al een speler op respectabele leeftijd, 29 jaar. Wordt deze maand zelfs nog, wordt hij al 30. Één brok ervaring. Ik denk dat hij, gaat hij zomaar Aaron Bouwman uit de basis spelen, denk je?
4: Ja, ze zijn wel gecharmeerd van Arend Bouwman. Dat merk je aan alles. Dat merk je aan de trainer en hoe Cruijff ook over hem praat. Maar ik zie ook nog wel steeds dat Arend Bouwman nog wel zijn slippertjes heeft. Wat gewoon hoort, volgens mij, hij is 18 of 19 of 20, dacht ik niet. Dus dat is gewoon nog een jonge speler en dat hoort erbij dat je dan foutjes maakt. Dus ja, dan is het gewoon prettig om zo'n speler als Keren erbij te krijgen. En wat mij opvalt is dat hij wel heel erg multifunctioneel is. Je kunt hem eigenlijk bijna overal in de defensie wel kwijt. En zelfs nog op het middenveld. Dus dan heb je ook nog stiekem met zo'n huurdeal het middenveld versterkt. Wat Ajax ook natuurlijk heel graag wilde. En wat ze gedaan hebben met Amrabat. Maar ja, een extra optie erbij zal nooit verkeerd zijn volgens mij voor de trainer.
3: Nee, dat klopt. En wat ook hem kenmerkt is dat hij volstrekt tweebenig is. Hè. Dus hij zal niet snel onder druk te zetten zijn. En ja, opbouwend zal hij dan daadwerkelijk wel iets toevoegen, denk ik, bij Ajax.
4: Ja, dat lijkt me inderdaad ook. En ja, ervaring vind ik altijd lastig in te schatten als je een buitenlander bent. Je weet niet hoe goed praat hij Engels bijvoorbeeld. Hij heeft natuurlijk veel in Frankrijk gespeeld. Dus dat is altijd de vraag van, kan hij zich wel als een leider opwerpen in een groep waar hij maar een jaar gaat zitten, omdat het een huurder is, volgens mij zonder optie tot koop. Dus dat vind ik altijd lastig om te zeggen. Maar hij kan misschien binnen de lijnen wel een team op sleeptouw nemen. Dat zou Bouwman iets moeilijker kunnen doen met zijn geringe ervaring.
3: Ja, aan zijn cv zal het in ieder geval niet liggen. Ja, we gaan het afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Dat brengt de totaalscore bij Ajax deze winter op 11. Dat is toch wel een opmerkelijk hoog aantal, hè?
4: Ja, zeker. En ook als je kijkt naar de namen. Ik heb ze ook gewoon een beetje op een rijtje gezet. Het is heel exotisch om het zomaar te noemen. Veel namen waar je in eerste instantie niet zo makkelijk bij uitkomt. En dat is bij PSV, vind ik, dat is wel heel anders. Dat lijstje ziet er heel anders uit, volgens mij.
3: Ja, nou ja, jij maakt het bruggetje. Laten we inderdaad doorgaan naar PSV. De laatste aanwinst die zij gepresenteerd hebben, Sami Oaissa. Het zag best wel lang naar uit dat hij de stap naar Feyenoord zou gaan maken. Dat gebeurde niet. Hij is nu bij PSV. Daar zal hij aan de buitenkant moeten gaan concurreren met Perisic, met Van Bommel, met Kostic. Dus dat is nog een hele kluif. Maar wat dan wel weer leuk is, wat je dan leest, is dat de jongen eigenlijk heel zijn leven PSV-supporter is. Dus voor hem dat er ook wel echt een soort droom uitkomt dat hij nu weer PSV mag spelen.
4: Ja, er waren de quotes op de clubwebsite volgens mij. Dat hij zei van als jong jongetje ging ik al naar de PSV-training toe. En had ik een PSV-sjaal om. En ja, ik ben dan misschien iets te cynisch dat ik denk van het is wel heel zoetsappig. Maar daarna plaatste PSV dus een hele mooie foto. Ja. Van een hele jonge Oaissa met Ibrahim Afellay. Ja, dat vind ik dan toch eigenlijk als ik dan het bewijs zie en ik zie hoe die straalt, hoe gelukkig die is. Ja, dan vind ik het eigenlijk, maakt het wel 100% mooier, zo'n transfer.
3: Ja, wat denk je dat hij op korte termijn al kan gaan toevoegen aan PSV? Want ja, de flanken zijn met, zoals het nu nog uitziet, Van Bommel en Perisic natuurlijk prima bezet. Perisic al enigszins op leeftijd. Van Bommel misschien nog niet helemaal 100% fit. Dus zal hij het in eerste instantie moeten hebben van invalbeurten, denk je?
4: Ja, dat zou goed kunnen. En wennen aan het niveau, wennen aan de speelstijl. Want het is natuurlijk, Peter Bos is wel echt iemand die daar heel erg op zit, op de tactiek en op de speelstijl. Daar moet je gewoon even aan wennen. Maar met zo'n deze spelers voor je, krijg je die tijd voor, want die presteren ook wel. En ik was even bang dat je bij Ruben van Bommel zei van die is nog niet helemaal 100%. En toen zei je gelukkig het woord fitter achter. Oh ja. Want Ruben van Bommel is, qua speelstijl is hij 100% lijkt me wel. Die is echt zo lekker bezig. Dus ik verwacht niet dat Sami Oaissa binnenkort als linksbuiten heel veel speelminuten gaat maken. Want Ruben van Bommel zie ik niet meer verdwijnen uit de basis.
3: Nee, en dan hebben ze natuurlijk ook nog Santos weggehaald bij Sparta. Ja, dat is wel meer een lange termijn project, hè, denk ik.
4: Ja, dat lijkt er wel op inderdaad. Het is echt een kwestie van opbouwen en inderdaad laten wennen aan het topvoetbal. Dat zal bij een speler als Santos nog net wat anders liggen als bij andere spelers. Bij zo'n Oaissa, die heeft natuurlijk al wel iets weer vlieguren gemaakt. Dat is inderdaad echt een projectje. Ik vind het wel mooi. Maar ook wel weer een projectje waarbij de leiding van PSV heeft gezien dat hij in Nederland kan presteren. En dat is wel een heel leuk verschil om te zien bij de transferperiodes van PSV en Ajax. Ajax zei ik al, van heel veel exoten, om het zo maar te zeggen. Heel veel vreemde namen.
3: Ja.
4: En PSV heeft echt allemaal bijna gevestigde namen uit de Eredivisie gepakt. En dan...
3: Die scouten wat dichter bij huis.
4: Ja, dat lijkt er duidelijk.
3: Zou je kunnen zeggen. Ja, en over transfers gesproken. Ja, is eigenlijk voor PSV de mooiste transfer misschien wel dat Ruben van Bommel gewoon weer fit is. Vorig jaar natuurlijk het hele seizoen niet gespeeld. Nauwelijks, alleen in het begin een paar wedstrijdjes. Zoals die jongen zich nu manifesteert, is dat misschien wel stiekem gewoon de beste aankoop van de window.
4: Ja, dat vind ik wel. Als je ziet hoe hij gestart is. En ik ben zo ontzettend benieuwd hoe hij het gaat laten zien in de Champions League. Dat is natuurlijk het niveau waar je helemaal op wil uitblinken. Nou, de Eredivisie lijkt hij nu al bijna ontgroeid, terwijl hij nog helemaal niet zoveel gespeeld heeft. Maar in de Champions League, daar wil ik hem wel zien vlammen. Je gaat hem automatisch een beetje qua positie vergelijken met Mika Gods. Nou, als die in een paar seizoenen bij Ajax zo'n mooie transfer tevoorschijn kan toveren. Dan ben ik benieuwd naar deze start van Ruben van Bommel. Dat gaat eindigen. Heel prikkelend. Ja.
3: Het lijkt zelfs wel alsof hij beter uit zijn blessure is gekomen qua voetballer als dat hij daarvoor was.
4: Dat zeg je mooi. Dat valt wel op, hè?
3: Ja, en niet heel toevallig. Zijn vader heeft afgelopen jaar een club gehad. Dat is ook niet zonder reden natuurlijk. Die heeft bijna 24 uur per dag zijn zoon bijgestaan in de revalidatie. Nou ja, we kunnen bijna wel zeggen. Nou, we kunnen wel concluderen dat dat voor 100% geslaagd is, hè?
4: Ja, fantastisch. En ik heb hem ook horen zeggen dat hij zich tijdens de revalidatie niet alleen maar heeft gericht op de knie die moest herstellen, maar ook echt op de punten dat hij er heeft gekeken naar wat kan ik nou verbeteren. Dus heel kritisch naar zichzelf kijken van wat mis ik nog in mijn spel. Nou, en dan naast die herstelwerkzaamheden voor de knie kijken of dat ik daaraan kan werken. Nou, dat was, voor mij is dat een stukje inhoud, een stukje fysiek, maar ook een stukje startsnelheid. Hij zei voor mij ben ik nog sneller dan voor mijn blessure. Nou, dat, een hele, hele sterke revalidatieperiode die een beetje doet denken aan Ruud van Nistelrooy, volgens mij. Die ging toen ook van PSV naar de Premier League, raakte toen geblesseerd en heeft dan ook in zijn revalidatie heeft zichzelf klaargestoomd voor het grote mensenvoetbal in de Premier League, om het zo maar te zeggen. Ik vind het heel knap op zo'n leeftijd, na zo'n grote tegenslag.
3: Het is echt een kerel geworden.
4: Ja.
3: Dat was hij al min en meer toen hij binnenkwam in PSV. Want hij heeft altijd hard aan zichzelf gewerkt. Maar het is nu echt wel een soort van Bommel 2.0 geworden. Hè?
4: Echt heel goed. PSV, ik denk dat je dat goed hebt gezegd. Dat is misschien wel de topaanwinst van PSV deze zomer.
3: Ja. Gaan we door naar Feyenoord. Daar is het opmerkelijk rustig. Vandaag kwam het bericht nog wel binnen dat ze bezig zijn met een tweede keeper. Florian Kastenmeijer. Eigenlijk... kijkt toch iedereen wat er gaat gebeuren in de spitspositie. Ueda is vertrokken, laat een gat van 25 doelpunten achter. Moeten Shaquille van Persie en Nacho dat maar gaan uitvechten samen? Zullen die de 25 maken samen, denk je?
4: Nee, ik denk het eigenlijk niet. Nee, dat zie ik niet gebeuren. Ik vind Nacho Ferri heeft op mij nog niet indruk gemaakt. Shaquille van Persie heeft dat al wel gedaan, maar nog veel te jong, veel te pril. En je moet niet vergeten dat Feyenoord gewoon de Champions League in gaat. Weet je. Die moeten op het hoogste niveau de Nederlandse eer gaan verdedigen. Ja, dat zie ik niet zomaar gebeuren met twee opties in de spits. Waarvan één nieuweling en één veel te jong eigenlijk nog om echt een vol seizoen te draaien.
3: Ja, is het dan bijna onverantwoord om te zeggen dat Feyenoord niets gaat doen? Kijk, ze hebben er nog een dag, hè? Laten we dat niet vergeten. Er kan vandaag nog van alles gebeuren. Maar zoals het er nu naar uitziet, is het opmerkelijk stil in Rotterdam. Het kan ook zijn dat ze zoiets hebben van je moet een broedende kip niet storen. Maar
4: dat zou kunnen.
3: Op dit moment ziet het er niet uit dat daar nog wat gaat gebeuren.
4: Nee, het is ook een beetje lastig inschatten. Wij zijn natuurlijk niet een insider zoals bijvoorbeeld Martijn Krabbedam, onze gewaardeerde collega. Maar inderdaad, wat je nu zegt, klopt inderdaad. Als je vanuit buitenkant kijkt, wordt er weinig gedaan. En het kan ook gewoon zijn, om een hele simpele reden, er is gewoon geen geld. Er moet eerst nog iets verkocht worden of iets gedaan worden. En dan pas kan Feyenoord weer toeslaan. Ja, dat is toch best wel lastig om te zeggen op dit moment. Maar ik weet zeker dat er in Rotterdam-Zuid heel erg gekeken wordt op VI.nl of er nog eindelijk iets komt. Dus dat is maar afwachten.
3: Ja. Nou goed, ze hebben nog een aantal uren. Dus wie weet wordt er nog een nieuwe spits uit de hoed getoverd. We gaan dat afwachten. Even terug naar het buitenland. Windows zijn gesloten. De grote klapper van deze window was de transfer van Enzo Fernandez. Voor 145 miljoen.
4: Ja.
3: Gaat dat nog ergens over?
4: Dat bedrag?
3: Ook, ja. Dat gaat er helemaal nergens meer over. Nee, of moeten we dat maar accepteren dat dat zo is?
4: Ja, ik denk het wel. Ja, het is niet anders. Maar het valt mij inderdaad ook op. Ook als je het regent weer records in de Premier League, om het zo maar te zeggen. Eerst had je dan Alexander Isak, die was weer het record. Toen kwam Elliot Anderson, die was het record. Toen kwam Marco Rodgers, was het record. En nu heb je weer een record Enzo Fernandez. Ja. En het verbaast me gewoon bij Chelsea dat ze nog überhaupt winst maken op zo'n speler. Want ja, je kunt alles zeggen van Enzo Fernandez, maar nou, hij heeft niet veel indruk bij mij gemaakt. En dan maak je toch nog zo'n toptransfer. Maar ja, wat een geld, hè?
3: Ja, ja, het is voor de jongen wel te hopen dat hij inderdaad gaat slagen. En dat hij zijn plek gaat vinden op het middenveld bij City. Want ja, je creëert ook wel een beetje een soort gouden kooi-syndroom, hè? Want ja, stel nou dat zo'n jongen niet slaagt bij City. Ja, wat dan?
4: Dan zit je opgesloten in de gouden kooi, bedoel je?
3: Ja, ja, want ik denk niet dat de clubs dan in de rij staan die 100 miljoen plus voor hem gaan betalen.
4: Nee, dan krijg je dus zo'n geval dat hij een vorstelijk salaris opstrijkt, maar eigenlijk niet gelukkig is bij Manchester City, omdat hij daar niet tot zijn recht komt misschien.
3: Ja, nou ja, precies. En ja, wat is dan de volgende stap? Waarschijnlijk dat je dan toch ergens in de zakmat belandt. Want daar zijn misschien clubs die nog wel die bedragen willen gaan betalen. Maar ja, in Europa houdt dat dan toch wel snel een beetje voor je op. Maar goed, laten we niet op de zaken vooruitlopen. En wie weet wordt het een geweldig succes bij City. Ja. De deur voor Gakpo is in ieder geval dicht. Die blijft lekker bij Liverpool.
4: Ja.
3: Zijn er nog meer dingen die jou zijn opgevallen eigenlijk deze transferperiode? Je had het nog over El Karouani.
4: El Karouani is toch wel weer opvallend. 3 maanden nadat hij naar de zandbak is vertrokken, keert hij terug in Europa. En dan heb ik zoiets van, oké, wat is daar misgegaan? En in Saudi-Arabië, waar hij naartoe is gegaan vanaf Utrecht, heb je hele strenge regels rondom het inzetten van buitenlandse spelers. En het komt op mij heel onprofessioneel over dat je aan het begin van het seizoen te veel buitenlandse spelers hebt. En dat je dus maar een aanwinst meteen moet wegsturen. Dat voelt voor mij heel gek. Maar Karouani was heel blij met zijn transfer, zei hij. Maar ik denk diep in zijn achterhoofd zal hij wel denken van, wat is dit nou weer voor een gigantische flater wat me nu is overkomen.
3: Is Benfica geen vervelende club om te spelen?
4: Nee,
3: natuurlijk.
4: Nee,
3: hij zal ongetwijfeld zijn salaris behouden. Dus wat is wijsheid. Maar goed, het geeft wel eens te meer transfergekte aan. Hè? En welke gekke voetbalwereld we tegenwoordig leven. Ja. We zullen het ermee moeten doen, Jos. We zijn alweer redelijk door de tijd heen. Dus ik ga jou bedanken voor jouw deskundige inbreng, Jos.
4: En ja, dankjewel.
3: Ik wens je nog veel werkplezier vandaag. Rest mij nog wel één ding te zeggen is dat er vandaag uiteraard weer een transfer deadline show is. Die begint al om 6:00 op VI.nl en op YouTube. Dus daar schuiven al onze clubwatchers aan. Dus van iedere club in de Eredivisie zal een transfer update komen. Dus wil je bijblijven, mis dat niet. Voor nu houdt het dan voor ons op. Jos, nogmaals bedankt. Beste kijkers, beste luisteraars, ook bedankt. Tot ziens en tot de volgende ZSM. Tot ZSM.
1: Heel Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je €300 en maak je kans op de hoofdprijs van €30.000. Belastingvrij. Een feestelijke prijs van Staatsloterij die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vindekoker.com. Speel bewust 18+.

0: Ditveld bevriest de tijd. 90 minuten lang, heel even, voor de eeuwigheid.
1: Altijd beladen, altijd spannend.
0: Een tijdloos fenomeen. Ajax PSV. Zaterdagavond om 8 uur, live op ESPN.
2: Goedenavond, dit is Voetbalpraat op een dag vol transferstress. Want morgen sluit de Nederlandse transfermarkt. Vandaag is het deadline day voor onder andere La Liga, de Bundesliga, de Premier League, de grote jongens dus. En over grote jongens gesproken. In sommige gevallen figuurlijk zeg ik goedenavond tegen Tijmen van Wissing, Arno Brugink en Kees Kwakman. Heren, goedenavond.
3: Ja, 1,73.
2: Keurig.
3: Ja.
2: Ja, met echt groot. Is dat niet?
3: Nee.
2: Maar maakt verder niet uit. Kees, zo'n dag is vandaag.
4: Ik heb twee pennen hier ook om het bij te houden. Want,
2: het is niet normaal.
4: Het is echt alle kanten op. Ja. Ik moet morgen nog komen.
2: Het is wel... Het is
4: Driehoedje is al weg, hè? Zo jammer. Die is altijd wel in voor een...
2: Die hebben we al 3-4 keer op de transfer deadline date gebruikt als kapstok om onze hele uitzending. Want morgen zijn we er weer van 6 tot 12 of misschien wel
4: in
2: later.
4: In de hoop dat er wel hier en daar wat dingen gebeuren. Want af en toe zitten we ook gewoon pizza te eten en dan gebeurt er gewoon voor de rest helemaal niks.
2: Vooral jij, want er moet het ook toch gesproken worden. Dus
4: het is wel altijd een hele gezellige avond, waarin van alles gebeurt. En,
2: We hebben van alles voorbereid. Ja. Er komen allemaal FaceTimes, videobellen.
4: Mensen op locatie, uiteraard.
2: Locaties, van alles. Dus het belooft een gezellige avond te worden. Met hopelijk ook
5: als TD is het niet altijd, heb ik hem ervaren als twee. Eén keer was het gewoon heel best wel relaxed. Maar de andere keer was het ook wel met Salah Eddin toen onder andere in januari 13. Toen zaten we af
4: te tellen. Reageert toch ook? Ja. Keer of niet?
3: Toen zat de vader van Salah Eddin nog in het stadion vol spanning.
5: Ja, want toen vertellen. Want
2: moest er gevoetbald worden dan? Of
5: nee, wij hadden toen, ik zeg even, wij dus als Twente toen hadden gespeeld tegen Besiktas. En een paar dagen later wilde AS Roma hem hebben. Maar dat moest voor die deadline geregeld worden. En moest voor 12 uur moest die mail erdoor en bevestiging dat hij was ingeschreven daar, dat allemaal geregeld was. Maar wij zaten te refreshen. En wij zaten allemaal bij elkaar op kantoor. En die mail kwam maar niet binnen. En wij dachten allemaal, het is niet gelukt. En wij zaten echt, dat we dachten, het is niet gelukt. Maar hij was daar ginds. En wij probeerden Mosinu toe te bellen. Wat is er aan de hand? En
2: de zaak waarnemen.
5: Ja, en belden we. En zij waren allemaal super relaxed en zo. Want er was blijkbaar een of andere regel daarin. Dat ze daar nog extra uren voor hadden om dat gewoon door te geven. En dat, maar dat wisten wij toen op dat moment niks van. Wij zaten maar met die 12 uur deadline. Dat was echt.
2: Ik heb nog wel een paar keer aan je moeten denken, ook deze week. Denk van wat lekker voor je dat je daar vanaf bent, die stress.
5: Ja, het is af en toe ook dubbel, zeg ik eerlijk. Als je er nu iets meer afstand van hebt, denk je ook wel eens van. Dat sommige dingen ook die adrenaline en die spanning en dat is alles wat een beetje bijkomt. Maar je kunt, het schijnt ook heel logisch zijn dat je af en toe alleen maar dan aan de dingen nu, dat je die mooier maakt dan dat ze toen daadwerkelijk waren.
2: Ja.
4: Ben je dan ook uit waarom het dan vaak op richting die laatste dagen gaat? Komt dat omdat dan situaties van spelers af en toe veranderen? En dat clubs dan misschien toch denken van nou...
5: Ja, en spelers gaan kiezen. Dus er zijn natuurlijk heel veel spelers, Kees, gewoon die, ik zeg even Amrabat, nu bij Ajax toe. Ja, die heeft nog drie andere mogelijkheden. En die wacht gewoon heel lang totdat één zegt van oké, ik ga nu echt... En dan durft hij ook een keuze te maken. Te zeggen, oké, dan ga ik nu voor Ajax. En ik ga niet meer wachten totdat die ene speler naar de andere club gaat. Waar hij dan weer van afhankelijk is. En dan gaat het dus gewoon lukken. Zeg maar, dan gaat het dus gebeuren. En
3: maar heb je nooit een speler gehad om de laatste dag dat je dan nog ineens van club A naar B ging? Dus dat je ook in een situatie Amrabat dat Ajax dan bijvoorbeeld niet door zou gaan. En dat je dan doorschakelt naar optie 2. Want die was er ook bij Ajax achter Amrabat. Je hebt bijvoorbeeld Brouwer, gaat nu naar Sparta.
5: Alleen wat je doet ook is zo lang mogelijk inzetten op die hele goede. Ja. Die je eigenlijk wilt. En dat je toch denkt, ja. Maar je moet ook bedenken, dus nummer 2 en 3 die je eigenlijk nog op... in de tussentijd komen er ook nog weer andere spelers worden weer aangeboden. Zeg, is dat misschien toch geen optie voor jullie?
2: Ja, het is een soort pokeren op 3, 4, 5 pokertafels.
5: Dus je kunt er lekker mogen kezen. Dat is echt super leuk om te doen. Het is zo'n uitzending van te maken.
2: Ja. Beentjes op tafel, rustig. Volg je die jongens, want je noemt net al een aantal namen van spelers die jij bij Twente hebt gehad als TD, wat je toen was. Volg je ze nog op de voet en ook deze transferperiode dan weer wat er allemaal gebeurt?
5: Nou, zeker, ja. Omdat je zowel negatief als positief, hè, van jongens die ergens anders naartoe gaan. Kijk, Saladin is natuurlijk wel een voorbeeld waarvan je denkt, die kon bij PSV tekenen, toch? Ja. Een aantal maanden geleden.
2: Want dat stond toen in zijn huurcontract. En dan zou hij daar kunnen tekenen. Heeft hij nee tegen gezegd?
5: Ja, toen kwam Olympiakos eigenlijk tussendoor. Dat ze dachten, nou, maar ja, op dit moment.
4: West Ham, las ik nu.
5: Ja. Oh ja, ook nog laatste moment misschien.
2: Rick Elfrink van Eindhoven's Dagblad meldt dat hij daar ook nee tegen gezegd heeft.
4: Oké. Okay.
2: Hij zit nog bij AS Roma.
5: Ja. Ja, dan ben ik wel benieuwd wat er gaat gebeuren.
2: Maar zo zit je dus wel al die spelers die jij dan ooit hebt gehaald of interesse in hebt gehad, die volg je.
5: Ik vind het wel leuk, van ook hoe jongens het doen. En soms duikt er een speler op. Die spits die bij Feyenoord werd genoemd van de Rangers.
2: Ja, die vierde spits van
5: Macedonië of zo. Macedoniër is het volgens mij. Die speelde toen bij Aberdeen en die werd me al een paar keer aangeboden. En toen zei ze, Arnold, weet je, dat is een hele goede speler. Best wel een leuke tip van iemand die enorme voetballiefhebber was. En dat is interessante speler. En die speelde bij Aberdeen toen. Dus ik zag hem nu weer voorbij komen dat hij bij Rangers zat. Dat je toch denkt, ah ja, is wel interessant hoe dat
2: Miovski,
5: hoe dat gegaan is.
2: Want vandaag is de dag dat alle spelers die jij bij
5: de deuren zijn gegaan.
3: Nee, want dit is het leuke.
5: Doe maar.
3: Nee, want Wouter die wilde er 3 minuten geleden al naartoe. Ik heb aan je gedacht deze week. Dus hij wil eigenlijk even het bruggetijdperk onder de loep nemen. Er was nog net geen taart vandaag in de Goalsvesten, maar ze zijn bijna allemaal de deur uit. Die vorig jaar toch niet gelukkig waren. En dan doe je op Boet. Verschuren is naar Beveren. Boet wordt verhuurd en gaat met zijn broertje voetballen in Amerika.
5: Real Salt Lake.
3: Ja, dus die hebben dan nog de uitgang gevonden. Want heel veel spelers hadden ook geen perspectief meer bij Twente. En die moesten inderdaad vertrekken.
2: Mm-hmm. Dus ze zijn nu allemaal weg?
3: Nou, niet allemaal. Bart van Rooij is er gelukkig nog. En dat is ook denk ik een van de betere spelers van FC Twente.
5: Is er nog?
3: Ja.
5: Is contract verlengd?
3: Taha is contract verlengd. Ook wel weer heel grillig, hè. 2 weken geleden. Wilde hij weg, wilde niet verlengen. Linsson raakt geblesseerd en dan ziet de wereld er ineens anders uit. En dan ga je verlengen. Het is wel een merkwaardige speler ook voor Twente. Hij heeft best wel kwaliteiten.
5: Hij past wel heel goed bij Erik ten Hag. Zeg maar even, zoals Erik ten Hag toen destijds als trainer. Met Elia en met Arnautovic en zo, weet je wel.
3: Met dat soort type jongens,
5: Daar kan hij goed mee.
2: Dat kan Taha ook.
5: Ja. Younes heeft iets. Ten eerste heeft hij altijd gevaar in zich, hè, dus zowel doelpunt als assist. En hij wil heel hard werken. Dus zowel vooruit als achteruit werkt hij zich echt loopt hij zich 3 slagen in de ronde. Want dat heeft hij ook nog eens een keer in zich. En hij is wel wat dat betreft een moderne speler, alleen ook grillig. Dus het kan ook van een 10 naar een 4. Dat neem je wel mee bij hem. En hij moet natuurlijk ergens zorgen dat dat een.
3: Maar als Linsson straks fit is, dan zal Taha denk ik niet heel veel gaan spelen. Je gaat heel veel wedstrijden ook weer spelen, omdat ze de groepsfase hebben gehad.
4: Met een bepaald vertrouwen wat hij krijgt.
3: Zeker.
4: Door de contractverlenging, maar ook door de meer minuten. Dat hij daarin wel. Moet fysiek denk ik nog een stapje maken. Hij is natuurlijk een beetje idel.
3: Ja.
4: Maar wel bezig volgens mij. Maar hij moet wel, als hij daar nog een stap in kan maken. En hij gaat meer spelen.
5: En Linsson en Sam Lammers was een goede combinatie. En Linsson-Wout Weghorst is een mindere combinatie. Dus daar ga je dan, denk ik, als trainer ga je er ook naar kijken. Ook
3: dat liet zich al voelen, want Linsson werd al een keer naar de bank verwezen. Dus, en Lammers is ook vertrokken, dus Arnold gaat wel weer een beetje in de plus.
2: Ja.
3: Financieel gezien.
2: Want zo moet je toch kijken bij een TD, of niet? De plus en de min factor, of is dat niet het belangrijkste?
5: Jullie hebben gewoon met elkaar dus afgestemd.
3: Nee, helemaal
5: tweeën, dat we dit
3: helemaal niet, Arnold. Maar
2: evalueren.
3: Nee, hij doet dat heel. Jij doet dat heel vals. Want dan ga je zeggen, ik moest deze week nog aan je denken. De stress van het TD, want je wilde daar gewoon naartoe.
4: Arnold kan het wel hebben, hoor.
3: Maar
4: we hadden het er net ook over, toch? Achter de schermen. Het ging even over Boet.
3: Waarbij het is verdomd lastig.
4: Daar ook nog contact met Arnold over had gehad. Ik was toen bij die wedstrijd dat hij bij AZ uit zo verschrikkelijk goed was.
2: Oh, dus jij hebt hem aangeraden uiteindelijk?
4: Dat niet. Maar ik raakte daar toen de tijd niet over uitgepraat. Toen was hij zo goed. En bij Utrecht ook al wel veel mankementen gehad. En helaas heeft dat bij Twente zich doorgezet. Maar ik snap wel dat je daarbij dacht, als we die op de rit krijgen. Dat was echt een. Die heeft echt kwaliteiten laten zien bij Utrecht. Ja, die je niet zomaar vindt bij een buitenspeler. Ja, dat lukt dan niet. Ja, Dat zit er ook wel eens tussen. Ja.
5: Ik vind het wel mooi wat Erik ten Hag zei bij zijn, daar was jij bij zijn presentatie. Dat Erik zei van, het wil namelijk niet zeggen dat iemand dan per definitie meteen een slechte speler is. Alleen ja, het moment, dat moment in een club, in een bepaalde situatie waarin je komt. Ja,
4: een trainer,
5: dan kan het inderdaad net niet kloppen.
3: Nee, maar het moet ook gezegd, Arnold heeft ook Bart van Rooij aangetrokken. Salah Eddin, als gezegd, Regeer hebben ze flink opverdiend. Ugalde inderdaad. Ja, was nog wel met strooien, maar goed.
4: Voeg die maar even toe. Ja.
3: Ik heb alleen Kuipers nooit begrepen. Wat ik bij Go Ahead een geweldige teamspeler vond, vond ik in niets een Twente speler. Maar goed, ik heb er helemaal geen verstand van. Maar
5: anders gaan we misschien heel erg richting...
3: Laten we
5: een keer bij de Oosttribune gaan overgaan.
3: Ja, laten we dat doen.
6: Oké, nou maken we die afspraak hier.
4: Verder nog Twente, Kjeulen weg. Nou, ja, we maken hem even af.
6: Regeer, die is inmiddels ook weer door. Ja. Van, die ging naar Ajax. Die heb jij toen goed verkocht dus.
5: Er staat toen een clausule in dat Ajax hem terug kan halen.
6: Ja, maar voor meer dan waarvoor je hem aantrok.
5: Vier keer meer geloof ik ongeveer.
6: Ja, dat is een hoop. En dan gaat hij dus nu naar Werder Bremen.
5: Ja, kijk, weet je wat ik een beetje merk? En ik weet niet hoe jullie dat ervaren op dit moment, Kees. Jullie allemaal eigenlijk. Kijk, er wordt natuurlijk een beetje gesproken op dit moment over spelers. Even over Tijmen dat nu zegt over een speler. Die moet weer weg en die moet weer. Het is op dit moment wel Wild West, vind ik. Ik vind het echt Wild West. En ik vind het. Je hebt altijd gewoon met mensen te praten. Je praat over mensen en over spelers die carrière. En die. Het ziet heel erg naar mensenhandel uit op dit moment, vind ik. Het is een poppetje verplaatsen van de ene naar de andere. Oké, iedereen mag weg. Dus maar Jurie Regeer mag weg. En dan mag die weg. En weet je, er wordt zo makkelijk en luchtig over gedaan. Van...
6: Bedoel je dat supporters, media of binnen clubs ook?
5: Een beetje hoe het nu benaderd wordt. Ook heel veel clubs, hè, buitenlandse clubs met name. Die praten gewoon over in Engeland poppetje verplaatsen. Gewoon, jij gaat van A naar B en...
4: Die Thomas van PSV, die wordt gekocht. Dat Leipzig, dat doet volgens mij ook gewoon af en toe helemaal zomaar wat, hoor. Ja. Haal op Robbie, daar hebben ze nog winst op gemaakt. Maar ik bedoel, meteen weer weg. Geertruida, 2 jaar achteraan, meteen weer weg. Die Thomas, die kopen ze nu van Jong PSV. Ja. Nou, kijk eens even een halfjaartje aan.
3: Is hem toch niet.
4: Leg maar weer. Weet je dat? En dat is inderdaad wel alsof het gewoon een zak chips zijn die je zo weer doorverkoopt. Ja, daar zit gewoon heel weinig gevoel daarbij. Maar goed, het is ook een harde wereld, dat weet ik.
3: Maar dat is een jongen van 19. Ik vind bij Regeer toch wel iets anders, Arnold. Want ja, uiteindelijk, weet je, als ze Amrabat halen als nummer 6, dan is hij misschien daar gewoon ook niet meer de speler die überhaupt minuten maakt. En dan moet hij gewoon door. Kijk, dat die jongen... slachtoffer is geworden van enorme supportershaat... omdat er geen nummer 6 is gekomen bij Ajax. Dat is ongezond. Maar ik vind het heel logisch dat de Regeer nu weer verhandeld wordt. Het is ook gewoon een commercieel bedrijf.
4: Maar ga meer aan de voorkant.
3: Ja, nee, zeker.
4: Je
3: moet wel menselijk met hem omgaan.
4: Waarom haal je hem terwijl de trainer hem misschien eigenlijk wel niet wil hebben?
5: Farioli wil die man niet hebben, toch?
4: En daarin zit dan... En die jongen voelt dat natuurlijk dan... hij maakt uiteindelijk zelf die keuze.
5: Dat hij wel gaat.
3: Want jij was blij dat je die 5 miljoen had voor hem. Terwijl jij misschien ook dacht van...
5: Ik had hem heel graag willen houden.
3: Ja.
5: Toen. Want wij hadden namelijk met hem rekening gehouden... op dat moment, zeg maar, in de winter. Dat hij, wij hadden hem ingepland nog... dat hij in ieder geval die wedstrijd tegen Bodo Glimt... dat hij die overwintering in de Europa League... Zeg maar, dat hij die in ieder geval mee... dat hij dat nog mee zou maken. Want wij hadden hem nog nodig dat seizoen. En eigenlijk hadden we gezegd, ook met Ajax... hadden we besproken om te zeggen, in de zomer... bestaat de kans dat ze hem terug zouden nemen. Alleen dat ging toen inderdaad. Op een gegeven moment ging dat heel snel... en toen wilden ze hem toch al per direct terug. Alleen Ajax kreeg een speler terug... waarvan ik denk dat het gewoon een selectiespeler voor Ajax is. Alleen hij werd een hele belangrijke... Zeg maar, hij werd heel belangrijk gemaakt.
6: Ja.
3: Ja.
6: En hij wordt nu verhuurd naar Werder Bremen... met een koopoptie van 5 miljoen. Ja. Dat zijn ook wel serieuze... bedragen.
4: Ja, het is wel goed voor hem, denk ik. Want je merkt aan alles.
6: Om eruit te gaan.
4: Ook mentaal.
6: Ja.
4: En dat zag je ook wel aan zijn spel. En bij het minste of geringste zag je dat terug in zijn spel. Want het is niet lekker als het publiek ook... als je ook voelt dat het publiek je niet in je ziet zitten.
6: Nee.
4: En hij voelde ook wel dat de club het niet in hem zag zitten. Want het ging. Hij kwam, ging het over een nieuwe nummer 6.
3: Ja.
4: Verder wat niet alleen met hem te maken had. Maar.
6: Nee, zeker niet. Verder bij Ajax, want het is een drukke dag daar. Adingra wordt dan genoemd. Die zou gehuurd worden van Sunderland met een optie van 16 miljoen... om hem dan te kunnen kopen. Dat is dan de nieuwe linksbuiten, de vervanger van Gods. En Thilo Kehrer, die zou deze kant op komen vanuit Monaco. 29 jaar, die wordt gehuurd ook zonder koopoptie.
4: Wel echt de twee posities die ze nodig hebben nog.
6: Waar word je nou het vrolijkst van die twee?
4: Nou ja, goed, ik heb niet een heel goed beeld van die jongens wat ze bij Monaco en Sunderland hebben gedaan. Maar ze hebben best wel veel gespeeld, eigenlijk. Ja. En dan Dingra niet altijd in de basis, maar wel gewoon veel wedstrijden gespeeld. Dus ja, dat zijn wel serieuze aankopen, vind ik. Qua naam ook wel, maar ook wel qua ervaring die ze al hebben uit serieuze competities. En dit zijn meteen basisspelers, lijkt mij.
6: En dat het dan huur is?
4: Ja, maar ja, goed. Op een gegeven moment zou je toch denken dat het geld ook een keer op is. En dat die 16 miljoen, die kunnen ze nu niet neerleggen. Ja. Dus ja, het is huur, maar het, wel twee posities, wat ik net al zeg, die wel nodig waren. Maar Bouwman is eigenlijk de enige rechtercentrale. En linksbuiten, ja, dat laten wij dat nou niet doen. Ik weet wel dat de trainer dat heeft geroepen, maar dat is voor die jongen denk ik niet zo...
5: Echt vreselijk dat hij dat heeft gezegd. Maar alleen voor hem. En ik snap dat je
6: alleen
5: als trainer...
6: Alleen voor zelf?
5: Ja. Want wat hij nu gaat krijgen is dat... jij zegt het nu. En dat is het slechtste wat je kan doen als trainer zijn. Iemand op een hele jonge leeftijd gaan vergelijken met een hele grote speler. Waarom
6: zou hij dat hebben gedaan?
5: Nou, ik denk slip of the tongue.
3: Ja, maar hij drukt zich toch sowieso ongelukkig uit. En dan, ja, dan wil je een vergelijking maken. En dan wil hij eigenlijk iets zeggen wat zijn kwaliteiten zijn van die speler. En dan komt hij er heel slecht uit in zijn Engels. En dan denkt hij, oh, Van Dijk, ik denk dat het zo is geweest. Ja. Volgens mij moet je het ook niet zo groot maken.
5: Nee,
3: niemand vergelijkt hem hier toch met Van Dijk in Nederland.
4: Daar gaan we al.
3: Ja, nee, maar... Ja,
4: nee, maar ik weet het.
3: Ja.
6: Wat wil je zeggen over wat?
4: Morgen inschakelen. Ja,
3: nee.
6: Ik overdrijf nog wel eens. Dat vinden meer mensen.
3: Een lichte overdrijving is leuk.
5: Nee, maar...
3: Nee, daar zal hij ook nog geen last van hebben.
4: Nee, laten we hopen.
3: Nee, daarom.
5: Dat hoop ik niet, nee.
3: Maar je ziet wel dat Cruijff oudere spelers haalt. Het is, ik weet niet of het heel
5: kort
3: duurzaam...
5: Termijn,
3: het is alleen maar voor dit seizoen, hè. Dat is wel... Of misschien voor twee seizoenen, maar...
5: Je zou kunnen denken, zo'n Thilo Kehrer, die heb ik nog even in mijn hoofd, vooral als rechtsback.
3: Als rechtsback, hè?
4: Ja.
5: En speelt nu al wel een periode toch als rechtercentrale verdediger.
3: Ja.
5: Die moeten zich over het algemeen redelijk makkelijk kunnen aanpassen. Zou je
4: jaar geleden nog international.
5: Ja.
3: Zeker, die heeft heel lang als Duitse rechtsback gefungeerd.
5: Het is natuurlijk wel, het wordt wel ook een soort... beetje vreemdelingenlegioen waar je in één keer denkt van... Oh, iedereen moet zich maar heel snel kunnen aanpassen in de Nederlandse competitie. En dat het dan ergens moet gaan kloppen. Maar ik kan me niet voorstellen dat al deze jongens al voor PSV klaar zijn om te gaan spelen.
6: Oh, je bedoelt voor aankomende zondag? Ja. Ja.
5: Zaterdag.
6: Zaterdagavond, ja. Inderdaad, 8:00 heb je gelijk in. Gaan we zien in de Vriendenloterij Eredivisie. Over PSV gesproken dan. Die gaan door met waar zij heel goed in zijn. Dat is namelijk aanvallers aantrekken. Want dat hebben ze de afgelopen jaren vooral gedaan. Verdedigingspositie ging het minder. Geert Ruida is er nu voor gekomen. Dus dag Stuart, we gaan lekker weer aanvallers aantrekken. Wijsa, Ioni Santos, Sam Lammers en Mikkel Bro Hansen. Die laatste is dan nog niet rond. Die drie daarvoor lijken de goede kant helemaal op te gaan. Tijmen?
4: Zullen ze er ook niet een paar kwijt willen?
6: Nou, we zaten net wel die selectie een beetje...
3: Nou, maar Dennis Mann zou naar Lazio, maar dat ging dan weer niet door, hè?
6: Nee, want daar wordt Gudmundsen...
4: Bayraktarevic lijkt me toch wel.
5: Sevilla werd nu weer genoemd op de korte termijn bij Bayraktarevic.
3: Nee, maar
5: eentje zullen ze het wel kwijt moeten, lijkt me.
3: Daar zitten zo ruim in de spelers. En dan zul je toch ook af en toe nog misschien met Til nog voorin gaan spelen. Nou, dan het is überhaupt heel druk.
4: Gewoon derde rechtsbuiten nu.
3: Derde rechtsbuiten. Dat is toch gewoon een...
4: Die is vorig jaar gehaald.
3: Maar weet je wat het probleem is ook eens, Kees? Die andere clubs in de Eredivisie kunnen dat salaris gewoon niet ophoesten. Oliver Edwardsen is ook zo'n buitenspeler bij Ajax die eigenlijk niet in de gratie valt. Maar Go Ahead bijvoorbeeld, ja, die kan hem al niet meer betalen. En dat zou je toch willen, dat soort spelers ook gewoon... Ja. Of bij een Utrecht of...
4: Ja.
5: En wat PSV natuurlijk wel doet, PSV houdt het geld wel in de Eredivisie. Hè? Dus die lijken ook gewoon te zeggen, we betalen liever iets meer voor een speler uit de Eredivisie. Dan een buitenlandse speler die over het algemeen iets goedkoper zijn, maar waarvan je niet precies weet wat je krijgt. En PSV zegt van, nou ja, dan betalen wij, wat denk ik voor de Eredivisie in ieder geval een goede ontwikkeling is.
3: Hm. En je hebt meer zekerheid met Owaisa en Sano, die er meteen staat.
5: Kent die spelers
3: gewoon.
6: Ja. Heb je zoiets van Sano of Wijsa staat er meteen bij PSV?
3: Nou, ik denk dat hij minder aanpassingsproblemen heeft dan bijvoorbeeld een speler die uit het buitenland komt. Die ook nog aan de cultuur in Eindhoven moet wennen. Dat Wijsa dat wel makkelijker doet. Of hij meteen het niveau aan kan tikken. Ja, dat vind ik moeilijker om te beoordelen.
4: Ja, ik denk, die heeft wel groeimogelijkheden nog, ik
5: ook.
4: Vind ik.
5: Hij is ook jong, hij is 21 pas. Ja. Maar ik ben wel benieuwd in hoeverre zo'n Dick Schreuder hem, zeg maar...
6: Er beter uit te laten zien.
5: Ja, die heeft wel hem echt aangezet, vind ik, hoor. Dat vond ik wel mooi om te zien, hoe hij dat gedaan heeft. Maar even bij PSV, voorlopig Perens iets aan die kant.
6: Ja, nou ja, dat is wel het voordeel van PSV.
5: En hij is wel een blessure, hij heeft nog een blessure, toch?
6: Ja, ja. Komt terug van een blessure. Maar bij PSV kijken ze dan ook echt, dat lijkt me heerlijk als club, dat je nu rustig ook al een beetje naar de toekomst kan gaan kijken. Dan zo'n Ioni Santos daarvoor, die kan je rustig gaan doorontwikkelen. Je hebt mensen klaarstaan.
4: Met Van
6: Bommel
4: misschien ook nog wel voorzichtig doen, hè. Natuurlijk, die zal ook niet nu achter elkaar 90 minuten gaan spelen, wedstrijd na wedstrijd.
6: Nee, maar zo lang speelt Santos ook niet aan die linkerkant.
4: Nee, maar Perisic kan dan ook aan links, natuurlijk. Ja. Wat ook wel... Dus ja, ze hebben keuze zat. Ja.
6: Ongelooflijk, ja. Als je blijft maar doorgaan met selectiespelers. En Lammers dan, Tijmen, voor relatief weinig geld...
3: 2 miljoen, misschien iets meer. Goede spits. Ik kent ook PSV natuurlijk. Ja, ik vind het niet zo onlogisch dat PSV er een spits bij had. Ik vind het, gezien met wat er in Rotterdam gebeurt... had ik misschien nog wel verwacht dat Sam Lammers daar ook nog een telefoontje naar had gepleegd. Althans, zijn management.
6: Feyenoord dan.
3: Ja, want ja, ik denk dat hij daar gewoon eerste spits was geworden voorlopig. Op dit
4: maar
3: moment.
4: Die gaan geen spits halen, dus Feyenoord.
3: Daar lijkt het niet op, als ik de verhalen mag geloven.
6: Nee, klopt.
4: Dus die gaan het met Nacho doen. Hoe heet die?
6: Ferry.
5: En Van Persie, denk ik.
3: Van Persie erachter.
4: Van Persie, ja. Nou, aan de ene kant juich ik dat heel erg toe, hoor. Dat Van Persie misschien wel gewoon naar de spits gaat worden.
6: Maar zou Sam Lammers basisspits Feyenoord op dit moment?
4: Ferry maakt nog geen... En dat moet je ook allemaal de tijd geven. Dus en misschien wel als je nu vertrouwen krijgt dat het opeens gaat lopen. Ik weet het niet. Maar ja, het is wel een risicootje om met die twee te beginnen. Van Persie die ook terugkomt naar een zware blessure. Mm-hmm. Denkstedt hebben ze natuurlijk weggedaan nu. Ja, het is best wel risicovol, hoor. Ja, vind maar eens even een spits.
6: Nou ja, zeker. Sam Lammers dus.
5: Ja. Maar ik denk dat Sam Lammers met... Guus Til en bijvoorbeeld Sven Mijnans. Dat is een goede combinatie. Kijk, Sam is natuurlijk geen geboren doelpunt te maken. Want daarvoor vindt hij voetbal ook veel te leuk. En dan heb je wel lopende middenvelders nodig. En als je die hebt, dan kan het wel echt goed gaan.
4: Ja, het was ook niet voor niks dat ze vorig jaar met Saibari en Til eigenlijk het beste speelden natuurlijk. Ja. Want Peppi en Til is natuurlijk
5: toch
4: vooral
5: die doelpunt te maken.
4: Ja, precies.
6: En dat zie je ook dit seizoen, dat nog niet helemaal top werkt, Peppi en Til. Maar je weet het niet, het kan...
5: genoeg maken, denk ik.
6: Zeker. Zometeen gaan we in deel 2 toch maar eens hebben over Feyenoord, dat inderdaad klaar lijkt te zijn op de transfermarkt. Maar er komen ook nog heel veel andere transfers voorbij. Heel graag, tot zo.

0: Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat op de Transfer Deadline Day. Op, nou, in ieder geval in een aantal landen. Wij zijn dus nog tot morgen druk, maar zo was het nieuws vandaag. Melden bronnen aan ESPN. Feyenoord, daar worden geen grote transfers meer verwacht. Eventuele buitenkansjes. Die,
1: daar kijken ze altijd naar, hè?
0: Ze kijken altijd, ja.
2: Snoepjes.
0: Ja. Maar echte grote transfers niet. Verbaas je dat, Kees?
1: Ja, je zou wel denken, er moet een spits bij. Omdat, maar ja goed, wat ik net al zeg. Ik vind het ook wel leuk dat ze dan Van Persie waarschijnlijk als spits zien. Want ik denk dat het ook een spits is. Dat hij niet echt aan de zijkant, misschien nog wel het beste met twee spitsen. Dat hij daarin een beetje vrijheid heeft. Maar ja, het is een risico wat ze nemen. Of ze moeten heel veel vertrouwen in Nacho hebben. Dat kan natuurlijk ook. En misschien kan het ook wel dat die jongen, ik bedoel, Ueda heeft ook lang nodig gehad. Hè?
0: Ja.
1: En dan was het ook natuurlijk altijd van, waarom duurt het zo lang? En nou, hij maakt nog geen indruk als hij invalt.
0: Maar jij noemt het leuk, vertrouwen in de jeugd, vertrouwen. Nou, maar ja, het lijkt er meer op dat er gewoon geen geld,
1: ja,
0: geen geld is.
1: Ja, of ik mag er aannemen. Dat
3: Sam Steijn en Spits?
0: In de spits?
2: Nou, dan gaat Valente denk ik naar links. En wat hij de tweede helft ook een beetje tegen ADO deed. Dat hij dat misschien gaat doen. Want je moet doelpunten opstellen. Dus ik denk dat links of rechts om Stijn in dat elftal gaat komen dan.
3: Zou zomaar kunnen, ja.
1: Ja, maar hij deed dat tegen Cambuur al die laatste fase. Zette die Valente al op links. Toen dacht ik al, oh, dat vind ik eigenlijk
2: zonde,
1: jammer van Valente.
2: Zonde.
1: En nu deed hij het al na rust al, ja.
2: Maar je ziet Stijn, zag je een paar ballen verspelen. En daar komt hij tekort voor Feyenoord. Maar je weet dat hij de enige echte doelpuntenmaker nu op dit moment is.
3: Ik durf te zeggen, als je Sam bij Feyenoord ook opstelt, maakt hij er ook 15 plus.
2: Nee, nou zeker. Daar ben ik ook heilig van overtuigd.
3: Hij heeft vorig jaar best veel gemaakt, hè, buiten die blessure, dat hij geblesseerd raakt.
2: Maar voetballend is het
3: zijn minuten die hij speelde.
2: Maar voetballend is het wel te weinig. Toch op het middenveld.
3: Ja. Maar ik vind dat je hem daar dus niet moet
2: nee.
3: En daar heb je andere spelers voor.
0: Maar dan hebben we het over de Eredivisie. Maar je speelt ook Champions League. Te beginnen over 8 dagen.
2: Mm. Ja.
0: Barcelona.
3: Ja.
1: Ja, maar ja, dan hoef je niemand op te stellen van Feyenoord. Als je tegen Barcelona...
0: Nee, maar
1: dan,
0: je speelt wel in de Champions League met Feyenoord.
1: Ja, maar ja, dan kan je toch ook, dat heeft Van Persie vorig jaar ook. Die haalde ook Stijn dan in de Champions League, haalde die je wel eens af. Of dan ging hij anders spelen.
0: Maar ik bedoel niet per se over Stijn, hoor. Maar gewoon, dit is dus de selectie die je hebt. En dan zeg je dus, die moet het mee doen.
2: Maar hoe zou Van Bronckhorst zich voelen? Want ik zat naar jou te luisteren, Kees, ook. En ik snap dat je Ferry helemaal niet nog kunt afserveren. Want die jongen is voor 9 miljoen gekomen. En heeft daar gewoon een basisplaats gehad in België. Dus die jongen die is echt niet zo slecht als we nu hebben gezien.
1: Nee, maar daar moet hij het mee doen.
2: Maar wat we nu hebben gezien, daar krijg je gewoon de hik van als je Van Bronckhorst bent. Als je denkt van, Ueda wordt onder mijn kont verkocht en dat is mijn enige spits. Ja, dan ga je inderdaad denken aan een constructie met Van Persie.
1: Kijk, ik kan me niet voorstellen dat dat ze helemaal geen lijstje hebben of dat ze helemaal geen opties hebben. Dat ze hebben gedacht, oh, nou, Ueda is nou weg. Oh shit, nou. Alleen de vraag is dan, waarschijnlijk is het niet het goede moment. Of moeten ze te veel betalen, of zijn ze niet overtuigd?
3: Zijn die beter dan die van ze hebben?
1: Ja, zijn ze beter dan... Ik denk dat als zij nu echt een spits konden halen waar ze van overtuigd waren en die te betalen is, dan zouden ze het doen, lijkt mij.
0: Het ding is dat veel Feyenoord supporters natuurlijk ook thuis lijstjes maken. Die zien, we hebben voor 50 verkocht. We hebben voor 20 nu gekocht. Dan zal er nog wel wat over zijn.
3: Ja, maar het punt is dat je ook mee te maken hebt dat je een trainer hebt moeten afkopen. René Haken waarschijnlijk ook een gedeelte hebt moeten afkopen. Misschien nog wel meer stafleden. Dus er zijn gewoon een aantal situaties waar je gewoon altijd mee te maken hebt. En ja, Reed is niet doorgegaan. Hadj Moussa was denk ik de verwachting dat hij misschien ook wel voor heel veel geld weg zou gaan. Ja, dat is ook niet gebeurd. Dus ja, ik denk, en volgens mij moeten Feyenoord supporters daar gewoon vertrouwen in hebben. Ik denk dat er twee mensen zitten op dit moment bij Feyenoord die daar echt goed over na hebben gedacht.
0: Eenhoorn en Rigaud.
3: En dat het gewoon niet mogelijk is, financieel niet, om een nek zo uit te steken dat ze dit risico gaan nemen.
1: Zouden ze nou voor Reed ooit meer krijgen, vraag ik me af.
2: Nee, dat ze daar de hand hebben overspeeld.
1: 28 miljoen?
2: Nee, want eigenlijk heb je voor Ueda veel te weinig.
1: Hoeveel wil je ervoor hebben?
2: Het is niet eens een international nog. Ridicuul natuurlijk. En Ueda verkoop je dan voor 15, 16. Sauer is voor hetzelfde bedrag weggegaan, hè?
1: Ja.
2: En het is... international. Topscorer van Nederland. Eigenlijk heb je er niets op gewonnen op Ueda. Die heb je voor 11 miljoen gekocht. Met een beetje salaris. En nou, er zullen nog wat percentages naar zakenwaarnemers en andere
3: even clubs. Even vanuitgaan dat die bedragen inderdaad kloppen. Ja. Want kijk, op Reed 24 miljoen is hetzelfde verhaal.
1: Nee, ja, maar 25 of 27 is.
2: Maar het lijkt erop dat ze Ueda nu een beetje met stoom en kokend water nog hebben moeten verkopen. Om in ieder geval wat geld.
0: Nog 2 jaar contract, wel al bijna 29.
2: Ja, maar ik vind het niet veel voor een topscorer van Nederland en een international. Dus ja, ze komen donderdag geloof ik met tekst en uitleg. Ze hadden natuurlijk meer dan 40 spelers. Nou, de salarissen bij Feyenoord zijn ook van die naar dat je al wel moet denken richting... nou, wat zal het zijn? Gemiddeld 8, 9 ton over een hele selectie?
3: Ik denk wel erboven als ik
2: ja,
3: zelfs een beetje begrijp dat
2: niet. Ja, zelfs nog meer. Dus nou, dan kun je uitgaan wat je uitgavenpatroon is. Dan heb je het stadion in eigen beheer. Ik heb nog niet het idee dat het meest... duurzame stadion is, dus daar gaat veel geld naartoe. Als je dat helemaal in eigen beheer wil hebben, de vrienden van Feyenoord, daar gaat nog een som geld naartoe. Dus ja, er zal ook gewoon geld gereserveerd moeten worden. En ik denk dat dat het eerlijke verhaal is.
3: Ja,
1: Ivanovic,
0: Stengs.
3: Nou, en er is natuurlijk waar je mee te maken hebt dat ook een aantal spelers nou, of dat dan Masdel is of maakt niet uit, maar die hebben gewoon een contract getekend bij Feyenoord. Ja, die gaan ook niet binnen een half jaar zeggen, ja, ik ga wel naar, weet ik veel, maakt niet uit, Sparta. Of zo.
2: En toch snap ik dat dan nooit.
3: Ja, maar
2: gaat het dan echt alleen maar om geld?
0: Nou, Champions League met Feyenoord.
2: Champions League, ja, maar Marcel is dan ballenjongen bij de Champions League. Ja. Je mag niet op de bank zitten, hoor.
1: Ja, maar toch is het voor elke speler.
3: Maar je
1: wel
3: weet ook niet wat er gebeurt. Ja, ik vind dat ook op die leeftijd. Ja,
1: weet je, een andere keuze. Want Rijl, die heeft 4 jaar bij Den Bosch gespeeld voor twee sneakers in de bounty. Ja. En bij Go Ahead heeft hij dan. Volgens mij ook in de beginfase ook geen topcontract. Nee. En daarna heeft hij een goed contract getekend. Ja, die denkt ook nu. Ik ben, wat is hij, 6, 27. Ja, ik heb 4 jaar getekend of 3,5 jaar. Ik heb een heel goed contract. En ik weet het, als hij nu een jaar op de bank zit...
3: Maar
1: ja, dan
3: hou je dat
1: ook
3: zo makkelijk.
1: Ja,
0: maar
1: dat
0: gebeurt
1: dat
0: ook
1: is niet zo makkelijk.
0: Reed, ja, je hoopt dat hij fit blijft. Het kan ook dat er...
2: Ja, nee, maar Marsdale is op dit moment vierde keus daar aan de rechterkant.
1: Ja. Dus, nou ja, als Reed weg zou gaan, was het misschien anders. Maar ja, tuurlijk.
2: Ik ben misschien naïef, maar...
0: Zou alles nou anders zijn geweest, Arnold, als je dan Reed vroeg in de transferperiode voor een mooi bedrag had kunnen verkopen, had je dan...
1: In mijn ogen wel. Had je toch veel sneller kunnen handelen? Of al voorsorteren?
3: Meestal als je één hele grote deal in het begin doet... lees Twente, lees PSV met Saibari, met Matsel. Dat geeft heel veel rust in jouw rest van je transferperiode. Dat is gewoon zoals het is.
1: In een rechtsback zal toch wel makkelijker te vinden zijn dan...
3: Dan heb je geen noodzaak. Dan heb je niet per se de noodzaak om nog andere dingen te doen.
2: Nee, want het is voor de competitie vind ik het ook gewoon jammer. Dat je denkt van fijn dat het voor je gevoel gaat... Zonder een echte spits.
0: Ik geef het nu een beetje op.
2: Nou ja, we moeten. Dat nog niet. Dat nog niet. Maar Vechie, ja. Ik heb diezelfde fragmenten gezien die Kees ook uitlichtte. Ja, dan denk je toch, jeetje. Ja, dan denk ik. Ik had echt gehoopt op een driestrijd dit jaar. Maar dat heb ik nu. Hè, dagkoers als voetbal is. Ja. Heb ik dat nu nog niet.
1: Misschien van Persie.
2: Morgenavond.
1: Nee, dat de nieuwe
2: deadline show.
3: Ik hoop zo. Ja, ik heb wel echt veel.
1: Je weet het niet.
3: Denk jij ook? Okay, maar ik heb echt veel vertrouwen in.
1: Daarop.
0: Shaquille moet het gaan doen voor Feyenoord. Het zou zomaar kunnen dat de duurste transfer van de zomer vandaag heeft plaatsgevonden. Gebeurt natuurlijk vaak vlak voor de deadline, want die is vandaag in Engeland. We hadden al een prachtig lijstje met Tonali, 108 miljoen. Aardig. Diomande natuurlijk naar Real Madrid, 125. Barcola, 125. Elliot Anderson, 135. Morgan Rochard, 138. En daar is dan vandaag met 145 miljoen euro Enzo Fernandez van Chelsea naar City.
1: Dus Chelsea heeft winst gemaakt. Die hebben hem voor 125, geloof ik, gekocht. Ja, winst. Salaris, maar...
0: Jawel, qua transfer.
1: Qua transfersom. Ja, ik vind een goede speler.
0: Ja,
1: zeker. Maar ja, weet je, het probleem
0: is... een mooie kop voor de podcast. Enzo Fernandez.
1: Goeie spelen.
0: Dat is niet al aardig.
1: Ja, het probleem is dat dit zijn de bedragen in Engeland. Waarbij als je alle context weghaalt en je hebt de speler gezien... dan zeg je misschien, nou, een uurtje of 50.
2: Ja.
1: Dan komt er wel kleur aan. Hè? Maar dat, zo werkt dat niet in Engeland.
3: City heeft ook heel veel verkocht natuurlijk, hè? Ze hebben echt voor heel veel geld verkocht.
2: Reijnders ook voor veel. Ja.
3: Nou, ze hebben Reijnders verkocht, maar ze hebben Sapio verkocht voor bijna 100 miljoen. Die vorige seizoen.
1: Rodri.
2: Rodri verkocht.
1: Maar Moes verhuurd toch?
3: Ja.
1: Of niet?
3: Maar AK 9 miljoen, nou, een beetje, dat is dan niks.
1: Ja, maar ja, toch.
3: Maar Sapio was gewoon Savinho, hè, die bij PSV
0: heeft gespeeld.
3: Naar Spurs. Die heeft 1 goal gemaakt afgelopen seizoen. Die heeft, denk ik, 40 minuten gemiddeld gespeeld of zo.
1: 100 miljoen.
3: 100 miljoen.
2: Maar wat jij zei over PSV, dat ze in de eigen markt nu veel betalen. Dat doen ze in Engeland al jaren.
3: Ja, zeker.
2: En ja, maar dat wordt daar nog met factor 2 erger. En voor spelers waarvan je denkt, ja, ook wisselspelers op het WK gewoon. Waar gewoon 130 miljoen voor wordt betaald, ja.
1: Ja, die Rodgers.
2: Rodgers bijvoorbeeld. Ja, wat hebben we daar nou van gezien?
1: Eén voorzet.
2: Ja. Nee, dat hebben we toch niet. Ja, ik zou hem niet eens kunnen beoordelen, maar ik denk 130 miljoen.
1: Het is gewoon een hele goede speler. Ja. Bij Villa was hij natuurlijk geweldig. Maar ja, dat soort bedragen. Ja, het is niet normaal. Het is, zou iemand dan altijd een verkeerde iets aan moeten doen, maar ja, ik weet ook niet wat.
0: Nee, maar vooral spelers van boven de 100 miljoen, dan denk je dus echt aan de Messi's en de Ronaldo in een goede tijd. En dan hebben we het inderdaad over Morgan Rodgers en Elliot Anderson.
1: En die jongens, die kunnen er ook niks aan doen.
3: Nee,
1: die lachen zich natuurlijk helemaal.
2: Maar krijg je nu ook een heel ander landschap, denk je? Want Dumfries bijvoorbeeld dan voor gelimiteerd 25, dan ja, die zou dan ook 130 waard moeten zijn ergens. Maar dan ga je toch een heel ander speelveld krijgen, dat je nooit meer een gelimiteerde transfersom er bijna in krijgt als club. Als je deze gekte ziet.
3: Ja.
2: Italië is dan ook wel weer anders, maar.
3: Het was natuurlijk wel echt sprake van op een gegeven moment dat die gelimiteerde transfersommen altijd standaard in een contract worden meegenomen nu. Omdat
0: in Spanje is dat, hè?
3: Ja. Nou ja, je weet natuurlijk niet helemaal. Op een gegeven moment hing dat natuurlijk heel erg boven de markt. Van wat er zou gaan gebeuren met die transfer. Dat je als speler zelf een contract zou kunnen inleveren. En dat je dan weer vrij zou zijn om te gaan wat je zou doen. Ik zit even te denken, hoe heet dat ook, wie was dat ook weer die dat
0: foto
3: genoemd? Nee.
2: Nee, daarna nog. Nee. Die Frans.
0: Diarra.
2: Die Franse middenveld.
3: Dat hing natuurlijk heel lang boven de markt, maar dat is dus ook afgetikt.
0: Ja.
3: Maar anders kun je met gelimiteerde transfersommen, zou dan standaard in een contract moeten komen.
0: Want voor veel clubs, zoals in Nederland, maar ook in België, wordt zo'n doorverkooppercentage die je nu ook in veel contracten ziet en bij veel transfers ziet, wordt steeds belangrijker. Racing Genk heeft deze zomer 16,5 miljoen euro verdiend aan doorverkooppercentages met Saibari, met Gods, met Munoz, die dan vertrekt. Dat zijn
1: op zich is het wel redelijk normaal, hoor. Het gebeurt veel. Ja.
0: Dat je zoveel daar.
1: Nee, maar goed, het is vaak 10 of 15%. Is volgens mij normaal.
3: Ja,
1: als je 4 van zulke transfers hebt, dan kon je snel op 16 miljoen. Ja.
3: Maar het is dan wel inderdaad het bedrag waarvoor je getransfereerd wordt, wordt er dan afgehaald, hè?
0: Ja, dus op de winst.
3: Dus op de winst wordt dat de percentage dan uitgegeven. Maar ik moet zeggen, Marcel Brands heeft mij toen altijd een keer gezegd, van Arnold, ik neem dat altijd mee. En dat heeft hij echt al een aantal jaren geleden eens een keer tegen mij gezegd. Heb ik altijd gedaan, want op een gegeven moment hadden wij Casio Ramos, kun je dat gewoon herinneren, derde keeper bij PSV.
1: Ja.
3: Die ging naar Brazilië. En zei hij ja. Maar daar hadden we een doorverkooppercentage in. Hadden we gezegd, nou, als hij ooit een transfer binnenland maakt, dan krijgen wij daar 20% van. Maar volgens mij transfervrij laten gaan of zo. En die maakte een binnenlandse hele grote transfer. Kregen ze in één keer nog 5 miljoen voor of zo, weet ik veel. Zoiets was het. Dat hij echt zei, dope. Steken nooit meer rekening mee gehouden, maar
0: dat zijn leuke cadeautjes.
2: Maar je moet er zelf achteraan als clubs, ook naar die opleidingvergoeding. En je ziet nu bij clubs ook dat ze daar echt iemand opzetten, dat het echt loont om daar gewoon bijna een FTE op te zetten, zeker in deze periode. Want en Zwolle heeft er de laatste jaren de huishouding op kunnen inrichten met de gebroeders van de Berg, met Gustavo Hamer. Ja, dat heeft die club overeind gehouden.
0: Wordt dat wel eens vergeten, Kees?
1: Wat?
0: Doorverkoop.
1: Ik heb daar nog een leuk verhaal over trouwens. Dat was voor de volgende keer. Over
3: morgen.
1: Over diezelfde Reed.
0: Ja, over Reed. Van Volendam naar Feyenoord.
1: Ja. Gingen ze er niet achteraan.
0: Top 3 transfers in de Eredivisie. Uitgaand, Kees. Noem ze eens.
1: Gods.
0: Ja.
3: Saibari.
1: Saibari, Veerman.
0: Nee.
1: Ja, wat bedoel je? Oh, ik dacht dat je gewoon mijn top 3 wou over hebben.
0: Oh nee, gewoon qua duurste.
1: Oh, qua duurste.
0: Je zit goed met Saibari, met Gods.
1: Of gewoon.
2: Maskos?
0: Nee.
2: Veerman was het meer dan 20, hè? Ja. Ja.
1: Die hebben we nog.
2: Die zijn we nog.
0: Met Veerman zit je warm qua Volendammers.
1: Oh, Steuren natuurlijk.
2: Steuren, natuurlijk zijn we helemaal vergeten.
1: Ja.
0: Dat was toch ook een.
2: Ja.
1: Nou, hij speelt wel veel daar.
0: Ja, valt in. Ja. Leuk om te zien.
3: Doet het goed, hè?
1: Dat is leuk.
3: We hadden een lage verwachting van Newcastle, maar.
1: Ja, hebben we nu een middenvelder gehaald voor. Noem eens wat.
0: Tuurlijk.
3: 80 miljoen.
1: En ze moeten ook al, hè, die 120 miljoen. Die Gordon bij Barcelona.
3: Ja, ja.
1: Eerlijk is eerlijk. Ja, kijk, we roepen hier natuurlijk van alles. Zeker tijdens WK,
0: was dat
1: WK-talk.
0: Rond de 80 miljoen. Dus
1: ja, maar ja, goed. Dachten we ook. Ja, die Gordon bij Barcelona. Dat, hè, ja, die wordt al. Maar ik moet zeggen, ik zag hem gisteren ook weer. Goh, Serie Gordon. Liepen ze ook hoor, redelijk kam. Nou, hij is echt publiekslieveling daar. Hij maakt echt een geweldig indruk. Dus,
4: beste goede speler. Ruud Nijstad, Tijmen. Gaat hij nou nog over jonge Nederlandse talenten die naar hele grote clubs gaan gesproken? Gaat hij nou nog naar Barcelona?
2: Nee, deze window niet meer. Maar het klopt wel dat grote clubs achter hem aan zitten. Barcelona heeft zich inderdaad ook, nou in ieder geval, hij staat op de radar van al die grote clubs. Dus het is niet zo dat Barcelona nu meteen acuut Ruud Nijstad links centraal achterin wil. Maar ze volgen hem wel. En daartoe zijn ze ook al richting Enschede gegaan. Maar,
4: zo dat zij echt hebben gezegd tegen Twente, we willen hem hebben, we bieden
2: nee,
4: dit.
2: Nee, nou, dat weet jij ook nog wel uit jouw periode. Jij hebt Nijstad nog overgehaald om bij Twente te blijven. Die ja, grote clubs zaten er toen achter. Milan, geloof ik.
3: Juventus. Daar is hij geweest ook. En dat vond ik echt heel leuk om te doen. Omdat hij was toen 16 en hij komt uit Friezenveen, een dorpje zeg maar, vlakbij waar ik oorspronkelijk vandaan kom. En dat was een heel leuk gesprek, omdat ik was niet eens per se als TD daar, maar ook gewoon als een soort ervaringsdeskundige van wat er eigenlijk een beetje op je afkwam. Toen kwamen alle zaakwaarnemers ook naar hun toe. Hij moest daar tekenen. Weet je. En ik kan me voorstellen, met name voor een gezin is dat gewoon ook heel veel. We speelden in elke nationale elftal speelde hij al. En was echt gewoon echt een hele goede speler op dat moment en nu nog steeds. En ik denk dat hij een hele goede keuze heeft gemaakt door nu bij Twente te blijven. En daar eerst heel veel meters te maken. Want dat is wel mooi om te zien. En ik denk,
1: ook linksback nu, toch?
2: Ja, hij speelt linksback. Goed.
1: Ik vind het ook wel goed voor hem, denk ik. Dat hij daar, en dat kan denk ik ook in de Eredivisie prima wel.
4: Maar het is best wel moeilijk om als jongen van 16 en je wordt uitgenodigd in Italië. Kom maar even rondkijken hier, om dan te zeggen van nou, ik blijf er toch bij zitten.
1: Dan loopt Del Piero even per ongeluk binnen.
4: Tuurlijk.
1: Hey, Ruud. Het is echt gewoon leuk om dat te doen.
2: Maar ik denk ook dat het heel goed is dat je dat hebt gedaan. Want hoeveel van die voorbeelden hebben we niet dat ze wegkwijnen in het buitenland. Ruud Nijstad moet gewoon tegenwit meemaken. Dat heeft hij laatst een beetje ervaren toen Pruppen er even in kwam. Nu is Lemke geblesseerd, speelt hij gewoon weer. Nou, daar heeft hij van geleerd. Daar had hij echt even last van. Vorig jaar had hij tegen NEC gespeeld. Toen zei hij, jeetje, wat is dit voor een tempo? Had hij nog nooit meegemaakt. Ik denk, dan is die jongen ook nog niet ingericht voor het buitenland. Groot talent, echt geniet om naar te kijken. Maar die moet gewoon 100 wedstrijden Eredivisie gaan voetballen. En dat heeft hij dan. En dan is hij 2021 en dan kan hij toch een mooie stap maken.
3: En dat
2: maken.
3: Is wel wat er nu veranderd is, ook in het hedendaagse voetbal. Dat hoeft dus niet meer. Die grote clubs zijn er ook allemaal al op dat moment. Als je 17, 18 bent. Ze kunnen allemaal kiezen om daar naartoe te gaan. Als je in Nederlands elftal speelt op die jonge leeftijd, in de Nederlandse teams, dan komen al die grote clubs om de hoek kijken. En dan moet je ook verdomd sterk in je schoenen staan om die keuzes te maken.
4: Ja, en het blijft dus wel jouw favoriete route om dan bij je club te blijven en dan later die stap te maken dan dat je wel naar een grote club gaat.
3: Het ligt ook een beetje aan uit welke omgeving je komt. Ik kan me ook voorstellen dat als jij ergens, maakt niet uit, Amsterdam uit de Bijlmer bewijzen van en je hebt niks. En jouw zoon die kan gewoon verdomd goed voetballen. En Chelsea komt om de hoek. Wie zijn wij er dan om te zeggen dat die jongen een fantastisch contract kan tekenen voor 5 jaar? Om te zeggen, nee, dat moet je niet doen. Ja, dat is toch ook. Zoek wat ook goed bij je past.
2: Ja, maar de Dorpstraat in Friezenveen is ook weer wat anders dan de Ramplas in Barcelona. Daar ben je misschien ook niet voor ingericht.
4: En die zaakwaarnemers, die komen dus ook op jonge leeftijd al op je af. Niet bij Cedric Hateboer, die naar Sparta is. Wat natuurlijk leuk is, dat we hem weer gaan zien in de competitie. Maar die vertelde vandaag, ik heb het toch zonder zaakwaarnemers gedaan. Het is een beetje hoe jij als TD, de menselijke TD, heeft hij ook gewoon zijn eigen zaken gedaan op basis.
1: Ik denk dat zijn vader daar wel een rol in speelt.
4: Oh.
1: Toch? Dus ik denk dat hij zakenman.
2: Die is niet in de Bijlmer opgegroeid, Hateboer.
1: Nee.
3: Die komt het goed nest.
2: Ja.
1: Ja, dus die.
2: Maar het is een goede speler.
1: Komt nog wel eens op voor zijn zoon.
4: Maar prachtige spelers heb je ook gezaakt.
3: Maar ook voor daar keuzes maken voor een speler. Toen hij speelde die bekerwedstrijd bij Excelsior, met Excelsior uit bij PSV. Die krankzinnige wedstrijd die PSV volgens mij 5-4 won.
4: Ja.
3: Speelde hij heel goed en PSV was super geïnteresseerd in hem. Maar het was ook van je kunt bij ons nog. Hij kan nog een jong PSV spelen. Die wilde hem graag hebben. Had de Franse zaak waarnemen, als ik me niet vergis. En koos ervoor om naar Anderlecht te gaan. Waar het gewoon één grote onrustige zooi was.
2: Heel lang.
3: Ja, dan is dit dus het gevolg. Dus, en dan denk je dus wel dat je inderdaad iemand hebt die van je denkt, nou, dus ik zal erover na kunnen denken, is dat een goede route, ja of nee? Maar wordt ook gewoon de kop gek gemaakt, blijkbaar. Maar een prachtige speler om te zien. Nog steeds, hè?
4: Ja, die dus die misstap heeft gemaakt en daar via Telstar dus nu weer de weg terug. Maar die heeft dus wel gedacht, zaakvernemers, daar ben ik even klaar mee.
3: Nou, voor hem was het, was het traject echt geweest. Excelsior, ga naar FC Twente toe of naar AZ of wat dan ook, net onder de top en laat zien
5: of
3: dat je
5: daar... Of is PSV nou verhuren aan Utrecht, weet ik veel wat.
3: Had dat ook gekund.
5: Ja. Maar goed, het kan nog steeds, hij is nog steeds jong zeker. En... Hij heeft nu voor 4 jaar geloof ik getekend. Nou, dat is niet de bedoeling, denk ik, dat hij dat uitzinkt. Dat zal niet goed zijn, want Sparta heeft best wel wat betaald. Dus die moet, als hij het niveau haalt van vorig jaar na de winter, want hij was goed bij Telstar, dan wordt hij weer doorverkocht. Dus dat is nu de volgende stap. Maar ja, eventjes pas op de plaats.
2: Even aan de bak. Maar Sparta wel goed gedaan. Ook Brouwer, die hadden een keeper nodig. Ik vind Brouwer geen verkeerde keeper.
4: Tweede keeper van Utrecht.
2: Hateboer erbij.
3: Nou, nu we het over keepers hebben. Die keeper van Feyenoord... Dat vind ik ook nog. We hadden het net over de spitsen.
4: Chark Ernst.
5: Die eerste werd wel aangeraakt.
3: Ja, nee, die eerste, maar die tweede.
2: Maar hoe die dan naar de grond gaat.
5: Het sprongetje.
4: Hij maakt vlak voordat hij moet duiken een sprongetje.
5: Klein sprongetje, te laat. En dan kan je niet naar de hoek.
3: Ik vraag me af, Kees, of dat goed genoeg is voor Feyenoord, hoor, jongens.
2: Ik ben benieuwd of jullie nog gaan terug.
5: Ze hebben nieuwe toch nu gehaald?
2: Ja, van Fortuna Düsseldorf.
3: Maar Fortuna Düsseldorf, die zijn gedegradeerd. Die spelen derde Bundesliga.
5: Ja, maar goede data.
4: Het is voor fijne supporters dit geen leuke uitzending, als ik het zo hoor. Want
3: nee. Zo'n fase was natuurlijk sprake van.
4: Ja.
3: Maar die zou niet komen als tweede keeper, toch?
5: Nee, dat denk ik niet. Ja, sowieso.
3: Dus er zal toch wel iets zitten dat ze ook niet helemaal tevreden zijn over hem, denk ik.
4: Nu al. Het zal heel snel zijn. Nee, je weet het niet. Het is de voetballerij en het kan heel snel gaan. Morgen gaat het niet snel, Kees. Dan zijn we er van 6 uur 's avonds.
5: Ja, we hebben nog genoeg te bespreken.
4: Tot 12 uur, dus hou je kruid een beetje droog.
5: Ja, maar ik heb hier nog van alles staan.
4: Je favoriete inkomende eredivisietransfer van deze zomer wil ik nu graag horen.
5: Oeh, heb ik hem hier staan?
4: Nou, dat hoop ik wel. Dat je die.
5: Hebben we nog?
4: Je hebt nog 17 seconden.
2: Ja, jongens, Julian Brandt is in de Eredivisie. Dat is toch genieten.
5: Ja, maar hier, Duitse...
2: Ja, kom op.
4: Kom op, Kees.
5: Marco Farri, de Irakees naar Heerenveen.
4: Ook een leuke. Ja. Zelf gebeld, wilde graag voetballen.
5: Ja, dat vind ik een mooi verhaal.
4: Ja.
5: Dit is hier Jongsoen, zoek. Weet je nog? Nog mee gespeeld, die stond ook aan het teken.
4: Ja, mooi. Morgen dus, hele lekkere lange uitzending op Transfer Deadline Day. Dankjewel Tijmen, dankjewel Arnold, dankjewel Kees. En u, bedankt voor het kijken. Tot morgen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en twee agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn twee kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere twee Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de tweede keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Bergheim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was één ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Bij Cooker werken we elke dag aan slimme, duurzame oplossingen voor in de keuken. Oplossingen die wereldwijd het verschil maken. In miljoenen huishoudens. En dat doen we gewoon hier, in de omgeving van Rotterdam. We zoeken mensen met ideeën, met lef, met ambitie. Bij ons krijg je de ruimte om te groeien, jezelf te zijn en echt impact te maken. Met volop aandacht voor innovatie en ontwikkeling. Klaar om jouw talent in te zetten bij een snel groeiend internationaal bedrijf? Ga naar werkenbijcooker.nl. Jij maakt Cooker.
1: Etui check, boeken check, lunch check, bereid check en base check. Nooit onverwachte kosten, check. Je gaat beter geregeld het schooljaar in met KPN 10 Sim. Het voordelige mobiele abonnement voor je kind vanaf €15 per maand. Kijk op kpn.com/10sim.
2: De AD Voetbal Podcast.
3: Engeland is dicht, Spanje is dicht, Duitsland is dicht, Italië is dicht, Frankrijk is dicht. Het aftellen voor Nederland is inmiddels ook begonnen. De laatste dag dat er nog transfers mogelijk zijn.
2: Etienne Verhoef.
3: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 2 september... met een van onze transferspecialisten, mogen we wel zeggen. Een van die transferjagers die continu op jacht is naar nieuwtjes over transfers. Rick Elfrink.
4: Etienne, goeiedag, ja, man.
3: Goeiedag, dit is de dag, hè? Dit is de D-Day. Hierna kan je gewoon weer even rustig ademhalen en hoef je niet meer iedereen na te bellen.
4: Nou, je merkt wel, Etienne, als de buitenlandse markten eenmaal dicht zitten, is toch een beetje, ja, dan gaat toch een beetje de jus er al af.
3: Echt waar? Gaat het zo hard?
4: Ja, nou ja, want uiteindelijk kunnen dan spelers niet meer naar grote competities verkassen. Ja, en dan is het toch allemaal een beetje minder spannend.
3: Maar hoe spannend was 1 september nog dan voor jou?
4: Nou, zeker nog wel, omdat misschien nog een paar spelers dan weg kunnen. Sardinho Deft, die kreeg nog een voorstel van Fulham ineens uit het niets. En daar is hij niet op ingegaan. Dus uiteindelijk hebben zij ook geen bod bij PSV uitgebracht. Maar ja, dan hoor je in één keer van... Fulham wil in één keer nog 25 miljoen betalen. Ja, dat hoort eigenlijk bij de slotdag, hè, bij dit soort, dit soort dagen. Dat in één keer nog allerlei gekke biedingen komen. En na 10 of 15 minuten zijn ze ook in één keer weer weg. En dan gaan ze weer naar een ander. Ja, dat is de hectiek die eigenlijk 31 augustus of 1 september altijd leuk maakte.
3: Maar Dest ging niet. Ik dacht wel gelijk aan dat interview wat hij hem, nou, volgens mij 2 maanden geleden gaf. Hij zei, ja, ik ben wel klaar voor de volgende stap. Hè. Ik ga weg, maar het is toch gewoon Eindhoven gebleven.
4: Ja, hadden veel mensen ook wel verwacht. En ik denk ook dat Fulham, ja, dat zit niet in zijn pakket nu om dat te gaan verruilen, of het PSV te gaan verruilen voor Fulham. Hij wilde eigenlijk wel naar een internationale topclub. En bij PSV heeft hij het ook goed. Ik bedoel, PSV speelt Champions League, speelt elk jaar om de titel mee. En je komt er ook niet om van de honger.
3: Maar toch in de ambitie. En als je uitspreekt dat je graag naar een grotere competitie wilt.
4: Dat is niet gelukt.
3: Nee. Is er geen interesse? Wat is het?
4: Er was wel interesse, maar goed, PSV had een clausule. Hè? Dus hij kon voor €23 miljoen kon hij weg. Nou, dat hebben clubs kennelijk niet gedaan. En daardoor blijft hij nu nog een jaartje in Eindhoven, normaal gesproken. Ja, in de winter kan natuurlijk ook altijd nog wat gebeuren. Maar ja, voor PSV is dat denk ik wel een hele prettige. Want Dest is wel een van de jongens die natuurlijk, zeker van achteruit in het voetbal van Bos, ja, wel voor heel veel druk naar voren zorgt. En toen hij aan het begin van het seizoen nog eventjes niet er was, zag je toch wel het verschil met nu, eerlijk gezegd.
3: Ja, Dennis Mann stond ook op de nominatie om mogelijkerwijs verhuurd te worden in Italië. Maar die blijft toch?
4: Ja, Atalanta, Lazio, dat soort clubs hadden wel belangstelling, maar uiteindelijk is dat niet gebeurd. Lazio heeft gekozen voor Albert Gudmundsson, een oude bekende van de Eredivisie, vroeger bij AZ en ook bij PSV en Heerenveen. Uiteindelijk is die het geworden en Lazio kiest dus niet voor Mann. Ik heb maar gekscherend gezegd dat er voor PSV geen Mann overboord was.
3: Ik zat echt te wachten op deze woordgrap inderdaad. Maar dat is bij iemand die hem kon maken, dat was jij.
4: Hij zat in principe ook gewoon in de plannen voor dit seizoen. Alleen heeft PSV nu wel veel buitenspelers. Hè. Ze hebben Uwaisa gehaald van NEC, ze hebben Perisic nog, ze hebben Van Bommel nog. En de jonge Amir Bouhamdi. Die gaat lekker. Dat is een jongen van 18. En waar je nu bij Ajax ook een paar jonge gasten ziet doorbreken en speeltijd krijgen. Ja, zie je bij PSV met Bouhamdi ook een jongen. Net als Fernandes overigens. Ja, dat zijn echt jongens waar Bos heilig in gelooft. Dat zie je. Heilig in geloof, maar in ieder geval. Dat zijn jongens die kansen geeft. En als ze goed blijven presteren, ja, dan zal hij ze kansen blijven geven.
3: Nou is het lang stil geweest op de transfermarkt bij PSV. Hè? Ik bedoel, het duurde een tijdje voordat er een beetje gehandeld werd door Stuart & Co. Hoe hebben ze nou Als je nu een beetje bekijkt hoe het nu eraan toe gaat, er komen misschien nog wat laatste transfers op deze laatste dag, of wat uitgaande. Hoe hebben ze nou gehandeld?
4: Nou ja, kijk, er was inderdaad wat ongeduld. Hè. Sven Meinans kwam natuurlijk al vrij vroeg in de transferperiode, ja, in juli. Die was er heel snel als vervanger van Sabari. Daarna bleef het wel een tijdje stil inderdaad. En toen was er ook een beetje het verhaal, hè, van ja, komt die centrale verdediger nou wel? Nou, dat werd dan uiteindelijk Geertruida. Sano is natuurlijk gekomen. Hè. Dat was eigenlijk de vervanger van Vierman die al binnen was voordat Vierman vertrok. Nou, Filip Kostic is erbij gekomen, een extra back. Nou, nu komen dan nog een aantal nieuwe spelers erbij. Uwaisa is dan al gepresenteerd. Sam Lammers komt er nog bij ter ondersteuning van de spitspositie. Ja, ik denk dat PSV in de breedte prima. Dat het allemaal prima voor elkaar is in aantallen. Wat je wel een beetje mist misschien. Maar goed, dat zullen anderen uiteindelijk moeten opvangen. PSV speelde heel sterk tegen FC Utrecht afgelopen weekend. Hè. Dat was een uitstekende pot. Maar de echte stootkracht van bijvoorbeeld een Saibari en een Malik Tillman, daar vraag ik me af of dat in deze ploeg voldoende zit. En dat zal moeten blijken of anderen dat kunnen opvangen.
3: Heeft Ruben van Bommel dat niet laten zien dan de afgelopen wedstrijden?
4: Dat is nou een mooie die je noemt. Hè? Want dat is eigenlijk een beetje de gratis transfer van PSV natuurlijk deze zomer. Van Bommel was vorig seizoen geblesseerd. Kijk, misschien kan hij dat opvangen. Hè? Met zo'n goal als zondag tegen Utrecht. Ja, dat is nou typisch zo'n doelpunt waarvan je zegt, ja, dat kunnen niet zo heel veel spelers natuurlijk op die manier afmaken. En dat zijn wel de goals die je in zo'n wedstrijd nodig hebt om ja, daar door zo'n achterstand heen te komen. En Van Bommel deed dat inderdaad technisch heel knap. Dus dat is dan wel een speler, denk ik, die misschien dat zou kunnen. Die rol zou kunnen overnemen. Hè. 10, 15 goals zou kunnen zorgen. En ook af en toe iets doet waarvan je zegt, ja, dat kunnen maar gewoon heel weinig spelers.
3: Als je zo gaat tellen, dan heb je natuurlijk met Meinans, ook al zit hij nu op de bank, met Guus Stil, met Van Bommel. Als je dat gaat optellen, zit je zo al aan een doelpunt of 50... met die drie alleen al bij elkaar.
4: Ja, in principe zou je doelpunten genoeg moeten hebben. Maar toch, ja, wat ik zeg, Saibari en Tillman, die kun je denk ik niet zomaar vervangen. En Tillman was natuurlijk vorig seizoen al weg. Saibari heeft natuurlijk vorig jaar, was hij niet voor niks beste speler van de competitie. Dat soort exceptionele klassen heb je gewoon af en toe nodig in wedstrijden. En nou ja, dat zullen dan anderen moeten opvangen. En ja, dat kunnen we op dit moment natuurlijk niet voorspellen. AZ doet het lekker op dit moment. Nou, Ajax, daar zit heel nieuw elan in. Feyenoord dan even twee keer al gelijk gespeeld. Maar goed, het is te vroeg om dat allemaal al om daar al hel en verdoemenis over uit te spreken. We gaan dat natuurlijk allemaal wel zien. Maar PSV was wel de afgelopen weken, daar was wel duidelijk een stijgende lijn zichtbaar. Begonnen heel moeizaam natuurlijk in die wedstrijd om de kruisschaal tegen Fortuna Sittard 2-2. En nu zie je eigenlijk wel weer de opgaande lijn zie je wel weer komen. Ja. En dat zal dan zaterdag tegen Ajax, ja, zal dat ook nodig zijn. Want dat wordt natuurlijk wel heel interessant.
3: En als je dan kijkt naar waar het de afgelopen weken in Eindhoven steeds over ging, er moesten verdedigers komen, het verdedigende gat moest gedicht worden. Is Geertruida dan, wie had ook weer zijn vinger in de dijk? Wie was het ook weer?
4: Ja, klopt. Als er continu water door de dijk stroomt.
3: Maar er was één jongetje die zijn vinger in de dijk stopte. Vroeger was dat het verhaal toch? Jantje met de vinger? Was het Jantje of
4: ja,
3: zo?
4: Jazeker, ja, zeker.
3: Maar is dat?
4: Of dat voldoende is, ja, dat weet ik ook niet. Kijk, het is niet de linie waar PSV het meeste in doet doorgaans. Hè. Daar
3: nee,
4: gaat niet het meeste geld heen naar de verdediging.
3: Dat zien we ook weer. De ene naar de andere aanvaller komt binnen.
4: Ja, ja. Maar goed, dat is ook wel een beetje wat je bij Brands en Bos Stewart verwacht. Bij dit spel verwacht je ook niet direct dat nou de pure focus op de verdediging ligt. Want de aanval, ja, die moet ook verdedigen bij PSV.
3: Hans Verbrinker was er trouwens met de vinger in de dijk. Voordat mensen ook alle ingezonde brieven gaan sturen en mails en post
4: hebben. Ik dacht Jantje van Leiden, maar dat was weer een andere.
3: Nee, wat anders. Nee, maar was uit Haarlem, zeg maar. Het verhaal van de sluiswachter was dat, ja.
4: Die deden niet zoveel aan.
3: Nee.
4: Maar dat wordt dan ook over PSV gezegd. Hè, dat ze zich met een Jantje van Leiden misschien van de verdediging afmaken. Maar dat vind ik ook niet helemaal terecht. Kijk, Mauro, Kostic, Dest. Nou ja, Sildilia maakt niet de beste indruk tot nu toe. Hè, maar nee. Goed, die heeft het vorig seizoen toch ook wel in wedstrijden wel goed gedaan. Ja, Gazirovski is toch 10 miljoen voor betaald. Geertruida is er dan nu bij.
3: Flamingo.
4: Flamingo, ja, had het zondag dan 5 minuten moeilijk. Daarna heeft hij toch eigenlijk een prima pot gespeeld in Utrecht. En Obispo is er dan nog bij, die eigenlijk al verkocht was. Maar goed, ja, soms word je ook door de omstandigheden gedwongen om iets anders te doen. En ja, Ik denk dat PSV in de verdediging, ja, dat ze daar misschien nog wel iets meer hadden kunnen doen. Hè, misschien nog een centrale verdediger. Maar ja, dan had je ook weer iemand door moeten selecteren. En je gaat ook niet Jarek Gazirovski na 1 jaar alweer doorselecteren. Dat vind ik wel rijkelijk vroeg als ze dat gedaan hadden.
3: Ja. PSV is dus klaar. Zijn ze nou sterker op geworden?
4: Ja, dat zal, weet je, Etienne, dat zal moeten blijken. Kijk, die selecties, die technisch directeuren, je moet het eigenlijk zien als een puzzel, als een soort vloer. Wat je bij Ajax nu ziet, is dat ze bij Ajax willen ze, hebben ze allemaal marmeren tegels eigenlijk hebben ze verzameld. Maar dat moet wel een marmeren vloer nog worden. En of dat lukt, ja, is natuurlijk maar de vraag. Bij PSV is het zo, je wil natuurlijk ook geen laminaatvloertje als technisch directeur. Het moet allemaal klikken en het moet ook een hele mooie vloer natuurlijk
3: worden. Dus kliklaminaat in Eindhoven, zeg je?
4: Nee, maar bij PSV is het geraamte, is denk ik, zeg maar de structuur van de afgelopen jaren is nog wel enigszins intact gebleven. Hè? Dat is natuurlijk niet zo, ik bedoel, met Til, met Mauro, met Dest. Ja, je hebt Eperisic natuurlijk, Van Bommel die er al was, Kovar is natuurlijk gebleven. Ja, je hebt toch ook wel een bepaalde kern die aan boord is gebleven. Dus je zou van PSV toch ook niet, ja, een al te groot verval gaan verwachten dit seizoen. Zeker ook met een Sano die er dan weer bij is gekomen. Ajax heeft wel heel ambitieus ingekocht. En heeft ook hele goede spelers gehaald, denk ik. Alleen, het moet straks allemaal wel in elkaar gaan klikken en passen. En dat kan, hè. Het kan natuurlijk heel snel gaan. Als de trainer een wonderdokter blijkt en die puzzelstukken of die vloeronderdelen allemaal in elkaar kan leggen en daar iets geweldigs van kan maken, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Maar dat moet allemaal nog blijken. Het is niet zo dat daar nu een soort structuur van de afgelopen jaren onder hangt. Want dat was natuurlijk niet best wat er bij Ajax de afgelopen jaren gebeurde. Maar ja, als deze trainer er echt een mooi geheel van weet te boetseren, nou ja, dan kan het ook daar weer iets heel moois worden.
3: Ja, maar welke technisch directeur heeft het nou deze zomer dan beter gedaan als je Ajax tegen PSV afzet?
4: Boah, ik vind dat zo moeilijk te zeggen. Kijk, Ajax heeft gewoon is een heel andere koers gaan varen natuurlijk. Hè, waar je vorig seizoen nog hoorde van, hè, we moeten echt, de salarissen moesten wat minder. Hè, er mocht niet al te veel uitgegeven worden. Nou ja, deze zomer, natuurlijk hebben ze ook wel wat spelers verkocht. Hè, en als je met Jean Stuur 27 miljoen ophaalt, of wat was het, 25 miljoen. Ja, dan kan je natuurlijk ook echt wel wat doen. Maar je ziet wel dat ze zeer ambitieus te werk zijn gegaan. En nou ja, wat ik zeg, het zal moeten blijken of daar iets moois van te maken is. En wie het dan uiteindelijk het beste heeft gedaan, ja, dat vind ik altijd zo moeilijk te beoordelen.
3: Maar het zijn twee uiteenlopende stijlen, toch? Bij Ajax zie je, bij Jordi Cruijff zie je heel nadrukkelijk, want nu komt dan Simon Andrika komt nog binnen. Thilo Kehrer zijn ze mee bezig nog, om achterin de boel te stutten. Maar je ziet dat eigenlijk langzamerhand het goud of het zilverwerk wordt weggedaan. En wat terugkomt zijn jongens die allemaal 25 of 28 plus zijn richting de 30, die er nu moeten staan. En bij PSV zie je dat er nog genoeg potentieel rondloopt nu. Hè?
4: Ja.
3: Dat is heel veel jongens tussen de 20 en 25 in.
4: Dus Ajax zet nu echt in op die ervaring. En bij PSV is het toch nog wel een beetje, vind ik, een mix. Hè? Want bijvoorbeeld een Noah Fernandes, die nu gewoon in de basis staat, is 18 jaar. En die zijn ze nu natuurlijk aan het vetmesten. Dat is een speler die ze straks misschien ook alweer voor 30 miljoen of 40 miljoen gaan verkopen. Tenminste, het beleid van Brandsen is altijd wel geweest. Jong en toch ervaren. Dat soort spelers moet je behoorlijk wat hebben. Nou, en daar moet je wat echt jong talent bij zetten. En daar moet je wat hoe moet je dat zeggen? Echt wat enorme maturiteit moet je daarbij hebben. Zoals inderdaad een Perisic. Hè? Ja. Dat soort spelers, daar heb je er ook een paar voor nodig. Ook om in de Champions League te kunnen functioneren. Want dat zijn wel de jongens die jou in de Champions League uiteindelijk smoel geven. Hè? Die kunnen die lat één keer in zo'n internationale wedstrijd een keer geweldig omhoog leggen. En dan moeten ook de rest dan meenemen. Nou ja, dat zal tegen Real Madrid misschien niet lukken, maar wel in andere wedstrijden waar je de punten moet pakken om door te gaan. Nou ja, en Ajax, ja goed. Zij spelen natuurlijk Conference League dit seizoen. Maar ja, waarom niet gewoon die Conference League willen winnen? Of ze zullen ongetwijfeld langer meegaan doen om de titel dan vorig jaar. En misschien pakken ze hem wel, wie weet. Maar ook in die Conference League, als je kijkt naar hun selectie, dan hebben ze toch eigenlijk spelers waarin je zegt, ja, daar hoef je toch voor al die andere ploegen niet zo heel veel onder te doen. Hoewel ook daar natuurlijk goede ploegen in zitten. Hè? Dat Ajax heeft best zwaar gelood. Maar ja, waarom zou je daar niet iets moois in kunnen neerzetten? En ja, lukt dat? Dan heeft de technisch directeur het natuurlijk goed gedaan. Netje. En dat kunnen we nu eigenlijk nog niet voorspellen na 4 wedstrijden. Dat is onmogelijk.
3: Nee. Als je dan toch even doorgaat hè, op dit PSV. Zijn ze nu klaar? Want ik zag Mikko Broo-Hansen is erbij gekomen. Baba die dan naar Fortuna of Sparta?
4: Ja, ik verwacht het wel, maar je kan nooit iets uitsluiten. Kijk, als er morgen toch nog ergens een gaatje komt. 6 jaar geleden heb ik dat gezien met Mario Götze. Hè?
3: Ja.
4: De dag ervoor. Dus
3: die was iets met wereldkampioen geworden, toch, Mario Götze?
4: Ja, die heeft ooit eens iets bereikt in een WK-finale. Vraag me niet hoe, maar... Nee maar het mooie was, de dag voor de deadline day wist nog niemand dat hij zou komen.
3: Nee.
4: En hij heeft geloof ik toen 's morgens heeft hij Roger Schmid gebeld van ja... Ik zou toch eigenlijk nog wel naar PSV willen komen. Kan dat nog eigenlijk? Is daar nog... En toen heeft Roger Schmid, geloof ik, toen John de Jong en Toon Gerbrands gebeld van... Zeg, Toon und John, gibt es noch etwas zu financieren für Mario Götze? En die twee keken elkaar aan. En ja, oké, Toon Gerbrands wist de dag daarvoor dus nog niet... dat Mario Götze naar PSV zou komen. De algemeen directeur toch?
3: Ja.
4: En nou ja, op de laatste dag hebben ze toen besloten van... Nou, we gaan dat doen, hè, we gaan die man halen. Nou, die heeft toen... ook hij is niet omgekomen van de honger in Eindhoven. Dus hij heeft het aardig de portemonnee nog aardig kunnen spekken toen. Het heeft niet geleid tot een kampioenschap. Maar goed, uiteindelijk, dat soort dingen kan misschien gebeuren op een slotdag. En dat is eigenlijk iets waar alle voetbalsupporters bij hun clubje of bij hun club toch wel van dromen. Hè? Dat op die laatste dag nog één grote verrassing uit die hoge hoed van de technisch directeur komt.
3: Je wordt niet Malik Tielman, denk ik.
4: Ik denk het niet, nee, want anders had Leverkusen hem vandaag laten gaan. Hè, want ja, in Duitsland is de transfermarkt nu dicht, zoals je net al zei, Etienne. En nee, dat denk ik niet. Al wilde PSV dat wel heel graag, hoor. Hij is heel goed met Rob Maas, ja. de assistent van Bos. Ja, dat is voor hem... Ja, dat is ook een beetje een soort vaderfiguur, Rob Maas. Hè. Dat is ook een... ja, goed, Rob Maas is in die spelersgroep ook. Die gaat veel met die spelers om. Is ook gewoon een aardige kerel. Ja, goed, dus ik zeg het er maar gewoon bij. En ja, hij krijgt dat op een of andere manier... Bij die spelers krijgt hij het toch... Ja, daar dwingt hij kennelijk een soort sympathie dwingt hij daar af. En Tielman... Ja, die voelde zich daar goed bij. En voelt zich in Leverkusen op dit moment niet zo senang. En ja, dat is wel zonde voor hem. Maar aan de andere kant, ja... Als hij was teruggekomen, was het ook niet uit luxe geweest. En ja, zelf denk ik altijd van ja, dan kom je terug. Er zijn de verwachtingen heel hoog gespannen.
3: Ja.
4: En dan moet ik maar afwachten of dat tot iets leidt. Hè? Dat is nooit uit luxe natuurlijk.
3: Nee, Ioni Santos komt natuurlijk ook nog bij in dat lijstje. Ik vroeg me nog wel even af voor Peter Bos. We hebben het vaker gezegd, hè, de beroemde term van jou, kikkers in de kruiwagen. Maar dat wordt wel een dingetje, want als je die bank ziet bij PSV... Ja, ja. Je moet er toch altijd zometeen echt 3 of 4 echt goede voetballers teleurstellen... dat ze geen minuten maken.
4: Ja, je hoopt bijna dat er lekkere stoelverwarming op zit... op 7 november als het regent. Dat het in ieder geval lekker zit. Nee, ja, dat klopt. Afgelopen weekend zat er al voor 40 miljoen op de bank... of zelfs iets meer. Dus ja, dat is een ding. En ik moet zeggen, dat vind ik altijd wel een kwaliteit van Bos... de afgelopen jaren. Dat hij heel handig de conflictjes heeft vermeden... en altijd die dan weer even belangrijk maken. Die weer even... Ja, Dat is ook een beetje vingerspitsengevoel wat je moet hebben. Hè, waar misschien een Hiddink ook goed in was. Net op het goede moment even aan dit touwtje trekken. Soms even aan het andere touwtje trekken. Dan die even een duwtje geven. Dan die even in de luwte zetten. Ja, dat moet je als coach ook goed aanvoelen. En ja, dat kun je niet altijd wetenschappelijk benaderen. Dat moet je ook een beetje op gevoel doen.
3: Ja.
4: En in mijn ogen, tenminste de afgelopen jaren, is Bos daar erg goed in geweest. Je had weinig gedoe bij PSV de afgelopen jaren.
5: Best lastig, hè? Een leuke podcast uitkiezen. Maar kijk jou eens. Gelukt!
6: Daar moet op gekast worden.
5: Kleine overwinningen mag je vieren. Met een kraslot natuurlijk. Krasloten, een spel van Nederlandse Loterij. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
3: Normaal deel ik niet zo snel iets naar jullie, maar ik ben een trouwe luisteraar en ik begrijp iets niet rondom het transferbeleid van Feyenoord. Hoe kan het dat we nooit geld hebben? Ik neem aan dat Mitchell de Kort, die dit bericht stuurt via Instagram, ook Feyenoord-fan daarmee is. Hoe kan het dat we nooit geld hebben? Ik ben eens gedoken in de data van Transfermarkt en de laatste 5 seizoenen alleen al is er 177 miljoen euro winst gemaakt. En ja... Een deel gaat naar zaakwaarnemers, naar het stadion, naar de vrienden, et cetera. Maar hoe kan het dat er geen geld is? Daar klopt echt niets van, schrijft Mitchell.
4: Ja, mooi is dat, hè? Dat zijn altijd dingen die je hoort op het moment dat een club weinig kan investeren of wat minder doet dan supporters verwachten.
3: Is een feit, toch? Dat Feyenoord achterblijft in die red race die bezig is tussen PSV en Ajax.
4: Ja, kan met allerlei dingen te maken hebben. Op de eerste plaats vind ik... ik denk dat Feyenoord nog steeds de beslissing om niet mee te doen in de keukenkampioendivisie met Jong Feyenoord. Ja, dat is destijds een hele cruciale geweest.
3: Dank aan Martin van Geel, hè?
4: Ja, dat is eigenlijk de blunder van de eeuw wil ik niet zeggen. Maar dat is wel echt een blunder geweest destijds. Want je ziet nu inderdaad bij Ajax en PSV zie je toch... Ajax heeft heel veel succes gehad natuurlijk met die lichting met Frenkie de Jong. Ja. Met Matthijs de Ligt. Nou ja, bij PSV zie je dat toch ook al een aantal jaren... dat jongens toch via Jong PSV goed door kunnen komen.
3: AZ, zie je dat ook.
4: Dus je kan nog wat beter je spelers vaak verkopen. Maar wat mensen heel vaak vergeten, hè, bij financiën en voetbalclubs, ja, dat is wel iets bijzonders. Ze lezen transferprijzen. Daar gaat vaak nog enorm veel van af. Naar vorige clubs, inderdaad, zaakwaarnemers. Dus de prijs die je werkelijk krijgt als club is vaak 30% of 35% lager dan de bedragen die in de media gecommuniceerd staan. Heeft ook nog te maken met opleidingsvergoedingen die je vaak moet afstaan. Wat mensen ook heel vaak vergeten bij een voetbalclub is dat je met een enorme min aan het seizoen begint. Dat wil zeggen, je hebt vaak een operationele min. Dus de kosten en opbrengsten. Ja, de kosten zijn vaak veel hoger dan de opbrengsten bij een voetbalclub. Dus, en dat wil men dan goed maken met bijvoorbeeld inderdaad spelers verkopen. Maar op die spelers wordt ook elk jaar een bedrag afgeschreven. Dus kijk, ik ken de financiën van Feyenoord helaas niet helemaal uit mijn hoofd. Ik kan me daar een beetje een voorstelling bij maken. En niet om per se op PSV terug te grijpen, maar wel even als voorbeeld. PSV schrijft nu 40 miljoen per jaar op de spelersgroep af. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je elk seizoen eigenlijk al met een min van 40 miljoen begint. Die je dus goed moet maken, bijvoorbeeld met Champions League inkomsten. Met inderdaad netto winsten op spelers. Met misschien wat je eventueel operationeel toch meer zou kunnen verdienen. En bij Feyenoord zal er ook ongetwijfeld fors worden afgeschreven op die spelersgroep.
3: En die afschrijving zit in de waarde van de spelers eigenlijk. En je tekent een speler voor 5 jaar. Dan heeft hij een bepaalde waarde en die schrijf je elk jaar af. Zodat hij.
4: Exact. Ja. Dus kijk, je koopt een speler voor 15 miljoen. Stel, die speler krijgt ook nog 5 ton tekengeld per jaar. Nou, zit je al op 17,5. Dan schrijf je dus elk jaar...
3: Loyaliteitsbonus zit er dan bij, heb ik geleerd, van Sjoerd en Fabian.
4: Maar goed, laten we daarvan wegblijven. Maar dan schrijf je dus elk jaar 3,5 miljoen af. Nou, heb je 5 van dat soort lieden in selectie... dan praat je dus al over 17,5 miljoen... die je dus netto terug moet verdienen aan je spelers verkopen. Dus het is... allemaal niet zo eenvoudig om als voetbalclub een enorme winst te pakken. Tenzij je natuurlijk een heel goed jaar hebt en Champions League speelt. Ja, dan is het allemaal een stuk eenvoudiger. En op een gegeven moment, de kunst is ook als voetbalclub om niet verslaafd te raken aan die Champions League inkomsten. Want het kan ook een keer tegenvallen. En dan moet je vaak wel zo verschrikkelijk ingrijpen. Dan moet je die salarispost terug gaan dringen. Om niet dat eigen vermogen naar beneden te zien gaan. Kortom, dat is echt wel fingerspitsengevoel. En ik begrijp wel overigens dat supporters in zo'n geval vaak zeggen van... ja, maar we lezen dat er allemaal winsten worden gemaakt... de spelers worden goed verkocht en er is nooit geld. Maar ja, vaak heeft dat dus inderdaad toch te maken met allerlei onverwachte dingen... die mensen niet per se zichtbaar zijn voor mensen. Ja. En dat gaat vaak dan toch om afschrijvingen of de operationele min... waarmee een club aan het seizoen begint. Is gewoon, ja, dat zijn dingen die mensen vaak over het hoofd zien. En dat begrijp ik ook wel, want het is niet altijd even makkelijk om te volgen.
3: Maar ik denk dan altijd, maar dat is misschien heel blond gedacht... en je hebt aan het voorkant van het seizoen, weet je... dit is mijn spelersbudget, dit is wat mijn spelers kosten... Ik heb een potje transfergeld. Ik weet wat mijn kosten zijn voor mijn stadion, voor mijn wedstrijden. Dat kan ik allemaal uitrekenen in principe op basis van de afgelopen jaren. Dus ik weet, dit is mijn inkomsten sponsorgeld. Ik kan dat ook zeg maar dusdanig gaan berekenen dat ik weet dat ik ongeveer op nul of in ieder geval in een plus uitkom. Dat ik niet alles gelijk uitgeef, toch?
4: Nou, het lijkt erop dat onder de eenhoorn dat het nu ietsjes behoudender wordt. En ik zou zeggen dat dat heel verstandig is. Hè. Dan moet je toch een keer de pijn pakken. Ja. Pak je hem wel voor de toekomst. Hè. En dan ga je consistenter het beleid voeren. Maar ja, dat soort dingen hebben alle topclubs wel eens gehad. Kijk, Ajax heeft natuurlijk door die periode in 2018... En die geweldige verkopen van De Ligt en Frenkie de Jong natuurlijk... een gigantische klapper op het eigen vermogen destijds gemaakt... Waardoor ze nu ook wel een enorme stoot nog kunnen hebben. En PSV heeft natuurlijk in 2011 toen die hele zware situatie gehad. Hè, dat ze de grond moesten verkopen aan de gemeente. Daar is PSV ook heel goed uitgekomen uiteindelijk. Hè. Ze hebben natuurlijk de 15 jaar daarna, alleen op het coronajaar na, hebben ze altijd winsten en zelfs ruime winsten gemaakt. Bij Feyenoord is natuurlijk de situatie in die zin wel anders. Ze hebben deze zomer hebben ze wel wat spelers verkocht. Maar de echte grote klappen, zoals Mikos ook schrijft, hè, de echte grote klappen, daar hebben ze dus niet voor gekozen.
3: Ja, Mikos heeft even voor de duidelijkheid op ad.nl ook een paar vragen hierover beantwoord.
4: Ja, precies, een interessant stuk. Ja. Dus mensen die hierin geïnteresseerd zijn, lees dat stuk van Mikos. En dan zie je eigenlijk ook, hè, wat bijvoorbeeld een Reed, als hij dan 30 miljoen had opgeleverd of 25 miljoen, ja, dat is dus een speler die voor bijna niets op de balans staat. Omdat hij natuurlijk zelf, hè, die komt uit de eigen, uit eigen kweek, die staat voor heel weinig geld op de balans.
3: Maar ze moesten geld hetzelfde voor, hè, is voor weinig overgenomen eigenlijk.
4: Ja, en dan kun je dus inderdaad, die mag je dan als enorme winsten tellen. Ja. Als die eruit gaan voor 30 miljoen of zo. Nou ja, en dat is dan deze zomer niet echt gebeurd. Ja, Sauer is wel goed verkocht.
3: Ja, maar goed, dan verkocht natuurlijk ook voor 15 miljoen.
4: Ja, oké, maar Ueda is dan niet de klappen geworden die ze hadden gehoopt.
3: Nee, zoals Mikos ook schrijft, eigenlijk begin, de Kroeze had altijd al door, aan het einde van het seizoen hebben we een tekort. Dus ik moet eerst een speler verkopen, een grote transfer doen. Of dat nou Geertruida was in het verleden, of welke speler ook weer, wie er ook wegging. Daarmee heb ik mijn tekort eigenlijk gedicht. En dan kan ik vervolgens aan de slag gaan met de Champions League gelden om nieuwe spelers binnen te halen en daarin te investeren. En eigenlijk hebben ze die klapper niet gemaakt nu, maar hebben ze wel al Van Houten, Ferry en Ernst gekocht. Dat al een kleine, 20 miljoen bijna bij elkaar is. Dat gaatje is dus eigenlijk groter geworden in plaats van kleiner geworden, omdat die megatransfer er niet is.
4: Ja, maar je moet dus een onderscheid maken tussen, en dan wordt het wel heel ingewikkeld, cashflow. Ja. Hè? Dus gewoon wat je in kas hebt en je balans. Hier is het denk ik zo dat ook de afschrijvingen dus nog goed gemaakt moeten worden. En Feyenoord begint dan ook met een operationele min. Ja. Nou, en die probeer je dan goed te maken inderdaad. Hè, met winst misschien op je spelersgroep. Dat je daar toch een beetje vanuit moet gaan.
3: En er zijn toch best wel spelers aangekocht de afgelopen jaren ook. Door de Kloeze die het toch niet gebracht hebben. Hè? Borges 10 miljoen.
4: Ja, zeker.
3: Ivan Nusets is nu afgeschreven en afgekocht voor 8 miljoen was die ooit aangetrokken.
4: Een fout die bedrijfseconomen vaak maken in het voetbal, en dat heb ik ook een aantal keren gezien. Je moet ook niet te behoudend worden op een gegeven moment. Het voetbal is een hele specifieke business waarin het kapitaal soms op het veld staat, waarin je er ook vanuit moet gaan dat je soms spelers wel goed gaat verkopen. Je moet ook weer niet te behoudend worden. Het is een heel... Het is lastig. Je moet het gewoon goed aanvoelen. Van oké, je moet er binnen bepaalde bandbreedtes blijven. En kennelijk hebben Eenhoorn en Rijou, moet ik zeggen. Mm-hmm. Die hebben nu besloten van wij gaan het nu over een iets andere boeg gooien. We gaan iets behoudender gaan we zijn. En ik denk dat op zich puur financieel is dat een verstandige beslissing. Alleen moet je wel oppassen. Ja, hè, doe je daarmee niet concessies aan je sportieve ambitie, waardoor je misschien ook weer gaat inleveren. Maar daar zullen ze ongetwijfeld goed over na hebben gedacht. Eenhoorn is een zeer ervaren directeur. Die heeft dat bij AZ natuurlijk ook uitstekend gedaan. Ik denk, je moet soms ook gewoon verstandig zijn, Etienne.
3: Ja, dat is duidelijk. Steeds wanneer je denkt dat het niet gekker kan, wordt er in de Premier League weer een transferrecord verbroken. 3,2 miljard gaven de Engelse clubs deze zomer al uit aan nieuwe spelers. Ze schoven geld naar elkaar toe. Maar we moeten een beetje gaan wennen aan transfer. Ik ben nog nooit echt gewend aan dat we die 100 miljoen doorbraken. Maar het is tegenwoordig bijna schering in inslag. Hè? 130 miljoen, 140 miljoen. Voor een wisselspeler van Paris Saint-Germain hebben daar gewoon 140 miljoen euro. Waarom niet?
4: Ja, alleen al Cody Gakpo, hè, hoe we erover
3: 100
4: spraken.
3: Miljoen,
4: het is dan niet doorgegaan, maar... Ja, het zijn toch onderhand...
3: Slaan we niet een beetje door?
4: Ja, maar aan de andere kant, het is de markt. En 100 miljoen, daar kan je een heel, MKB-bedrijf kan je daarvoor draaiend houden.
3: Zeker, Er zijn luisteraars die bedrijven denken, nou kom maar hier naartoe, dan is het gelijk...
4: Nee, maar daar kan je een bedrijf met 200 man van draaiende houden. Dus ja, het is ongekend af en toe. Maar ja, goed, het voetbal is gewoon in de afgelopen decennia zo ontploft, Etienne. En ik zie dat ook nog niet direct tot stilstand komen, eerlijk gezegd. En in Nederland zie je het ook, hè. Ik bedoel, transfers die nu 15 miljoen kosten... Ja, die kosten in 2015 5 miljoen. Haalde je als topclub een speler voor 5 miljoen Bij Vitesse toen, of misschien bij een Heerenveen of Groningen. Ja, dan betaalde hij misschien 5 miljoen. Joey Veerman, kwam 5 jaar geleden, kwam hij voor 5 miljoen naar PSV. Ja, dat kun je nu toch ook niet meer voorstellen.
3: Nee, je ziet wat ze nu betalen voor Sano eigenlijk bij NEC.
4: Kordai Sano komt voor 16.
3: Ja.
4: Ja, dus in Nederland is natuurlijk ook de prijs. Hè. Vaak werd Soleimani, hè, dat werd van Heerenveen naar Ajax, dat werd toen als een soort heilige graal heel lang gezien. Ja. Hè, van ja, een belachelijk bedrag. Maar goed, dat is nu eigenlijk... Ja, natuurlijk is er ook inflatie geweest. Maar het bedrag van Soleimani, ja, dat is nu eigenlijk helemaal niet meer zo apart.
3: Nee, ik denk wel eens... Hoeveel zou Berlusconi in deze tijd betaald moeten hebben voor Ruud Gullit? Die ging voor 17 miljoen gulden naar AC Milan.
4: Ja, het was toen,
3: als je erover nadenkt...
4: Voor mij was het 16,5 miljoen gulden.
3: Ja.
4: Voor mij heeft Kees Ploesma toen de deal gedaan. En inderdaad, ja, dus als je daaraan terugdenkt, is dat 7,9 miljoen euro of zo, hè, voor Ruud Gullit toen. En toen zeiden we allemaal al van, ah, dat gaat nooit meer gebeuren. Hè.
3: En
4: mijn vader zei altijd, Cruijff ging toen destijds, geloof ik, voor 5 miljoen gulden ging hij naar Barcelona.
3: Ja.
4: En toen zei mijn vader ook al, oh nee, dat gaat ook nooit meer gebeuren. Dat soort bedragen, ja, 5 miljoen gulden, joh, we hebben het over.
3: Rob Jansen heeft ooit gezegd in een interview... Ja, als Dennis Bergkamp in deze tijd was vertrokken naar Arsenal... was het 175 miljoen euro geweest of zo, geloof ik. Maar dan zou Ruud Gullit, denk ik, ongeveer 250 miljoen waard zijn, toch? Met de waarde die hij heeft.
4: Ja, maar ja, goed, andere tijden. Kijk, toen was natuurlijk Nederlandse topclubs waren toen natuurlijk ook nog gewoon... waren ook gewoon echte powerhouses in Europa, hè, ook financieel nog. Maar dat is natuurlijk later ook allemaal wel veranderd... door het speelveld van tv-kijkers en allerlei andere economische factoren.
3: Soms brengt die transferperiode ook nog wel eens een naam naar boven... dat je denkt, zo, daar moest ik even goed over nadenken. Ik zag het voorbij komen, J1M... komt van AZ en Ajax vandaan, via Rode Ster Belgrado en nu naar Bologna. Eigenlijk de vervanger van Thijs Dallinga, die ging weer naar Duitsland. En dan halen ze een jongen op bij Rode Ster Belgrado... en dat is gewoon een Nederlandse jongen die daar naartoe is gegaan... en nu in de Serie A speelt.
4: Ja, maar dat is toch hartstikke leuk.
3: Ja.
4: Bij Sassuolo zijn er ook twee, hè? Twee verdedigers. Dus dat kan soms, hè? Ik vind die Jay Itz is ook altijd zo'n mooi voorbeeld. Die speelt daar gewoon in het centrum.
3: Ja.
4: Gewoon Serie A, goede club Sassuolo.
3: Schitterend toch, dat dit soort dingen ineens voorbij komen, dit soort namen.
4: Justin de Haas bij Valencia, ook zo'n mooi voorbeeld.
3: Precies.
4: Ineens ook van AZ, hè? Heeft ook bij AZ gespeeld vroeger, jong AZ.
3: Ja, nou, we gaan de laatste dag in. Ik denk dat vooral de blik zal gericht zijn op Amsterdam, denk je niet?
4: Ja, dat verwacht ik wel. Feyenoord hebben we dus via Mikos het verhaal gehad... Hè, dat er geen echte grote klappen meer aan lijkt te komen. In Eindhoven denk ik ook niet. Ja, en er zal misschien hier en daar nog een club wat gaan huren... Hè, wat bij de topclubs toch nog afvalt. En ook de andere clubs. Iedereen, wat ik net zei, iedereen hoopt toch een beetje misschien nog op die ene verrassing die nog gaat komen. En die wij ook allemaal dus nog niet weten. En die in de bestuurskamers misschien nu... ook nog niet eens bekend zijn.
3: Omdat er nu mensen lachend in de auto zitten... omdat ze jou dit horen zeggen, haha, wij weten hem wel. Kan ook, hè?
4: Kan, hè, maar morgen vroeg kan er misschien ergens nog een speler vrijvallen... dat ze denken, ah, die nemen we toch.
3: Ja, kijk of die verrassing nog gaat komen op deze transferdag. Wij gaan nog één ding doen, Rick. En dat weet je, dat is de vraag van vandaag.
7: De vraag van vandaag.
3: En die vraag, inclusief anekdote, werd gisteren gesteld door Sjoerd.
8: Ja, kijk, de interlandcarrière van Lionel Messi... die begon min of meer, zou je kunnen zeggen, in Nederland. Namelijk op het jeugd-WK, onder 20. Dat was het toernooi waar Messi ook 18 werd. Hij werd 18 in Nederland. En een van de beroemde verhalen van dat jeugd-WK... is natuurlijk dat Messi naar de dierentuin ging in Emmen... op de foto ging met een olifant. Maar ook dat hij geprobeerd heeft een meisje te versieren... die wellicht mevrouw Messi had kunnen worden... En dat gebeurde in een stad in Nederland, die we allemaal kennen. En ik wil weten, welke stad was dat?
4: Ja, dat weet ik. Dat was in Enschede.
3: Ja, ik dacht al dat jij dit zou weten. Dus natuurlijk,
4: ja, dat verhaal ken ik. En er is vandaag ook nog iemand geweest die me dat overigens deed toekomen. De betrokken dame in kwestie, ik hoorde Sjoerd daarover zeggen... dat zij misschien wel met... Mark uit Raalte is nu.
3: Ja.
4: Of zoiets zei hij toch. Maar misschien is zij wel heel gelukkig. En misschien is zij hartstikke gelukkig getrouwd met Mark uit Raalte.
3: Dat kan ook
4: of misschien wel met Mireille, dat kan ook nog. Hè.
3: Of met Rick Elfrink, kan ook.
4: Of van een vrouw houdt, alles kan.
3: Ja, precies.
4: Misschien word je wel helemaal niet gelukkig van een leven met Lionel Messi. Dat kan toch?
3: Ja, nee, zeker.
4: Maar ze komt uit Enschede. Wat ik heb begrepen, ik ken iemand die haar ook kent. Ze willen echt niet mee in de publiciteit.
3: Dus, oh, jij kent haar ook, zeg maar. Jij weet
4: nee, ik ken haar niet persoonlijk, maar ik ken wel iemand die haar kent.
3: Oké.
4: Dus het is net als de koningin. Hè. Soms heb je iemand een hand gegeven die ook de koningin of de koning een hand heeft gegeven. En dan
3: je bent al 5 handshakes van iemand vandaan, hè, schijnt.
4: Zo is dat. Ja. En dus in die zin ben ik 1 handshake van haar vandaan, denk ik. Maar ik heb begrepen dat ze dus geen contact wil. Hoewel dit wel... Eerlijk is eerlijk, Sjoerd, hoe krijg je het weer voor elkaar om dit verhaal op te rakelen? Ik hou wel van dit soort verhalen. Ik vind het... Het heeft iets romantisch. En helaas zou je bijna zeggen, wil ze er niet meer in de publiciteit. Want ieders goed recht is natuurlijk. Maar wel een heel mooi verhaal weer wat Sjoerd heeft opgedoken.
3: Robert Dijkhuis zegt, zit het op het strand van Costa Devos. Ik zie het huis van Messi bovenop de heuvel liggen nu. Echt waar, zegt hij met een foto erbij. Messi werd smoorverliefd in een hotel in Enschede op het meisje. Het was het Dish Hotel in Enschede waar dat gebeurde. En daarmee heeft dus de eervolle vermelding te pakken. Hij schrijft overigens dat ze werkte in het restaurant. Het verhaal is dat ze de receptioniste was en dat zij het telefoonnummer van Messi, kamernummer van Messi kreeg. En dat de versierpoging was van de toen 18-jarige Lionel Messi.
4: Nou ja. We zijn allemaal wel eens wat misgelopen in Enschede, toch? Ik bedoel,
3: vertel eens, Rick. Kom eens op. Hoeveel blokjes heb jij gelopen in Enschede dan?
4: Dat is mij op 18-jarige leeftijd ook wel eens overkomen. Ik kom daar enigszins uit.
3: Lopen er in Enschede ook mensen, dames rond die ook mevrouw Elfrink hadden kunnen zijn, maar nu...
4: Absoluut. Dat had allemaal gekund.
3: Willen die zich allemaal melden dan graag, nu?
4: Nee, maar niet. Maar er zijn er ook niet zo heel veel, denk ik, hoor.
3: Schuivelend langs de bar gaf Rick zijn telefoon... Nee, natuurlijk geen mobiele telefoon natuurlijk. Gaf Rick zijn kliko-nummer door om samen een avondje in de kliko door te brengen.
4: Toen was er nog geen mobiele telefoon.
3: Nee.
4: En ook nog geen internet. Allemaal
3: en geen
4: niks.
3: Kliko. Nee. Nou, laten we doorgaan naar de vraag van vandaag voor jou.
4: Ja, het is toch de laatste transferdag. En dat is altijd een dag waarop transfers klappen. Er is één hele bijzondere in het verleden geweest. Er is ooit een transfer geklapt omdat een fax 3 minuten te laat was. En dat was een fax die aan de Duitse Voetbalbond had moeten worden gestuurd. En wij willen graag weten, om welke speler gaat het?
3: Ja, en waarom was die fax eigenlijk 3 minuten te laat? Want er zat nog wel een verhaal aan de voorkant aan vast, hè?
4: Er zit een mooi verhaal achter. Ja. Dat vertel jij dan morgen. Ik weet niet wie er morgen zit, maar...
3: Johan, dus die weet het vast. Dit is onze transferspecialist, ja.
4: Ja, Johan weet dat. Toen was hij al, was hij al 1 jaar of 20, toch?
3: Precies. Ja, nee, precies. Dat moet
4: dat
3: hij
4: zou
3: weten.
4: Moeten lukken.
3: Ja. Dus welke speler zoeken we dan? En waarom was die fax uiteindelijk dus 3 minuten te laat? Want daar is iets gebeurd daarvoor. Wat was dat?
4: En morgen willen we toch ook 1 zo'n verhaal willen we nog eigenlijk wel hebben. Hè? Dat er ergens iets... Ja, geklapt, hè. Een transfer klapt ook altijd. Een transfer gaat nooit niet door. Nee, een transfer klapt. Dat is altijd een transfer mislukt is een beetje kuisse versie, hè. Maar het gaat altijd... bij het voetbaltaal gaat het altijd net iets anders dan in het normale leven.
3: Hey, en voordat deze podcast klapt... waar breng je nou deze transferdag door? Ga je nu op de Hertgang zitten? Ga je nu bij de snackbar zitten in Eindhoven? Of zet je de kliko voor het Philipsstadion neer?
4: Nee, wij hebben van onze baas, Christian, hebben wij de opdracht gekregen om bij FC Afkikken in de show te gaan zitten. Dus ik zit...
3: Maar hoe kan je nou dan, hoe kan je nu dan, dan mis je de snackbar?
4: Ja, dan mis ik misschien de snackbar.
3: Dus als Balik Tilman nu vandaag een patatje speciaal gaat halen bij die snackbar?
4: Ja, maar wie basis bak koek, dus we zullen dat toch moeten doen. En we doen dat met liefde en plezier, hè, want het zijn leuke gasten. En daar ga ik dus zitten. En dan hoop ik maar dat in de tussentijd niks gebeurt. En dan ga ik daarna weer ergens in de kliko, bij de Hertgang of bij het Philipsstadion. We zullen zien, wat er gebeurt.
3: De hele dag kan je alle transfers bekijken op ad.nl. Natuurlijk ook via die transfer deadline show die we de hele dag door hebben. Met de laatste actuele stand van zaken. En natuurlijk morgen gewoon weer een AD Voetbal podcast. Zetten we alles voor je op een rijtje. Dus als je niet de hele dag kan kijken en niet de hele dag van je baas op ad.nl mag zitten, wat ik ook kan voorstellen. Ja, je moet toch ook af en toe werken. Dus als je hier en daar eentje hebt gemist, zetten we morgen alles er even op een rijtje voor je. Johan, praat je dan helemaal bij met de stand van zaken in met alle transfers op de laatste dag. Die Nederland dan. Dan is Nederland dicht, hè, morgen. Dus dan zijn we weer een stapje verder. Rick, ik wens jou een mooie dag en tot de volgende.
9: bij Videoland Basta.
10: Schitterend, Marco van Basten.
9: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden, maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je vanaf 4 september alleen bij Videoland.

0: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurt op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en 2 agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
1: Taylor wil graag. Taylor krijgt. Taylor scoort. Toch 2-1 voor Ajax. Ruimte. Klaassen. Kan uithalen. Klaassen. Zo. Wat een schitterende goal. Van Davy Klaassen.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Pantelis podcast. De plek waar je de laatste ins en outs over Ajax hoort. Mijn naam is Jan Verdonk en ik deel vandaag de tafel met Wessel. Wessel, Bart die zei vorige week tegen mij van een weekend zonder Ajax. Dat is eigenlijk helemaal geen weekend. Hoe was jouw weekend nu?
3: Genoeg gevuld met Ajax in ieder geval. Dan bedoel ik niet alleen de wedstrijd tegen Telstar, maar natuurlijk ook een 6 die gepresenteerd werd. Waar ik misschien nog wel blijer mee was dan die overwinning op Telstar. Ja, ik ben het wel met hem eens. Ik had er ook alweer zin in na vorig weekend. Dan denk je toch van ja, jammer dat ze eigenlijk niet spelen. En zeker als het zo'n goed weekend is. Dus ik heb een lekker weekend gehad.
2: Het was wel goed misschien dat we er vorige week al een beetje aan konden wennen. Want binnenkort zijn er gewoon 3 weken zonder Ajax in die interlandperiode.
3: Ja.
2: Echt belachelijk trouwens. Als je dat
3: Het heeft natuurlijk een voordeel en een nadeel. Want ik had altijd wel een hekel aan die vele interlandperiodes. Ja. Hè, dat je er eentje in september, oktober en november had je dan volgens mij. Ja. En nu heb je dat in ieder geval allemaal in één. Dus dan lig je er wel wat langer uit. Alleen dan is dat het ook wel, zeg maar, voor de eerste helft van het jaar. Dat is wel prettig op zich. Maar het is over het algemeen verder eigenlijk wat rustiger. Hè? Omdat je nu ook niet meteen die eerste 2 rondes Europees speelt. Wat teams in Europa League en Champions League wel hebben. Dus je ziet wel dat het wat minder op het schema drukt van Ajax. Dat je er nu maar 6 hebt in plaats van 8.
2: Ja. Ja, maar goed, het is wel goed om het even te benoemen. Ik denk dat niet iedereen zich dat al realiseert. Dat er binnenkort zoveel Ajax-loze weken aankomen. Dus goed, het was nu anders. Wessel, we beginnen eventjes deze aflevering met iets bijzonders. Dat kunnen we wel zeggen. We hebben het pas al een keer aangekondigd. Maar jij hebt meegewerkt aan het Ajax-jaarboek van 2025 en 2026. En je natuurlijk veel gelezen wordt. Omdat alle Ajax-lieden daar heel erg graag aan herinnerd worden.
3: Ja, nou ja, momenteel denk ik niet. Maar ik zeg wel altijd, en dat vind ik ook echt, dat als je over een paar jaar, als we hopelijk weer wat succesvolle jaren hebben gehad, dan zijn dit juist de boeken waarvan ik denk, nou daar zou ik nog eens een pagina van openslaan. Dat je denkt van hoe ver je komt. Dat heb ik ook nog steeds met die van 23-24, van dat waardeloze seizoen. Ja, het vertelt toch gewoon een bepaald traject wat je doorgaat, zeg maar. Ook als dit seizoen bijvoorbeeld nu best succesvol wordt onder Michel, dan denk je, ja, hier moet het allemaal beginnen. Stond toevallig hebben we dan ook achterop. Hij stond al langer vast, maar Jean Steur ook natuurlijk met de foto. Ja, dat bleek later ook echt een goede keuze, omdat die natuurlijk toen ook nog vertrok.
2: Ja.
3: Daarna en voorop natuurlijk Mokio. Voorop natuurlijk Gods met Mokio. En Gods moest er eigenlijk wel op, want dat was een beetje de personificatie van dit seizoen van Ajax. Dus ondanks dat er absoluut leukere seizoenen zijn om over te schrijven, was het wel weer een eer om te mogen doen. En ook regelmatig zelfs nog leuk om over wedstrijden te schrijven. En,
2: natuurlijk. Dat is altijd zo. Ja, zeker. En het is ook door die diepe dalen dat je de hoogtepunten extra waardeert.
3: Ja, precies.
2: En dat we over een aantal jaar nog tegen elkaar kunnen zeggen, we hebben die Mika Gods toch maar mooi zien spelen toen. En dat blijft toch ook altijd
3: leuk. En er zitten nog gelukkig een paar hoogtepunten nog in. Hè? Dus het verslag tegen Feyenoord, tegen Karabach. Dat zijn nog wedstrijden waarvan ik later denk, daar zou ik graag nog even de pagina openslaan om te lezen hoe dat ook alweer ging.
2: Ja, het is niet zo als je op het toilet zit en je komt papier tekort dat je denkt, laat ik dat Ajax-jaarboek even bijpakken. Nee. Hey, nogmaals, wij zitten in de positie om er eentje weg te kunnen geven. Dat is natuurlijk erg gaaf. Dat hebben we eerder benoemd. Nou hebben wij een bijna een soort formele loting gehad. Wie is er uitgerold? Kan je dat zeggen?
3: Ja, want wij zijn gaan kijken naar de abonnementen die de afgelopen maanden zijn afgesloten bij Petje Af. En daar is als winnaar uitgekomen Joep Hendricks. Dus Joep, als je kijkt, ik denk dat je even een berichtje moet sturen naar een van de social media kanalen van de Pantelis podcast. En dan regelen we dat die jouw kant op komt.
2: Joep, namens ons allemaal van harte gefeliciteerd. En hij komt jouw kant op. Goed, dan gaan wij door met de actualiteit. En eentje daarvan was de afgelopen week de loting van de Conference League. Nou weet ik dat jij van de romantische tripjes bent.
3: Ja.
2: Dan is dit natuurlijk een competitie waar je een walhalla voor jou.
3: Ja, dat is het ook wel. Dus eigenlijk had ik wat dat betreft, maar dat is echt de verwende inderdaad romantische Conference League liefhebber die dan misschien nog op meer hoopt. Want ik had dan misschien nog wel wat andere ploegen gehoopt. Ik had heel graag Hearts willen loten.
2: Oh ja.
3: Uit Edinburgh natuurlijk. En er zaten nog wat andere ploegen tussen die ik wel leuk had gevonden. Maar ik vind Hajduk Split wel heel leuk. Split natuurlijk een mooie trip. Ik ben blij dat hij ook als eerste valt. Want dan is het misschien nog een beetje lekker weer in Kroatië. En verder natuurlijk Midtjylland, wat eigenlijk een beetje in de middle of nowhere in Denemarken ligt. Dus dan ga ik die tijd maar doorbrengen in Billund. Dat is de dichtstbijzijnde Deense stad die daar ligt. En voor de rest, ja, qua makkelijkheid, zeg maar, heeft Ajax natuurlijk niet per se getroffen. Ik zag al dat als je alle coëfficiënten van de tegenstanders bij elkaar op gaat tellen, heeft Ajax de zwaarste loting van alle Conference League ploegen. Maar je bent in principe ook een van de betere ploegen in de Conference League. Dus het zou geen probleem moeten zijn. Ik vind nog steeds dat je bij de top 8 zou moeten eindigen met deze loting.
2: Sint-Truiden, dicht bij huis. Ik vind al affiches tegen Belgische ploegen vind ik altijd wel leuk op de een of andere manier.
3: Ja, ik snap wat je bedoelt. En het is wel wat makkelijker inderdaad voor zo'n uitwedstrijd ook om daarheen te gaan. En het zou goed te doen moeten zijn als tegenstander natuurlijk.
2: Maar als we het even nog een keertje doornemen. Atalanta thuis. Ik moet zeggen dat ik Atalanta alleen nog die ontmoeting van een aantal jaar geleden nog wel een beetje op mijn netvlies heb staan. Maar volgens mij is Atalanta inmiddels iets minder dan destijds. Maar ik vind het moeilijk te zeggen. Maar gevoelsmatig, Ajax zou daar al wel meteen punten moeten kunnen pakken.
3: Nou ja, als je kijkt naar die selectiewaarde ook van Atalanta, is dat natuurlijk wel een sterkere ploeg dan Ajax. Dat is nou typisch zo'n wedstrijd in de Conference League waarvan ik denk, die kan je verliezen. En dat zou ook geen ramp moeten zijn mocht dat gebeuren. Atalanta is denk ik misschien wel de favoriet eigenlijk voor de Conference League.
2: Ja, vind je dat niet Brighton?
3: Nou ja, die twee ongeveer. Maar als je ook kijkt naar de afgelopen jaren van Atalanta, hebben ze natuurlijk nog de Europa League gewonnen. 2 jaar geleden uit mijn hoofd. Dus dat is absoluut ook geen slechte ploeg.
2: Ik had juist het idee dat vorig jaar misschien het verval ietsje is ingezet. Ondanks dat ze Conference League nog wel eruit hebben gesleept. Maar goed.
3: Nee, maar als zij een jasje uit hebben gedaan, dan zijn ze nog steeds een goede ploeg.
2: Ja,
3: eigenlijk.
2: Nee, dus dat is waar.
3: Ik vind dat moeilijk in te schatten. Ja. Het kan ook zomaar dat je daar inderdaad wel punten tegen pakt hoor. Maar ik vind dat wel ook een wedstrijd waar je in principe redelijk vrij zou moeten kunnen voetballen, omdat het daar gaat het uiteindelijk niet aan liggen, denk ik, de wedstrijd tegen Atalanta. Ja, dat is wel de zwaarste.
2: Voor mij was de zwaarste eigenlijk Midtjylland uit, want die hebben de afgelopen jaren toch wel zichzelf als een bepaalde club neergezet die lastig te kloppen blijkt in Europese toernooien ook wel.
3: Ja, dat vind ik ook, hè, want die hebben het inderdaad ook best aardig gedaan in Europa de afgelopen jaren. En die heb je dan ook nog uit, maar qua naam, en we moeten ook niet doen dus alsof Atalanta het waardeloos heeft gedaan in Europa.
2: Nee, zeker niet.
3: Met die gewonnen Europa League. Dus. Ja. Dus dan denk ik dat Midtjylland uit ook een hele moeilijke is. Maar niet zo moeilijk als Atalanta thuis.
2: Nee, het is wel een pittig begin als je dat zo ziet. Dat zou ook zo in de Europa League ook niet misstaan hebben. Deze affiches.
3: Die ploeg inderdaad niet.
2: Nee, dan Getafe thuis. Ja, daar willen we wat wraak nemen.
3: Ben ik blij mee. Omdat ik eerst dacht, die moet je kosten wat kost vermijden, want daar heb je geen zin in. En grote kans dat je weer helemaal kapot gaat ergeren. Maar aan de andere kant denk ik, ja, als je tegen een ploegje nog een keer wil revancheren, dan is het toch tegen Getafe. En dan zou ik echt als Michel, ben ik ook blij dat je nu een trainer hebt die daar al meerdere keren tegen heeft gespeeld. Daar niet wel met wisselende resultaten, maar hij kent de ploeg in ieder geval wel goed.
2: Ja.
3: En ik heb nog even een beetje gekeken en gehoord wat andere mensen erover zeiden, analisten. En volgens mij hoeven we niet iets anders te verwachten van Getafe
2: nu.
3: Het is dezelfde trainer. Ze hebben volgens mij nog steeds ieder jaar de meeste gele kaarten, de meeste rode kaarten, minste effectieve speeltijd in La Liga. Dus het zal ongetwijfeld een beetje hetzelfde worden. Alleen nu is het aan Ajax de taak, nu ze ook die ploeg goed kennen, om je daar niet in mee te laten slepen. En de enige goede reactie, denk ik, na wat er toen, inmiddels 6 jaar geleden gebeurde, is ze gewoon helemaal schildtikken.
2: Ja, maar het is natuurlijk wel één verschil met destijds.
3: Ja, nou ja, meerdere, want ik vond eigenlijk iedereen irritant. Maar ik denk dat je doelt op dit Dijverson, hè? Ja.
2: Maar ik vind ook de compilaties die je nog ziet op X soms, ook bij zijn andere clubs, wat een gestoorde
3: dat hij toen, dat hij die schwalbe had nadat hij een tikje kreeg van de scheidsrechter.
2: Ja,
3: dat hij toen inderdaad ging rollen. Maar die is echt gestoord. Maar Cucurella was toen natuurlijk ook ongelooflijk irritant. Ze hebben er wel nog een paar die er nog steeds spelen. Ik zat even die selecties naast elkaar te leggen. Namelijk die Gené, die aanvoerder, die zit er nog steeds. Ze hebben nog steeds dezelfde keeper volgens mij. En belangrijkste, nog steeds dezelfde trainer. Dus dat het wordt misschien een irritatiewedstrijd. Maar ik ben op zich wel blij dat we ze hebben geloot.
2: Hey, ik vind het ook wel weer lekker om te zien hoor. Dat Die wraak, dat staat in ieder geval. Dat is een kans, laten we het zo zeggen. Dan Sint-Truiden uit, Hajduk uit. Wat voor de mensen die uit hetzelfde bouwjaar komen als Kevin en Bart en ik. Die vinden dat wel iets leuks, denk ik. Hajduk Split was toch in 94-95 op een gegeven moment ook een tegenstander van Ajax in de Champions League. Dus, en dan FC Toen, die hebben we ook ooit gehad. Wat vroeger in deze eeuw.
3: Ja, kan ik me niet herinneren.
2: Hij was in de Champions League volgens mij. Dat ze, volgens mij zaten ze toen in een pool met Arsenal, met Sparta Praag en FC Toen. Maar het kan zijn dat ik me vergeet. Maar volgens mij was dat FC Toen.
3: Ja, vooral die laatste drie tegenstanders zouden goed te doen moeten zijn. En dan nogmaals, dat heb ik in de vorige podcast ook gezegd. Ik kijk niet iedere week naar de competitie van Kroatië. Maar ik baseer het dan een beetje op waardes van selecties en zo. En dan zouden dat ook de drie minste moeten zijn. Moet je natuurlijk wel oppassen. Bijvoorbeeld dat FC Toen lijkt me ook wel zo'n tegenstander waar je gauw op kan verkijken. Want volgens mij is dat de kampioens van Zwitserland. Maar hebben de helft van de selectiewaarde van Sion bijvoorbeeld. Dus je zou aan de hand van die selectiewaarde zou je denken van oké, dat is dus helemaal niks. Maar volgens mij wel een verraderlijke ploeg waar je nog in kan verslikken. Dus nou, niet onderschatten.
2: Als ik dit zo zie, dan denk ik vorig seizoen hadden we het verdomd lastig gehad. Dan vraag ik me af of je
3: dat denk ik ook wel, ja.
2: Maar goed, en nu is er wat meer hoop, moet ik zeggen. Want om even meteen dan naar het actuele voetbalgedeelte te gaan. Telstar uit. Het was misschien niet overal even makkelijk.
3: Nee, maar ik wil, als ik nog op één ding terug mag komen. Kijk, wat natuurlijk ook helpt. Ik hoop heel erg dat Ajax bij de eerste acht kan zitten. En ik zal zo nog even uitleggen waarom dat heel belangrijk is. Maar ik zat even te kijken naar de afgelopen 2 jaar... sinds die competitiefase is in het huidige format. Heb je aan 7 punten... zijn de ploegen met 7 punten doorgegaan bij de eerste 24. Nou, dat zie ik Ajax altijd halen met deze tegenstanders. Ja. Dan moet het wel heel raar lopen, wil je dat niet
2: maar
3: halen.
2: Maar dat had ik vorig jaar niet per se zo ingeschat, hoor, met deze tegenstanders.
3: Nee, maar nu maak ik me daar niet zo druk om. Maar je wil gewoon heel graag bij die eerste 8, omdat dan sla je en die tussenronde over. Maar eigenlijk misschien nog wel belangrijker daarna, lood je iemand van die 16 lagere teams. En als jij dus die tussenronde haalt, moet je en die tussenronde spelen en lood je daarna een van de beste 8. En dat kan potentieel best wel zwaar zijn dan weer in de Conference League. Ja. Dus ik zou er wel. Ik hoop dat Ajax in staat is om toch een puntje of 12 te halen. Dan moet je volgens mij bij de eerste 8 wel zitten.
2: Ja, en daar heb ik inmiddels wel redelijk wat vertrouwen in. Want ik zei het al eventjes daarnet. En we gaan straks natuurlijk uitvoerig op transfers en dat soort zaken in. Maar Telstar Ajax 0-4. Ja, het staat uiteindelijk op het scorebord. Ik heb nog wel eventjes een fase gehad waarin ik een beetje zat te knijpen. Bart die was gisteren, die deed alsof hij heel rustig had gezeten de hele
3: stond
2: wedstrijd.
3: In de tuin.
2: Ja, maar hij zei dat hij de hele wedstrijd rustig had gezeten. Dat heb ik niet gehad. Ik had wel een fase voor rust en na de rust dat ik dacht van je moet wel echt lekker even die 0-2 gaan maken. En die kwam ook wel echt precies op het goede moment, vond ik.
3: Precies dat. Ik had het voor rust, dacht ik van nou, ik maak me er nog niet te druk over. Maar ik had inderdaad na rust, na die 0-1 eigenlijk, die fase tussen de rust en de 0-2, dacht ik, er zit nu eerder een 1-1 aan te komen dan een 0-2. Ja. Dus die 0-2 kwam op een heel gewenst moment. Want toen dacht je, oké, nu gaat het misschien een beetje liggen bij Telstar. Wist je dat dat vorig seizoen ook niet zo was. Want toen kwam Ajax volgens mij 0-3 voor. En werd het uiteindelijk nog 2-3. En mazzelde je eigenlijk nog dat het geen gelijkspel werd. Ja. Maar ik had het voor rust niet echt. Na rust snap ik wel wat je bedoelt inderdaad. Zeker naar
2: heb je genoten van het Ajax van gisteren?
3: Nee, ik vond het ook niet heel slecht, maar ik vond het prima. Maar niet sprankelend of zo. Ik vond het bij vlagen wel aardig. Maar ik vond Telstar ook vooral in de tweede helft echt heel matig na die 0-2. En dat je eigenlijk, als je echt aan had kunnen zetten, had je nog makkelijk naar 0-6 kunnen lopen, denk ik, in die slotfase. Want het lag helemaal over bij Telstar.
2: En zeker omdat PSV natuurlijk gisteren uithaalde bij FC Utrecht, had ik dat ook wel fijn gevonden. Zeg maar ik baalde er wel van dat er niet nog een beetje werd doorgezet.
3: Ja, dat ben ik met je eens. Maar aan de andere kant wil ik er ook niet te negatief over zijn. Want ik vond ook dat er heel veel positieve dingen zijn. Je houdt een 0. Een aantal dingen zagen er echt wel goed uit. Leonardo scoort, waar ik heel blij mee was. Natuurlijk voor zijn zelfvertrouwen weer. Dus wat dat betreft zie je ook een hoop goede dingen weer.
2: Ja, jij noemt Leonardo. Kreeg natuurlijk gisteren niet de voorkeur. Dat was Arokodare weer. Tolu zullen we maar gewoon noemen, denk ik. Hoe beviel die jou gisteren?
3: Ja, prima weer. Misschien iets minder dan tegen Sion, maar op zich wel weer aardig. Had het natuurlijk echt wel zwaar. Ik zag ook mensen, hij had een soort last van het Brian Brobbey-syndroom. Dat je bij hem meer mag doen dan dat verdedigers meer bij hem mogen doen dan bij andere spitsen. Ja. Daar Higgler, die floot daar niet al te vaak voor. Maar ja, je ziet wel echt, en wat mij blijft verbazen, is dat hij best wel aardig is met de bal ook. Ik vind dat hij zich een paar keer echt knap uit de situatie weet te werken, waar die drie man om zich heen heeft. Dat je denkt, dat zou ik totaal
2: niet aan de zijlijn, daar dacht ik op een gegeven moment van, dat no way dat je daaruit redt. En hij kwam er wel tussenuit.
3: En dat hij de bal een koppunt hoog houdend en dan er tussenuit komt.
2: Ja, ook dat.
3: Dan denk ik, volgens mij is dit eigenlijk een hele complete spits. En ik zeg niet dat je het al moet doen. En want sommige mensen zeiden ook, je moet die koopoptie nu lichten. En dat is natuurlijk echt te vroeg. Je hebt het hele seizoen om de laatste dag doen. Maar
2: ik snap wel.
3: Ik had verwacht dat het echt een appie-happie spits zou zijn, zoals Kevin dat zou zeggen.
2: Precies.
3: Maar dit is in mijn ogen, als je dit weet door te trekken, veel meer dan een appie-happie spits.
2: Het is gewoon echt
3: een
2: kapstok.
3: Ja, als je dit door weet te trekken, dan zou, als het geld er is, zou ik daar niet over twijfelen. Nee. 20 miljoen.
2: Nee, ja, ik heb Pantelis vond ik soms ook een beetje zo'n atypische, misschien Ajax-spits in de zin van dat hij niet heel flexibel is en alles, weet je wel. Het is geen Zlatan, geen Kluivert, maar wel echt een kapstok. En ik vind dat bij hem ook. En hij koppelt het ook nog voorlopig aan zijn doelpuntjes. Dus,
3: ja, en een aardige techniek.
2: Ja, en je kunt de bal altijd bij hem kwijt. Ja. Ook als je, dus het is echt wel een heel fijne. En ik denk dat het voor zo'n Marcos Leonardo, want die voelt dat natuurlijk ook wel, maar het kan ook wel juist fijn zijn dat je weet dat er een spits is die al levert. Dus dat jij in de luwte jou een beetje op een gegeven moment kan gaan opwerken.
3: Ik zeg altijd, niemand wordt slechter van concurrentie. En dat denk ik ook in dit geval niet. Ik denk dat het heel goed is voor Ajax dat ze twee verschillende types op die plek hebben. En dat zij heel veel van elkaar kunnen leren. En je ziet ook dat zo'n Tolu het echt oprecht is als hij blij is, ook voor zo'n Leonardo.
2: Ja, mooi,
3: dat,
2: hè?
3: Het is mooi als dat ook binnen zo'n team gaat leven, dat iedereen het elkaar gunt.
2: Ja.
3: En dat dat iets positiefs kan worden.
2: Ik vind het ook. Ik denk altijd te merken dat de sfeer in die groep wel vrij goed lijkt.
3: Ja.
2: En dat Tolu daar ook volgens mij een leuke rol in speelt. Want je ziet hem eigenlijk altijd bezig met andere spelers.
3: Ja.
2: Of hij moet ze op willen eten. Dat zou hem ook nog niet verbazen. Maar goed. Ja.
3: Misschien is de Bonilla daar verdwenen.
2: Ja. In de 73ste minuut viel dus Marcos Leonardo in. En hij scoorde 5 minuten later. Hoe fijn is dat voor hem? Na die invalbeurt tegen Sion?
3: Ja, heel fijn. En het is natuurlijk wel een doelpunt van niks. Maar we weten dat Leonardo erom bekend staat. Dat hij gewoon vaak op de goede plek staat. En dat is wel hetgene wat me ook een beetje rust biedt, hoor. Want tegen Sion was het dan weer echt mis die paar grote kansen. Maar ik heb het idee dat dat echt een vertrouwensding is. Omdat hij die voorheen wel maakte bij andere clubs. En het zou mij meer zorgen geven als hij niet op de goede plek zou staan. En hij staat wel constant op de plek waar hij moet staan.
2: Ja, ja.
3: Je hebt alleen echt bij hem het idee dat het een totaal gebrek aan zelfvertrouwen is. Dat er, voordat hij die bal krijgt, dat hij hem aan ziet komen. En dat hij denkt, oh jee, weet je wel, dit zou wel eens een missie kunnen worden. Dat dat in zijn hoofd omgaat. En daarom is het belangrijk dat hij in een aantal situaties zoals nu, ze hoeven niet mooi te zijn, maar dat dat wel lukt. Ja. Zodat hij denkt, oké, ze gaan er dus wel in.
2: Ja,
3: dan denk ik dat het vanzelf echt wel gaat lopen.
2: En dat doel wordt dan gevoelsmatig een stuk groter. Dus dan is het werkt dat echt voor de spitsen.
3: Ja, of wel, maak jij je daar heel erg druk op?
2: Nee, totaal niet. Nee, helemaal niet. Want het ligt niet aan zijn ijver. Het ligt niet aan op de goede plek staan. Dus die doelpunten gaan vanzelf komen. Ben ik ook van overtuigd. Dus daar kan je een hoop vertrouwen uit putten.
3: Ja.
2: Iets anders opvallends was natuurlijk dat we met Jansen en Bouwman starten. Hoe beviel dat duo jou?
3: Is wel iets waar ik als voormalig jeugdarts natuurlijk bij Ajax Showtime 3 jaar geleden echt van droomde. Vind ik wel heel leuk om te zien dat natuurlijk twee spelers uit de jeugdopleiding zijn. Waarvan ik echt vind dat Jansen ook echt zijn kans heeft verdiend. Bouwman kreeg die al, maar ik ben ook blij dat Jansen daar nu ook de kans voor krijgt. Natuurlijk wel omdat Baas even aan de kant werd gehouden vanwege de transferperikelen, maar ik vond dat best wel aardig ging. En natuurlijk soms ook een beetje kwetsbaar. Maar dat is ook een beetje wat je kan verwachten, denk ik, bij zo'n jeugdig centrum. Maar over het algemeen stond dat best wel aardig, denk ik. En Bouwman, één inschattingsfoutje op een gegeven moment met die sliding. Dat was wel een serieuze mogelijkheid voor Telstar daarna. Dus dat moet je niet te vaak doen. En vooral niet tegen betere tegenstanders. Maar voor de rest zie ik er best wel muziek in. En ook vooral Bouwman echt een sterke wedstrijd weer. En Jansen ook gewoon solide.
2: Is dat nou voor jou dan op dit moment, met de poppetjes die we hebben, het ideale centrum?
3: Ja, vind ik moeilijk, omdat het wel heel jeugdig is, dus wat ik zeg. Dus ik kan me ook voorstellen dat je in andere wedstrijden, of straks in een Conference League wedstrijd tegen Atalanta, dat je daar nog kiest voor Blind of Baas ook. Omdat je denkt, toch een beetje volwassenheid daar achterin. Een beetje ervaring, maar op den duur is dit wel eigenlijk wat ik het liefste zou willen zien als centrum van Ajax. Onder voorbouw dat ze zich ook goed door blijven ontwikkelen. Maar ik denk dat je dit soort jongens ook vooral de kans moet geven. En dat zijn potentie absoluut goed genoeg zijn.
2: Ja, nou, Michel was ook lovend. Hè? Bijvoorbeeld over Bouwman. Hij zei, hij is een goed talent en ik verwacht dat hij zal blijven verbeteren. Zal blijven leren en blijven werken. Naar mijn mening kan hij dan de nieuwe Virgil van Dijk worden. Dat is zijn speelstijl.
3: Is misschien niet handig om die laatste uitspraak te
2: doen. Het is best wel bijzonder, hè? Ja.
3: Ja, ik vind Michel goed met ook als people manager. Ja. Want hij praat heel positief. Zeker. Over zijn spelers, maar ik weet niet of je dit dan moet zeggen, want dat
2: is ook
3: heel
2: wel
3: veel druk
2: een beetje puur esthetisch, hè? Dus hoe het eruit ziet allemaal, want ik vind hem voetballend wel echt wel een ander, een ander type speler dan Van Dijk. Het is misschien meer de rust die hij uitstraalt. Maar
3: ja, ik vind hem ook minder groot dan Van Dijk in alle opzichten.
2: Ja. Maar en, ja, die uitstraling die hij heeft, die moet hij uiteindelijk ook nog meer laten zien in betrouwbaarheid, denk ik.
3: Ja, dat vind ik ook.
2: In de zin. Dus, ja. Maar goed, het kan natuurlijk ook wel wat extra druk op Bouwman leggen, zo'n uitspraak. Dus dan moet hij daar maar mee om leren gaan.
3: Ja.
2: Ter Stegen, die was volgens mij solide gisteren. Een paar keer een aardige reflex. Ja. Het gold wat minder voor zijn collega aan de andere kant. Koeman junior, die zag er niet altijd even goed uit.
3: Nee, bij die bal van Tolu al raar, dat was hij wel snoeihard en hij nukkelde ook een beetje. Maar je kan moeilijk zeggen dat je als keeper er heel goed uitziet als je bal recht door het midden gaat. En natuurlijk al helemaal omdat hij de bal eerder ook al inleverde. En dat is eigenlijk al helemaal niks voor Koeman.
2: Nee.
3: Dat hij die bal zo inleverde. Want normaal is hij wel aardig met de voeten. Maar die zag er daar niet super uit, inderdaad. Maar vooral bij die goal, toch? Bij andere goals.
2: Nee, dat klopt.
3: Ja, bij Leonardo, maar die staat zo dichtbij.
2: Nee,
3: ja.
2: Nee, is zo. En vind jij dat eigenlijk nog bijzonder eruit zien, zo'n Ter Stegen, dan in het Buco-stadion van Telstar?
3: Ja, het is wel bijzonder, maar dat geldt natuurlijk ook voor Brandt. Omdat je denkt, die hebben wel echt op veel grotere tonelen gespeeld. Dus ik denk ook niet dat zij 6 maanden geleden hadden verwacht dat zij inderdaad in het Buco-stadion in Velsen-Zuid zouden spelen. Maar het is ook alweer grappig, weet je wel, om dat te zien. Ik denk dat er ongetwijfeld ook heel veel mensen bij Telstar gisteren op de tribune zaten die niet alleen hoopten dat ze een club zouden winnen, maar er ook van hebben genoten dat ze...
2: Tuurlijk.
3: Die hadden 2 jaar geleden nooit verwacht dat zij Julian Brandt en Mark ter Stegen in het stadion hadden zien spelen.
2: Ja. Nee, hartstikke mooi. En daar moeten we ook niet te lang meer bij stilstaan. Dan praat je die jongens bijna weer weg. Maar het is ook natuurlijk ook gewoon fijn dat Ajax dat soort jongens kan halen. Hey, die hebben ze al gehaald. Dan is natuurlijk de afgelopen week ook weer wat gebeurd op de transfer in de transferwinnaar bij Ajax. Sofyan Amrabat kwam daar opeens uit de hoge hoed. Hoe was dat? Hoe werd dat nieuws in Huize Kroon ontvangen?
3: Ja, heel erg. Ik had bij iedere transfer tot nu toe wel een gevoel. En hier moest ik even een uurtje over nadenken of zo, voordat ik hier een gevoel bij had. Snap je wat ik bedoel of had jij dat niet?
2: Nou, ik had ook gewoon in eerste instantie, toen ik het zag, had ik nog in gedachten dat Amrabat 34 of zo was. Ik had hem eigenlijk ouder geschat.
3: Ja, dat had ik ook.
2: En
3: toen was positief verrast.
2: Ja, maar en wat natuurlijk al wel heel snel op je netvlies schiet, is zijn periode bij Feyenoord en toch ook wel dat WK met Qatar. En daar heb je een bepaalde herinnering aan. En dan herinner je hem vooral echt als een strijder, maar die ook wel wat foutjes maakte aan de bal. En pas toen ik me daar later in ging verdiepen, toen zie je toch ook wel wat statistieken in bepaalde seizoenen waar hij veel meer laat zien op dat gebied. Maar dus voor mij was het ook veel meer een type Alvarez dan waar Michel eigenlijk eerder al over had. Hè? Want die was meer van de spel intelligente.
3: Maar wel beter aan tempo, de bal.
2: Maar zo had ik hem niet per se heel erg op een netvlies staan.
3: Nee, ik had inderdaad vooral nog die Feyenoord periode niet eens zo meer. Volgens mij was hij toen ook niet heel bijzonder.
2: Nee, dat was hij ook helemaal niet.
3: Oké, dan was het dus een understatement hoe ik het zei. Maar ik herken hem inderdaad vooral, ken hem van dat WK in 2022. En toen was hij echt wel vrij behoorlijk. Toen stond hij natuurlijk ook wel in de belangstelling van wat grotere clubs. Ging later nog naar United. Ik was dus wel positief verrast met zijn leeftijd. Dat ik denk, dat is echt wel een prima leeftijd voor een zes die Ajax nodig heeft met een beetje volwassenheid dat hij met zich meebrengt. En het is een beetje dubbel. Kijk, tuurlijk, ik zie ook liever een verdedigend goede zes die heel goed met de bal is. Maar de werkelijkheid is natuurlijk ook zo dat spelers die kwaliteiten hebben niet bij Ajax gaan spelen en transfers voor 70 miljoen naar de Premier League maken. Dus dan kan ik hier wel goed mee leven. Ik ben nog wat beelden terug gaan kijken en je ziet inderdaad dat hij vooral goed is in het verdedigende werk. Gaten dichtlopen, duels winnen, goed voor zijn eigen 16 eigenlijk ook. En ik denk dat dat wel een kwaliteit is die Ajax echt gewoon miste. Dus daar moet je heel blij mee zijn. Dat gaat Ajax denk ik heel veel brengen. En dan zie je toch ook wel in die compilaties. En dan weet ik dat het compilaties zijn, dus zijn de beste beelden. Maar hij heeft wel een aardige crosspaas. En dat is eigenlijk niet echt meer beeld wat ik erbij had. Maar je ziet wel heel veel dat die crosspaasen stuurt die ook wel goed aankomen. Dus dan denk ik, volgens mij heb je een 6 te pakken met Amrabat die goed is in het verdedigende werk en aardig aan de bal. En niet super aan de bal, maar dat is denk ik onhaalbaar. En dan denk ik dat ik over het algemeen best tevreden ben.
2: En daar ben ik het helemaal mee eens. En zeker als je, en dat hebben we ook vaak benoemd de afgelopen tijd, als je kijkt naar dueldominantie, individueel gezien, hè, met Bouwman, met Baas, met Regeer, dat soort types. Kayo ook trouwens. Dan is het wel heel fijn als je iemand eromheen hebt die daar wel een tijger in is.
3: Ja.
2: Zeg maar. En dat geldt volgens mij echt wel voor Amrabat. Maar het is meer dat ik misschien eerder deze transferwinnaar een beetje op het verkeerde been ben gezet, gevoelsmatig, door uitspraken van Michel over wat voor type 6 hij zocht. Speel intelligent nogmaals, met die de tempo bepalen. Zo heb ik Amrabat niet echt op een net verliezen. En dan
3: nee,
2: ben je ook nog gelinkt aan een Ceballos.
3: Ja.
2: Dus, maar het maakt verder niet uit. Want ik denk dat dat voor dit Ajax echt wel heel geschikt gaat zijn. En laat hem dan een betere uitvoering van Alvarez zijn. Ik denk dat je met hem op elk niveau goed uit de voeten zou kunnen. Dus ook als Ajax volgend jaar in de Champions League zou deelnemen. Dan staat hij daar ook absoluut niet. Dus,
3: en het belangrijkste is dat hij niet onaardig is met de bal. En wat jij net zegt over die duelkracht. Dat zei ik toevallig gisteren nog tijdens de wedstrijd. Dat ik vond het eigenlijk wel fijn om even op een rijtje te zetten wat Ajax nu aan duelkracht erbij heeft gehaald. Hè? Aan wat body in de ploeg. Ja. Jansen speelt al gisteren. Is natuurlijk een grote, sterke verdediger. Je haalt Amrabat erbij. Je hebt Tolu natuurlijk voorin staan. Je hebt wel even wat meer fysiek in je ploeg staan dan je had vorig seizoen. Dus op zich ben ik daar ook weer bij. Bouwman is natuurlijk ook absoluut niet slap.
2: Nee. Wat dat betreft denk ik, als Farioli deze ontwikkeling ziet, dan zal hij gedacht hebben van...
3: waar was mijn geld?
2: Waarom kon dat niet vorig jaar? Maar goed, we weten ook allemaal dat Ajax heeft moeten...
3: Tuurlijk.
2: Dus daar zijn redenen voor te bedenken.
3: Maar ik vind ook op dat gebied worden dus positieve stappen gezet.
2: Zeker, absoluut. Wat me nog wel opviel overigens in de tekst op de website, stond van Cruijff, die benoemde echt van hij is voetballend uitstekend, Amrabat. En toen ze het op een gegeven moment aan Michel vroegen, toen kwam hij er een beetje zo op uit van ja, hij hoeft niet degene te zijn die bal heeft in de opbouw. Dus dat merkte ik een klein verschil in. Maar ik heb ook wel een leuke artikelen gelezen. Thijs Zwageman die postte iets met een artikel over het seizoen bij Fiorentina bijvoorbeeld. Daar stond hij echt hoog in lijstjes met het aan de bal gedeelte, ook op de helft van de tegenstander. Dus hij heeft dat echt wel misschien wel in zich zitten.
3: En dat stemt mij ook wel positief.
2: En Fiorentina was ook overigens een Fiorentina dat seizoen 56 of 57 gemiddeld procent balbezit had. De tweede ploeg van Italië.
3: Een dominante ploeg ook.
2: Ja, als hij dat ook kan leveren bij Ajax, dan gaat het natuurlijk helemaal een topper zijn voor Ajax. Dus Amrabat kwam in ieder geval. Is hij dan de ideale zes voor Ajax op dit moment?
3: Ik denk misschien de best haalbare. En laat ik het zo zeggen, hij tikt veel boxjes af.
2: Ja.
3: Met wat je echt nodig hebt daar. Dus ik denk dat hij goed scoort.
2: Ja. Maar, als ik dan weer terugdenk aan de teksten van Ronald de Boer... met het kanon waarvan de mond van open valt... Dat kan dit type speler toch niet zijn geweest?
3: Dat denk ik ook niet. Heb ik toen ook gezegd, vond ik sowieso een rare tekst natuurlijk van hem. Dat je dat soort cliffhanger bij een analyse... Maar ik kan me niet voorstellen dat deze is. Maar het is ook zo'n uitspraak die je kan doen omdat je denkt, ik heb wat gehoord en misschien wordt dat het helemaal niet.
2: Ja, ik zat een beetje te denken. Ik denk van in zo'n kringetje, misschien waarin ook een Sjaak Zwart zit of een Wesley Sneijder of weet ik veel, wat zou ik me kunnen voorstellen dat het over zo'n Unai is gegaan. Omdat dat wel een dribbelaar is waar je misschien je mond van open valt af en toe.
3: Ja.
2: En die wordt natuurlijk nog steeds nadrukkelijk gelinkt aan Ajax. Al zitten er allerlei haken en ogen weer aan. Maar goed, daar komen we misschien zo meteen nog even over te spreken. Eerst eventjes het nieuws wat vaststaat. Want vandaag werd bekend dat Yuri Regeer gaat. Ja, hij vertrekt op huurbasis naar Werder Bremen. Een verhuur met een optie tot koop. Werder die neemt daarbij het volledige salaris over. Betaalt een huursom. En heeft een optie opgenomen voor 5 miljoen euro. Verrassend?
3: Het kwam wel uit het niets. Dus wat dat betreft verrassend. Omdat er niet echt berichtgeving daarvoor over een vertrek van Regeer was. Maar niet helemaal verrassend natuurlijk met het aantrekken van Amrabat. En ik denk ook echt het beste voor beide. En het klinkt heel formeel en politiek correct. Maar Regeer had natuurlijk echt niet makkelijk de afgelopen weken. Met wat er ook allemaal over hem heen kwam. Met hoeveel kritiek er was. Mm-hmm. En ook wel veel kritiek op de man. Dat je denkt van nou ja, dit kritiek op zijn spel mag. Maar misschien gingen sommige dingen wat te ver. Dus dan denk ik ook dat het voor hem misschien goed is om een frisse start bij Werder Bremen achterna te gaan. En ik hoop dat hij daar dan weer gaat slagen. Ja. Ik denk inderdaad dat zijn Ajax-hoofdstuk wel redelijk is afgelopen. Omdat hij niet het niveau heeft wat Ajax op den duur ook weer wil nastreven. Nee. En wat ze nu alweer een beetje aan het nastreven zijn. Dus ik denk dan het beste voor beide partijen. In een koopoptie op van 5 miljoen volgens mij. Waarvan je hoopt ook dat zou een mooi bedrag zijn als Ajax hem daarvoor weet te verkopen. Moet ik ook eerlijk zijn. Het zou mij verbazen als hij dusdanige dingen laat zien bij Werder Bremen. Dat ze die optie lichten. Maar
2: ik weet het niet hoor. Ik vind het ook wel zo'n type die in Duitsland goed zou kunnen passen. Maar,
3: ja, maar ik heb hem afgelopen anderhalf jaar niet dingen zien doen waarvan ik denk, nou die koopoptie die zit er wel in.
2: Nee, maar bij Werder Bremen worden natuurlijk weer andere dingen gevraagd.
3: Ja,
2: dus
3: ik
2: ben
3: daar
2: wel heel erg benieuwd naar hoe hij het daar gaat doen. We wensen hem daar in ieder geval alle succes. Waarom het mij nog enigszins verraste was omdat Michel een paar keer heeft gezegd, we hebben maar 1-6. Nou, nu zijn er dan 2. Dus het was, denk ik, als de enige geblesseerd raakt, is het wel fijn als je er nog eentje extra over hebt.
3: Ja, en Jurie Baas misschien ook.
2: Ja, dan hoop ik dat hij inderdaad, dan moet hij ten eerste blijven. Dat is natuurlijk nog steeds eventjes de vraag, maar dat kan. En En, maar misschien dat Camara, dat Ajax daar toch ook wel heel hoge verwachtingen van heeft. En dat hij er tegenaan kan gaan
3: schrijven. Ja, wij nemen dit op om 5:30 ongeveer, s'avonds, op maandagavond. Dus ik ga met heel veel interesse straks even jong Ajax kijken tegen jong PSV.
2: Ik ook. Iemand die vertrok zonder optie tot koop is Maher Carrizo. Ja, we hadden het eventjes samen over voordat de uitzending begon. Ja. Dat is wel enigszins verrassend.
3: Het is logisch dat het zonder optie tot koop is. En misschien ook wel een goede stap. Want Kopenhagen is wel gewoon een aardige club. En spelen natuurlijk Europees. Dus ze kan die goede minuten maken. Hè, om zichzelf verder te ontwikkelen. Maar ik had het logisch gevonden. Als jij met Tsigankov en dan Carrizo daarachter. Dan heb je twee verschillende types op rechts. Dus dat had ik logischer gevonden. Want ik denk eigenlijk nu je Carrizo laat gaan. Kan je Berghuis, van wie eerder werd gezegd dat hij ook mocht vertrekken. Mm-hmm. Die kan je eigenlijk niet meer laten gaan nu.
2: Nee, maar dan is natuurlijk ook de vraag of Berghuis weg had gewild. Ik weet, ik ken zijn situatie op dit moment niet. Ja. Dus misschien achter Ajax het wel moeilijker om van hem af te komen. En dachten ze, dan is dit tussenjaartje of zo even fijn. Want voor mij heeft Berghuis nog een jaar contract.
3: Ja, die heeft voor 2 jaar toen bijgetekend vroeger.
2: En aan de andere kant, Carrizo. Ja, ik ben wel benieuwd. Zie jij hem dan eigenlijk nog terugkomen?
3: Maar ik ga wel met heel veel interesse Kopenhagen volgen dan komend jaar. Omdat ik wel benieuwd ben hoe hij daar gaat doen. Kan natuurlijk zomaar echt een hele belangrijke stap zijn, hè, in zijn Ajax-carrière ook. Maar tot nu toe ben ik nog niet overtuigd. Ik vond het wel. Hij laat wel echt bij Vlagen dingen zien dat ik denk, oké, het zit er wel in. En, maar het is. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd, we hadden het er even over, maar dat weet jij eigenlijk beter. Hè? Met die constructie die Ajax heeft, dat ze per een x-aantal wedstrijden een hoger bedrag betalen aan Veles. Dus.
2: In die zin, Bart die begon daar gisteren over. En ik denk van, ik heb dat even niet meer scherp op mijn netvlies staan, hoor, hoe dat zat. En ik weet ook niet wat er over gecommuniceerd is. Maar als het zo is dat je per wedstrijd steeds een groter aandeel koopt, dan volgens mij was het zoiets bij hem.
3: Ja, per 45 wedstrijden.
2: Ja, dan kan ik me voorstellen dat dat een reden kan zijn om hem te verhuren, zodat dat misschien niet oploopt of zo.
3: Ja, maar het lijkt me toch sterk dat daar moet ook iets over in die deal staan.
2: Nee,
3: dat lijkt
2: wel
3: een soort loophole.
2: Nee, dat lijkt mij ook.
3: Gevonden.
2: Maar dat met terugwerkende kracht denk ik ook, misschien was dat ook wel de reden dat hij geen wedstrijden in Jong Ajax maakte. Ja. Omdat het te duur geintje zou zijn. Heel benieuwd hoe hij het gaat doen. We gaan hem volgen. We noemen het al eventjes. Jurie Baas lijkt op dit moment niet door te gaan. Zijn eventuele transfer naar Porto. Te weinig geld daar. Zie jij hem het liefst blijven? Of toch nog hoop je op een vertrek?
3: Ik hoop dat hij vertrekt. En ik merk ook als je social media leest dat Ajax er heel verdeeld over zijn. Hè? Dus heel veel mensen vinden het onbegrijpelijk als hij nog zou vertrekken. Ik vind dat niet. Ik zou het heel logisch vinden. En ik ga mezelf herhalen als ik weer ga uitleggen dat ik Jansen in potentie veel beter vind. Dus dat ik juist het vertrouwen bij Jansen zou leggen. En daarom is er dan eigenlijk niet echt ruimte voor Baas, omdat je ook Blind nog hebt. Dus ik zou het niet nodig vinden om hem te behouden. En ook omdat hij een waardevol bedrag op kan leveren om nog de transfermarkt op te gaan die laatste 2 dagen voor Ajax. Omdat er nog een linksbuiten, een rechter centrale verdediger en eigenlijk nog een nummer 8 misschien nodig is, als het eventueel kan. Dus dan met dat idee in gedachten zou ik hem eigenlijk liever laten gaan. Maar het kwam er nu op neer dat Porto volgens mij 11 miljoen in totaal had geboden. 5,5 miljoen in dit jaar, 5,5 miljoen volgend jaar. Ja, dat vind ik ook te laag om Baas te verkopen. Ik vind het wel een speler waarvan je denkt alleen verkopen als er echt een bod komt. Waarvan je denkt dit is een goed bod voor hem, anders niet doen.
2: Absoluut, daar ben ik het helemaal mee eens. Hey, wat er voorlopig is binnengekomen, kun je het nog even opsommen, Wessel. Marcos Leonardo, Caio Henrique, Victor Tsigankov, Julian Brandt, Sofian Amrabat, Daley Blind, Goffre Torrens, Tolu Arokodare en Mark de Stegen. Het is toch wel een lekker lijstje op zich, hè?
3: Ja, oprecht eigenlijk op Torrens na, denk ik, alleen maar directe versterkingen.
2: Ja, en hoe beviel Goffre jou in die paar minuten die gisteren kreeg?
3: Weinig gezien.
2: Nee, maar het is wel, weet je, ik let altijd wel een beetje op hoe ziet zo'n lichaamshouding van iemand eruit? Hoe comfortabel is hij aan de bal? Dat zijn wel dingetjes dat ik denk, daar zit volgens mij wel wat in. Maar goed, uiteindelijk moeten we hem natuurlijk straks op een serieus niveau gaan zien. Ja. Maar het is het oog niet onaardig in ieder geval.
3: Nee, ik ben benieuwd. Maar dat is natuurlijk in principe geen directe versterking. Ook omdat hij voor achter Henrique natuurlijk ook is gehaald. Ik ben wel benieuwd hoe het dan nu, of Ajax Wijn dan nog weet te slijten, of wat de bedoeling daarmee is.
2: Als hij wil.
3: Ja, nee, maar als hij wil, maar ook omdat hij gisteren dan niet inviel. Ja. Dus is dat dan een signaal van, joh, we willen echt dat jij vertrekt. Ja, dat zou zomaar kunnen.
2: Dat denk ik ook wel eens.
3: Lijkt me ook logisch. Ja. Maar dit lijstje, er zit eigenlijk niemand tussen waarvan je denkt, die wordt gehaald voor de bank of als diepte. Dit is allemaal echt bedoeld om direct Ajax te versterken. En ik denk wel een ander lijstje. Ik zat ook te letten op de clubs waar ze vandaan komen. Hè. Ik bedoel, misschien dat hadden ook veel spelers. En dat is dan toch de vergelijking die je soms gemaakt ziet worden met het risico dat Ajax neemt. Maar dit zijn wel in mijn ogen, en misschien krijg ik hier over een jaar volledig de deksel op de neus. Dat kan natuurlijk ook. Maar meer zekerheidjes dan die Misic dat binnenhaalde. Omdat dat waren veel onbekende spelers. En dit zijn veel spelers waarvan je weet welk niveau ze met zich mee brengen als ze fit blijven.
2: Ja, ook. Precies. En het lijkt er in ieder geval op alsof de kans redelijk is dat de echte grootverdieners in de selectie, dat die jongens die vertrokken zijn, zoals Soetalo, Itakura, Ekpom, Kaplan ook natuurlijk, Manswerk, die ook van de bomen, die waarvan ook wel gezegd wordt, die verdienen behoorlijk wat geld, dat je die vervangen hebt met jongens die wel van toegevoegde waarde kunnen gaan zijn. Al moeten we daar meteen bij aanmerken, Caio Henrique en Marcos Leonardo hebben die eerste fase bij Ajax nog niet superveel indruk gemaakt.
3: Nee.
2: Maar we denken wel dingen te zien waardoor je, als straks Ajax echt een geheel is, zeg maar, waar nog een paar krachten aan toe worden gevoegd, waarin ze een toegevoegde waarde gaan hebben.
3: Ja, je ziet ook nu tegen een ploeg die zo laag staat als Telstar, dan zie je ook dat het best moeilijk is voor Henrique om daar natuurlijk tussen te komen. Maar is wel de hele tijd belangrijk in de positionering, hè, hoe hij daar aan de binnenkant komt als extra middenvelder. Vooral in de eerste helft kwam hij daar echt veel aan de bal ook.
2: Ja.
3: Dus ik zie daar echt wel wat in. Jij noemde Branko van der Bomen trouwens net. Wel een wereldgoal, hè?
2: En dat is hem van harte gegund. Hè?
3: Dat zeker.
2: Is
3: echt maar dat maakt het niet dat ik rouwig ben om ze vertrekken.
2: Nee, ik ook niet. En jij noemde het al eventjes. Drie inkomende transfers die we toch eigenlijk wel verwachten. Michel was heel uitgesproken eigenlijk over die linksbuiten. Ja. Die vervanger van Gods. 100% zeker gaat die komen. Wie gaat het worden?
3: Als sla je me dood. Ik heb geen idee. Maar het stelt me wel gerust. Omdat heel veel mensen zijn in paniek. Terwijl ik denk, Michel zegt dat echt niet. Als hij niet al 100% zeker weet dat er iemand komt. Want dan zegt Jordi Cruijff natuurlijk ook. Ja, wat ben jij nou in godsnaam aan het doen voor de camera? Met verwachtingsmanagement. Dus ik denk dat dat dus al... Kijk, de media loopt altijd een tijdje achter op wat er in de werkelijkheid gebeurt. Logisch. Ik denk dat er al lang duidelijk is wie daar gaat komen bij Ajax. Alleen dat dat nog niet naar buiten is gekomen.
2: Ja. En je hebt een paar opties natuurlijk. Het zou nog kunnen zijn dat ze drie opties aangelijnd hebben, waarvan ze bij de nummer drie zeker weten dat hij kan komen, maar dat ze eerst nog hopen op de eerste of de tweede optie.
3: Tuurlijk.
2: Het valt in ieder geval op in het Nederlandse medialand, dat is al de hele zomer zo, dat er eigenlijk niks bekend is bij onder de journalisten vooral.
3: Ja, zijn alleen maar reacties eigenlijk op buiten. Je kan natuurlijk vanaf twee kanten van het deal het nieuws brengen van de club die hem aankoopt of de club die hem verkoopt. En het komt eigenlijk altijd vanaf de andere kant van de deal, dus eerder uit het buitenland.
2: En bij transfervrije spelers zie je eigenlijk helemaal niks verschijnen. Nee. Bij Amrabat niet. Bij Brandt was het eigenlijk twee berichtjes misschien in Duitsland, maar voor de rest ook niet. Dus dat weet Jordi fantastisch stil te houden.
3: Zeker,
2: dus dat is echt heel knap. Dus we staan er ook niet verrast van te kijken. Verbaasd van te kijken als er vanavond opeens iemand gepresenteerd zou worden.
3: Ik merk echt nu met die laatste dagen van het, wat dat betreft ben ik ook blij als het woensdag is, hoor.
2: Ja, hè?
3: Want ik zit dan echt een beetje, die laatste dagen zit ik echt een beetje voor mijn telefoon een soort te wachten. Weet je wel, van en controle. Maar helaas. Ja.
2: Maar goed, een linksbuiten die sowieso verwacht kan worden in ieder geval nog. Ja, dat geldt dus eigenlijk ook wel voor die middenvelden. Want er werd wel een beetje gezegd van oké, linksbuiten heeft prioriteit. Maar Michel was wel vrij duidelijk over dat er iemand is met wat meer ervaring, die eigenlijk dus ook op meerdere posities op het middenveld kan spelen. Die ook belangrijk kan zijn in de opbouw, begreep ik zelfs nog. Unai wordt vaak genoemd. Ik kan me zo voorstellen, als die jongen zelf een voorkeur zou hebben voor Ajax, dat Ajax hem nog even in de wachtkamer heeft staan om eerst een deal met de linksbuiten af te ronden en dan te kijken van wat is er over. En dan kunnen we je wel of niet halen. En als het niet lukt, dan gaat hij misschien naar Panathinaikos, maar anders dat Ajax hem wel kan strikken.
3: Ja, zoiets zou logisch zijn. Maar volgens mij, dat verhaal van Michel, dat bleek ook een beetje uit wat hij dus zei over dat Amrabat niet per se de opbouw hoefde te zijn. Dat staat een beetje in lijn met dat er dan dus een acht zou moeten komen die dat wel ook een beetje zou kunnen zijn. Ik denk dat dat echt de extra is, zeg maar. Ik zie nog steeds meer prioriteit voor een linksbuiten.
2: Maar
3: en
2: dat
3: een
2: zei
3: drie.
2: Hij zelf volgens mij ook wel. Hè?
3: Dus, ja, maar ook een rechtercentrale verdediger zou ik nog liever zien komen. Maar het liefst alle drie, als dat eventueel zou kunnen lukken.
2: Ja, en dan wordt er zelfs dus ook nog wel gezegd van Ajax is voor jonge Ajax ook nog wel een beetje bezig met een rechtsback en een buitenspeler. Ja, het liefst zou je die alle vijf er nog bij hebben. Maar dan wordt het kort dag, hè?
3: Dat denk ik ook.
2: Al moet ik zeggen, zo'n Amrabat. Ja, vorig jaar duurde het wel eens eventjes voordat de afdeling, de juridische afdeling van Ajax alles had afgerond. Maar volgens mij ging dat vrij snel.
3: Ja, dat gaat allemaal heel snel inderdaad.
2: Dus laten we hopen dat de deals al wat dat betreft klaarstaan. Hey, toch om nog eventjes het uitgaande lijstje erbij te pakken, Wessel. Dan staat er Mika Gods, Sean Steur, Tjuba Ekpom, Itakura, Soetalo, Kaplan, Manswerk, Fitzjim, Tommy Yasu, Van der Bomen, Weghorst, Konadu. Het is wel een flinke lijst. Jordi is erin geslaagd om wel flink door te selecteren.
3: Ja, en ik vind dit wel toch een knap rijtje, hoor. Omdat Ajax haalt echt veel grote namen. Waarvan je hoopt dat ze allemaal gaan renderen. En natuurlijk zit er in de afschrijvingen, daar is echt wel druk op gekomen, omdat er veel grootverdieners bij zitten nu. Maar ik denk dat dat het risico is wat je echt moest nemen op dit moment. Wat wel een risico blijft. Maar je moest eigenlijk wel om in één keer terug te willen naar de top eigenlijk een beetje. En als je naar de transferuitgaven en inkomsten kijkt, heeft Ajax veel meer verdiend aan transfers dan uitgegeven. Want een groot deel is transfervrij. Dan denk je je, ik zat ook nog te kijken van hoeveel zijn nou eigenlijk gehuurd. Niet dat je halve elftal weer kan uitzwaaien na komend seizoen. Maar dat zijn er maar twee. Dat zijn Tolu en daar heb je nog een koopoptie op. Ja. Ook, dus die kan je ook laten blijven. En Ter Stegen. Dus eigenlijk valt dat hartstikke mee. En dan vind ik als je dit naast elkaar legt, dat Ajax hele goede zaken heeft gedaan tot nu toe.
2: Nou, dat vind ik ook absoluut. En dat is een compliment waard voor Jordi. Vroeg in die transferwindow ging Sean Steur. Daar dacht ik nog van, ah, come on. Maar aan de andere kant, als ik nu kijk naar de leeftijdsopbouw. Het is voor talenten wel denk ik wel een stuk prettiger als je door zo'n tunnel komt met Ter Stegen en Brand en dat soort gasten om je heen. Dat je ook het gevoel hebt dat het leerklimaat op zo'n training ook wel flink is.
3: Was gevoel. Voor hem misschien dus ook fijn geweest, hè, voor Steur.
2: Want, nee, weet ik. Maar
3: ik vind het nog steeds wel jammer dat hij weg is gegaan.
2: Maar stel je voor dat je weer met een middenveld had moeten spelen met drie tieners, bij wijze van spreken. Dan, misschien is het wel het offer wat je moest brengen om toch eventjes wat stappen te kunnen maken. Goed, woensdag sluit dus de deadline om 23:59. Is anders dan bij wat andere landen. Je hebt al genoemd wat Ajax volgens jou nodig heeft. Zijn van wie moet hoop je nog dat Ajax er afscheid van kan nemen? Je zei al baas, hoop je, maar voor de rest?
3: Nou ja, baas nogmaals, dat is wat anders dan dat je... Ik vind baas valt niet in het rijtje Dolberg van hem afveel.
2: Het zou misschien voor hem het fijnste zijn.
3: Ik zou het fijn vinden qua ruimte om nog wat te kunnen doen.
2: Ja.
3: En ja, verder natuurlijk Dolberg, Wijndal. En ik zie het eigenlijk wel gebeuren. Van Wijndal denk ik gewoon dat Ajax er weer niet vanaf komt.
2: Ja, ja.
3: Maar Dolberg vind ik echt nog zo'n typische speler die op deadline day nog vertrekt naar een andere club. Kan het natuurlijk, moet je uitkijken, omdat Nederland deadline day een dag later is dan in sommige andere landen, maar niet overal. Maar het kan natuurlijk zomaar, op deadline day is het gewoon vaak drukker. Dan wordt er misschien ergens 6 uur voor de deadline nog een spits weggekocht en die komen dan in paniek. Dan ga je op zoek naar spitsen die in de uitverkoop staan ergens. En dat is Dolberg, die staat in de uitverkoop. Dus dat zou me niet verbazen als dat gebeurt. En bij Wijndal denk ik het niet. Ja, zijn er nog meer. Er is natuurlijk een hoop puin geruimd.
2: Zeker. Dus... Maar het gebeurt niet vaak. Hè? In zo'n laatste contractjaar. Maar zou je dan misschien toch nog verhuurd zien worden?
3: Wijndal?
2: Ja.
3: Ja, als dat. Ik heb ook nog ooit erover nagedacht. Misschien moet je de optie overwegen. Stel dat hij bijvoorbeeld 3 miljoen verdient.
2: Dus je geld toegeeft.
3: Waar het volgens mij over zit. Nee, maar dat je zegt: wat nou als we jouw contract afkopen voor 2 miljoen? Dan krijg je die 2 miljoen. Maar je weet dat je er weinig aan gaat hebben. Ja. Als het goed is komend seizoen. Misschien verrast hij ons enorm, maar ik denk het niet. Dan ben je in ieder geval 1 miljoen minder kwijt. En dan kan hij naar een nieuwe club. Misschien zoiets een optie, maar dat is puur iets wat...
2: Ja.
3: Ik denk niet dat een optie zou zijn bij Ajax. Maar je hoopt dat soort spelers misschien nog naar de uitgang te kunnen duwen. En volgens mij zijn er buiten Dolberg en Wijndal niet echt meer spelers. Of zie ik iemand over het hoofd?
2: Nee, in een eerdere fase had je natuurlijk Guy. Maar Guy. Die heeft inmiddels toch wel denk ik, genoeg overtuigd om in ieder geval dit seizoen nog rechtsback te kunnen zijn bij Ajax.
3: Is voor mij ook niet de speler waarvan je denkt, kijk, Dolberg en Wijndal zijn gewoon echt overbodig op hun positie. Dus die kan je altijd nog verkopen zonder er iets voor aan te trekken. Maar Guy zou ik niet zo kort voor de deadline nog verkopen, want dan wil je eigenlijk dan wel een vervanger voor.
2: Ja, ja, dus Edvardsen zou nog kunnen, maar ook nu Carrizo vertrokken is, snap Edvardsen. Ik dat je soms maak je er misschien nog bij wil houden. Hey, dan staan we dus nu, ruim 2 dagen voor het einde van die deadline. Wat voor cijfer geef jij tot nu toe aan die transferwindow bij Ajax?
3: Ik denk wel een 8. Ja, ik denk, ben ik dan te positief? En natuurlijk zit er ruimte voor verbetering, maar die zit hem voor mij in die linksbuiten. Dan zou het voor mij een 9 worden. En als je dan nog een centrale verdediger en een 8 bij weet te halen, dan zou ik er echt een 10 van maken. En dan denk je een 10, leg mij maar uit wat
2: hoe je beter had kunnen doen. Ja, ik ben ook heel blij met wat er voorlopig bij Jong Ajax gedaan is. Daar zullen we zo nog heel eventjes over hebben. Maar ja, ik ben precies even positief als jij, hoor. Dus knap werk van wat Jordi heeft laten zien voorlopig. Het zou voor mij helemaal optimaal zijn als je Lang en Unai zou halen en een centrale verdediger. Maar goed, wordt het uiteindelijk een niveautje minder, dan moeten we dat weer gaan kijken wat voor types er komen.
3: Ja, en dit is ook misschien het moment om te benoemen, niet dat we daar dan te veel aandacht aan willen besteden, maar je leest dan ook mensen dat wij natuurlijk aan het begin heel negatief waren over Jordi en dat wij er dan nu niks over mogen zeggen. Maar ik denk dat dat iets anders is. Wij waren sceptisch en vonden het risicovol. Dat vind ik ook nog steeds. Dat is niet dat ik dat niet meer van mening ben. Ik vind dat hier nog steeds een risico aan zit, want je moet na deze transferperiode zit het werken niet op voor Jordi. Dan moet hij echt keihard aan de bak met de lange termijn. En dit is de korte termijn lijkt er nu echt goed uit te zien. Wat echt bewonderenswaardig is. Maar je neemt gewoon een risico. En dat vind ik nog steeds. Maar dat is wat anders dan dat dit slecht werk is. Ja. Absoluut niet.
2: Ja. Maar goed, als ik de podcast met Jos af en toe maak, dan heb ik niet het idee dat het nou buitensporige risico's zijn. En zo wordt het nog wel eens geschetst. Hè? Ik bedoel, volgens mij was Valentijn Driessen vandaag ook nog wel weer dat er heel veel risico wordt genomen door Jordi. Maar volgens mij... Maar goed, dat hangt ook van de laatste keuzes. Als ze nu Noah Lang voor 20 miljoen plus halen en hij gaat 5 miljoen euro vangen, dan denk ik dat je ook wel weer snel meer uit je jasje groeit. Dus
3: zeker, maar ik bedoelde meer, weet je, dat wij zijn echt niet Hoe zeg je dat? Dat we in een team staan of zo, helemaal niet. Ik vind ook namelijk dat dit echt wel een stuk indrukwekkender is dan wat voorgaande directeuren hebben laten zien.
2: Ja, en wat gewoon zo was. En goed, dat. Kijk, in het verleden, in het recente verleden zijn er directeuren geweest die echt een heel goed verhaal konden vertellen over hun plannen. En die konden het heel goed uitleggen. En dan, nou, als je dat dan hoort, dan denk je, dit geloof ik wel, weet je, dit voel ik wel. Maar goed, als je dan uiteindelijk later misschien een mens in de organisatie gaat vragen, die voelt het dan misschien toch iets minder. Terwijl Jordi, die vertelt het verhaal naar buiten eigenlijk helemaal niet. Dus dan heb je ook van, je weet eigenlijk niet zo goed wat je met iemand voorlopig aan moet. Maar nu die de feiten voor zich laat spreken, denk ik van, op papier geloof ik wel wat je aan het doen bent.
3: Ik zou het ook nog steeds wel een goed idee vinden om na de transferperiode een uitgebreid interview op Ajax TV met hem te zien, hoor, over wat nu dan de plannen zijn. En ik denk dat dat hem goed zou doen ook.
2: Dat denk ik ook, maar tegelijkertijd zeg ik daarbij, ik kan me ook heel goed voorstellen dat hij zoiets heeft van, je ziet het straks wel in die wedstrijden. En als hij straks eerste staat, dan hoeft hij ook niks meer uit te leggen.
3: Nee, dat kan ook.
2: Heeft hij het gewoon goed gedaan. Hey, ik zei net al, we willen nog even kort op Jong Ajax ingaan. Die hebben namelijk de eerste punten van het seizoen binnengehaald door 3-2 te winnen van Helmond Sport. Met als doelpuntenmakers Nash, Univar en Punho. Toch weer Punho. 4-4.
3: Vrij goal.
2: 2 assists. Een aardig goaltje tegen Helmond. Wat is jouw indruk voorlopig van hem?
3: Hij lijkt ook aardig, best wel aardig aan de bal. Hè? Ik bedoel, had een goede assist ook op Univar met een fraaie paas. Dus die op Nash, dat is dan zo'n assist. Dat is dan toevallig hij die dat balletje geeft natuurlijk. Maar die schiet Nash gewoon zelf met een droge knal eigenlijk binnen. Maar echt wel een goede indruk. Volgens mij heeft Ajax een koopoptie van 1 miljoen ongeveer voor hem. Ja. Ja, ook dat vind ik nu nog te vroeg. Maar ik heb het even meer over, als hij deze lijn doortrekt, dan is dat echt wel een interessante optie om die erbij te houden. En het stelt tot nu toe niet teleur. Een echte spits die op de goede plek staat. Knap met dat balletje achter zijn stambeen. Met dat hakje die goal nog maakt. En hele goede cijfers in zijn eerste paar wedstrijden. En het verbaast me ook niet dat Ajax... ik denk, van dit soort wedstrijden moet je het gewoon hebben. Hè, jong Ajax, dat je gaat winnen. Mm. En wat ik zei, ze hadden een vrij moeilijk begin met Dordrecht, Emmen. En daarna had je natuurlijk... wie hebben ze daarna nog ook weer gehad? Hadden ze ook nog een goede.
2: Ja.
3: Ja, iemand, een NAC, sorry. Ja. Hadden ze daarna. Dus dan wist je dat dat kon wel 0 punten worden.
2: Daar zag je ook al wel wat verbeteringen.
3: Zeker, en dat was nip 0 punten. En nu kwam het er wel uit.
2: Dus. En ik moet zeggen, die Spanjaard maakt voorlopig ook wel een aardige indruk. Die is inderdaad lekker creatief. Die weet die oplossingen vooruit ook wel te vinden.
3: Ik dacht dat je de trainer bedoelde. Maar
2: ik bedoel echt, het gaat sowieso leuk om die aankopen te zien. En ik ben ook heel erg benieuwd voorlopig dus naar onze nieuwe 6 daar. Ben benieuwd. Hey, daar ook nog uitgaand nieuws mogelijk. Want Reversson wordt gelinkt aan de Graafschap. Ja, we hebben het wel vaker gehad over Reversson.
3: Ik ben geen fan van dit idee.
2: Nee, hè? Jij ziet liever Heerkens dan die kant op gaan.
3: Dat heb ik wel vaker gezegd. Ja. Of Ajax moet het zo zien dat ze denken dat het leerzamer is voor een keeper om dus bij de Graafschap te gaan keepen. En dat ze daarom Reversson willen laten gaan, omdat ze er meer in zien. Maar dit oogt een beetje, voor ons komt het over, denk ik, als je ziet meer in Heerkens en laat daarom Reversson op huurbasis gaan. En ik zie niet alle trainingen van Jong Ajax, dus daar kan ik het niet op baseren. Maar ik vind in wat wij kunnen zien als supporters, vind ik Reversson een betere keeper dan Heerkens. En zeker aan de bal.
2: Ja. Dat hij ooit bij dat toernooi van Oranje toch wel wat meer indruk maakt, Heerkens.
3: Ja, goed, bij het EK 19. Ja, maar goed, vond ik hem ook echt sterk.
2: Ja. Hey, vanavond uit bij Jong PSV. Kleine voorspelling?
3: Ja, Jong PSV ook de afgelopen jaar best wel aardig. Hè? Volgens mij toen top 5 geëindigd zelfs. En nu ook best wel aardig weer begonnen. Dus moeilijk potje. Maar wel altijd een leuke wedstrijd. Zeker tegen zo'n jong ploeg van in principe een concurrent. Ik denk dat Jordi Cruijff ook met veel interesse zal kijken. Want die heeft natuurlijk vorig jaar ook gezegd dat die nam dat in een puntenverschil mee. Dat Ajax in totaal PSV achter stond. En dat kleiner moest. Nou, dat zal dus ook bij Jong Ajax moeten. Dus.
2: Jij denkt dat hij daar rustig gaat zitten kijken vanavond. Hè? Wat te doen nog?
3: Nee. Maar ik denk wel dat hij met veel interesse zal volgen wat er gebeurt. Ik denk niet dat hij op de hertgang zit, inderdaad. Maar ik denk wel dat hij hier meer interesse voor heeft dan een Jong Ajax Helmond Sport, zeg maar.
2: Ja, ik ben benieuwd hoe rustig die er nog bij zit. Misschien dat Jordi al lang weet van dit en dit gaat gebeuren. Ja. En dit zijn de scenario's. Ik maak me nergens druk om.
3: Ik zou ook tegen jou,

0: wij nu ja, bijna op ons telefoontje weer de hele avond gespannen zitten
1: afwachten. Ja, het was weer positief. Ik denk dat het positiefste aflevering was in anderhalf jaar ongeveer zo.
0: Heb jij ook niet dat het voor het thuisfront wel heel fijn gaat zijn als het straks klaar is?
1: Ja, maar daarom, ik durf nooit... Ja, dat zeker, maar ik durf nooit te vroeg vrolijk te zijn. Ik bedoel, ik ben zelf ook vrolijker als het goed gaat met Ajax. Ja. Alleen, we zijn zo teleurgesteld de afgelopen seizoenen dat ik hoop dat het een keer zo blijft. Dus dat moeten we maar afwachten.
0: Nou, hup Jordi zeggen we, of Bamos Jordi kunnen we beter zeggen, denk ik. Dan begrijpt hij misschien nog beter. Maar we gaan het zien en we gaan ook heel zien hoe we daar volgende week bij zitten. En ja, ik had bijna tegen Telstar het idee, we spelen met Ajax B. Want het kan maar zo zijn dat je de ploeg over twee maandjes niet herkent.
1: Ik had ook al gezegd, inderdaad, om dat nog even af te ronden, dat tot die transfer deadline, vind ik, dat moest je gewoon met zo min mogelijk schade doorkomen, die wedstrijden. En dat is op zich aardig gelukt. Heerenveen was gewoon zonde thuis, maar het was ook wel de wedstrijd waarin je echt verwachtte dat er zoiets zou gebeuren. En nu moet je gewoon zorgen dat je klaar bent woensdag met je selectie op orde. En dan heb je gewoon een selectie die er moet staan om echt iets uit te kunnen richten. En dan wordt PSV natuurlijk wel een hele mooie krachtmeting.
0: Heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Toch even een kleine voorspelling.
1: Voor PSV?
0: Ajax-PSV.
1: Ja, of jong Ajax-PSV?
0: Nee, Ajax-PSV.
1: Ja, okay, Ajax-PSV. Ik denk, we zijn zo positief gestemd, dus 2-1.
0: Ja, jij? Met de energie van het publiek erachter. Ja, dan weet je, als een keer dat succesmomentje er is dat je scoort en zo'n heel stadion erachter staat, dan zie ik ook wel zo'n magisch avondje voor me.
1: Dus, ik
0: ga nu nog voor 1-1.
1: 1-1, oké.
0: Okay. Ja, omdat ik denk... Ik moet nog zien hoeveel van die aankopen gaan spelen.
1: Ja,
0: en ik wil een beetje. PSV maakt de doelpuntjes heel makkelijk. Nou ja, goed, het zal niet makkelijk worden, dus. Maar,
1: nee.
0: Maar het zou me ook helemaal niks verbazen als je inderdaad gewoon wint van ze. Dus we gaan het zien.
1: Zeker.
0: In ieder geval genoeg om naar uit te kijken deze week. En mensen, we willen jullie heel erg bedanken voor het kijken en voor het luisteren. En we wensen jullie heel veel succes en kijkplezier deze week. Volg Ajax de komende dagen. En,

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. De zoon van de Noorse koningin Mette Marit, Marius Høiby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa koning Harald. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. En de verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van €72,2 miljard. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Høiby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa, koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: Bij Cooker werken we elke dag aan slimme, duurzame oplossingen voor in de keuken. Oplossingen die wereldwijd het verschil maken. In miljoenen huishoudens. En dat doen we gewoon hier, in de omgeving van Rotterdam. We zoeken mensen met ideeën, met lef, met ambitie. Bij ons krijg je de ruimte om te groeien, jezelf te zijn en echt impact te maken. Met volop aandacht voor innovatie en ontwikkeling. Klaar om jouw talent in te zetten bij een snel groeiend internationaal bedrijf? Ga naar werkenbijcooker.nl. Jij maakt Cooker.
1: Dit is Darts Draait Door. Ik ben Vincent van der Voort en samen met dartscanner Damian Vlotters van sportnieuws.nl bespreek ik de wereld van darts.
2: Vincent, welkom bij een nieuwe aflevering van Darts Draait Door. Je hebt een weekje Engeland, Hongarije gehad. Hoe was de week?
1: Engeland, Hongarije en Wales.
2: En Wales, ben je ook nog geweest. Jezus.
1: Ja.
2: Je bent een beetje Bas en Adriaan reizen door Europa, hè? Is het een beetje...
1: Dat is mooi dat je gewoon meteen al in de eerste minuut al met Bas en Adriaan wordt vergeleken. Mooi, man.
2: Ja,
1: dat was jij weet de sfeer er wel in te brengen.
2: Zijn iconen, vind ik, Bas en Adriaan. Vind je?
1: Wat?
2: Zijn iconen, tv-iconen, vind je?
1: Nou, dat zeker. Ja. Dat zeker. Heb ik vroeger veel gekeken.
2: Dus het is zeker geen belediging, maar een drukke week gehad dus.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Leuke week?
1: Ja, ik heb wel vermaakt. Ik heb met Michael altijd goed, hè. Dus ja. Dan we hebben veel lol gehad. Dus ja, nee, wat dat betreft prima.
2: Ja, goed. We gaan de Pro Tours, hun Gary en Darts Trophy, alles, we gaan van alles doornemen. Eerst even wat stellingen. Michael van Gerwen is minder ver dan ik had gedacht.
1: Eens.
2: Luc Linder gaat de Pro Tours in Nederland spelen.
1: Eens.
2: Oké. Gary Anderson gaat zich plaatsen voor het EK.
1: Eens.
2: Je ziet vijf voorbij. Ja, ja. Geweldig dat Gary Lineker de Luc Linder Show gaat presenteren.
1: Eens.
2: En Dick van Dijk vindt de liefde in B&B vol liefde.
1: Ja, dat hoop ik voor hem eens, weet ik veel.
2: Jij kent Dick van Dijk. Dat viel toch een beetje op, zie je op de pagina van Sportnieuws.nl. Dat Dick van Dijk, voormalig wereldkampioen, staat erbij.
1: Ja.
2: Heeft de WDF World Cup gewonnen, als ik het goed zeg. Die doet mee aan B&B vol liefde. We hebben het allebei nog nooit gekeken, het programma.
1: Ik ken het programma helemaal niet. Ik was van de week ook weg, dus ik heb het niet gezien. Maar ik heb gehoord dat hij daar aan meedoet, ja.
2: Ja.
1: Ja, leuk.
2: Ja, maar je kent hem een beetje. Omschrijf even, voor heel veel mensen kennen hem niet. Omschrijf even de man.
1: Is een heel veel humor. Kon gewoon goed darten.
2: Mm-hmm.
1: Hij heeft volgens mij twee jaar Nederlands team gespeeld. 2-3 jaar. Je kan echt onwijs met hem lachen. En dit had ik dan ook weer niet verwacht.
2: Nee, hij is daar B&B in Frankrijk. Ja, ik heb hem in moeten lezen. Voor mij in Frankrijk is hij toegegaan om daar de liefde bij Mireille te zoeken.
1: Oké.
2: En hij heeft dan een kus op de wang te pakken.
1: Kijk.
2: Ja.
1: Nou.
2: Stap voor stap. Ja.
1: Dan zit je er lekker in, of niet?
2: Dan zit je er lekker in. Maar jij kent hem goed inderdaad. Goede vriend van Raymond, hè? Hebben we het laatst gezien.
1: Zo, ja.
2: Die
1: hebben een kleine historie samen.
2: Die hebben een kleine historie. Dat was hier vrij negatief als hij over Van Barneveld. Dat hebben we laatst ook nog besproken, inderdaad. Maar ja, leuk een oud darter, toch, die daar meedoet.
1: Ja, prachtig. Maar we zitten hier een boulevard op te nemen of zo.
2: Nee, maar heel veel mensen vroegen zich af, wie is dat? Dus ik kreeg berichtjes. Kan Vincent uitleggen wie het is? Ik ken hem ook niet zo goed.
1: Die speelt ook al 30 jaar of zo, weet je. Dat heb ik veel tegengespeeld, ook in de BDO-tijd en zo, weet je. Gewoon een prima darter. Hij heeft ook even geprobeerd bij de PDC. Dat is niet gelukt en... Ja, daarna eigenlijk een beetje uit het oog verloren. Tot hij met het interview kwam.
2: Ja, en daarna de liefde gaat zoeken bij B&B voor liefde dus.
1: Ja, ja. Nou, ik wens hem heel veel succes.
2: Heel succes. Misschien dat we toch stiekem een beetje gaan kijken, toch? Of niet?
1: Nee.
2: Jij gaat niet kijken, oké. Nou, misschien dat de kijkers ons op de hoogte kunnen houden dan. Want ik was ook eigenlijk niet van plan.
1: Dat is prima, maar ik was niet van plan om te gaan kijken.
2: Ik merk dat jij dit een leuk onderwerp vindt.
1: Ja. Dit moet je vaker doen.
2: Dus hou ons op de hoogte.
1: Echt geweldig dit.
2: Ja. Goed, zullen we het dan maar over de Pro Tours gaan hebben?
1: Prima.
2: Je hebt een vriend van mij die niet zo heel goed kan darten. Die vroeg of hij komende week bij de podcast mag aanschuiven. Want dat heeft effect. Mike de Dekker. Ja. Als je hier komt, ga je goed gooien.
1: Ja, klopt. Ja. De eerste dag ging hij nog de eerste ronde uit.
2: Ja.
1: Ging ik even kijken bij hem. Dus, daar zie je echt met vlagen dat hij echt nog heel erg goed kan gooien.
2: Maar dat heeft ook alles wat vorige week ook zei met die worp ook. Dat die worp zo goed.
1: Ja, maar dan merkte hij wel vaak dat hij hem even te lang vasthield. Waardoor hij hem echt eronder trok. Elke keer als het dan niet gaat, dat druk erop kwam.
2: Mm-hmm.
1: Maar de tweede dag ging een heel stuk beter. En haalt hij gewoon de halve finale. Dus dat is wel echt voor hem natuurlijk heel fijn. Hè?
2: Ja.
1: Dus een stukje bevestiging van dat hij goed staat te trainen. Dat hij er veel aan doet. En dat het er nog in zit.
2: Maar het is ook voor ons fijn. Want het is echt dus, als je hier komt...
1: Ja, dan...
2: Gaat gebeuren.
1: Zometeen staan ze gewoon in rij voor de deur hier. Ja. Voor aan de Pro toe te gaan.
2: Tegen de voorkiezer. Ja,
1: wij willen er ook in.
2: Wij willen er ook bij zitten, inderdaad. Ja, het gaat ook de andere kant op. Want als je hier niet komt zitten, Kai Sierhuis...
1: ja, dan ga je eruit.
2: Dan word je na 5 minuten gewisseld, omdat de keeper rood krijgt.
1: Ja, precies. Kijk, en dat is gewoon, ja, eigen schuld.
2: Godstraf, zoals Weghorst zou zeggen.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Ja, ik had zelfs Plaisier, die kwam even bij ons en bij Michael even aan tafel zitten. Oh, afgelopen ja. Pro Tour. Die vond het hartstikke leuk, die wil graag nog een keer terugkomen. Dus, okay. dus blijkbaar doen we ook nog wel eens wat goed.
2: Ja, ja. Ja nou inderdaad, bij de darters...
1: We zijn niet gewend om complimenten te
2: krijgen. Nee, je merkt ook, ik word er wat ongemakkelijk van.
1: Ja, dat heb ik ook altijd. Ja. Als mensen me een compliment geven, dan denk ik al van, stop er maar mee. Ja,
2: dat was juist wel lullig, hè? Na 5 minuten gewisseld, ja, een rode kaart krijgen.
1: Dat is natuurlijk altijd zuur, hè? Ja. Zeker, je weet ook dat als de keeper rood krijgt, dan gaat er een wissel komen. Dus ja. Dan
2: denk je ook van, minuten.
1: Ja. Maar ja, dan heb je ook altijd gewoon zoiets, als ik het maar niet ben.
2: Ja, en vaak is de aanvaller wel natuurlijk.
1: Ja, dus dat was ook wel een logische wissel, maar het blijft altijd kloten natuurlijk.
2: Ja.
1: In het begin van het seizoen stond hij natuurlijk niet basis.
2: Nee.
1: En nu heb je
2: ja, dat is basisdebuut.
1: Ja, en dan ga je eindelijk in de basis komen en dan doet die keeper dat.
2: Ja. Nou, deed hij ook niet eens pres in die S-bal.
1: Nee, dat begrijp ik.
2: Ja.
1: Maar hij kan er niks aan doen.
2: Nee, hij werd wel gestraft.
1: Ja.
2: Keihard inderdaad. Ja. Hij ging wat geëmotioneerd naar de kant. Dat was wel te begrijpen.
1: Dat is wel te begrijpen, ja.
2: Nou, we hebben binnenkort een nieuwe datum met haar plannen. Hopelijk dat hij hier snel zit. Dan lag de positiviteit hem ook tegemoet.
1: Daarna hat-trick.
2: Ja, dat kan
1: niet anders. Dat wordt hem.
2: Ja, inderdaad, ja, we willen nog wat gasten. Kevin Does bijvoorbeeld. Zou ik wel leuk als gast willen. Dan moet hij even reageren op app. Dus met deze even oproepen.
1: Ja, nee, die komt niet.
2: Denk je niet?
1: Nee, die komt niet.
2: Waarom niet?
1: Nou, ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat hij een beetje boos op mij is.
2: Op jou?
1: Ja,
2: oké. Okay.
1: Ja, ja.
2: Nou, dat is voor mij over het eerst dat hij op mij is.
1: Ja, ja precies. Dus dat, ja. Nee, die gaat hier niet komen.
2: Oké, okay. Waarom is hij boos dan?
1: Ja, ik heb wat over zijn vriendin gezegd toen dat ze die vergadering en alles hadden. En,
2: dat klopt wel.
1: Ja, dat klopt ook.
2: Ja, dat heb je gezegd.
1: Nee, maar dat is ook prima dat je dan toch voor je vriendin opkomt. En dat je dan zegt, bij die klootzak ga ik niet zitten.
2: Ja.
1: Dat vind ik helemaal prima.
2: Nou,
1: het is ook niet zo dat we nu de podcast moeten opdoeken.
2: Nee, maar het zou alsnog wel heel leuk zijn. En,
1: uiteindelijk, maar dat is allemaal prima, jongen. Wat zeg je nou?
2: Uiteindelijk bedoelde je het niet zo.
1: Jawel.
2: Ja, maar dat is niet persoonlijk.
1: Daar verandert er niks aan. Nee. Maar ja, als hij daar boos over... Dat mag toch? Dat is, ik heb daar echt geen moeite mee.
2: Nee, natuurlijk mag dat. Maar ik zou het alsnog wel heel leuk vinden als hij... als we hem in ieder geval bij de World Series Finals bijvoorbeeld weer zien. Dan doet hij mee. Toch?
1: Dat vind jij leuk.
2: Dat vind ik wel leuk. Dat je hem ziet.
1: Oké.
2: Hey Kevin, dat is goed. Weet je, dat in Zweden.
1: Ja, je hebt eindelijk iemand ook gevonden.
2: Ja,
1: dat je samen kan van ja, hij is ook wel eens vervelend, hè? Jij krijgt normaal altijd de schuld.
2: Ja.
1: Dus nu ben ik het.
2: Ja, precies, inderdaad. Dus kan ik steun zoeken bij Kevin.
1: Ja.
2: Je had vorige week had je Mike natuurlijk.
1: Ja.
2: Die jouw steun. Hoe vond je Mike vorige week trouwens? Was stop, hè?
1: Altijd goed, hè? Ja. Gewoon lekker relax zichzelf.
2: Ja.
1: Dat is altijd prima.
2: Ja, ze zelf ook wel uitgesproken. Hier en daar tikkelt de chagrijnig af en toe.
1: Ja, maar dat is gewoon echt zoals hij is.
2: Ja,
1: dus dat is geen act wat hij opvoert. Dus dat is prima.
2: Nee,
1: je moet jezelf zijn.
2: Je moet jezelf zijn. Dat is voor een podcast zeker belangrijk. Hij moest tegen Van Gerwen ook op die dag die ze goed speelde. Er ging de een en de andere finish uit, hè? Moet je even graven in die wedstrijd?
1: Ja, klopt. Ja, die derde ronde. Ja, ik heb zoveel gezien. Dan moet ik even zeggen, ja, die derde ronde, ja. Dat was gewoon, ja, maar dan zag je ook wel weer gewoon de oude Mike de Dekker.
2: Ja.
1: Speelde echt wel lekker. Natuurlijk best wel een zware loting. Eerste ronde Dirk.
2: Mm-hmm.
1: En dan derde ronde Michael. Maar daar kwam er goed doorheen. En ja, en zo'n dag kan hem echt heel erg helpen.
2: Dat is op een gegeven moment kom je in die cyclus. Hè, dat je dan hij valt buiten de Eurotours natuurlijk. Ook buiten. Eerst zat hij in de seeding voor de tweede ronde. Hij haalt de seeding voor de eerste ronde niet eens meer. Maar, en dan kan je op pro dus gewoon de eerste ronde Dirk van Duivenpolen krijgen.
1: Ja, precies. Maar dat soort wedstrijden winnen is natuurlijk echt heel lekker. En je merkt wel dat het kost hem nog even wat meer moeite als 2 jaar geleden. Toen hoefde hij er maar naar te kijken. In die eerste pijl zat al in de triple. Maar ja, dit soort resultaten, dat gaat hem wel helpen. En ook dat soort overwinningen. Want tegen Michael miste hij echt geen dubbel.
2: Nee, dat was echt briljant.
1: Alle finishes gingen uit.
2: Ja, zeker.
1: En dan, ja, dat helpt natuurlijk enorm.
2: Dat denk ik ook inderdaad. Uiteindelijk verloor hij van Humphries, die dag ook won.
1: Ja.
2: Wat hij meena wist de dag ervoor te winnen. Ook weer mooi, hè? Overstap naar Wimmo lijkt in ieder geval goed te gaan.
1: Allereerste pro toe met Wimmo pijlen en dan meteen winnen.
2: Mon van Doets in de finale.
1: Ja, dat is natuurlijk wel gewoon echt top.
2: Ja.
1: Dat zijn wel een stuk een geweldig resultaat.
2: Ja.
1: En dat is voor een speler is dat zo lekker. Want je gaat natuurlijk met nieuw materiaal gooien en dan wil je bevestiging hebben van dat het goed gaat.
2: Ja.
1: En als je dan het eerste toernooi meteen wint, dan kan alles meteen de vullersbak in. Qua twijfels, alles ben je kwijt.
2: Ja.
1: En geeft het jou het gevoel van, hey, dit is top wat ik mee speel.
2: Is de voorraad bij jullie van de Wimmo shirts, is die op? De grote shirts? Had een strak shirtje aan.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, die shirts, heel veel spelers maken zelf ook hun shirts, hè? Maar ze zijn in de maak allemaal voor hem. Dat komt goed, hoor.
2: Oké, maar ja. Heb je ook tegen gezegd. Maatje groter mag wel.
1: Uiteraard.
2: Ja, precies. Dat mocht zeker wel. Op het lijstje Nieuw Sonneveld, daar komen Jermaine Wattimena en Brendan Dolan bij. Die begonnen van Luc Littler op een rankje toernooi.
1: Ja, precies.
2: Weliswaar niet op podium, maar...
1: Waren toch? Niet echt de twee namen die ik op voorhand zou opschrijven.
2: Vooral Dolan niet, denk
1: ik. Want ik had eigenlijk het idee dat Dolan eigenlijk het hele jaar gewoon geen fuck had gepresteerd.
2: Nee.
1: Dat idee had
2: dat
1: ik gewoon...
2: Dat is toch wel zo?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik heb dat niet opgezocht. Maar ik kan me niet herinneren dat ik hem ergens ver heb zien komen. Of op een Eurotour of een Pro-tour. Dat ik denk van nou... Ja, het zit er wel weer aan te komen bij hem. Ja. En dan in één keer uit het niks haalt hij gewoon de finale. En pakt hij Littler. Dat is toch...
2: Ja, hij won de halve finale inderdaad. Daar strafte hij ook gewoon heel veel af inderdaad. Waardoor hij uiteindelijk... als je kijkt, hij staat richting het WK, nummer 46 van de wereld. 21ste dan bij de Pro Tour.
1: Ja, dus hij sprokkelt wel zijn dingetjes. Maar het is niet zo dat ik hem ergens toen kwam hij ver of toen speelde hij goed.
2: Nee, dat heb
1: je niet.
2: Nee.
1: Ja, en Jermaine die zegt 's ochtends al van ik speel altijd goed tegen Littler.
2: Ja, dat was vorig jaar op de match bijvoorbeeld wel echt zo. Op het EK natuurlijk, maar toen gewoon Littler echt heel goed.
1: Ja, maar hij zegt ik ga altijd wel goed tegen hem. Maar hij vertelde ook, hij zat mij 's avonds te appen, Jermaine. En die zegt gewoon, ik krijg gewoon meer berichten over dat ik van Littler gewonnen heb... dan dat ik het toernooi gewonnen heb. Maar dat geeft ook dus gewoon wel wat aan.
2: Hoe groot Littler is.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dat eigenlijk de prestatie van de dag is. Niet het toernooi winnen.
2: Ja, krankzinnig is dat, hè?
1: Maar ik vind dan van Jermaine ook wel weer heel knap dat je van Littler wint... en daarna gewoon het toernooi wint, nog. Ja. Je ziet heel vaak, moet je zoveel geven in die wedstrijd... dat je de ronde daarna vaak een stuk minder bent en verliest. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel knap van hem, dat hij hem toch wint.
2: Ja, maar zeker knap uiteindelijk van Wattimena. Hij debuteerde daarmee in de top 16 van de wereld. Is er alweer uitgekikt inmiddels door Rob Smit?
1: Ja, die is hem alweer voorbij.
2: Die is alweer voorbij, dan zijn ze ook gelijk weer uit de top 16. Straks natuurlijk over Rob Smit veel meer. Nog even over Luc Littler. Staat nu 125ste op de Pro Tour ranking.
1: Ja, dan moet er nog wat gebeuren.
2: Er moet nog wel wat gebeuren. Want het was een kwartfinale en een halffinale.
1: Ja. Nog steeds gewoon goed, hè?
2: Nog steeds goed. Twee toernooien, maar 125 staat natuurlijk verder nog helemaal niets gegooid.
1: Nee.
2: Ja, er moet nog wat bij. Die hebben nog 2 in Engeland, 4 in Nederland. Er zitten er 2 aansluitend van de World Series Finals. Wel, dan is hij ook in Nederland.
1: Ja, als hij echt wil dat hij het gaat halen, dan moet hij die spelen.
2: Ja, als jij zijn adviseur zou zijn, zou je zeggen, ga die gewoon spelen.
1: Ja, maar als hij bijvoorbeeld, donderdag eruit gaat... dan denk ik niet dat hij blijft tot dinsdag.
2: Nee. Als hij zondag de finale haalt, dan geloof ik het nog wel.
1: Ja, dan is het makkelijk, weet je. Dan heb je gewoon
2: één dag... Als hij zaterdag haalt, verliest dat hij dan niet blijft, denk
1: ja,
2: ik.
1: Daarom. Dus daarom... Maar als hij gewoon de play-sams heeft... en als hij dat toernooi dan niet wint... dan kan hij toch sowieso die hele streak niet halen.
2: Nee.
1: Dus waarvoor zou je dan nog ervoor gaan? Hij heeft gezegd, ik wil alles in één jaar winnen.
2: Ja.
1: En daardoor wil hij die pro-tour spelen. Dus als hij niet wint, dan kan hij ook zeggen... van ja, laat dat maar gewoon helemaal
2: dat
1: zitten. Dan speel ik ze helemaal niet meer.
2: Dus ITV die zit heel gespannen dat weekend te kijken. Die wil hem en de World Series Finals natuurlijk lang hebben... en die wil hem op de Play Championship Finals.
1: Ja,
2: dus
1: die moeten gewoon hopen dat hij wint.
2: Die gaan het hele schema richting hem aanpassen, denk ik. Dat kan niet anders.
1: Gewoon alle windmolens gaan aan als die andere aan het gaan is.
2: Ja.
1: dat moet nu, hè?
2: Ja, maar wel knap uiteindelijk kwartfinale en halffinale nog inderdaad. Maar goed, er is nog wat werk aan de winkel. Maar denk je dat hij gaat doen in Nederland?
1: Als hij hem wint, denk ik wel.
2: Oké, het blijft ook mooi dat hij vorig jaar na de World Grand Prix winst... dag daarna jeugd WK ging spelen inderdaad. Hè?
1: Ja.
2: Die toch die gedrevenheid wel nog...
1: Als hij dat nou weer doet dit jaar, want dit jaar is het weer een dag later.
2: Ja.
1: Hij mag hem gewoon weer meedoen.
2: Ja, ook opvallend.
1: Ik denk dat al die development-jochies allemaal denken van... Doe me niet.
2: Nee, inderdaad.
1: Laat maar weg.
2: Ook wel mooi qua ontwikkeling van dart om te zien dat Van Veen is nu weer ingehaald door Humphries. Maar dat in principe tot vorige week nummer 1 en 2 van de wereld allebei nog bij de jeugd mee mogen doen.
1: Ja.
2: En bij het jeugd WK ook.
1: Ja, maar dat geeft wel aan hoe sterk
2: de jeugd wordt
1: tegenwoordig. En dan komt er nog een beeldje aan. En we hebben natuurlijk ook... Nijman is natuurlijk nog hartstikke jong.
2: Ja, we wisten hoe goed die lichting Littler Nijman Van Veen was. Nou, ze bewijzen het natuurlijk veruit.
1: Week in, week uit.
2: Ja, precies.
1: Ze zijn gewoon allemaal top 16 van de wereld, hè?
2: Ja.
1: 4 man.
2: Ja. Ja, en heel snel ook.
1: Ja, dus dat belooft nog wat.
2: Over een maandje.
1: Die kunnen nog even mee.
2: Ja, die kunnen nog even mee inderdaad. Over 2 maandjes gaat Littler nog een mooiere strijd misschien wel aan. Hè, tegen amateur darters.
1: Nee, dat is niet een mooiere strijd.
2: Dat is niet een mooiere strijd dan dan alle mensen winnen? Denk ik ook niet, inderdaad. Nee, dat is... Meer voor de amateur, dat is, ja, is een mooie strijd.
1: Dat is leuk voor televisie en voor Netflix en voor die amateurs die gooien. Maar dat is voor hem toch niet?
2: Voor hem niet, nee. Dat
1: is
2: denk
1: gewoon
2: ook
1: een
2: niet.
1: Hele goede betaalde dag waarschijnlijk.
2: Dat denk ik wel, inderdaad.
1: Ja. Dat is het toch gewoon.
2: Dat zal het wel zijn. Maar goed, Gary Lineker gaat het presenteren.
1: Dat is wel mooi. Zo grote naam natuurlijk in Engeland. Hè?
2: Dat echt zo'n sporticoon dat gaat presenteren?
1: Ja.
2: Dat is wel mooi, toch?
1: Ja, voor darten. Dat denk ik wel, ja. Dat zegt wel wat, dat die daar... Dan zal hij het ook niet voor niks doen.
2: Nee. Maar toch, dat betekent dat het niet een klein evenement is als Gary Lineker dat presenteert. Dat bedoel ik een beetje.
1: Dat zal groots aangepakt worden. Ja. Ook wel benieuwd hoe dat allemaal gaat.
2: Ja, dat gaan we volgen. Kan ik wel, ondanks dat het niet het belangrijkste is en ook misschien niet het meest competitief, wel recht naar uitkijken, toch?
1: Ja, tuurlijk. Gewoon, dat is ook weer iets unieks, nog nooit vertoond. En kijken hoe dat allemaal gaat.
2: Ja, Luc Humphries, zoals ik zei, alweer nummer 2 van de wereld. Die wist ook een van de pro-tours te winnen. Ook wel knap, hè? Dat je ook na die zomerstop weer terugkomt, hup, toernooi winnen.
1: Ja, eerste dag, eerste ronde eruit.
2: Ja.
1: Dus dat zie je toch vaak dat het een beetje zuur is. Dat ze denken van, nou, morgen doen we niet.
2: Mm-hmm.
1: Maar hij kwam en hij wint gewoon die tweede dag. En speelt toch wel goed. En als je er helemaal in zit, je merkt dan Humphries in het begin van het toernooi heeft hij al nog wel een beetje moeite. Maar als hij helemaal een paar rondes door is, dan ga er maar aan staan om hem te winnen.
2: Ja, inderdaad, dat lukte dus niemand. Dat lukte Van Duivenbode wel op de Hungarian Darts Trophy. Daar gaan we naartoe. Ross Smit won het toernooi in de finale van Gary Anderson. Ook dat is wel knap, hè? Na een hele slechte World Series.
1: Ja, natuurlijk heb hij daar een tikkie gehad. Je bent twee keer eerst eronder uitgegaan. Natuurlijk speelde hij de tweede helemaal niet slecht. Allebei speelde hij niet heel slecht. Maar dan zit je toch op de terugweg van ja... Ik heb niet echt mezelf goed verkocht hier al. En dan, dan zal die van balen. En het is niet een vluchtje van een uur.
2: Nee.
1: Je er even over na kan denken. Je hebt gewoon een dag de tijd.
2: Ja, en gewoon niks gewonnen.
1: Ja, gewoon, en je weet ook gewoon dat het heel zuur is allemaal. Zo.
2: Ja.
1: Dus om dan zo terug te komen en een week later meteen het toernooi te winnen... dan dat ook wel weer mentaal heel sterk.
2: Ja, en ook wel vrij machtig eigenlijk, hè? Toernooi gewonnen.
1: Ja.
2: Als je naar nou, onze wedstrijden kijkt.
1: Ja, er is niet echt iemand heel erg dicht bij hem geweest.
2: Kleding kwam met 6-4 nog het meest dichtbij.
1: Ja. En die mist een bakkie dubbel. Ja. Jezus, zeg hé.
2: Ja.
1: We hadden er meer last van trouwens dit weekend.
2: Het zat een beetje in het water daar in Hongarije, hè?
1: Ik kwam met Michael in de zaal op vrijdagmiddag, 1 uur. Gingen we even trainen. En toen zat ik even naar Kevin Doets tegen die
2: vindt.
1: Die miste een partij dubbels.
2: Doets, ja. Doets heeft voor mij, ik dacht dat de 31 pijlen heeft voor mij gemist. Ja, dacht precies. Ik zeg even aan mijn hoofd, hoor.
1: Ja. Ja. Goh, die had al een keer tegen me gespeeld, 6-0 gewonnen.
2: Ja, en ja, die Mazzalin was natuurlijk ook geen wereldspeler.
1: Nee, nu leek het wel of dat hij niet wou winnen.
2: Mazzalin gooide 76 gemiddeld en Doets gooide 80.
1: Ja, dat is gewoon, zo kennen we natuurlijk niet. Hè. De laatste tijd is hij zo goed. Van de spelers die het meest in vorm is, nog pro-tour finale gehaald. Een paar dagen ervoor. Steeds zag je niet aankomen.
2: Nee, als je kijkt, ik denk dat Nijman, Doets, Zonneveld en Kuifhoven, dat je gewoon kan stellen, die hadden gewoon echt een weekend. Alle vier niet, hè?
1: Nee.
2: Dat was alle vier eigenlijk niet.
1: Maar klopt.
2: Nijman ook wel redelijk verrassend, vond ik.
1: Ja, die
2: toch?
1: Zaterdagmiddag, we gingen wat eten. Ik zeg, nou, schrijf die maar alvast op. 6-2, 6-3 max voor Nijman.
2: Ja.
1: 6-2 erop.
2: Ja, en als je verder in zijn schema kijkt, dat hij daarna Kim Berry heeft veel gehad. Ross Smit, die niet in absoluut topvorm was, dachten we tenminste.
1: Ja. Je dacht van, nou, dat liggen wel mogelijk.
2: Hij stond bij de boekjes, was hij ook een soort
1: vind ik
2: heel
1: bij Ross Smit dat je dan wel een beetje kort door de bocht gaat.
2: Ja, zeker wel. Zeker.
1: Want die gooit echt wel heel erg goed. Hè?
2: Goed jaar.
1: En scorend is hij natuurlijk ook altijd erg goed. Dus dat is wel echt een hele onderschatte speler.
2: Ja. Ja, ik blijf hem het bijzonder vinden. Hij heeft natuurlijk heel erg in de middelmaat heel lang gedart. Gestopt. Ja. En teruggekomen als top 16 speler.
1: Ja, maar...
2: Terwijl het was daarvoor die is een top 32 speler.
1: Nee, maar ik denk dat dat ook wel een beetje met het materiaal te maken heeft gehad. Waar hij zich heel prettig bij voelt.
2: Fitheid. Hij is heel veel fitter.
1: Ja, hij is heel veel afgevallen toen. Maar gewoon, het is echt een scoringsbeest geworden.
2: Ja.
1: En ook wel een matchplay, gewoon kwartfinale weer gehaald. Dus.
2: EK natuurlijk inderdaad gewonnen.
1: Ja, de is echt een goede speler. Alleen je noemt hem niet snel.
2: Nee, terwijl het uiteindelijk heel gevaarlijk is. Inderdaad. Heb je het gevoel dat hij kan er echt van absolute topspelers in lange wedstrijden winnen? Of is hij meer, als de topspelers om hem heen worden uitgeschakeld, dat hij er doorheen kan fietsen?
1: Dat heb ik meer het idee. Ik heb niet het idee dat Ross Smit iemand is. Je zag het ook bij een matchplay. Gooit hij de eerste ronde heel erg goed. Tweede ronde moet Menzies dan opgeven. Maar dan, of tegen Doets speelde hij dan die eerste ronde volgens mij.
2: De eerste ronde tegen Doets.
1: Ja, dat was echt een knalwedstrijd.
2: Ja, zeker. Dat was het beste qua niveau.
1: Maar dan zie je tegen Price dat als het lang gaat duren, dat hij toch net even tekort komt.
2: Ja.
1: Die zijn gewoon even beter dan hem.
2: Ja, ja.
1: Maar in zo'n kort format, dan kan hij dat wel.
2: Als je iemand in zijn regio, bijvoorbeeld Dobie, heeft dat misschien meer. Die kan meer van topspelers lastig maken, denk ik, toch?
1: Ja.
2: Dat vind ik wel.
1: Ja.
2: Van Price een keer gewonnen op het WK. Van Michael Smit, die toen nummer 1 van de wereld was, gewonnen op het WK.
1: Ja, misschien wel, ja. Anderson heeft hij een keer gepakt op het WK. Ja, misschien wel. Ja, misschien dat hij
2: iets meer reuzendozen.
1: Misschien moet dat is dat iets voor Ross Smit, dat hij dat nog moet gaan bewijzen dat hij dat ook kan.
2: En dan kan het hele gevaarlijker worden. Ja, dan kan hij gewoon net als Bunting richting top 10 van de wereld.
1: Ja, want ik heb tegen Dirk heeft hij volgens mij 2 keer op de WK verloren. En dat hij 1 keer stond hij 3-0 voor in sets en verliest. Dus het is nog niet, hij heeft het nog niet op de echte grote toernooien laten zien dat hij dan van de topnamen kan winnen. Dus wat dat betreft is Dobie wel verder.
2: Die is dan wel verder inderdaad. Maar goed, hij is toch mooi de nummer 1 van de EK-ranglijst.
1: Nou ja, hij heeft 2 gewonnen. Hè? Dus ja, dat, en Nijman, ook. Maar heeft hij het eromheen even beter gedaan.
2: Ja, Nijman heeft wel veel. Ik denk dat het tweede pas is hoor. Tweede, misschien derde. Dat hij dan gelijk eruit gaat inderdaad. Dat, het dan, dat hij er niet is of zo.
1: Ja, dat kan ook wel een keer gebeuren. Hè. Kijk, we moeten ook niet verwachten dat Nijman altijd maar gewoon elk weekend altijd alleen maar top is.
2: Nee,
1: zo is het natuurlijk ook niet.
2: Met zo'n jaar kan je bijna niet meer kritisch op zijn prestaties zijn. Hij heeft nog steeds 106.000 pond verdiend alleen op de Eurotours.
1: Daarom, weet je. Maar wij zijn natuurlijk altijd heel makkelijk om te zeggen, het is niet eens goed meer. Hè?
2: Nee, na een wedstrijdje denk je, is het nog.
1: Ja, precies.
2: Ja, Gary Anderson haalde de finale. Die had nog helemaal geen geld op zijn EK-ranking. Komt nu op plek 41 terecht met 15.000 pond. Ja, 29.500, dat is nu de grens die je moet halen. Gaat hij nog halen?
1: Moet hij wel? Ja, dan zal hij ze bijna allemaal moeten spelen. Want hij gaat natuurlijk niet elke keer finale halen. Dit was ook al met een paar keer 6-5 en 7-6 net aan doorheen. Hè?
2: Ja.
1: Dus ja, dan zal hij wel meer. Hij gaat geloof ik wel naar Tsjechië aankomend weekend, zei hij in een interview.
2: Hij staat op de lijst.
1: Ja. Hij zei in een interview, dan moet ik volgende week maar naar Tsjechië.
2: Ja.
1: Dus maar dan moet hij het wel ook weer erg goed doen, hè?
2: Het is wel voor de Nederlandse fans denk ik heel leuk, want je kan hem met potlood in Maastricht denk ik wel opschrijven, toch?
1: Ja, dat zal waarschijnlijk dan zal hij waarschijnlijk er nog voor aan het vechten.
2: Ja, hopen dat hij het nog niet heeft gehaald eigenlijk.
1: Ja.
2: Toch?
1: En dan moet hij niet aan de komend weekend winnen.
2: Nee, dat moet wel niet.
1: Maar aankomend weekend, in principe wat op de lijst staat. Dan, als je dat toernooi wint, dan ben je er echt, hoor.
2: Dat doet
1: alles mee.
2: Wat je zegt, wat op de lijst
1: staat. Maar dat is tot nu toe.
2: Ja, dat is tot nu toe inderdaad. Goed, daar hebben we in de donderdagaflevering denk ik wat meer over. Nog over Anderson, zijn materiaal. Dat hadden we toch wel een beetje de twijfels bij, hè, hoe het staat.
1: Sinds het WK speelt hij met dit. En je kan niet zeggen dat hij er slecht mee speelt.
2: Nee.
1: Alleen als je kijkt hoe het in het bord staat af en toe.
2: Is dat schuin staat.
1: Ja, het zit echt op de 19, dan... Ja, dus dat hij echt zo schuin. Af en toe vliegt hij ook voor geen meter, dat ding.
2: Ja, ik zei net vooraf dat de fly staat op de hoogte van de 16.
1: Ja, maar dat heeft hij vroeger nooit gehad.
2: Nee, maar dit is heel ander materiaal, toch?
1: Ja, maar ook gewoon dat hij soms vliegt hij gewoon zo lelijk dat hij gewoon bijna ondersteboven staat. Maar hij gooit er fantastisch mee. Alleen als je normaal zou zeggen, je bent in een dartwinkel en je gooit zo, dan zouden mensen zeggen, dit is niet voor jou.
2: Dit is niet jouw materiaal.
1: Jij moet even wat anders gaan schrijven, want dit werkt zo niet.
2: Ja.
1: Maar op een of andere manier krijgt hij het voor elkaar om daar gewoon goed mee te spelen.
2: Ja.
1: Maar ik ben niet kapot van.
2: Nee, ik ook niet echt inderdaad. En van Gio van Veen ermee te winnen. Dat lukt hem ook nog inderdaad.
1: Ja.
2: Die haalde het eigenlijk de kwartfinale. Die zou toch hebben gebaald. Ik had op een gegeven moment het gevoel, hij brak terug. Ik denk, Van Veen gaat er nu overheen.
1: Ja, precies. Net maar dat is ook een beetje de fase waar Van Veen in zit. Hè. Moet er hard voor werken. Het is scorend iets minder als een paar maanden geleden. Maar ja, toch, dit soort wedstrijden, als je daar doorheen komt, ja, dan kon het wel eens een heel mooie dag gaan worden. Maar
2: ja.
1: Kwartfinale is natuurlijk niet slecht, maar uiteindelijk voor die gasten is het 2 rondjes winnen. Hè?
2: Dat is ook zo. Maar toch, als je kijkt tegen Major, wint hij dan met 6-0.
1: Ja,
2: gooit hij wel 98 gemiddeld. Dat...
1: Nee, maar dat geeft wel aan dat het als er bijna geen druk op staat, dat het dan best wel goed met hem gaat nog.
2: Ja.
1: Maar,
2: tegen wat hij meen, dan won hij natuurlijk ook smiddags.
1: Ja, die liet hem erin.
2: Ja. Dat klopt.
1: Tweede lek mist hij hem voor gewoon een hand op dubbel. Ja, en dan vanaf dat moment is Van Veen de baas. Maar dat was een klein beetje ook op wat hij meenam.
2: Maar hij mag toch wel iets positiefs aangaan tegen Anderson. Tijdens 100 gemiddeld ook wint hem dan net niet. Het is niet meer de Eurotours van het voorjaar, zeg maar.
1: Nee, dat je op een gegeven moment dacht van
2: dat nummer 1 geplaatst was, dat je
1: de 90 gemiddeld. En dat het echt dat het er niet uitzag bij hem. Nee. Wat dat betreft zit er wel een stuk meer niveau in.
2: Ja, die matchplay heeft denk ik wel geholpen daar.
1: Uiteraard. Dat is natuurlijk een fantastische prestatie uiteindelijk geweest.
2: Ja, dus de positieve lijn?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat hij er zelf ook wel wat positief positiever in staat als twee maanden geleden.
2: Ik denk dat Van Dijfbode ook wel positief was, hè? Wint van onder andere Humphries en Cross dit weekend.
1: Ja, ik denk dat hij de zwaarste loting had voor de eerste ronde na. Dat hij, dan krijg je Humphries, dat is gewoon, je hebt net de Pro Tour gewonnen en Cross.
2: David Piszek vond je geen lastige loting?
1: Nee, dat vond ik niet.
2: Die kon niet zo heel goed.
1: Misschien dat jij dat wel vond.
2: Nee, ik vond hem ook niet zo goed.
1: Leg uit, zou ik zeggen.
2: Nee, ik vond David Piszek niet zo heel
1: goed. Oké. Omdat je dat zo zegt, dat je dat een beetje in twijfel
2: doet. Nee, maar verder, qua loting inderdaad, die zegt de eerste ronde niet, maar daarna Humphries, Cross van Noppert. Ja, dan mag het ook wel, hè?
1: Cross is natuurlijk gewoon ook gewoon erg goed op een moment.
2: Ja.
1: Dus dat was zeker geen makkie.
2: Nee, hij was tegen Van Dijfbode wel even wat minder.
1: Ja, nee, dat kan ook door Dirk zelf komen natuurlijk.
2: Jazeker.
1: Dus. Maar ik denk dat Dirk er ook wel goed in zit. Hij gooit even wat strakker op het moment. Hij krijgt wat meer zelfvertrouwen. Hij heeft een beetje losgelaten dat materiaal geklooi.
2: Ja, jij ziet wel dat hij bijna nog gaan hangen door het bord. Maar
1: ja.
2: Hij irriteert zich er minder aan.
1: Ja, precies. Dat hij heeft er een beetje aan overgegeven allemaal. Dat het van oké, het is nou eenmaal niet elke pijl dat het perfect staat.
2: Nee.
1: En dat helpt hem wel. Dus, je moet ook zo zien, als jij vaak je pijl los in het bord hebt zitten, dan ga je een beetje veranderen. Misschien gaat hij iets zachter gooien, want hij is een beetje bang voor wat er gebeurt. In plaats van dat je harder gaat gooien. En dat het daardoor ook wel komt. Dus dat je het ook een klein beetje bij jezelf moet zoeken.
2: Ja, hij heeft twee kinderen. Na afloop in zijn interview met Humphries zei hij er ook wat over. Hè? Dat zijn slaap was heel slecht. Ja. Dat nu de goede kant op gaat.
1: Ja, hij heeft een tijdje gehad, dat lag hij op zolder.
2: Ja, rondom toernooi inderdaad. Gewoon puur om wat slaap te kunnen pakken.
1: Ja, om wat meer te kunnen slapen.
2: Hij zei echt, ik sliep niet, zei hij gewoon.
1: Ja, dan.
2: Hij zal niet helemaal nul hebben geslapen, maar waarschijnlijk niet vast, denk ik.
1: Nee, maar dat is wel echt heel vervelend. Ja, dat is echt noodzakelijk, hè? Dat je goed uitgerust bent.
2: Ja, daar heb je geen focus natuurlijk, wat logisch is.
1: Ja, dat lijkt me wel, ja.
2: Ja.
1: Ja, als ik geen slaap heb, dan merk je na een dag, merk je het al.
2: Ja.
1: Dan word ik heel chagrijnig.
2: Ja, dat merk ik af en toe je vooraf of achteraf merk ik dat dan al. Als je weinig hebt geslapen.
1: Ja, en bedankt.
2: Ja, maar in ieder geval wel goed dat in ieder geval wat onder controle is. Hè? Dat hij zag ook de opluchting een beetje erin. Dat hij daarmee zijn focus ook weer wat
1: meer kan pakken. Ja, een tijdje met hem staan praten daar in die ingooiruimte. En dan merk je wel, hij staat er een stuk positiever in dan een tijdje geleden. Dus dat is wel goed natuurlijk. En je ziet ook dat ze 180'ers even wat makkelijker lopen en wat beter gaan. Ja, en dan weet je gewoon waar Dirk toe in staat is.
2: Zeker. Noppert ook weer halve finale?
1: Ja, ik speelde voor mijn gevoel niet heel goed.
2: Nee.
1: Maar dat is wel iemand die bijt zich vast in een wedstrijd, vecht zich in een wedstrijd. En dan is hij gewoon wel gewoon een afmaker.
2: Ik moet ook nog wel heel erg wennen aan het materiaal. Heb je dat niet? De kleur. Alleen de kleur is voor mij anders.
1: Maar dat komt omdat jij een beetje.
2: Ja. Maar misschien dat hij zelf ook wat aan moet wennen. Want de resultaten pakken het nog niet heel erg uit tot dit weekend.
1: Ja.
2: Maar vind je niet dat het wat. Het lijkt anders ook te staan of zo?
1: Ja, het lijkt wel iets anders te vliegen of zo. Ja. Dat het met de coating of zo te maken heb.
2: Het stond zo mooi hoog vaak in de trip. Want nu zit er best wel veel onder. Inderdaad, wat je zegt, de stand. Ik kan de vinger niet opleggen. Maar...
1: Nou ja, dat kan zeker met coating, met alles te maken hebben natuurlijk. Ander materiaal. De pijl is gewoon bijna hetzelfde, dus dat zal niet heel veel. Maar ja, op een of andere manier vliegt het niet zo strak als dat het ervoor deed.
2: Nee.
1: Maar dat kan ook met vorm te maken hebben.
2: Ja.
1: Want als jij niet in vorm bent, dan ga je meer nadenken. Dan ga je misschien over je worp iets meer nadenken. Dan gooi je iets zachter. Je ziet mensen die in vorm zijn, die denken nergens over na.
2: Nee.
1: En dan gooi je er vaak meer doorheen, hoe moet je dat uitleggen. Meer kracht erachter, waardoor je...
2: Ja, meer vertrouwen.
1: Dat zie je bij spelers die niet in vorm zijn. Nou ja, dan gaat het vaak wat slapper.
2: Ja, Noppert had een halve finale uiteindelijk. Hartstikke leuke prestatie. Een mooie, goede prestatie van hem natuurlijk. Daarom was er niet heel veel tegen Rolf-Smit. Ik had wel het idee als Van Dijfbode had gestaan, dat die in de flow van het toernooi wat meer had gekund. Denk je niet?
1: Waarschijnlijk wel, ja.
2: Niet dat we dat Noppert kwalijk nemen van dat hij mocht, maar...
1: maar Noppert was misschien wel een beetje op. Die kwam natuurlijk ook bij de Dirk 4-0 voor, 5-4 achter. Alsnog winnen. Ja, dat... Ja,
2: dat kost energie.
1: Ja, dan kom je net nog met de schrik vrij.
2: Ja.
1: En om dan weer binnen een half uur, drie kwartier weer te staan, dat is vaak wel moeilijk.
2: Ja. Van Gerwen tegen Hurl gewonnen, tegen Espen verloren. Het hield niet over, hè?
1: Nee, zeker niet.
2: De hele week eigenlijk niet.
1: Nee,
2: de
1: hele week niet. En ik ben altijd heel streng voor hem. Ik ben best wel hard en direct tegen hem. Maar deze week kon hij eigenlijk niet zo heel veel aan doen.
2: Hij was gewoon heel ziek, hè?
1: Hij was gewoon echt... Hij is gewoon bij Zandvoort teruggekomen. Dat was niet normaal. Hoesten en
2: hoe hij zich voelde. Moet ik zeggen.
1: Ja, zeker. Ja. Maar die dinsdag had hij eigenlijk niet moeten spelen. Toen had hij gewoon koorts.
2: Ja.
1: Dat had, en dan ga je woensdag ga je spelen, haal je de derde ronde. Maar het was wel allemaal met een hele hoop moeite en weinig energie. Daarna ging je zich wel gedurende de week beter voelen. Alleen dan ben je niet meteen weer dat je daarvan. En dan ben je al niet in vorm. En heb je al een trainingsachterstand. Ja, dan het was heel hard werken voor hem. En ja, ik denk dat Aspinall gewoon de betere speler was. Ja. En die had terecht van hem won.
2: Ja, bij Vlagen was 90 finish, hè. Eigenlijk een aparte route om voor de boel te gaan. Waarmee hij zich nog in de wedstrijd hield. Met een bullseye finish. Dan zie je bij Vlagen dat het er nog wel in zit inderdaad. Maar dat kon hij ook niet echt doortrekken.
1: Nee, zeker niet. En dat voelde hij zelf ook wel. Weet je. En dan heb je al een week dat je je heel beroerd voelt. Dan heb je al weinig energie. Je zelfvertrouwen is niet zo hoog als dat het een paar jaar geleden was. Ja, dan alles bij elkaar. Dan is het gewoon heel hard werken om niveau te halen.
2: Het had wel ruimte om. Hij zat ruim voor in de lek om gewoon 4-1 voor te komen.
1: Ja, dat was het moment natuurlijk. Ja. Ja, hij krijgt die bouncer op de boel. Ja. Hij dacht vanaf 84 was het volgens mij. Als ik dan gewoon enkele boel gooi, ga je naar 59. Krijg je twee pijlen voor 4-1 te maken. Ja. En dan heb je best kans dat hij nog die wedstrijd kan winnen.
2: Ja.
1: Want ze vinden het allemaal nog steeds wel lastig om tegen Michael te spelen.
2: Ja, tuurlijk. Misschien zelfs omdat ze weten, er valt wat te halen. Maar als hij echt goed is, ook weer niet.
1: Want Aspinall mist in het begin echt een bak dubbels.
2: Ja. Je ziet er bij Vlaag af en toe, weet je, 180 zit er allemaal, het zit er nog wel in, ergens.
1: Ja, zeker. Maar daar hebben we natuurlijk ook veel over gesproken. Hij werd ook wel, er moet veel meer getraind worden. En hij gaat het ook doen. En dan moeten we hem eigenlijk week voor week beter gaan zien worden.
2: Ja, en wij analyseren het natuurlijk. Dat is onze taak. Dat gaan we, het wordt een heel druk, ik heb het schema nog even door zitten nemen. Ja, likkebaardend. Je zit helemaal vol, zit het.
1: Ja, precies. We hebben natuurlijk nu de tijd gehad dat het niet veel was.
2: Nee, maar tot en met het WK
1: tot het WK zit het helemaal ramvol.
2: Het zit helemaal ramvol, inderdaad. Ieder weekend zijn er wel toernooien, Eurotours. Ze hebben natuurlijk extra Eurotours natuurlijk ook erbij hebben gekregen.
1: Ja, ook nog eens
2: EK,
1: een keer.
2: Grand Prix, World Series Finals.
1: Eurotour in Nederland.
2: Eurotour in Nederland.
1: Dus het ziet er mooi uit de komende tijd.
2: Het ziet er mooi inderdaad. Hopelijk dat vergeven even qua niveau dat er dus wat bij komt. Verder nog dingen opgevallen? Je was vrij tevreden, begreep ik, over de Eurotour in Hongarije. Je bent vaak kritisch, maar je was nu heel blij.
1: Ja, deze zaal was echt top. Het was een tijdje bloedheet daar buiten, zeg. Niet
2: in Hongarije is het toch heel warm.
1: Jezus, man. En ik de shadow man.
2: Ja.
1: Je houdt daar niet van.
2: Het is ook vrij benauwd, is het wel, hè?
1: Ja, jongen, dat is heet, jongen. Maar ja, gewoon zaal inkomen, prima.
2: Ook niet te koud, niet tocht? Ja, of?
1: Helemaal. Een paar spelers die af en toe zeiden dat ze een beetje last van wind hadden. Maar over het algemeen heb ik er ook niemand over gehoord. Gewoon een paar beurten dat iemand er last van had. Ingooiruimte top, de organisatie top, personeel dat daar weer. Ik kan niet anders zeggen.
2: Maar heeft dat denk je ook niet te maken dat de PDC natuurlijk in Duitsland en Engeland op hun manier. En nu is dit is wat externe, heb ik het idee.
1: Ja, misschien. Ja, dat weet ik niet precies. Maar
2: ik zie verband.
1: Het was in ieder geval die zaal, die was groot, jongen. Dat is echt,
2: maar die mensen daar inderdaad, die zijn natuurlijk gewend, die grote zaal, dat die dat veel beter onder controle dan hebben.
1: Ja, het was ook een nieuw gebouw. Als je dat afzet tegen bijvoorbeeld een matchplay, die valt bijna
2: uit elkaar.
1: Ja, die valt bijna om, weet je, dat gebouw. En dit was gewoon een heel mooi nieuw gebouw. Dus er zit ook waarschijnlijk gewoon even wat beter.
2: Geïsoleerd.
1: Ja, geïsoleerd of wat dan ook. Het was buiten echt bloedheet. Zondag zeker. Maar daarbinnen was het gewoon echt goed te doen.
2: Nou ja, maar we zijn bijvoorbeeld in Frankfurt geweest. Weet je nog? Het was buiten ook bloedheet. Maar binnen nog even 20 graden erbij.
1: Ja, in de ijshal.
2: In de ijshallen.
1: Oh, kan leren zeggen, hey. Niet te geloven.
2: Dat was niet normaal.
1: Maar dat bedoel ik. Dat was daar echt top.
2: Dat is een beetje wat ik bedoel. Dat is vanuit PDC Europe dan in dat geval meer. Goed, we moeten binnenkort weer heen naar onze vrienden, dus ik zal niet heel negatief zijn.
1: Nee, dan kom je er straks helemaal niet meer in.
2: Nee hoor, ze doen hun best, toch?
1: Dat hoop ik wel.
2: Ja, nou goed, het was een goed georganiseerd toernooi. En
1: dan zeker.
2: In ieder geval verder nog Bo Gries, die daar debuut maakte.
1: Ja, die had pech, hè?
2: Ja, die qua loting eigenlijk al.
1: Ja, qua loting, maar ook gewoon echt wel goed gespeeld.
2: 105 gemiddeld, 6-5 verloren.
1: Ja, dat is wel echt zuur.
2: Ja, dat ze ook met de debuut weer zo staat. Ja, de loting is gewoon helemaal kloten natuurlijk, maar
1: die had bijna elke eerste ronde gewonnen.
2: Stel dat zij even David Pisek had gehad. Of Mazelin, of in dit geval Doets. In deze
1: dat had waarschijnlijk niet gekund, maar
2: Doets had gekund.
1: Leuk dat je het opnoemt.
2: Doets had gekund.
1: Doets
2: had gekund.
1: Nou, maar ik denk dat die de zwaarst denkbare loting had.
2: Ja, in de eerste ronde is Rob Cross en ik ook Nico Springer. Dat zijn wel namen die je niet wil hebben.
1: Ja, maar Cross natuurlijk nog gewoon echt een klasse beter als springer.
2: Ja, nee, dat wel.
1: Met
2: dat
1: zijn ervaring, wat hij allemaal gewonnen heeft. Ja. Gewoon een normaal een top 10 van de wereldspeler.
2: Normaal, Premier League.
1: Dus ja, dat was echt een zo spelen en een net aan verliezen. Want hij moet ook die dubbel 4 nog maar gooien. Hè, op die 61. Hij gaat dan midden in de boel. Ja. Krijg maar één pijltje en anders krijgen ze gewoon een volle hand.
2: Echt gewoon uit, ja. Ja,
1: dus ja, wel knap van Cross natuurlijk. Maar hij wel zuur voor Gries, want die had meer verdiend.
2: Ze hebben nog niet echt die heroïsche zegen. Ze hebben ze tegen Van Gerwen natuurlijk dichtbij op de Grand Slam.
1: Ja.
2: Dat is nog even de volgende stap. Sherbrooke die op een gegeven moment natuurlijk gewoon een kwartfinale bij de Grand Slam haalde. Ja. Dat wil je eigenlijk bij Gries ook op een gegeven moment.
1: Daar zit je eigenlijk op te wachten, dat een keer gaat gebeuren. Dat het ook op het podium allemaal klikt.
2: Dat ze een keer een halve finale van de Eurotour haalt. Of een keer echt ergens doorstoot of zo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar ja, als je dit niveau houdt, dan gaat het zeker gebeuren.
2: Dan gaat dat wel gebeuren.
1: Dat is niet zo moeilijk.
2: Dat is niet zo moeilijk. Gerben Price en James Wade waren niet.
1: Nee. Goh.
2: Wie wil je afzeiken? Jij mag kiezen.
1: Nee, ik hoef helemaal niemand af te
2: zeiken.
1: James
2: Wade, maar die had na de loting. Dat vind ik eigenlijk nog erger. Maar
1: dat doe je niet goed.
2: Nee, maar daardoor kwam Rasma in de tweede ronde. Maar dan heb je wel misschien het idee dat het wel echt iets serieus
1: is. Dan hoop ik wel dat het iets is waardoor je... Nee, ik hoop niet dat het wat echt
2: is. Nee. Ik dacht, wat ga je daar zeggen?
1: Maar je hoopt dat het wel een goede reden is waarom hij dat doet. En Price deed gewoon een prijsie. Moet je eraf zeggen.
2: Gewoon weer op de lijst. Maar
1: die speelt dus geen Premier League en geen World Series meer.
2: Nee, dat
1: nu.
2: Hebben we nu van gehoord.
1: Dat weten we ook alvast weer. Ja. Die kunnen we alvast doorstrepen.
2: Je mag niet afzeggen inderdaad.
1: Nee.
2: En hij heeft gewoon weer
1: afzeggen. Dan kunnen we echt gaan kijken of Barry Hunt voor de Matt Ford... Of de
2: Matt Porter Award
1: in aanmerking gaat komen.
2: Ja. Ja, ik denk het niet.
1: Ik heb nu al zin in januari.
2: Ik denk dat hij er wel voor de aanmerking gaat komen. Want ik denk
1: ik
2: de prijs
1: denk dat hij hem
2: bij
1: gaat winnen.
2: Ja, ik denk het ook.
1: Hij staat gewoon bij de boommakers meteen op één. Ja. Op dit moment.
2: Voor de nieuwe luisteraars, dat is voor Uit Je Nek Zwammen. Dat is de prijs naar Matt Porter. De CEO van de PDC genoemd. Barry Hearn had gezegd, als je afmeldt, dat gaat gevolgen hebben voor World Series en Premier League.
1: Hij heeft voor de zoveelste keer afgemeld. Je hoeft niet je adem in te houden om op een uitnodiging te wachten.
2: Nee, dus hij heeft voor de zoveelste keer afgemeld. Ik moet wel zeggen, ik geef hem wel gelijk, Price. Want je hebt het vorig jaar met Van Gerwen gezien. Die wil later dan nog een euro toe spelen. Dat kan dan niet meer.
1: Nee, dat zeker. Dat is ook een stukje het systeem natuurlijk wat het toelaat.
2: Nu hou je het zelf in de hand.
1: Maar je hebt ook, Barry Hunt zegt in dat interview... dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt als topspeler.
2: Naar andere spelers.
1: Naar organisatie. Kijk, het is geen pro-tour waar je afzegt, wat niemand
2: ziet. Maar wat vind jij dan?
1: Nou ja, dat hij gewoon...
2: Maar vind jij dat Price die verantwoordelijkheid heeft? Of?
1: Nee, ik vind dat niet. Nee, zegt Barry.
2: Ja, maar dat ben ik er niet naar. Jij bent niet meer
1: ik,
2: mee.
1: Ik vind dat niet. Nee. Hij heeft alleen maar verantwoording naar zijn gezin toe en naar zijn eigen carrière.
2: Dus dan doet Price het toch slim uiteindelijk?
1: Ja, daar zeg ik niks over.
2: Nee.
1: Ik snap best wel. Michael, die heb ik ook gewoon gezegd. Als je afzegt, gewoon op het laatste moment.
2: Ja.
1: Waarvoor zou je dat eerder doen?
2: Ja,
1: straks
2: ja.
1: Bedenk je en dan mag je niet meedoen.
2: Nee, je gooit het hele toernooi overhoop, maar daar heb je echt geen boodschap aan.
1: Ja, dat is toch niet jouw probleem?
2: Nee, eens.
1: Daar moet je egoïst in zijn.
2: Ja.
1: Maar hun zei van, je hebt als topspeler verantwoording naar de organisatie toe en naar de fans en naar iedereen. En daar moet jij. Dus, en als je daar te vaak afzegt, dan staan er consequenties op.
2: Ja.
1: Dus we hebben er al twee doorgestreept.
2: Price en Espanol, die kunt het vergeten.
1: Ja. Volgens hun, hè?
2: Volgens hun, ons.
1: Ja, nee. Ik denk dat ze erbij zitten.
2: Ik denk het ook, inderdaad. Espanol weet ik niet, maar Price sowieso.
1: Price sowieso.
2: Die durf ik zeker wel op te schrijven, inderdaad.
1: Ik ook wel.
2: Goed, nou dan... ik denk dat we er zijn voor deze week, toch?
1: Kijk aan.
2: Of lig je nog iets op het hart?
1: Ja, heel veel, maar dat kan ik hier niet melden.
2: Dat gaan we niet in 5 minuten redden, inderdaad. Dus
1: dan wordt het een hele andere uitzending.
2: Ja, laten we dat maar niet doen, inderdaad. Goed, we zijn er, donderdag zijn we er weer. Dan gaan we met een Nederlands lid van een nieuw dartmerk bellen.
1: Kijk aan.
2: Zo, is dat even teaser? Hoi,
1: zo.
2: Ja.
1: Het kwam er ook makkelijk uit.
2: Ja, zeker. Inderdaad. Ik kreeg echt
1: soepeltjes.
2: Soepeltjes. Ja, moet nog aan werken. Ik ben nog jong, hè, dus ik heb nog veel aan te werken. Dan.
1: Precies.
2: Ja. Goed, dan gaan we dat donderdag doen. En we hebben nog een prijs. Gaat hij ook weggeven dan?
1: Kijk aan.
2: Dus mensen kunnen nog wat winnen ook.
1: Nou, tot donderdag dan.
2: Tot donderdag.
3: Bij Videoland, Basta.
4: Schitterend, Marco van Basten.
3: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden. Maar noodgedwongen moest stoppen, voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je vanaf 4 september, alleen bij Videoland.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Iran noemt de aanval van de Verenigde Staten op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de Verenigde Staten en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Daarom heeft hij luchtvaartorganisatie ICAO gevraagd lidstaten te verbieden er nog langer doorheen te vliegen, om te voorkomen dat er incidenten plaatsvinden. In een toespraak zei Zelensky al dat het Russische luchtruim volstrekt gevaarlijk

0: met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. En dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het in de noordwestelijke helft af en toe regenen. Dat is vannacht ook zo en dan daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend wat regen, 's middags is het droog en het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Punt is Niks met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran noemt de aanval van de Verenigde Staten op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. En een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. En dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het in de noordwestelijke helft van het land af en toe regenen. Dat is vannacht ook zo en dan daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM. We hebben

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Buitenlandminister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig van vorige maand aantoont dat Rusland alsmaar verder onder druk komt te staan. Gisteren werd door Duitsland vastgesteld dat Rusland achter de droneactie op de luchthaven zat. Volgens Berendsen werkt de druk vanuit onder meer de EU, want als een kat in het nauw slaat Rusland terug. Berendsen zegt dat het juiste antwoord is de druk op Rusland verder op te voeren, Oekraïne te steunen en Rusland te bewegen om te onderhandelen. Bij de uitvaart volgende week woensdag van de onlangs overleden Noorse koning Harold krijgt het land hulp van de politie uit Denemarken en Zweden. Volgens de politie in Oslo wordt dit een zeer grote, misschien wel de grootste politieoperatie ooit. Koning Harold overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart volgende week worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix aanwezig. Vanwege een storing bij de veiligheidscontrole op Eindhoven Airport zijn 6 Ryan-vluchten zonder ruim bagage vertrokken. TUI en Transavia kozen ervoor om later te vertrekken nadat de bagage gecontroleerd was, maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Dat is uiterst vervelend voor de passagiers, zegt Eindhoven Airport, maar vanwege de veiligheid mag er geen ongecontroleerde bagage door. De storing wordt door de luchthaven onderzocht. Iran noemt de aanval van de VS op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de VS en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerika.

0: rijdt, dan komt er een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De A15 Gorinchem richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Sliedrecht en Hendrikido-Ambacht. Een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins Alexander. 20 minuten oponthoud na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. De A325 Nijmegen richting Arnhem voor de aansluiting met de A12. 20 minuten vertraging.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone FM.

0: East Coast spraakwater. Je hebt de Nederlandstalige katerdomme spraakwater. Nou allemaal uit volle borst. Spraakwater is de tocht.
1: Eenmaal aan is nooit meer afzetten. Zo hoort radio te klinken.
2: Goede Zone FM.

0: is het weerbericht.
1: Vanavond valt er in het oosten een buitje, verder is het overwegend droog. Later op de avond krijgt de noordwestelijke helft van het land met regen te maken. De wind zit in de westhoek en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. In de nacht regent het nog altijd in het noordwestelijk deel van het land. Koud is het niet met 15 tot 18 graden. Morgen begint de dag bewolkt met wat regen. In de middag klaart het op en komt de zon erbij. Bij een matige aan de kust stevige west- tot zuidwestenwind tikt de thermometer de 21 tot 23 graden aan. Voor vrijdag wordt een tweedeling in het weer verwacht. In het noorden bewolking en neerslag. Het zuiden heeft de beste papieren voor droog weer met wat zon. De wind zit nog altijd in de west- tot zuidwesthoek en aan de kust kan het stevig waaien. Overdag wordt het 20 tot lokaal 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files nemen nu snel af. Er staat nog 60 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 20 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingveld, Triesendam en Hendrik Ido Ambacht. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land, op de N356 Drachten richting Holwerd. Tussen Nijega en Hardegrijp. Een uur vertraging, dat komt ook door een ongeluk.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet van vorige week woensdag is het dodental ondertussen naar 1225 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1204 mensen om en in Tibet 21. Duizenden mensen worden nog altijd vermist. Nepal spreekt van ruim 4200 vermisten en in Tibet zijn dat er 541. Onder de vermisten bevinden zich ook twee Nederlandse toeristen. Eerder werd ook een derde Nederlander vermist, maar met deze vrouw die in Nepal woont is ondertussen contact geweest. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas wordt een EU-visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere visumbeperkingen voor toeristen uit Rusland breed gesteund. Dit idee werd al langer door verschillende EU-landen geopperd, maar de neuzen stonden toen nog niet dezelfde kant op. Lidstaten wezen er al eerder op dat toeristenvisa voor sabotageacties gebruikt worden, legde Kallas uit. Een van de verdachten die vermoedelijk achter de droneaanvalpoging in Leipzig zit, zou volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen. De politie heeft twee boeren op de bon geslingerd tijdens een demonstratie bij het provinciehuis in Leeuwarden. Het tweetal had het kenteken van hun trekker afgeplakt. Eerder kregen ze een waarschuwing, maar toen agenten later zagen dat de boeren zich er niets van aantrokken, werden ze beboet. Meerdere demonstranten zijn aangesproken op het rijden met een afgeplakt of zonder kenteken. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Here, WIZ, we play nothing but the hits. Nothing but the hits. Nothing but the motherfucking hits.
1: Wie het nu nog niet begrijpt, de beste hits hoor je hier.
2: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tijdens een zoekactie na het geweld gisteren in het Gelderse Overasselt heeft de politie een verdachte tas in Wijchen gevonden. Dat zegt een politiewoordvoerder nadat de Telegraaf erover berichtte. Volgens de krant zaten er wapens in die tas, maar de politie wil dit niet bevestigen. De politie houdt het algemeen en meldt dat de inhoud van de tas op dit moment onderzocht wordt. In de nacht van maandag op dinsdag viel er bij het geweldsdelict een dode te betreuren en raakten 2 agenten gewond. Er zijn 35 arrestaties verricht. Oekraïne heeft van verschillende EU-lidstaten de toezegging gekregen dat het land aan extra luchtverdediging wordt geholpen. Dat laat buitenlandschef Kaya Kallas weten. Om welke landen het gaat, zei ze niet. De lidstaten die de toezeggingen hebben gedaan, zullen dit zelf bekendmaken. Oekraïne heeft een schrijnend tekort aan materieel voor luchtverdediging, waaronder Patriots. Landen die veel op voorraad hebben, denk bijvoorbeeld aan een aantal Zuid-Europese landen, zijn gevraagd te helpen. De politie heeft een 32-jarige Amsterdammer opgepakt op verdenking van het berokkenen van een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Overveen. Met zijn motor kwam de man in botsing met een politieauto, waardoor de bijrijder die op de motor zat later overleed. De twee waren vermoedelijk op de vlucht nadat ze iemand hadden mishandeld. De bestuurder van de motor raakte gewond en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarom werd hij niet direct aangehouden. De man wordt ook verdacht van de mishandeling die aan het ongeluk voorafging. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: denken over zijn wedstrijd. Ook hij verloor. En dit was gisteravond. Bo Greaves, 104. Zo doe je dat. Cross mist in de beurt daarvoor voor 109. Bo Greaves kwam dus 5-2 voor. Nou, mist hier de grote vlakken. Krijgt daardoor geen matchdart. En dan is het Rob Cross. Voor de wedstrijd. Ja, en daarmee was het de allereerste vrouw ooit op een Eurotour. Bo Greaves. Maar ze verloren hem helaas wel. Want Rob Cross gooide hier 61 uit. En won dus die wedstrijd. Maar wat een gemiddelde. Zij allebei boven 100. En daarmee verreweg de beste wedstrijd van gisteren. Hier gaat het allemaal gebeuren. 3200 man zit er in de zaal vanmiddag. De MVM Dome. En we gaan de middag aftrappen met Ross Smit. Toch benieuwd hoe hij naar Hongarije is afgereisd. Nadat hij op de World Series mocht spelen. Maar daar twee keer verloor aan de andere kant van de wereld. Hij gaat het opnemen tegen William O'Connor. Daarna Wessel Nijman, die deze week de halve finale haalde op de Players Championship. Hij neemt het op tegen Chizzy, Dave Chisnell. Want die Mena, die won Players Championship 27. Staat erop voor het eerst in zijn carrière in de top 16 van de wereld. Hij tegen Engelsman Andrew Gilding. En daarna nog een Nederlander, Danny Noppert. Na een maand vakantie weer terug op het podium. En hij neemt het op tegen Richie Adhouse, die gisteren won van Scud. Ryan Sorrell, die stroomt in de tweede ronde. Dat doet hij tegen de winnaar van vorig jaar, Nico Springer. Luke Woodhouse tegen Rob Cross, die gisteren dus van debutant Bo Greaves won. Gary Anderson, hij gaat het weer een keer proberen op de Eurotour. Het is zijn derde pas van het jaar, won nog geen wedstrijd. Neemt het op tegen Christoph Ratajski. Daarna Chris Dobie tegen Tom Sykes. De man die in zijn debuut een aantal maanden geleden gelijk de halve finale haalde. Speelde gisteren ook een hele goede eerste ronde. Won met 6-1 van Cameron Menzies. Gemiddelde van 101.20. Dat het schema van vanmiddag. Veel plezier.
1: Sziasztok and welcome darts family to the second day of action of the 2026 Hungarian Darts Trophy. It's the second round and it's all brought to you live by the PDC Europe as we're coming to you from the most amazing MVM Dome here in Budapest in Hungary. Over 3,000 darts fans have joined us for this Saturday afternoon. Now there's only one question left that needs answering, and that question is Budapest, Kisen Asodatra! Now welcome our first two players of the day. Would you please welcome first from the Republic of Ireland. He is the world number 37, a champion on the Pro Tour, and a World Cup of Darts and European Tour

0: And now it's also time to welcome on stage our first referee of this Saturday. It's Gemini Candy Fran Tengera.
1: De eerste wedstrijd van de middag gaat dus tussen Ross Smith en William O'Connor. Ja, Ross Smith, die niet de lekkerste twee weken uit zijn carrière achter de rug heeft, denk ik, Marco. Hij mocht voor het eerst meedoen op een World Series. Reisde af naar Nieuw-Zeeland en Australië. Om het daar dan in de eerste ronde op te nemen tegen een plaatselijke uitdager, om het zomaar te noemen. In Nieuw-Zeeland verloor hij de eerste ronde.
2: Ja, hij verloor van Adam Leake met 6-5. Kreeg nog matchstarts in die wedstrijd. Maar helaas, voor hem was helaas de eerste ronde het eindstation. Nou ja, het voordeel is dan dat je dan als grote naam van de PDC, je hebt twee World Series achter elkaar. Dan denk je van nou, dan moet ik het bij die tweede maar goed maken.
1: Ja, mag je door naar Australië.
2: Zo werkt het gewoon. Dan krijg je een van de sterkste. En hij kreeg Brody Klink. Ja, en helaas voor hem. Hij gooide zelf een hele goede wedstrijd. Hij gooide zelf bijna 103 gemiddeld. Maar Brody Klink pakte hem in de laatste leg, waar Ross Smith eerder ook alweer de wedstrijdpijlen had gemist. Dus ja, het was een fantastische uitnodiging. En waarschijnlijk een hele mooie ervaring om een keer naar Down Under te gaan. Maar toch met een hele bittere nasmaak. En ik ben dan benieuwd, want ja, dat zit toch in je hoofd, hoe je dan hier weer naar Boedapest bent afgereisd. En dan zie je in de loting dat je tegen William O'Connor moet. En dan, die was gisteren best goed.
1: Die was gisteren zeker goed. Speelde gisteren tegen Connors Cut. Ja, won die wedstrijd met 6-2. Sorry, speelde tegen Samuel Price, moet ik zeggen. Ja, won die wedstrijd met 6-2. Gooide een gemiddelde van 97,5. Ja, dat is eigenlijk precies wat je moet doen. Dubbelpercentage, 6 uit 16. Ook niet gek, net onder de 50%.
2: Nee, het zag er gewoon goed uit.
3: 140.
2: En Smith zal aan de bak moeten, want zijn laatste gewonnen wedstrijd. Ja, World Series natuurlijk. En hij verloor dan uiteindelijk de kwartfinale op de World Matchplay van Gerwin Price. Zijn laatste gewonnen wedstrijd is, daar valt iets van het podium af, of een sticker, of
1: of een vlinder, ik weet niet wat het was.
2: Ik weet niet wat het was, maar Frans Engels had er in ieder geval te pakken.
3: 45.
2: Ja, sloeg natuurlijk de Players Championship van deze week over. En dat begrijp ik wel, als je hoog genoeg in alle rankings staat. Dat je dan na die reis, ik denk dat nog een stukje confetti naar beneden kwam. Ja, 10 punten voor de voor het vangen van Frans. Dus als je dan pas maandag thuisgekomen bent, dan begrijp ik heel goed dat je dinsdag niet naar Leicester gaat om vloertoernooi te gooien. Ik denk dat je dan nog wel een dagje of twee even een beetje bij moet slapen.
1: En hij kan het leiden. Dus in dat opzicht niks aan de hand voor Ross Smith. Heeft namelijk een geweldig jaar op de Eurotour. Staat tweede als het gaat om de kwalificatie voor het EK. Heeft 90.000 pond bij elkaar gespeeld op de Eurotour. Betekent dat hij gewoon zeker is van die EK-plek.
3: 18.
1: Als hier William ook al naar de eerste leg niet binnen weet te rijgen.
2: Ja, kozen voor hem te splitten, wat op zich wel een goede keuze was. Maar ja, dan moet je hem wel gooien. Oeh, nou moet Smith even rekenen. Dan blijft er dubbel 12 over. Hij vraagt het even na. En een mooie manier voor de eerste leg hier op deze middagsessie van de Hungarian Darts Trophy. O'Connor zag het alweer gebeuren toen hij eerst de pijl van Ross Smith in de triple vloog. Hij dacht, het zal toch niet.
3: 174.
2: En een uitstekend vervolg van Ross Smith.
1: Ja, zoals ik al zei, Ross Smith die dus tweede staat op de ranking voor de
3: 81.
1: Voor het EK, wat natuurlijk in oktober gehouden gaat worden. Won ook de International Darts Open. Ook een Eurotour eerder dit jaar. Betekent dat hij ook waarschijnlijk 58. Wel naar de Grand Slam mag. Ja, als je een Eurotour op je naam hebt, is
2: dat
1: kans
2: is wel
1: groot.
2: Zeker. Dat is wel zeker. En heeft ook al vloertoernooi gewonnen. Dus Ross Smith is er zeker bij.
3: 60.
2: Ja, Conor kiest er niet voor om naar de 18 te gaan met de eerste pijl. Dus laat sowieso geen finish over.

0: 44. Rossiqua 142.
1: 142 voor Ross Smit. Die eerste zit wel lekker hoor. Maar die tweede valt er dan net boven.
0: 80.
1: En dan valt die derde er zelfs uit. Ja, het was een triple 15, dus dat was op zich niet de grootste ramp dat hij eruit viel. Dat was natuurlijk voor triple 10 bedoeld. Tops voor O'Connor.
0: 97. Rossiqua 62.
2: Mist opnieuw pijlen om de lek binnen te halen. William O'Connor. Smit nog een keertje voor die dubbel 10. Sorry, voor die triple 10. Nee, heeft hij niet. Dan nog een enkele 15 voor de dubbel 16.
0: Game shot the second leg.
1: Ja, dat is dodelijk effectief. Nou, finishend. Niks mis mee bij Ross Smit tot nu toe. 2-2 op de dubbels. En nu is het dan toch zaak voor O'Connor om zijn eigen lek te gaan houden. Die met nieuw materiaal gooit, zei hij gisteren in het interview met Filip Brzezinski. Er zit iets meer grip op de voorkant van de pijl.
0: 140.
1: Eigenlijk over heel de pijl zit wel iets meer grip als dat we gewend zijn. De vorm is nog wel hetzelfde en natuurlijk nog steeds
0: 96.
1: De kleuren van de Ierse vlag nog steeds in de pijlen verwerkt.
2: Ja, en ook de iets minder toegankelijke flights.
1: Ja, de kite flights. Hij is een van de weinige spelers die daarmee gooit. Danny Noppert. Dat is ook iemand die met kite flights gooit. Ja, voor de rest zijn er niet heel veel. Hij gooit dan zelfs met dat gegoten materiaal dat echt de shaft en de flight uit één stuk bestaat. Hier ook de eerste 180er van William O'Connor. En hier is Smit met nummertje 2.
0: 27.
1: Bullseye voor O'Connor.
0: 102.
1: Die was er net naast. En het neeschudden is alweer aardig begonnen bij William O'Connor. Nou, ik kan je vast verzekeren, als deze 85 uitgooit, dan is O'Connor wel een eind klaar. Hij mag naar dubbel 5.
0: Games on the third leg.
1: Ross Smit. Ja, ik wil nu heel graag het gericht en gezicht van William O'Connor zien. Die is er nu al helemaal klaar mee. Zie je, nee schud in de achtergrond. Ja, begrijp ik ook wel.
2: Ja, O'Connor die in de alle drie de legs een kans op de dubbel kreeg. Heeft in totaal 4 pijlen voor een dubbel gegooid. Daar ging er geen één van in. Ja, en de handjes die gaan de lucht in uit wanhoop. Want Ross Smit die krijgt 3 keer de kans op die dubbel. En die gooit ze alle 3 de keren. Begint ook iedere leg scorend hartstikke goed hoor. Nu ook weer met een 180er Ross Smit. En dan vervolgt hij hem met...
1: Oh, dat is pech zeg.
0: 20.
1: Dat was echt een zuivere 180er. Maar ja, hij kwam tegen die andere 2 punten aan die er al in stonden. Kijk, hier is het goed te zien. Hij kwam er zelfs tussen. En... Oké, er zijn de laatste tijd veel bounces. Dat ben ik volledig met de mensen en vooral de spelers eens.
0: 89.
1: En de mensen klagen natuurlijk over de borden. Alleen nu bij elke bouncer ligt het aan het bord. En dat is natuurlijk ook niet helemaal waar.
2: Hier kon het bord niet veel aan doen, denk ik.
1: Ja, er was nog zoveel ruimte aan de rechterkant van die triple. Dan hoef je niet per se links tussen die andere 2 punten te gooien natuurlijk.
2: Dat is gewoon een foutje van Ross Smit, zeg jij.
1: Nee, het was te goed gegooid was het bijna.
2: Krijgt hij weer een kans. Dubbel 16.
1: Oh, Ross Smit. Ik weet niet wat hij als ontbijt gegeten heeft. Maar dat geheim zou ik niet vertellen aan je tegenstanders de aankomende dagen.
2: 116 in de eerste leg. 112 in de vierde leg.
0: 59.
2: Gooit een gemiddelde van 105,5. Het is ongelooflijk wat Ross Smit hier laat zien. En dan begint hij de leg... Opnieuw met een 180er.
1: Nummertje 4 voor Ross Smit. En het gemiddelde gaat omhoog en omhoog.
2: Ik denk niet dat hij nog heel erg in zijn hoofd zit met die 2 wedstrijden daar down under.
1: Nee, ik denk het ook niet. Hij
2: is
1: het
2: wel vergeten.
1: Hadden we eigenlijk wel een beetje verwacht natuurlijk. Ja, als je dan natuurlijk zo aan een wedstrijd begint, dan speel je dat ook snel van je af natuurlijk. Ja, dit is een fijn begin hoor, zo de zaterdag hier in Hongarije. En O'Connor zal toch denken, ik gooi zelf 102 gemiddeld. Ik krijg elke keer een pijl op een dubbel. Ik gooi hem niet, maar Ross Smit, het is gewoon nog twee tandjes beter. Ross Smit gaat hier het initiatief al weer pakken. Stap opzij, moet natuurlijk bij die 20 blijven.
3: 100.
2: Ja, O'Connor die dit jaar 7 keer eerder op de zaterdag in actie kwam op een Eurotour. Verloor daarvan 5. Won er
0: 57.
2: Helaas voor hem maar 2.
0: 164.
2: Het ziet er voorlopig ook nog niet goed uit tijdens de Hungarian Darts Trophy. Want het is Ross Smit die hier 100. 6 bijna krijgt voor deze 164 en hem best aardig wegzet. De vaste gast op de Eurotour. We zagen hem gistermiddag al, gisteravond. En ook nu.
0: 96, Rossiqua 64.
1: Ja, Smit vanaf 64. Kan hij foutloos blijven? 16-16. 5 uit 5? Vraagteken.
0: 32.
1: Nee, 4 uit 5.
0: 97.
1: Nou, als O'Connor nog wat wil, dan zal hij deze 97 echt moeten uitgooien. Het is voor zijn eigen lek, hè, dus hij moet echt uit. En dan is het nu game over, denk ik. Cynisch applausje voor hemzelf, voor William O'Connor, vooral voor de dubbels. Want scorend is het allemaal nog best goed. Ja, als je dan wel bijna alle kansen krijgt en je raakt er geen één. Met een tegenstander die zo goed is vandaag, dan weet je dat het exit is. En daar is Smit weer.
0: 140.
2: Ross Smit die op de vorige 10 Eurotours dit jaar, waar hij in actie kwam, 9 keer de zondag wist te halen. Verloor dus maar 1 keertje in de tweede ronde bij de laatste 32.
0: 140.
2: En dat was van Nico Springer. Ja, die heeft al meerdere grote namen verslagen op de Eurotour. Ook dit jaar natuurlijk.
1: Ja, dat kan een keer gebeuren natuurlijk. Maar als jij zo'n hoog percentage hebt dat je gewoon je eerste ronde haalt, dat betekent dat Ross Smit dus minimaal eigenlijk elke Eurotour £5000 op de ranking erbij had. Ja, dat is gewoon voor mensen die eronder zitten gewoon bijna niet te doen. Nou, dat is zo knap en zo belangrijk. 170 voor de wedstrijd om het in stijl te doen. Het zou perfect zijn voor Ross Smit. Maar dat lukt dan net niet. Shocking. Ja, dat was die pijl inderdaad. Nou, degene die het sowieso shocking vindt is William O'Connor. Want is er nou leg 2 eigenlijk al helemaal klaar mee. Gooit nog wel boven de 100 gemiddeld. Hij kan geen dubbel kopen. Deze dan wel. Dat zal je altijd zien. Deze dan wel. Je zal het altijd zien. Ongelooflijk. Dat vindt William O'Connor ook. Dat deze dan wel invalt. De moeilijkste van allemaal. Hij zag er wel het makkelijkste uit.
2: Ja, 0 uit 6 was hij hiervoor. Dubbel 16 wilde niet, dubbel 20 wilde niet, dubbel 10 wilde niet. De bullseye, die gaat wel voor William O'Connor. Maar het lijkt allemaal toch al iets te laat.
1: Het was pas de eerste leg dat Ross Smit geen pijl op een dubbel kreeg.
0: 16.
1: Je ziet het hier, beide spelers in 5 van de 6 legs pijlen op een dubbel. Het vervelende voor O'Connor is dat Ross Smit en alle legs die pijl op een dubbel kregen ook gewoon allemaal wint. Kijk eens hier naar die cijfers, jong. Scorend gemiddelde van 114 en dat gaat alleen maar omhoog door deze beurt.
0: 137.
1: Overal gemiddelde van 104 en een beetje. Het is indrukwekkend wat Ross Smit laat zien en dat had ik eerlijk gezegd niet helemaal verwacht. Nou, dat toch wel een soort van debacle in Down Under.
2: Ross Smit deze 207 gaan wegzetten. heeft het trippeltje nodig voor het lekkere.
0: 57.
2: Weet hem niet te vinden. Blijft er een hoge finish staan zometeen.
0: Rossi 150.

0: de eerste matchstart gaat er net naast voor Smudger.
1: Diezelfde dubbel 8 dan voor O'Connor. En uit 7 was hij voor deze beurt.
2: 2-9.
1: Maar hij heeft langzaam op de legs mee te sprokkelen. Komt ook deels omdat Ross Smith een klein beetje in elkaar stort aan het einde van die leg. Wist even geen triples te vinden en mist dan zijn eerste match.
2: 140.
1: Begint wel weer gewoon met 140. Onderlinge resultaat tussen deze twee heren ook 11-4. In het voordeel van Ross Smith. Trof elkaar één keer eerder op het podium. Dat was op de International Darts Open. Ook uiteraard een Eurotour. Die wedstrijd ging met 6-5 naar Ross Smith. En je ziet dat die vorige leg in 20 darts. Dat is een buitenbeentje als je kijkt naar die legs daarvoor.
0: Ja, speelde een paar weken geleden ook nog een finale van een vloertoernooi tegen elkaar. Toen was Ross Smith ook de sterkste. Finale van Players Championship 20. Won Ross Smith met 8-5. En het lijkt erop dat Ross Smith na die 200 legs van O'Connor helemaal klaar mee is. 180 nummer 5. En een fantastische leg hoor. Gemiddelde van ruim boven de 100. Indrukwekkend van Ross Smith.
1: Dan kreeg hij tikken tijdens de World Series in Nieuw-Zeeland en in Australië. Die mist hij zijn tweede matchdart. De derde, die wil er ook nog niet in. Hij stond zo goed te finishen.
0: Ja, het is nog steeds goed hoor. Oké, er vallen er nog twee naast. Maar hij krijgt gewoon nog een volle beurt om naar de volgende ronde te gaan.
1: Matchstart nummer 5 voor Ross Smith. Die is raak. En laat hier een geweldige partij zien. Nadat hij dus in Nieuw-Zeeland twee keer in de eerste ronde voor in Nieuw-Zeeland en in Australië. Weet hij het hier gewoon wel die tweede ronde door te komen. Met een gemiddelde van 101. En uiteindelijk een finishpercentage van boven de 50%. Ross Smith, die laat weer zien dat hij het kan. En hij is door naar de laatste 16. En mag morgen weer in actie komen.

0: unieke kans die ik van de Lego groep krijg, dat ik als vrouw dat mag doen voor hun. Ik ben ontzettend trots. Ik geloof nog niet dat ik in de auto ga stappen en dat mijn avontuur daar gaat beginnen.
1: Lights out, F1 Academy is underway.
2: Kosterman achter een jacket en terwijl we dat zeggen is Kosterman er voorbij.
0: Dit is de enige kans die ik nu krijg om mezelf te bewijzen.
3: Ik moet naar voren, ik wil winnen. Dat was haar streven toch wel.
2: Oh, is daar schade voor Esmee Kosterman.
4: Ja, we eraan beginnen. Ik zeg, dan gaan we ook tot we je droom werkelijkheid hebben gemaakt.
2: Hier rijdt ze dan door het shot, mes tussen de tanden.
0: Pas toen alles klaar was, toen dacht ik van, oké, het is gewoon gelukt.

0: Wessel Nijman tegen Dave Chisnell. Op deze zaterdagmiddag tijdens de Hungarian Darts Trophy. Wessel Nijman die afgelopen dinsdag tijdens de Players Championship nog de halve finale wist te halen. Players Championship 27 was dat. Het was een goeie voor de Nederlanders. Hij speelde namelijk de halve finale tegen Kevin Doets. Nijman verloor die met 5 tegen 7. En daarna was de finale Kevin Doets tegen Jermaine Wattimena. De Nederlander die we zo meteen in actie gaan zien. En die won dan weer Jermaine Wattimena. Dus dat was een goede dag in ieder geval voor de Nederlanders op de Players Championship. Ja, en Nijman die natuurlijk aan een goed seizoen bezig is. Heeft al 2 Eurotours dit jaar op zijn naam gezet. Meerdere Players Championships. Ja, ik ben de tel inmiddels kwijtgeraakt, Marco, van het aantal Players Championships dit jaar voor Wessel Nijman. Want die heeft een dijk van een jaar.
1: Ja, het is nou Luc Litt, de man van 2026, dat mogen we toch wel zeggen. Met 6 titels op de vloer. En als enige 2 Eurotour titels in 2026. En wie weet, komt daar een derde bij.
2: Game on.
1: Hij heeft sinds afgelopen week ook een paar weken vrij gehad. Hoefde natuurlijk niet naar de World Series. Hij heeft natuurlijk best nog wel even gezeten met die World Matchplay. Maar ja, lekker op vakantie geweest. En nu tijd voor de belangrijkste deel van 2026. Deel 1 was fantastisch. Nu komen de grote klappers aan. Nu moet het gaan gebeuren.
2: 41.
1: Ja, Nijman. Ja, superlatieven schieten tekort als we moeten vertellen wat hij voor jaar heeft natuurlijk. Ja, je zei het al, het is ongekend. Vooral op de vloer en ook op de Eurotour. Nummer 1 van de ranking.
0: Ja, want dat is het, hè. Op de vloer, op de Eurotours gaat het heel goed. En op de majors, daar zouden we misschien nog een kleine stap willen zien zetten. Hij heeft nog nooit een kwartfinale gehaald op een major. Dat lukte hem dus ook niet op de matchplay. Nou ja, er komen genoeg majors aan. EK, Players Championship Finals, Grand Slam, World Grand Prix.
1: Het komt allemaal goed.
0: Hij gaat er allemaal bij zijn.
1: Beetje, had,
2: 83.
1: Beetje pech tegen Rio natuurlijk. Het was een oké wedstrijd. Het was geen super wedstrijd, maar het was heel degelijk van beide mannen. Hij stond natuurlijk te wachten op die finish toen hij 148 ons horen kreeg. Weet je, het zijn details, maar ik ben er heilig van overtuigd dat het dit jaar nog wel een keer gaat lukken met Wessel Nijman. En dan is die vloek er ook vanaf en het komt allemaal goed. Ja, nu tegen Dave Chisnell, een Eurotour monster kan je wel zeggen. Tweede op de all-time list. 8 titels in de historie.
2: 140.
1: Maar ja, het is niet meer de Dave Chisnell van een paar jaar geleden. We hadden het er gisteren al even over. Dave Chisnell staat overal een beetje buiten. En is nog blij dat hij af en toe dat hij er nog net aan had.
2: En
1: dat blijkt ook wel in het onderlinge resultaat. 4 keer beide mannen tegen elkaar gespeeld. 4 keer was Wessel Nijman ook gewoon ruim de sterkste. Nu naar dubbel 11.
2: 100.
1: De eerste top finish gaat er net naast.
2: 81.
0: Ja, Chisnell die eigenlijk sinds de start van vorig jaar, sinds de start van 2025, alleen maar aan het vallen is op de ranking.
1: Maar deze bullseye zit er toch behoorlijk knap in van Dave Chisnell. Hij houdt er nou een hoofd zijn eigen lek. Komt zo op 1-0.
0: Dat doet hij heel mooi. Nee, hij stond aan het begin van 2025 zesde. En daarna hebben we een soort van metingen. Dat is halverwege, na de matchplay. En dan nog voor het WK. En iedere keer is hij gezakt. Van 6 naar 13, naar 21, naar 28 nu, na de matchplay. Voorafgaand aan dit toernooi 29ste.
1: Ja, hij plaatst zich natuurlijk niet meer voor de majors. Omdat hij hier zijn eerste 180er wordt. Ja, hij plaatst zich niet meer voor de majors. Grand Prix natuurlijk gemist.
2: 93.
1: En, excuus. De matchplay dat nog net wel. Alleen ja, het wordt gewoon lastig voor Chisnell. En dan moest hij natuurlijk al die resultaten van een paar jaar geleden gaan verdedigen. Ook privé wat meegemaakt. 47. Ja, dan is het weer lastig om de juiste vorm te vinden. En, ja, ik zeg het niet alleen, jij zegt het ook. En meerdere commentatoren zeggen het. Als je eenmaal op die glijbaan zit, dan wordt het gewoon lastig. Maar zou je echt weer bij de basis moeten beginnen. En dan moet je het ook maar weer op kunnen brengen. En die vorm zien te vinden die je een paar jaar geleden had.
2: 83. Leslie Paul 140.
0: En hij is wel even tussenuit geweest. Zo zei hij in een interview.
2: 16.
0: Hij had even wat vakantie genomen na de matchplay. Dat je daar ook een wat rustigere tijd hebt. Eventjes een maandje pauze kunnen nemen. Hij is met zijn gezin en de kinderen naar Flamingoland geweest.
2: 99.
0: Een soort pretpark en attractiepark in één. Toen kwam hij wel tot de conclusie dat dat er zo slecht nog niet is. Want dat ook hard werk is met je kinderen naar een attractiepark.
1: Ja, ik vind het zonder kinderen al wat te doen naar een pretpark. Dus daar sluit ik me volledig bij aan. Tops voor Nijman. Dan is daar nog ruimte. Over links.
2: 14.
1: Net niet.
2: David Kwan,
1: 92. Weer een pijltje op de dubbel gemist. Dan krijgt Chisel de kans. Vanaf 92. En die begint. Perfect. Twee pijlen voor dubbel 16. Nijman knikt al. Het is nog wat raar. 2-0.
2: Dave Chisnell.
1: Het zijn twee mooie combinatie finishes op rij. Na die 81 in leg 1. Nu 92 in leg 2. Chisnell nog een bel op een dubbel gemist.
0: Nee, en dan zat misschien... Het is lekker dat het tweede jaar begint met alle majors, Marco. Daar kan je het geld verdienen. Maar je moet wel jezelf eigenlijk in het eerste half jaar plaatsen voor al die majors. En daar moet je eigenlijk het prijzengeld een beetje bij elkaar kunnen spelen.
1: Ja, daar zo. Dan worden natuurlijk het grootste gedeelte van de Eurotours gespeeld. Ja. En twee derde van de Eurotours en ongeveer ook twee derde van de vloertoernooi. Ja, daarin moet je ervoor zorgen dat je er staat natuurlijk.
0: En dat valt dan misschien een beetje tegen bij Chisnell. Ja. Dat eerste half jaar is gegaan. Want daardoor kan je in het tweede half jaar... Als die er nog een 180 weet te gooien. Op zijn tweede van de middag.
1: Ja, op de Grand Prix staat hij op dit moment bij. Alleen dat is... Daar zit hij zeg maar soort van op de wip. Dus dat wordt nog een heel gevecht om dat te halen. Nou, het WK, dat haalt hij sowieso natuurlijk.
0: Ja, voor het EK zit hij op de wip. Ja. Staat Chisnell op plek 32 van de 32 die mee mogen doen. Ja, dus ook daar is het nog.
1: Op de World Matchplay kwam hij natuurlijk als nummer 32 binnen. 14. Vorig jaar op de Grand Prix waren de shirtjes al bedrukt. Werd hij uiteindelijk 17e van de Pro Tour. Komt het shirtje weer de prullenbak in. Dus ja, het zijn moeilijke tijden voor Chisnell. En je kan er een hele tijd aan blijven hangen. Maar je zal wel 100. Af en toe een overwinning moeten halen 81. Natuurlijk. Hij is in ieder geval wel goed begonnen. Die twee combinatie finishes hebben vertrouwen gegeven. Weer vanaf 81.
2: Het
0: is er nu alleen de grote 19. Maar er zit nog geen druk achter van Wessel Nijman. Die staat op 207.
2: 57.
0: David Kwan, 40. Nog een po over voor Chisnell. Ja, die gaat er dan in. En dan is Chisnell al halverwege. En staat Nijman nog steeds op 0. Alarmfase 1. Zouden we kunnen zeggen voor de Nederlander.
1: Ja, inderdaad. Mist in leg 1, 1 pijl. In leg 2, 1 pijl. Ja, dan kreeg je natuurlijk twee keer die combinatiefinish om je oren. Dan moet je even verwerken. En dan gooit Chisnell nog een goede leg achteraan. Nijman, nu in ieder geval begonnen met een 180. Maar je merkt wel, Chisnell is bij de les deze middag.
0: Zaak voor Nijman om dit goed weg te gaan zetten met minimaal één triple. Ik kan er mooi onderdoor.
2: 94.
0: Weet die ene triple te vinden. Chisnell heeft er ook eentje nodig en dan nog een boel.
2: 101.
1: Uitstekend gedaan door Dave Chisnell. Goed rekenwerk inderdaad. Nijman vanaf 134. Koos voor de triple 14. Ja, die eerste zat wel lekker.
2: Maar
1: wel keurig tops over.
2: David Kwan 170.
0: De big fish voor Chisnell om echt pijn te gaan doen. Dat is nog te veel gevraagd.
2: 134.
0: Dan miste Nijman in leg 1 en in leg 2. Allebei één pijltje op de dubbel. Okay, nu krijgt hij de drie. Is het met één pijl raak. Weet hij in ieder geval zijn eigen leg te houden. En op het scorebord te komen. Nijman die dit jaar 8 keer in actie kwam. Op de zaterdag. Ja, en ook hij. Ja, ook een hele goede statistiek. We noemden het net bij Ross Smith. Nou ja, hij dus 8 keer in plaats van 10 keer in actie op de zaterdagmiddag. Nijman won er 7 van de 8. Ja, ook dat is gewoon weer een hele mooie statistiek.
1: Ja, dat blijkt dus ook wel dat hun de nummer 1 en 2 van de ranking zijn op dit
3: 57.
1: Moment.
3: 57.
1: Ja, Ross Smith zei net in het interview dat het fantastisch is dat er zoveel mensen in de zaal zitten, maar dat de zaal nog een beetje los moet komen.
3: 93.
1: En daar sluit ik me wel bij aan, want er zijn ruim 3200 man in de zaal. Maar het is nog een beetje tam, hè?
0: Ja,
1: had
0: nog loskomen in Hongarije.
1: Oh. Terwijl gisteren, met die mooie overwinningen van Laszlo Kadar en Nandor Major, dat, toen was het andere koek. Maar je zou willen dat het nu ook een beetje... Ja, dat er een beetje peper in komt, zeg maar.
3: 140.
0: Je zag bij de lokale spelers inderdaad dat dat voor wat extra sfeer zorgde in de zaal.
1: Nee, helemaal niet tevreden met die eerste pijl. Omdat hij onder de triple valt. Moet dus opzij.
3: 100.
1: Ja, maakt er 100 van, maar deze lek is eigenlijk al bijna weg. Goed gedaan door Chisnell. Laat 60 over. En nog steeds een gemiddelde van boven de 100.
0: Ja, terwijl Nijman op 93 zit. En dan verwacht je van een Nijman misschien wel ietsjes meer.
1: Ja, dat heeft ook vooral met deze lek te maken. Stond ook wel op hetzelfde gemiddelde als Chisnell. Alleen deze lek is natuurlijk echt een stuk minder.
3: Oké,
0: okay, Chisnell maakt de kansen af die hij krijgt. Het jaargemiddelde van Wessel Nijman zit op 97,5. Dat is echt hoog. 80% van zijn wedstrijden dit jaar.
1: Ja, het is niet zo dat hij maar een paar wedstrijdjes gespeeld heeft, hè?
0: Nee, 150.
1: Ja, dat is echt niet normaal. Hij heeft echt op Bo Greaves na. Oké, in de Premier League spelers, maar dat kan je niet helemaal meerekenen. En Bo Greaves, de Women's Series, kan je eigenlijk ook niet merken. Heeft Wessel Nijman gewoon de meeste wedstrijden gespeeld. Hij is er dan van de 150.
3: 60.
1: Gewoon 119 wint. Ja, dat zijn mooie cijfers. Maar kijk nu wel tegen een 4-1 achterstand aan. En Chisnell voelt aan alles dat dit het moment is. En misschien wel deze middag het moment kan zijn. Dat hij voor het eerst in zijn carrière van Wessel Nijman kan winnen. Nog steeds boven de 100 gemiddeld. En bij Nijman gaat het allemaal wat moeizamer.
0: Chisnell die weer als eerste op de finish komt. Dus is Nijman het initiatief in zijn eigen lek kwijt. En kan die zometeen opnieuw gebroken gaan worden. En dan komt Chisnell op matchpoint.
1: Weer die eerste pijl eronder. Maakt er dan nog wel 100 van.
3: David Wall 145.
1: Zien de boel met de laatste. Nee, kiest toch voor beneden. Gooit zelfs een triple. Ja, dan zal dit uit moeten voor Nijman. Weer eronder. Dus de finish is weg. Laat dan wel keurig een dubbel 16 over.
3: 48.
1: Maar ja, Chisnell 4 uit 7 op de dubbels.
0: Dan is het misschien te laat, die goede beurt van Wessel Nijman. Tops voor Chizzy. Oef, die zit er heel ver vanaf. Daar schrikt Chisnell zelf ook van. Even nog één pauw over.
3: 28.
0: Gelukje voor Nijman.
3: Leslie Carr 32.
1: Goed shit hoor. Dat wordt zelfs wel applaus gegeven in de zaal in Hongarije. Deze dubbel 16 krijgt misschien ook wat applaus. En Nijman die wil een beetje actie. Dat het een beetje erin gaat komen. Het is nog een beetje tam ook voor hemzelf. loopt ook een beetje te mompelen en te mopperen. En ik begrijp het ook wel. Die eerste pijl, dat is natuurlijk bij heel veel darters belangrijk. Maar valt er vaak onder bij Nijman. Dus moet of snel switchen of verstappen. Ja, als je hem dan mist, dan maar daarboven. Kies nu toch om gelijk al te switchen.
3: 58.
1: En weer een beurt zonder triples.
0: Vijf Nederlanders die dus vandaag instromen in het toernooi. Mathimena, Noppert, Van Veen, Nijman en Van Gerwen. En samen met Dirk van Duijfboden zijn dat de zes Nederlanders die nog in het toernooi zijn. Van Duijfboden die gisteren zijn wedstrijd wist te winnen. Zometeen aan de okkie Jermaine Mathimena. Staat nog niet op met de Nederlanders na deze wedstrijd. En laten we hopen dat deze nog even gaat duren.
3: 99.
0: Had dat een hele lekkere 180 kunnen zijn. Om ook op 164 te staan voor Nijman. Maar de laatste pijl gaat er net niet in. En daardoor zes pijlen voor deze 164 voor Chisnell. Ja, hoeft daardoor dus niet naar de 18. Blijft gewoon op de 20.
1: Ja, doet dit dan uitstekend. Hè? Kan zelf de dubbel uitkiezen en laat tops over. Na 12 op een dubbel. Dat is het perfecte recept als je zelf een lek begint.
3: David van 14.
1: Dan krijgt hij nu een volle hand voor 5-2.
3: Game.
0: En dat is even doende.
3: Dave
0: Chisnell. En dan staat Chisnell op matchpoint. 5-2. En dan is het misschien niet eens alarmfase 2. Maar alarmfase 3 of 4 voor Wessel Nijman.
1: Hij zal nu alle leks moeten winnen. En je ziet ook hier dat het gewoon net niet gaat. Dan hoort hij wel die pijl in de triple, maar trekt hij hem er weer onder. Hij kan niet echt gebruik maken van zijn gegooide pijl die er al in staat. Dat is vooral de frustratie die hij laat zien.
0: Ja, die pijl die dan in de triple zat, zat er eigenlijk ook te laag in. Ja. Als Nijman hem in de triple wil hebben, wil hij hem eigenlijk aan de bovenkant van die triple hebben. En niet zoals je hier ziet aan de onderkant. Dan kan hij er... Zoals je zei, Marco, geen gebruik van maken. Moet hij zelfs switchen naar de 19.
1: Daarom ook lagere gemiddelde. Scorend gaat het allemaal niet vanzelf.
3: En
1: dan is het verschil in deze wedstrijd echt in het begin gemaakt door die combinatie finishes van Chisnell. Waar Nijman in de eerste paar leks een pijl kreeg en hem miste. Dan hoorde Chisnell... twee keer wel uit. Daarna een goede lek. Toen was het verschil gemaakt. Chisnell kan hier alweer het initiatief gaan pakken. Nog geen finish over.
0: Komt 180 in plaats van 170. Had een enkele 19 nodig. Klein gelukje voor Nijman. Als hij hier nog een triple bij kan gooien...
3: 34.
0: Geeft hij zichzelf nog een kans zometeen. Hoe zet Chisnell deze 180 weg? Gaat hij dat met 140 doen?
3: 100.
1: Dit is voor Nijman. Om erin te blijven vanaf 110. Tegenaan of toch naar de 18? Nee, kies toch voor de 18. Dan een dubbel 18.
3: 74.
1: Maar die valt er net boven.
3: David Qua 18.
1: Komt normaal gesproken hier de eerste match dart of match darts aan voor Dave Chisnell.
0: Beginnen op de 20. En dan krijgt hij de 2 op dubbel 10. Hij zit erin. Haalde pas één keer eerder de zondag dit jaar op een Eurotour. Dave Chisnell, wordt dit zijn tweede? Dan moet het via de dubbel 5. En Nijman leeft
3: 17.
0: Nog. Want de eerste twee matchstarts van Dave Chisnell gaan er niet in. Nog één pijl voor Nijman.
3: 27.
0: En dan lijkt het nu over en uit voor de Nederlander.
1: Ja, het is niet de middag van Wessel Nijman. Scorend was het niet fantastisch. En dubbels 20%, 2 uit 10. Ja, dan weet je dat je normaal gesproken geen wedstrijden wint. Het Cisnol, die doet dat wel via dubbel 5. Voor de eerste keer in zijn carrière wint hij van Wessel Nijman. Hij krijgt de felicitaties van de Nederlander. En met een gemiddelde van net boven de 100 kan Dave Cisnol tevreden zijn. En is de Grand Prix nog zichtbaar? En misschien de TK ook nog wel.

0: gevaarlijk. SC! Uitgerekend tegen zijn oude clubpie. Pozzuoli en die vuren, ja! Het is een hoekschop die het doelpunt oplevert. En Jurriën Timmer legt hem binnen. En een orkaan van geluid, explosie van vreugde. Omdat dit een hele zwaar bevochten overwinning van Arsenal was in een wedstrijd die gewonnen moest worden.
1: Via Play. De beste kijk op sport.

0: And please also welcome on stage our next referee of this Saturday afternoon. It's the Kirkulator, Kirk Bevins.
1: We begonnen de zaterdag met 6 Nederlanders. Maar zojuist moesten we helaas al afscheid nemen van de eerste. Wessel Nijman wist zijn partij niet te winnen. Gelukkig hebben we er dus nog 5 over. En zien we op dit moment aan de okkie Jermaine Wathimena, die het op gaat nemen tegen Andrew Gilding. Ja, Wathimena met een wat kleurloos shirt, kunnen we wel zeggen. Het is een volledig zwart shirt, wat hij eigenlijk gebruikt tijdens het competitiedarten. En dat omdat hij een nieuwe sponsor heeft. Of ja, hoe zeg je dat? Een nieuwe fabrikant, een nieuwe leverancier. Hij is overgestapt van Boos naar Wim Hau.
2: Ja, inderdaad. En het nieuwe design shirt zal nog niet klaar zijn. Er staat inmiddels wel Wim Hau op het shirt. Maar er zal vast nog een nieuw design komen met zijn logo op de achterkant van het shirt. 1 keer finalist. En toch alweer zijn 79ste euro tour. Het gaat hard bij Jermaine Wathimena. Zeker nu die inmiddels op de rand van de top 16 staat. En op de Pro Tour Order of Merit heel hoog staat. Dus voorlopig gaan er nog heel veel euro tours bij komen voor Jermaine Wathimena. Het gaat hard.
3: Game on.
1: Nou, sterker nog, hij is ook volgens mij dit toernooi begonnen als nummer 16.
4: Oh, of in ieder geval, ja, hij staat als 15e geplaatst. Dat komt door wat afzeggingen.
2: Nee, hij is nummer 17 begonnen dit toernooi. Maar door wat afzeggingen is hij als 15e geplaatst.
1: Maar ik dacht wel dat hij door zijn overwinning op de Players Championship, die hij deze week had, ook echt de top 16 nu in staat.
2: Ja, alleen het is voorafgaand aan het toernooi. Ja, Filip Brzezinski zei de nummer 17 van de wereld. Dus ja.
1: Dan houden we dat maar aan.
2: Inderdaad, het maakt weinig uit. Hij is als 15e geplaatst, dat is het belangrijke. Stond al heel even in de top 16, ging er toen weer uit.
3: Nee, ja,
2: door
3: van,
2: dit resultaat gaat het weer goed. In ieder geval fantastisch van Jermaine Wathimena.
3: Oh, eens niet zo.
1: Ja, won dus deze week Players Championship 27. Stond in de finale tegen Kevin Dudes. Ja, dat is ook lekker om dat weer bijgeschreven te krijgen.
3: 78.
1: Op je world ranking. Was zijn
3: 16.
1: Derde finale op de Players Championship dit jaar. Wathimena haalde ook al een keer een finale op een Eurotour. Dat was de European Darts Open. Verloor die van Krzysztof Ratajski.
3: 82. Jermaine Wathimena 144.
1: Al dus in dat opzicht een goed jaar voor deze Nederlander die nu voor 144 gaat. Mag niet voor de dubbel.
3: 128. Andrew Unicorn 156. Oh, 132. Andrew Unicorn 16. Game on the first leg. Jermaine Wathimena. Second leg, Andrew to throw first. Game on.
1: Eerste leg voor Wathimena, waarmee hij ook zijn eigen leg weet te houden.
3: 97.
1: Gilding die gisteren in actie kwam tegen de Host Nation Qualifier. Biro. Ja, dat was voor Gilding toch een redelijk eenvoudige wedstrijd. Gooide een gemiddelde van 95. Was 6 uit 12. 50% dus op zijn dubbels. En die Biro die kreeg zelf maar 2 kansen.
2: Ja, het was een hele degelijke wedstrijd van Andrew Gilding. Kijk, je weet, Host Nation Qualifier, die normaal gesproken moet je die winnen. Ja, dat dachten Daryl Gurney en Niels Sonneveld ook. Dan moet ik wel zeggen dat Gilding wel een van de makkelijkere had.
3: 18.
2: Nou, als je het dan zo makkelijk kan winnen, dan ga je in ieder geval met vol vertrouwen naar de zaterdag toe. Waar je dan je kunsten mag laten zien tegen een van de geplaatste spelers.
3: 81. 82. Jermaine Dugal 143.
2: En toch is Gilding, van wat ik meen, geen fijne tegenstander. Want de 10 keer tegen dat ze tegen elkaar gespeeld hebben, was Gilding gewoon 7 keer de sterkste. Ook de afgelopen 4 keer dat ze tegen elkaar speelden, was Gilding alle keren de betere. Gilding, dankzij een mooie 117 finish hier op 1-1. Misschien dat wat hij meenaal niet houdt van het tempo natuurlijk van Gilding.
3: Voelt hij ze?
1: Nee, want dat is wat traag. Hij gaat eerst met zijn been aan de rechterkant van de hockey staan. Schuift dan door naar de linkerkant van de hockey. Gaat dan aanleggen.
3: 100.
1: Ja, dat duurt allemaal lang volgens wat hij meenaal. Die zelf razendsnel is. Staan, aanleggen en gooien.
3: 137.
1: Gilding die dit jaar als beste resultaat op een Eurotour een kwartfinale heeft. Haalde die 3 keer.
3: 97.
1: De German Darts Grand Prix op de Austrian Open. En ook op de Slovak Darts Open. Alle 3 een kwartfinale voor Andrew Gilding. Is dus nog nooit verder te komen.
3: 41.
2: Nou, dit jaar in ieder geval niet.
1: Nee.
2: Nou, dan een paar keer de finale, Andrew Gilding, van een Eurotour. Dus het is geen helemaal onbekend terrein.
1: Hij heeft er nog geen één op zijn naam.
2: Nee, verloren uit mijn hoofd 2 finales. 1 keer in België. En 1 keer van Gary Anderson, vorig jaar in Sindelfingen.
3: 59. Jermaine Dugal 164.
2: Ja, ik zeg ik denk, want mijn database, mijn laptop is even gecrashed. Dus ik moet het even uit mijn hoofd doen.
3: 132.
2: Het is met internet of aan de database of waarschijnlijk aan de bestuurder van de laptop. Dus ik heb niet alle statistieken paraat even op dit moment. Wat ik wel zie, is dat wat hij mee nou in ieder geval een goede derde leg gooit. Dat mag gewoon lekker voor dubbel 16.
3: Jermaine Dugal 32. Hij is aan de third leg. Jermaine.
1: En
3: hij
1: 2 uit zijn dubbels was hij. Hij is 2-3.
3: Jee,
1: man. Jermaine, wat hij mee nou? Houdt zijn eigen lek. En zo gaat alles nog gewoon met de darts mee.
3: 100.
2: Wat u meenam is lekker op vakantie geweest naar Amerika toe. Ook nog een beetje gedart tussendoor. Er wordt daar een hele week gedart. En dus een dagje naar Disney geweest. Een paar dagjes wat mooie dingen gezien. En ook nog een paar dagjes heel veel toernooitjes gegooid daar zo. Dus ja, eigenlijk gewoon een gratis vakantie gehad. Want ja, wat hij meenam won gewoon nog aardig wat toernooitjes natuurlijk. Mixkoppel en mixtrippel en nog wat singletoernooien. Ja, een paar dagjes darten en een paar dagjes vakantie. Zat hij mooi met zijn vriendin een mooie gratis vakantie.
1: Nou ja, dan 167. Hij gaat er gewoon voor.
3: 142.
1: Gooit het niet. Nee, dan combineer je het praktische met het aangename.
2: Ja, als het zo
1: je mee wat hij mee nou.
2: Je zo makkelijk nog een centje erbij kan verdienen. Dan snap ik wel dat je dat soms doet.
3: En
2: wat hij mee nou is sowieso wel een soort dartverslaafd, mag je wel zeggen natuurlijk. Speelt ook nog heel veel lokale toernooitjes en lokale competitie en zo.
3: Andrew Gilding
2: hier de stand gelijk trekt.
1: Ja, en toch gaat er wel een interessante tijd aankomen voor wat hij meena. Niet per se qua ranking, ik wil dat eventjes loslaten. Maar meer, omdat hij gewisseld is van leverancier. Van Boos naar Wim Mau dus. Dat is niet altijd een zekerheidje bij darters. Dat kan soms een hoop problemen geven. We weten het van Mike de Dekker, die gewisseld is naar Mission. Wat toch voor problemen zorgt. Zo zijn er wel genoeg darters op te noemen.
2: Ik zie hier wel dat... wat die meenemen met andere kleurpijlen geworden. We gooien overheen altijd met die zilveren. Is het nu wat donkerblauwe coating overheen? Of dat het al echt de nieuwe leverancierpaarden zijn? Ja, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Nou is wel het voordeel van de pijl van Wattimena. Die is wel redelijk recht toe, recht aan. Dus er zal niet heel veel aan veranderd hoeven worden. Ja, misschien is het dan wel het nieuwe materiaal. Nou, dan lijkt het allemaal vrij makkelijk te gaan. Dan is de overstap alleen maar goed. Natuurlijk, het heeft ook allemaal te maken met vertrouwen. De laatste tijd, ja, zeg maar gerust, misschien wel 2 jaar of zo gaat het... weer heel goed met Wattimena. Ja, dan maakt het voor een dat soms bijna niet uit, maar wat voor pijlen je gooit, dan gaat het allemaal vanzelf.
1: En toch, als er één schakeltje kan missen soms, kan het ook ineens heel lastig worden.
2: Zeker waar.
1: Interessant hoe dat gaat uitpakken voor de Nederlander.
3: 66. Jermaine, you require 48.
1: Heeft hij wel alle tijd en ruimte om zijn eigen leg te gaan houden.
3: Games on the fifth leg. Jermaine.
2: Ja, 3-4 op de dubbels. Een gemiddelde van rond de 98. Het is echt indrukwekkend hoor, wat hij mee laat zien tot nu toe.
1: Hij weet alleen nog niet te breken. Nou hoeft dat ook niet, want hij mee mocht aan de wedstrijd beginnen. Maar iets extra aan ruimte, dat zou natuurlijk lekker zijn voor de machine gun. En Wattimena die dus een Players Championship wist te winnen eerder deze week. Andrew Gilding die had het iets minder naar zijn zin. Die verloor 2 keer in de eerste ronde. Op dag 1 van Carl Snead, als ik het dan goed zeg.
3: 55.
1: En op dag 2 van Scott Williams, allebei met 6-5. En de gemiddeldes van Gilding op dag 1, 80. Op dag 2, 92. Niet je van het.
2: Ja, dan was het gisteren inderdaad al een stuk beter.
3: Nice.
2: En staat hij vandaag ook weer best een degelijke partij te spelen. Gemiddelde van rond de 2,93. En alles keurig met de darts mee.
1: Ja, en wel dat tijdens de wedstrijd van William O'Connor over speciale flights. Dat waren die kite flights.
3: 140.
1: Maar de flights van Goldfinger.
2: Ja, dat is een van de weinige
1: die daarmee
2: gooit inderdaad. Hè. Het is ook wel van dat gegoten materiaal waar je zeg maar je soort van flight op je shaft klikt. Ja, het lijkt ook wel een beetje op die kite vorm inderdaad. En de crew is weer lekker bezig. Het is weer tijd om etende mensen in beeld te brengen. Ja, dat is Euro Tour Heritage. Dat moet er gewoon bij natuurlijk, hè, in de middagsessies.
3: 98. And you require 40.
1: Voor de 3-3.
3: Cash on the sick leg, Andrew.
1: En zo gaat het. Na 6 legs nog steeds met de darts mee. Ja, wat is dan het verschil tussen die... tussen die flights. Waarom kiest iemand voor een kite flight of voor ja, deze aparte flights van Goldfinger Andrew Gilding?
2: Ja, er zit in, natuurlijk zit een heel groot verschil in flights, ook qua gewicht in flights. Kijk, bijvoorbeeld als je kijkt naar gisteren, naar Keane Barry, die gooit met een heel klein flightje, wat Phil Taylor vroeger ook deed.
1: Barney heeft daar volgens mij ook nog een tijdje mee gegooid.
2: En hoe kleiner de flight is, over het algemeen, gaat je pijl dan hangen, zeg maar. Want dan hou je van stapelen, zoals Phil Taylor dat vroeger deed. Maar ja, bij bijvoorbeeld Danny Noppert en Connor Scutt en Andrew Gilding, die zeg maar alle drie deze soort vorm flight hebben.
3: 96.
2: Ja, daar is het dus zo. Die gooien best wel allemaal met een boogje eigenlijk. Dus ja, dan is het gewoon zo van dat ze meer ruimte over willen hebben in de triple. Stel dat die pijl eronder zit, dan een kleinere flight blokkeert natuurlijk veel minder. Ja, je ziet tegenwoordig heel veel spelers met dat gegoten materiaal spelen natuurlijk. Vroeger was het gewoon standaard een nylon schafje, een ringetje erop en een een heel goedkoop plastic flightje erop. Ik hoor nog bij die generatie, zeg maar. Ik ben nog niet overgestapt.
1: Die moet je dan wel na iedere wedstrijd zo ongeveer vervangen?
2: Nee, ik niet, want ik vond mijn pijlen niet bij elkaar. Dus ik kan echt maanden doen met set your flights, Daan. Dat is echt geen probleem meer voor mij. Ja, voor deze spelers maakt het niet uit. Daar wordt gewoon alles voor gesponsord. Alleen ja, je ziet natuurlijk, Luke Littler is er een beetje mee begonnen met dat gegoten materiaal.
3: 58.
2: Datzelfde als die lange punten natuurlijk. Ja, het moet bij je passen. Het moet bij je stijl passen. Ja, en als het dan eenmaal werkt. Kijk, bij Luke Littler werkt het. Dan denkt iedereen, hey,
3: 54.
2: Er zit zo'n lange punt in. Er zit zoveel ruimte in de triple. Maar je balans en je pijl wordt ook anders. Dus het moet ook bij iedereen maar passen. Je ziet ook, Luke Humphries is ook aan het experimenteren. Die zitten dan steeds een paar millimeter langer. Ja, ze willen natuurlijk allemaal het maximaal uit het materiaal halen. Want ja, tegenwoordig, het wordt beslist op details.
3: 86, Andrew McCoy, 130.
2: Maken ze elkaar ook wel eens gek, denk ik, van dat er te veel keuze en te veel materiaal is. 130 voor Gilding, het zou de eerste brekende wedstrijd zijn. Hij mag naar Bullseye.
3: 82. Jermaine, you require 8. Cash on the 7th leg. Jermaine.
2: Kielrijk, hier voor wat hij meende. Houdt zijn eigen lek. Komt op 4-3. Zo gaan nog steeds alles met de darts mee.
1: Gilding kreeg een klein kansje. Maar het was niet voldoende. Ja, wat hij meende, die ook alleen in zijn eigen legs kansen krijgt.
2: Ja, leg 7 inderdaad was pas de eerste leg dat beide spelers
3: pijl
2: van de dubbel kregen. Gilding kreeg natuurlijk die pijl Bullseye vanaf 130. Nog steeds het voordeel bij wat hij meende. Nu, dankzij die slechte score, misschien instappen. Dan valt 81 misschien nog mee. Had natuurlijk wel meer kunnen zijn.
3: Dat
1: is nummer 2 voor wat hij mee naar deze middag. En dan lijkt hij hier voor het eerst te kunnen gaan breken. Want Gilding die gooit hier maar 34.
2: Ja, het initiatief flink te pakken door wat hij meena. Zeker door deze 140 score en nog achteraan te gooien. Na 9 pijlen op 100. Gilding, al gooit hij hier 180, kan geen finish overlaten. Dus alle tijd voor wat hij meena. Om er 5-3 van te maken en dan zelf beginnen.
3: 100.
2: Om de wedstrijd in het slot te gooien.
3: 100.
2: Triple 16, geprobeerd.
3: Hij
2: doet wat hij mee naar goed. Hij heeft tijd genoeg. Wil gewoon richting dubbel 16 werken.
1: Dan gaat hij daar zo meteen 2 pijlen voor krijgen. Is het even aan Gilding. Die er nog wel druk op zet. Gilding staat op 62. En dus 2 pijlen voor deze dubbel 16. De eerste kans om te breken. Die gaat erin voor Jermaine wat hij mee naar.
3: Jermaine de throw first. Game.
1: Geeft zichzelf daarmee ruimte. En komt hier op 5-3 voor.
3: 58.
2: Wat die meena. Dubbel 16 gaat goed van wat die meena. Is er maar weinig dubbels gemist hoor in deze wedstrijd.
1: 5 uit 8. 62%.
3: 140.
1: Afgrond 63. Hij kwam hier in 2023 en 25 al in actie. Jermaine Wattimena in Hongarije. Wist hem nog nooit de zondag te halen. Maar moet nu oppassen om niet teruggebroken te worden.
3: 100.
1: Want het initiatief in deze leg is wel bij Goldfinger.
3: 135.
2: Hier een beurt zonder triples van Gilding. Het is wel de lek van wat hij meena. Trippeltje is lekker. 2 is nog beter.
1: En dan mag hij zo meteen van de wedstrijd gaan gooien, voor de wedstrijd gaan gooien. Vanaf 108.
3: 140. Jermaine Ricard 108.
1: 16 en dubbel 16. Jermaine Lantimena mist zijn eerste matchdart.
3: Andrew Ricard 64.
2: Ja, en dankzij die goede lek van Gilding mag hij het gaan proberen vanaf 64. Begint ook met een single. Dan normaal gesproken 8 en tops. Want dat is natuurlijk de route van Andrew Gilding.
3: Yay.
2: Ja, en Gilding gooit die 64 finish. Mevrouw Gilding kan de spanning niet meer aan. Maar Gilding is wel met een nekje dichterbij. En hij mag nu zelf gaan gooien voor 5-5.
1: Ja, mevrouw Gilding die gisteren ook al bloed in de vingers liet stoppen met stromen. Zo hard dat ze aan het duimen is en aan het hopen.
2: Ja, het is ook wel mooi, hè? Want het was misschien wel de makkelijkste overwinning ooit van Andrew Gilding op een Eurotour. Maar mevrouw Gilding was zo zenuwachtig. Perfect antwoord van Wattimena. 180 nummer 3 van de Nederlander.
3: 58.

De tweede meistart van de wedstrijd. Die zitten net buiten. Maar de derde, die zit erin. Het ging tot plek 7 gelijk op. Daarna brak Jermaine Wattimena. Werd teruggebroken. Maar uiteindelijk in de 10e leg trekt hij de wedstrijd over de streep. 11 darts had hij ervoor nodig. En uiteindelijk een gemiddelde van 97 en een finishpercentage van boven de 50%. Jermaine Wattimena op afspraak in Hongarije. En hij is door naar de zondag.

0: Het is tijd voor de terugkeer van de Dutch Grand Prix.
1: Bernie Ecclestone ging hier in 1985 weg en zei: en hier komen wij met Formule 1 nooit meer terug.
2: There was nothing there that was going to make it seem that it should come back.
3: Nee, terughalen hier, dat ligt zo ver weg. Ja, dat ik daar zelf ook niet helemaal echt mee bezig was, om eerlijk te zijn.
4: Je weet echt dat de kans natuurlijk gewoon nul is. Maar ja, toen dacht ik, ja, als je er niet over nadenkt, dan gaat het in ieder geval nooit gebeuren.
1: Als dit wel zou lukken, dan sta je wel aan de vooravond van een iconisch stukje Nederlandse sportgeschiedenis.

0: derde Nederlander van de middag. De Freeze, Danny Noppert.
1: Tegen Madhouse. Oftewel Richie Adhouse.
0: Twee Nederlanders zagen we er zo in actie. Wat die meende die zojuist won. En daarvoor Nijman die helaas verloor. En Danny Noppert die dus al vier keer de finale wist te halen van een Eurotour. Maar er nog geen één wist te winnen. Dat ontbreekt nog aan het palmares van de man uit Friesland. Die het nu dus op gaat nemen tegen de 43-jarige Engelsman. Adhouse die gisteren in actie kwam tegen Connor Scott. Weinig problemen had in die wedstrijd. Adhouse won hem met 6-0. En dan was het gemiddelde van Adhouse nog niet eens zo geweldig. Dat was 88. En hij gooide 30% op zijn dubbels. En dat kon allemaal vooral omdat Scott ook niet thuis gaf. Die gooide een gemiddelde van 67. En een gemiddelde van of een percentage van onder de 10% op de dubbels.
2: Ja, dan wordt het een lastig verhaal. Ja, Connor Scott kwam niet opdagen. Dus eigenlijk was het een hele makkelijke overwinning voor Richie Adhouse. Ja, vandaag staat er natuurlijk wel een ander geschut tegenover hem. Danny Noppert. Benieuwd wat hij kan laten zien. Hij had een oké week.
3: 108.
2: Verloren Players Championship 27 in de eerste ronde van Jeffrey Sparidaans. Dag 2 haalde die laatste 16 van Luke Humphries in een wedstrijd die hij misschien wel had moeten winnen.
3: 104.
2: Maar weer positief. Kon weer een succesje gebruiken, want het vorige Eurotour toernooi was het in de eerste ronde klaar. De World Matchplay was het in de eerste ronde klaar. Na een wat mindere partij tegen Rob Cross. Maar vakantie geweest.
0: Naar Canada. Hij is helemaal verliefd op Canada geworden.
2: Ja, hij moest een demonstratie gooien in Canada. Ook nog vakantie geweest. Nou ja, ik kan me het wel voorstellen. Ik heb wat foto's gezien op social media. Ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, nou, dat zag er goed uit.
0: Zeker. Nee, inderdaad. Canada daarna met zijn gezin nog naar Gran Canaria, volgens mij.
2: Ja. Wat hebben die dat? Is toch een mooi leven.
3: Ja.
2: Nu weer een beetje in Budapest. Volgende week in Praag. Oi, oi, oi. Ja, dat zijn allemaal mooie plekken. Maar je moet ook naar Leicester en Milton Keynes. Dat is dan weer de andere kant van de medaille natuurlijk.
0: Dat is minder.
2: En thuis van nog 110. Dan blijft er nu nog 50 over. En dan nu naar dubbel 16. En dan is dit een uitstekend begin van Richie Adhouse. Mooi onder een team finish. Dan maakt er 1-0 van.
0: Ja, om zijn eigen lek te houden. Gelijk maar een 100 plus finish. Dat is lekker beginnen. De heren die elkaar ook al eerder dit jaar troffen. Danny Noppert en Richie Adhouse. Ook dat was op een Eurotour. In de tweede ronde op de German Darts Grand Prix. Noppert won toen die wedstrijd. Ging wel met moeite. Een elfde beslissende leg was er nodig. 6-5. Beide heren gooiden wel net onder de 100 gemiddeld. Dus het niveau was toen beter. Ja, dat zal Richie Adhouse nu ook moeten laten zien. Die 88 van gisteren, dat is niet voldoende.
2: Ja, ze zijn in ieder geval uitstekend begonnen in de eerste anderhalve leg. Noppert kracht eens even achter zijn oren. Van, waar komt dit allemaal vandaan van Richie Adhouse?
0: Ja, want als Adhouse dit goed weg weet te zetten, dan is het initiatief bij de Engelsman. Maar die mist dan een klein beetje, gewoon nog net de triple 19 op het einde.
2: Ja, hij zal denk ik wel gewoon weer 110 overhouden. Dat ging in de eerste leg ook goed. Noppert, dan gaat het een stuk beter wegzetten. Triple 17 laat tops.
3: 97.
2: Dat lukt net niet.
0: In de vorige leg kreeg hij het voor elkaar, 110. Nu mag hij weer naar de dubbel 16. Richie Adhouse.
3: 70.
0: Net niet.
2: Deze keer niet.
3: Er
2: staat er wel gelijk druk op die 74 finish van Noppert. Eén pijltje voor de freeze. Eén pijl op tops.
3: 54.
1: Die zit er net onder. En dan kan die gelijk al tegen een break aan gaan lopen aan het begin van de wedstrijd. Als Ed House deze 32 uit weet te gooien, heeft daar nog één pijltje voor over.
3: 16.
1: En dan mist Ed House een volle hand.
3: 20.
2: Noppert, nog één pijl over. Ja, deze is belangrijk. Het laatste pijltje valt in de dubbel 5. Inderdaad. Een beetje trillende handjes. Ja, een paar missertjes van Ed House. En zelf met het laatste pijltje in de dubbel 5 die lek binnengesnikt. Noppert, die vorig jaar hier de finale haalde. En daarnaast wel verloren van Nico Springer. Maar ja, zal toch met een goed gevoel naar Boedapest afgereisd zijn. Met mooie herinneringen. Ja, die eerste Eurotour-titel, daar moeten we dan nog even op wachten natuurlijk. Inmiddels 4 finales gehaald. Dit jaar nog één. Moet een keer gaan lukken natuurlijk. Noppert, op dit moment de nummer 11 van de wereld.
3: 100.
2: Het staat er allemaal dicht bij elkaar.
1: Die finale waar jij het over had, dat was op de German Darts Grand Prix. Eerder dit jaar. In april. Maar verloor die van Nathan Aspinall.
2: Ja, het paasweekend in München.
1: Haalde daarnaast nog twee keer een kwartfinale.
3: Daniel Ricard 148.
1: En nog drie keer de zondag. Maar dan de zondagmiddag. ...148 voor Noppert gaat niet uit. En dan de Shanghai 20 voor Madhouse. Hij heeft de triple al. Dan de makkelijke. En dan een belangrijke, de dubbel. Die gaat erboven.
2: Ja, en dan staat Noppert onder de 100 te wachten. Krijgt hij de kans om Madhouse te gaan breken. Op de 20 beginnen. Daar nog een van. Dat net niet. Misschien iets te agressief voor die triple gegaan.
1: Met een single 20 had hij gewoon boerzij over kunnen laten. En dan geef je jezelf op zijn minst een kans op de dubbel. Die ontneemt hij eigenlijk zichzelf door voor die triple 20 te gaan. En dan vliegt hij de triple 1 in.
2: Je ziet de datum achter in de nek staan van Richie Edhouse. Zijn hoogtepunt van zijn carrière natuurlijk. Toen hij het EK won in 2024.
1: Ja, dat is ook het probleem van Richie Edhouse dit jaar. Die datum en dat 70. EK. Want dat was schitterend dat hij dat EK won. Als een duveltje uit een doosje won hij ineens een major. Maar die major gaat hij dit jaar niet kunnen verdedigen, Richie Edhouse. Het is pas zijn derde Eurotour van dit jaar. Betekent dat hij zich bij lange na niet in die top 32 gaat spelen. Want ik verwacht ook niet dat hij hem ineens gaat winnen dit weekend.
2: Nee, ja, daar lijkt het inderdaad niet op. Hij staat nu 55ste. En het gat tot nu toe naar nummer 32 is £20.000. Aan de andere kant, het kan gewoon over een uurtje of 30 gewoon geregeld zijn.
1: Ja, als je hem wint, krijg je er 35.000 bij.
2: Dan is het geregeld. Dit is goed van Noppert. Zijn eerste. Ja, daar is Edhouse alweer.
3: 140.
1: Niet met zijn derde. Noppert zet dit wel goed weg, hoor. Zometeen 42. om zijn eigen lek te houden.
3: ...105. Danny Ricard, 42.
2: Natuurlijk, twee en tops voor Noppert. Dat is geen probleem. En zo staat het 2-2.
3: ...136.

0: 140.
1: Nopper die meedoet aan zijn 75ste Eurotour. En gooit op dit moment zijn 178ste wedstrijd op het podium. Ja, 75 Eurotours, dat is echt heel erg veel.
2: Ja, dan kom je al in een mooi rijtje inderdaad.
0: 108.
2: Er staan er nog wel aardig wat mensen boven hem. Het is trouwens al zijn 76ste Eurotour. Ja. Zo snel gaat het. Ik zie je moeilijk kijken, Dan.
1: Ja.
2: Hoe kan het nou...
0: 58.
2: Hij heeft 75 keer verloren. Plus deze.
0: Ik hoor het je zeggen.
2: Ja. Maakt weinig uit. Het is nog steeds een teken dat die hoog op lijstje staat. Dit is een hoge finish. Hij mag naar dubbel 9. Danny Noppert. Oh, deze had wel even lekker geweest, zeg.
1: Hij mag er misschien wel voor terugkomen voor die dubbel 9. Want 114 gaat niet uit voor Ed House.
0: 42. Danny required 18.
2: Kies ervoor om rechtstreeks voor de dubbel 9 te gaan. Goede keuze van Noppert. Breekt zo hier Richie Ethuis en komt op 3-2.
0: Game.
1: Een paar Nederlanders in de zaal misschien die hem aanmoedigen.
2: Ja, we zitten nog steeds te wachten op Niels Schuiter.
1: Ja, onze mede-commentator bij Viaplay die met zijn darts-team afgereisd is naar Boedapest. Om een lekker weekendje darten te kijken.
2: Ja, en misschien... vooral van de stad Boedapest te genieten, denk ik.
1: En de kroegjes.
2: Ja, best een mooi weekend, denk ik zo.
1: Danny Noppert gaat een finish overlaten. En dat is een hele mooie finish. Het is zijn derde van de wedstrijd.
2: Ja, daar komt hij trouwens weer.
0: 108.
1: Ook met zijn derde.
0: Danny Ricard, 86.
2: Maar Noppert mag als eerste vanaf 86. Nog een 18. Triple is ook goed. Dan gaan we naar dubbel 7. Klasse finish van Danny Noppert. Die staat hier even twee klassen lekker op rij te gooien, hoor, de Freeze. Gemiddelde gaat richting de 100. 4-2 voorsprong inmiddels. Ethuis staat toch echt wel een goede wedstrijd hier te spelen.
1: Gemiddelde van Ethuis is 95. Begon de wedstrijd natuurlijk met een 110 finish. Liet daar even zien dat hij aanwezig was. Danny Noppert gooit ook gewoon een gemiddelde van 99. En vooral een finishpercentage van 50%. En dat is lekker voor de man uit Friesland.
0: 57.
1: Die dus gebroken heeft in leg 5. Een break die nodig was, omdat Madhouse mocht beginnen aan de wedstrijd. En dan ook die break weet te verzilveren. Daardoor nu 4-2 voor staat.
0: Dan
1: is het moeilijkste werk gedaan.
2: Ja, staat tot nu toe een uitstekende wedstrijd te spelen, hoor, Danny Noppert. 50% op de dubbels. Gemiddelde van bijna 100.
0: 82.
1: En dan mag de winnaar van deze wedstrijd...
0: 90.
1: Het op zondagmiddag gaan opnemen tegen de winnaar van de volgende wedstrijd die we gaan zien. Dat is Ryan Searle tegen Nico Springer. Ja, dan zou dat dus
0: 60.
1: Een herhaling van de finale van vorig jaar kunnen zijn. Toen was die finale dus Nico Springer tegen Danny Noppert. Nou ja, als Springer zometeen ook weet te winnen van Searle,
2: Wat een wegzetbeurt hier zeg van Danny Noppert. Thuis dacht, oké, 122, krijg ik nog wel een mooie kans voor. Ja, kreeg de kans. Maar Noppert laat dubbel 18 staan.
0: Dankzij een
2: prachtige 177 scoren. Drie pijlen in de hand. Ja, hij is 50% op de dubbels, dus dat mag normaal gesproken geen probleem zijn. Een 4-dubbel-9. Blijft hij gewoon 50%. Dan staat hij 5-2 voor.
1: Terecht applaus vanuit de zaal voor Danny Noppert.
2: Ja, kijk eens even naar die laatste vier legs, joh. 14, 13, 12 en 14 darts. Hij heeft de turboknop gevonden.
1: Vanaf leg 4, daar ging hij aan. Danny Noppert.
0: 100.
1: Ethos blijft nog wel bij. Dus moet Noppert het hier goed weg gaan zetten. Heeft minimaal een triple nodig om zo meteen een finish over te laten. Hij heeft die triple te pakken. Ja, weet gewoon weer twee triples te gooien.
2: Ja, staat echt heel goed te gooien hoor, Danny Noppert. Zeker vanaf leg 4 is het echt indrukwekkend. Al scores met twee triples.
0: 60. Danny Recall, 120.
2: Grote klasse. Wat Noppert laat zien. Kan hij het dan ook in stijl afmaken, deze wedstrijd?
1: Moet hij naar de triple 17? Ja, mist hij die. Het hoeft ook nog niet. Hij mag terugkomen zo meteen. Voor 44 en voor de wedstrijd. En een plekje bij de laatste 16.
0: 97. Danny Ricoin, 44.
1: Danny Noppert gaat voor de 4. En dan twee matchstarts in de hand.
0: 34.
1: Is het nog niet raak?
0: Richie Ricoin, 104.
2: Ja, die vallen er dan helaas net naast. Is dit nog een kleine kans voor Richie Ethuis? Die begint met de triple. Hoorde in leg 1, 110 uit. Maar deze 104 kan er niet worden aan toegevoegd. En dan normaal gesproken met een volle hand is het geen probleem voor Noppert. En Ethuis weet het. Goede wedstrijd gespeeld. Maar tegen deze Noppert was er weinig te beginnen. Of toch wel.
1: Want Noppert gooit die tweede pijl aan de binnenkant. En dus keert Ethuis terug voor deze 16.
0: Game from the 8th leg, Richie Ethuis.
1: Trekt hij er nog een 9e leg uit.
0: 9th leg, Richie to throw first. Game on.
1: Breekt Ethuis op zijn minst al één keer terug. Maar hij moet nog een keertje terug zien te breken. En eerst maar eens zijn eigen leg zien te houden.
0: 85.
1: Vier matchstarts dus gemist in die vorige leg. Door Danny Noppert.
0: 97.
2: Het is even weg bij Noppert.
1: Weet de triple even niet meer te vinden in deze leg. Dan staat Ethuis op 160 zometeen. Maar krijgt hij er wel 6 pijlen voor. Ja, en Noppert die stoort zich er ook even aan dat het nu niet loopt.
2: Ja, had natuurlijk gewoon die wedstrijd al in het slot moeten worden. Je had nu gewoon al met Filip Bezinski aan het woord moeten zijn natuurlijk. Nou, die matchdarts ging er allemaal naast.
0: 60.
2: Dan valt dit misschien ook nog wel mee voor Noppert. En trouwens haalt er maar 60 af. Laat 100 over. Kan Noppert hem gaan wegzetten. Hij gaat hem heel goed wegzetten zelfs.
0: 139. Richie Ricard, 100.
1: Om in leven te blijven. Twee keer tops. Eén keer. Geen twee 60. Keer. Die schiet er een stuk boven. En dan gaat Noppert, als het goed is, twee nieuwe matchstarts krijgen. Miste er in de vorige gelijk vier. Krijgt er nu weer twee. Op dubbel 20. Dan naar de dubbel 10.
0: No score.
1: Gooit zichzelf dood.
0: Richie Ricard.
1: Schiet de dubbel 15 in.
2: Weer twee pijlen op zijn favoriete dubbel gemist. En Etthuis is weer een lekje dichterbij. Ja, dit is de lek waar het dan moet gaan gebeuren. Etthuis kijkt zo van, hoe? Ik leef nog. En je ziet het hier in beeld. Hij was zo goed bezig, Danny Noppert. Vanaf lek 4 tot aan lek 7.
0: 15.
2: Ja, in lek 8 vier pijlen mis. In de vorige lek twee pijlen mis.
1: Dat zijn zes matchstarts.
2: Ja.
0: 57.
2: Dat is wat nu moet er gebeuren.
1: Beginnen ze allebei zonder triple. Dat is een gelukje voor Danny Noppert. Dat Edhouse ook geen triple weet te vinden.
0: 58.
1: Maar Noppert ook nog niet. En dan ging die turbo aan. Vanaf lek 4 wat we zeiden.
0: 60.
1: Vanaf lek 4 tot en met lek 7. Ging het allemaal in minder dan 15 pijlen. Kwam toen op 5-2. En daarna valt het een beetje stil bij Danny Noppert.
0: 55.
1: Nog steeds geen triple voor Danny Noppert.
2: Ja, bij Edhouse is het ook nog niet heel bijzonder. Nu toch maar een keer switchen. Hier wel één trippeltje gevonden voor Edhouse. Het valt allemaal nog reuze mee hoor voor Danny Noppert. Maar zo, ja, hij wordt er nu een beetje moedeloos van.
1: Ja, hij zal toch gefocust moeten blijven. Om te zorgen dat hij deze wedstrijd wel uit weet te spelen. Hij gooit er nog twee trippels. Die zijn belangrijk.
2: Sarcastisch. Sarcasme ten top van Danny Noppert na die gegooide 140.
0: 140.
2: Ja, thuis. Hij staat wel op een finish. Noppert zal het nu goed moeten gaan wegzetten.
1: Ja, dat doet Noppert nu wel. Zet het goed weg.
0: 138. Richie require 148.
1: 148 voor Edhouse. Gooit het niet. En dan gaan er opnieuw twee matchstarts aankomen. Voor Danny Noppert. Had er al
0: Danny
1: zes. Stond 5 uit 10. Staat nu 5 uit 16. Weer twee op zijn favorieten. En dan is het raak. Matchspel 7. Die gaat erin. En uiteindelijk is het ook terecht hoor dat Danny Noppert het wint. Hij stond tot 2-2 gelijk. En ging daarna hartstikke goed gooien. Kwam 5-2 voor. Toen kwam Edhouse ineens in de buurt. Dan werd het 5-4. Maar uiteindelijk weet Noppert deze wedstrijd over de streep te trekken. En hij wint en is door naar de zondagmiddag. Wint met 6-4 van Richie Edhouse.

0: Welkom in Monza. Het huis van tifosi, passie en snelheid.
1: We zijn vertrokken en dan probeert Verstappen te blokken. Die Norris over het gras. Daar is hij eraan voorbij. Verstappen terug naar de leiding.
2: Beide mannen raken elkaar. Ja, hij zat er nog tussen.
0: Wordt het een Italiaanse zege op eigen bodem? Of steelt een ander de show in het Hol van de Leeuw?
1: Hij is absoluut de keizer hier in Monza.
0: De Grand Prix van Italië kijk je bij Viaplay. De beste kijk op sport.

Players Championship Finals and European Tour finalist.

0: referee is also joining in the action. Please welcome Hugh Ware.
1: Hugh Ware die de komende wedstrijden mag gaan begeleiden. En die mag dan beginnen met Ryan Searle tegen de titelverdediger van de Hungarian Darts Trophy, Nico Springer. De man die na 7 wedstrijden nog altijd ongeslagen is op dit toernooi. En dat zou hij graag zo willen houden. En dat zou kunnen, maar dan moet hij winnen van Ryan Searle. Twee speelden nog nooit eerder tegen elkaar. En dus wordt dit de eerste onderlinge ontmoeting. Dan gaan we eens kijken wat deze twee tegen elkaar kunnen doen. Het was een mooie overwinning natuurlijk vorig jaar voor deze Nico Springer. Die 1 keer een Eurotour wist te winnen. Ja, en dat was toch wel het doorbraakjaar. En misschien ook wel het doorbraakmoment vorig jaar voor de Duitser.
2: Ja, dat 100% natuurlijk. Als je je eerste jaar een Eurotour kan winnen, dat is maar voor weinig spelers weggelegd. Ja, het begint hier uitstekend. Nico Springer en Budapest, dat lijkt tot nu toe een gouden combinatie. Hij gaat nog even door.
3: 100.
2: Blijft bij 140. Ja, is nu anderhalf jaar in zijn tourkaart bezig. Staat op dit moment al nummer 38 van de wereld.
3: 134.
2: Het gaat hard bij Nico Springer.
3: 140.
2: En hier in leg 1. Na 9 pijlen op 47. Na 10 op dubbel 16. En nog niet op 0. Maar komt zo dadelijk terug.
3: Nico, you require 16. Game
2: from
3: the first leg. Nico Springer. Second leg
2: line at third. Best begin hoor van Nico Springer. Eerste leg in 14 darts. 100. Ja, dit vindt Springer lekker. 100. Een soort van de underdog zijn. En ook in een flink tempo gooien. Ja, daar heeft hij aan Ryan Searle natuurlijk de perfecte tegenstander voor. Terwijl ik denk dat Ryan Searle het ook wel prettig vindt om tegen Nico Springer te gooien.
1: Ook die houdt wel van tempo. En ik ken nog twee mensen die van tempo houden, Marco.
2: Ja, wij.
3: Ja, precies. Ja.
2: En zo, dit, kijk, dit soort wedstrijden mag voor mij ook gerust best of 19 worden. Kijk, van dit tempo, daar wordt... ja, 60. Ik denk de mensen in de zaal, de kijker, de mensen achter de schermen. Iedereen wordt hier gelukkig van.
3: 140.
2: In een goed tempo, ouderwets pijlen keilen. Heerlijk. En zeker van twee spelers die...
3: 135.
2: Meestal veel 180'ers gooien. Springer laat 58. Geen tops over, maar er staat wel gelijk 56. Iets van druk op die 66 van Ryan Searle. Hij krijgt 1 pijl. Natuurlijk, via 16 en tops.
3: 26.
2: Maar die pijl valt er net boven. En dan zo'nzelfde soort finish voor Springer.
1: Krijgt 2 pijlen op de dubbel 12. Moeten naar de dubbel 6.
3: 72.
1: Mist
3: dan opnieuw.
1: Nico Springer had hier kunnen breken.
3: Games on the second leg.
1: Doet het niet.
3: Ryan Searle.
1: Kruipt Searle nog eventjes door het oog van de naald in deze tweede leg. Ja, beide heren ook wel met een vergelijkbaar jaar op de Eurotour. Allebei dit jaar 35.000 pond bij elkaar gespeeld. Staan daardoor 21ste en 22ste op de ranglijst. Van de Eurotour. En gaan zich dus allebei wel melden op het EK.
3: 43.
2: En toch voor Searle valt het allemaal nog wel wat tegen.
3: 190.
2: Haalde 1 keer de avondsessie op de zondag. Hij kwam ook helemaal tot de finale. Verloor die wel van Ross Smit. En voor de rest valt het allemaal wel tegen. Wint af en toe wel zijn wedstrijdje hier op de zaterdag. Maar gaat er ook wel af en toe uit.
3: 100.
2: Springer, die doet het dan. Ja, die moet natuurlijk ook altijd op vrijdag beginnen. Dus eigenlijk is het van Springer knapper dat hij hetzelfde aantal ponden staat. Searle vanaf 121. Searle mag naar Bullseye. Oh, wat een heerlijk begin van deze wedstrijd, zeg. En in wat een bloedtempo staat het nu toe 2-1. Beide spelers kunnen het waarderen. Boksje van Springer. 14-16-12.
1: En een 121 op de boel.
3: 98.
1: Kijk, dat is lekker. Ah, er zat al een gat in die boel. Dat was het mikpunt voor heavy metal.
3: 59.
1: Die dus altijd aan die of op die zaterdag mag beginnen. Heavy metal.
3: 140.
1: En van al die wedstrijden bij de laatste 32, deze tweede ronde. Van die 9, want hij heeft één keertje
3: 81.
1: Niet gespeeld bij de laatste 32. Won hij de 5, verloor hij de 4. Het is een beetje half-half in dat opzicht inderdaad.
2: Ja, dat is eigenlijk, is dat voor een geplaatste speler, is dat misschien wel iets te weinig.
1: Ja, want je speelt altijd tegen een speler die minder is dan jou, op theorie.
2: In theorie wel. Die heeft natuurlijk wel al een wedstrijd gewonnen. Maar dit is wel weer even best wel echt van zo. Dat is die 121 finish en nu na 12 op tops en na 13 op 0. Het gaat hard in deze wedstrijd en zeker bij Ryan Sill. Een gemiddelde van ruim 107.
3: 60. 24.
1: Ja, Sir haalde dus 5 uit 9 keer de zondagmiddag. Als hij op zaterdagmiddag of zaterdagavond in actie kwam. Springer kwam iets minder vaak op zaterdag in actie. Dat komt ook omdat hij dus altijd die eerste ronde moet spelen. Kwam in totaal 6 keer uit op zaterdag, maar won er wel 5 van die 6. Ja, dat zijn wel goede cijfers. En dat zeiden we al gisteren over de Duitser. Die is goed tegen betere tegenstanders. Daar gedijt hij wel bij. Een underdog-positie. Iemand om zijn niveau aan op te trekken. Dat vindt hij wel lekker.
2: Ja, het is knap als je dat kan. Ja, en in potentie is het echt de beste Duitser tot nu toe. Tuurlijk, Schindler is de hoogste plaats. Heeft de meeste titels gewonnen. Maar deze Springer, je ziet aan alles dat, dat deze man het allemaal in zich heeft. En hier ook weer een prachtige 111 finish. En wat vooral knap is, hij gooit die triple 7, dan blijft er 90 over. Maar voordat wij spreken, iedereen is het uitgerekend, dan staat hij al bijna op dubbel 18 te gooien. Het gaat zo snel, het is zo vloeiend. Het kijkt heerlijk weg.
1: Hij was niet gemikt, de triple 7.
2: Nee, dat was niet gemikt, nee.
1: Hij wilde natuurlijk gewoon op de 11 beginnen. Of sorry, op de 19.
3: 140.
1: Ja, gemiddelde van Ryan Searle na 5 en een beetje legs. Het zit ruim boven de 100. Zijn vierde 180er ook al van deze middag.
3: 131.
1: En 3 gemiddeld voor heavy metal. 60% op zijn dubbels. Springer die zit op de 100 gemiddeld.
3: 55.
1: En hier, heavy metal. Hij heeft een triple nodig. Of twee keer een dubbel.
3: 58.
2: Ja, dat lukte net niet. En nu staat er een belangrijke finish voor Springer. Kan hij er 3-3 van maken? 1 pijl. Krijgt Nico Springer één pijltje op tops. Neemt even de tijd. En gooit die tops er middenin. Ja, deze wedstrijd verdient ook wel een gelijke stand. Want wat een heerlijke wedstrijd laten beide mannen zien, zeg.
3: Game on.
1: Ja, Springer die in leg 3 werd gebroken door Ryan Searle. En een 121 finish. Breekt terug in leg 6. Door de 75 finish.
3: 134.
1: Belangrijk moment in de wedstrijd voor de Duitser. Mogen namelijk beginnen aan de wedstrijd.
2: Ja, en door dit tempo in deze wedstrijd zit er ook eindelijk een beetje leven in die ruim 3200 man die in de zaal zitten. Het werd ook wel een beetje tijd dat ze een beetje loskomen.
3: 55.
2: toch zijn ze hier gewend om relaxed op een bankje aandachtig mee te kijken met het darten. En iets minder misschien feest te vieren. Ja, ieder zijn goed recht natuurlijk. En welke categorie hoor jij dan? In het feest vieren of gewoon relaxed darten kijken?
4: Wat denk je?
2: Ja, ik denk dat jij wel echt in zo'n pak... ik zie jou er wel van aan om in zo'n groot dinosauruspak door die zaal heen te rennen eigenlijk.
1: Ja hoor, kom maar door.
2: Ja.
1: Jazeker.
2: Ja, ik ben echt van die andere categorie.
1: Jij bent van de andere categorie, oké. Okay. Nee ja, de World Series Finals Amsterdam. Ja? Ik ben erbij.
2: Ja?
1: Ik zit in de zaal.
2: En hoe ga jij verkleed? Hoe kunnen we jou herkennen? Of ga je dat, is dat het geheim? Zeg maar?
1: Ja, voor de laatste paar jaren was het een bananenpak.
2: Ja.
1: Maar waar we nu voor gaan, dat wordt nog even uitzoeken. Hij is wel een verfrissing toe, moet ik zeggen. Er zijn wel een aantal biertjes overheen gegaan. Dus ik denk dat we wel voor een nieuwe outfit moeten gaan dit jaar.
2: Ja, we zijn zeer benieuwd. Searle mist inmiddels één pijl op tops. Krijgt Springer ook een pijl? Het antwoord is nee. Die eerste zat wel lekker, hoor.
3: 120, Ryan, you were quite 40. Games from the 7th
1: leg. Breekt terug.
3: Ryan Searle.
1: En pakt weer de leiding in deze wedstrijd.
3: 8th leg, Ryan Searle first.
1: Ja, hij staat gewoon echt heel erg goed te gooien. Hè? Nog steeds 100 gemiddeld voor Ryan Searle. En dit is 180er nummer 5. We zeiden het al, beide heren zitten op 180 gooien. Sure, laten we even zien hoe dat moet.
2: Ja, het is tot nu toe echt by far de leukste wedstrijd van deze middagsessie. Heeft ook te maken met het tempo natuurlijk. Nee, de hoge scores wat beide spelers laten zien. En wel twee mooie 100 plus finishes natuurlijk gezien in deze wedstrijd. Searle heeft inmiddels wel het initiatief. 4-3 voor.
3: 45.
2: Breekt te pakken.
1: Ja, en lijkt ook
3: 104.
1: Die break te kunnen gaan verzilveren in deze. Leck heeft in ieder geval het initiatief omdat hij hem mocht beginnen. Moet hem hier goed wegzetten.
3: Dat
2: is nog een belangrijke laatste. Springer krijgt wel de kans. Triple gevonden. Deze triple valt er net naast. Maar hij zet hem best ook weer weg. En dan staat er voor Searle 95. Triple 19 voor dubbel 19. Maar die zit er toch ver vandaan. Dan blijft er 92 over. Terug naar boven. Ja, dan de dubbel 16.
3: 79.
1: Dan had dat een hele pijnlijke kunnen zijn in deze wedstrijd. Het had een genadeklap kunnen zijn. Het is hem niet. Springer mist de enkele boel. Moet dan een 11 gooien. Of een 19 voor dubbel 16.
3: 33. Ryan requires 16.
1: En ook Springer mist de pijl. En dus zo terug. Eentje over. Ryan Searle mist op dit moment met drie pijlen in hand. Stond voorafgaand aan deze beurt 50% op zijn dubbels. 4 uit 8. Staat nu 4 uit 11. Ook Springer drie pijlen. Gaat hij ze ook alle drie missen? Ook Springer mist alle drie.
2: Op het moment dat je het niet verwacht, missen beide spelers veel pijlen op de dubbel. Voor Springer was het misschien nog wel belangrijker, want die kon hier 4-4 maken. En uiteindelijk is het Ryan Searle die er 5-3 van maakt.
1: En dan kan dat wel eens een hele belangrijke leg zijn geweest. Waar Springer de kans had om op 4-4 te komen. Hij liet het na. De winnaar van deze wedstrijd die het dus mag gaan opnemen tegen Danny Noppert. Die zojuist zijn wedstrijd won van Richie Althaus.
3: 93.
1: Belangrijke triple nog voor Searle.
3: 99.
1: Zo'n brilletje kan er bij jou nog wel vanaf, toch?
2: Misschien.
1: Met pijn en moeite, zegt Marco dit.
2: Ja, ja, ik ben er niet zo van.
3: 100.
2: Ik kan heel goed... ik hou graag van een feestje, alleen ik ben niet van het hossen en het verkleden enzovoort. Dat moet je me niet bij aankomen.
3: 83. Nico, you require 150.
2: Ik hou meer van een beetje van de zijlijn om te kijken hoe de rest het doet onder het genot van een drankje. Dat kan ik, ben ik een stuk beter in.
1: De stille genieten.
3: 60. Ja. Ryan, you require 95.
1: Voor de wedstrijd, Ryan Searle, 95. Gaat er voor twee keer dubbel 19. Ja, ging hij wel voor. Hij mist de eerste.
2: Dus hij springen. 92. Welke route gaan we op? Normaal gesproken gewoon triple 20. Niet gewonnen, dan twee keer dubbel. Eén keer dubbel 18. En twee keer dubbel 18. Prachtige finish van Nico Springer. Houdt de nauwe nood zijn eigen lek. Maar zit nog in de wedstrijd. Dit is wel de lek waar het moet gaan gebeuren voor Sul. Hij mag hem beginnen. Begint met 140.
1: Dan is het aan Springer om te volgen. Ja hoor. Zijn tweede 180er van de middag. Op een heel erg belangrijk moment.
2: Wat een heerlijke wedstrijd zeg. Deze vijfde wedstrijd van de middagsessie. Springer doet er alles aan om ongeslagen te blijven hier in Boedapest. Sul doet er alles aan om van de winnaar van vorig jaar te winnen.
3: 100.
2: Belangrijke laatste. Springer heeft eigenlijk twee triples nodig. Dat is één.
3: 100.
2: Net geen twee, laat nog wel een finish over.
1: Dan mag hij zo meteen voor gaan gooien. Maar Searle kan dit wel heel erg goed weg gaan zetten. Hij zet het ook heel erg goed weg. 40 zometeen voor Ryan Searle. Als hij terug mag komen. En dat ligt aan deze Duitser. 164.
2: Vorige leg die 92. Nu 164. Het zal toch niet. Bullseye voor Springer.
3: 139.
1: Dat scheelde heel erg weinig. En dus drie match darts voor heavy metal. Op dubbel 20. 1 is genoeg. Het was een heerlijke, heerlijke wedstrijd. Voor deze mannen. 5 keer 180 voor Ryan Searle. Uiteindelijk een gemiddelde van net onder de 100. En een dubbel percentage van 43%. Het was genieten. En deze Nico Springer is voor het eerst in 8 wedstrijden verslagen op de Hungarian Darts Trophy. Hij verliest en heavy metal Ryan Searle is door.

sempre riesce a suonare.

0: Gravenberg, haalt maar eens uit van afstand. Hoe is het mogelijk? En Goumoua! En hij schiet Liverpool naar de overwinning.
1: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Rob Cross die krijgt nog eventjes een watertje. Toch prettig om te hebben zo voorafgaand aan deze wedstrijd. Ja, en Cross die gisteren een wedstrijd won die de boeken ingaat. Het was de allereerste wedstrijd met een vrouw op het podium bij de Eurotour. Bo Greaves maakte haar debuut. En gooide echt een puiken wedstrijd. Had die wedstrijd eigenlijk moeten winnen?
1: Ja, moeten winnen weet ik niet. Ze had in ieder geval minimaal één wedstrijdpeil moeten krijgen.
0: Ja.
1: Ja, we zagen het helemaal in het begin van deze uitzending nog de hoogtepunten. Ze gooide natuurlijk die 104 uit. En in de laatste leg stond ze na 12 pijlen op 70. Dus ze gooide in de triple 1. Nou ja, dat is wel een beetje slordig, maar dat kan gebeuren. Dan gewoon een 17 gooien. Ze ging te agressief voor de triple. En ze gooide in de triple 3, dus geen match dart. En Cross gooide 61 uit met bullseye 3 en dubbel 4. Kwam op een gemiddelde van bijna 102. Bo Greaves gooide bijna 105 gemiddeld. Uiteindelijk is het wel Rob Cross die nu hier staat en Bo Greaves naar huis is. Maar wat een geweldige wedstrijd was het gisteravond.
0: Het was de beste wedstrijd van de hele vrijdag. Allebei boven 100. Geen wedstrijd waarin dat het geval was. Ja, en zij wisten dat wel voor elkaar te krijgen. Het was mooi om naar te kijken. En laten we hopen dat deze wedstrijd tussen Voltage en Woody ook een mooie wordt om naar te kijken. Luke Woodhouse die hier dus instroomt als geplaatste speler. En daardoor gisteren nog niet in actie kwam.
2: Game on!
0: En dit jaar natuurlijk ook al een Eurotour op zijn naam heeft staan. Luke Woodhouse. We zagen het ook in het interview. De Baltic Sea Darts Open.
2: 100.
0: Dat toernooi wist niet te winnen. Kijk, en hier zien we Bo Greaves. Nee, die is nog niet naar huis toe, Marco.
1: Nou ja, aan de ene kant snap ik het wel. Kijk, hun vliegen op donderdag in. Als je op vrijdag moet spelen. En dan ga je ook niet je ticket boeken voor zaterdag. Dan boek je hem minimaal voor zondag. En stel dat je dan de zondagavond gaat. Dan heb je genoeg verdiend om je ticket om te boeken. Ja, en ik snap best. Als je dan in Boedapest zit, dat je denkt van... Nou, dan kan ik nog even wat van de stad mee pakken. Het is ook haar eerste Eurotour. En dat je dan nog even in de zaal komt kijken.
2: 60.
1: Bij, ja, het is ook wel een mooie waardering, toch?
0: Ja, dat valt alleen maar te prijzen ook.
1: Alleen, als ik Bo Greaves was, had ik niet in een dartzaal gaan zitten. Dan had ik echt ergens in het centrum van Boedapest gezeten. Want gisteren was het rond de 30 graden.
2: Ja,
1: ik verwachtte dat vandaag nog wel zoiets is.
0: Zeker, ja. Het is een lekker weertje.
1: In een dartzaal zitten is fantastisch. Maar ik denk, als het je werk is, dat je dan toch denkt van... Nou ja, als je er dan uit ligt, dan zou ik...
2: 100.
1: Met je cultuur gaan snuiven in Boedapest.
0: Ja, Boedapest is ook een van de weinige steden... of nou, weinig misschien niet... maar een van de steden tijdens de Eurotour waar ook echt wat te zien is.
1: Ja.
0: Er zijn steden waar we langs gaan... waar het iets minder prettig vertoeven is.
1: Ja, dat is netjes gezegd, ja.
0: Zo ben ik. Ik ben netjes opgevoed, ja, Marco.
1: Ja. Nee, je moet gewoon zeggen hoe het is.
0: Oké, okay. Ja, dit is prachtig. En die anderen die zijn...
1: Ja, minder. Minder prachtig. Nee, dat is ook te dik. Nou ja, kijk, zo gaat het natuurlijk. Kijk, het is hartstikke mooi dat er in Hongarije... natuurlijk een Eurotour is. Nu al best wel veel jaren gehad.
2: 57.
1: En het is een succes, want je ziet het op zaterdagmiddag. Gewoon 3200 man. Vanavond bijna 6000. We zitten hier in de MVM Dome. En dat zijn natuurlijk prachtige aantallen. En daardoor 57. Blijven we gewoon terugkeren naar Hongarije. En je ziet het, het darten wordt ook steeds beter. We zien het aan de Host Nation Qualifiers. En dat is ook het doel van de Eurotour natuurlijk. Niet alleen dat alle landen een keer de kans krijgen om de toppers te zien... maar ook dat er een beetje aanwas komt uit die landen om 57. Een beetje mee te doen natuurlijk.
2: Luke, you require 124.
0: Ja, ze zijn fan van Rob Cross. We zagen al een mooi kaartje van hem omhoog gaan. Maar ook zijn naam op een bordje. Ze weten wie het is.
2: 43.
0: De wereldkampioen van 2018.
2: Luke, you require 87.
0: Mag hier de eerste leg... gaan houden als hij 87 uit weet te gooien. Krijgt er twee pijlen voor op de dubbel 18. Veegt dan uiteraard nog even zijn hand af.
1: Maar gisteren was die ijzersterk op de dubbels. Was die boven de 50%. En gaat daar gewoon vrolijk mee verder. Hij was 6 uit 11 gisteren. Ja, en dan deze man, 100. Luke Woodhouse, wist een paar maanden geleden Eurotour te winnen in Kiel, de Baltic Sea Darts Open. Een paar dagen ervoor won hij zijn eerste vloertoernooi. Ja, het is echt de doorbraak van Luke Woodhouse dit jaar.
2: 140.
1: Hij heeft tot nu toe een fantastisch jaar. En dat resulteert dus ook in een plekje 18 op dit moment op de wereldranglijst.
0: Ja, en dat kan dit jaar nog wel eens heel veel meer gaan worden voor hem. Hij heeft eigenlijk alleen een halve finale plek op het EK te verdedigen. Verder valt het mee, laatste 16 bij het WK, Grand Prix, laatste 16, Grand Slam. Mocht hij in 2024 niet aan meedoen, mag hij dit jaar wel aan mee gaan doen. Daar valt best wel wat te halen.
1: Zeker. En zeker de mensen om hem heen hebben natuurlijk nog wel aardig wat te verdedigen. Op de opgeschoonde ranglijst staat hij op dit moment plek 14. En daar heb ik toch wel een bepaalde bewondering voor. Want toen Luke Woodhouse voor het eerst op de Tour kwam, dacht iedereen, ja, Luke Woodhouse, leuk, het zal wel. Toen won hij een paar jaar geleden een keer van Michael Smith op het WK. Toen kwam hij langzaam in de top 40 en langzaam in de top 32. En toen dacht

0: Luke, you require 100.
1: Oh, misschien dacht je hoe ver. Ja, je hebt gisteren al een keer 137 gehoord. Ga je vast niet nog een keer doen. 136 voor Woodhuis. Gaat naar dubbel 8. Prachtige finish hoor. Van Luke Woodhuis.
0: Luke Woodhuis.
1: Zo komt ook hij op het scorebord.
0: Voltrijk, Luke de Thoogveld.
1: Zo is het Woodhuis op 104 en een beetje. Cross, een paar tienden daarboven. 104,34 op dit moment.
0: 139.
1: We worden verwend met hoge gemiddelden deze middag.
2: Cross die ook wel zijn mindere fase dit half jaar weer een beetje lijkt te stoppen. Dan lijkt het gat redelijk boven te hebben. Staat op de EK-ranking 14e met 42.500 pond. Hij zei het al, haal een goed resultaat op Players Championship 27. Zelfs zo goed dat hij dacht, nou, die woensdag, die 28, die laat ik schieten.
1: Ja, als je op maandag al plaatst voor de World Series Finals en ja, dan speel je dinsdag nog een dagje en dan denk je, ik geloof het wel. Dagje extra rust. Dagje extra thuis. Want ja, hij moest natuurlijk donderdag alweer richting Budapest. Dus ja, dan begrijp ik wel als je twee goede dagen hebt gehad dat je denkt, nou, woensdag, even een dagje thuis. Geloof ik wel.
0: 96. Robbie require 127.
1: Goede score hier van Woodhuis. Maar de vraag is, komt hij daar wel terug? Want cross en combinatie finishes. Het lijkt een gouden combinatie, dit toernooi. Hij krijgt één pijl.
2: Voor de bullseye.
0: 102.
2: Dat scheelt er niet veel. 58 voor Woodhuis. Twee pijlen voor Tops. Om er weer gelijk van te maken.
0: 38.
2: Daar mist hij.
1: Stomme geintje hier van Woodhuis. Had hij natuurlijk gewoon op 2-2 moeten komen. En Cross, 50% op de dubbels. Nu krijgt hij de 2 op dubbel 8. IJzersterke wat Rob Cross laat zien.
0: Rob Cross.
2: Ja, we zagen het net op een bordje. No obliques, no party.
0: Game on. Ah,
2: dat is waar. Je ziet hem linksachter in beeld. Even niet, maar daar staat hij.
1: Ja, wat de mensen ook van hem vinden. De ene vindt mooi dat hij er is. De andere vindt dat hij iets te veel aan zichzelf is gaan geloven. Maar één ding.
2: Ja, nou ja, dat kan. Dat je te veel in jezelf gaat geloven. Het kan bij darters gebeuren, maar het kan ook bij een fan gebeuren.
1: Maar we krijgen wel een beetje reuring in die zaal. Ja. En dat had het wel nodig natuurlijk. Dus daarom zijn we Obelix wel dankbaar. En je kan zeggen wat je wil. Die outfit is wel legendarisch natuurlijk.
2: En hij kan hem
1: 93.
2: Hebben.
1: Hij kan hem hebben.
2: En je hoort hem. Je ziet hem niet alleen, maar je hoort hem ook nog eens. Ik vraag me wel eens af. Krijgt hij die kaartjes? Want het kost een vermogen, denk ik, om iedere keer een vliegticket, een hotel. De tickets om de zaal in te mogen.
1: Wat denk je?
2: Ik denk dat hij het krijgt.
1: Nou, ik weet het niet precies, maar ik denk vast een gedeelte.
2: Ja.
1: Het werkt wel voor de zaal. Je kan zeggen wat je wil. Woodhuis, precies op 100 gemiddeld. Cross, 107 en een beetje. Daar is Woodhuis weer.
0: 180. Robbie require 140.
2: 140. Rob Cross gaat niet uit.
0: He wants to sweep Caroline, but I don't know the set. 62. Luke you require 156.
2: 156. Het kan uit. Voor Woody, dubbel 18.
0: 120.
2: Oh, niet zo'n stuk.

0: Maar is dat wel mis?
1: Robbie Wakwijn, 78.
2: 87 ging uit. 81 ging uit. Nu staat 78 te wachten. Eén pijltje voor Cross. Voor een 4 in voorsprong. Nou, hij is niet tevreden met die single 20. Want er is best wel een stuk van die dubbel geblokkeerd. Maar over links.
1: 38.
0: Daar was een heel klein beetje ruimte. Maar hij weet er net niet gebruik van te maken. 36 voor Woodhouse. Om het in breaks weer gelijk te maken. 1 pijl over, dubbel 9. Dat is knap hoor. Van Woodhouse. Als je nog één pijltje hebt en je dan van de rechterkant van het bord helemaal moet switchen naar de linkerkant van het bord. En hem dan weer te gooien.
2: Ja, dubbel 9 is ongeveer de meest irritante dubbel die er is. Daar hebben we het al vaak over gehad. Woodhouse. Begint leg 6 met zijn tweede maximale score. Nog steeds hoog niveau van beide mannen. 104 en 102 gemiddeld. Cross kreeg gisteren ook al bijna 105 gemiddeld tegen zich. Die zal ook denken van, kan het niet wat rustiger?
1: Dit
0: ziet er goed uit van Luke Woodhouse. Staat op 51. En hoeft zo meteen alle tijd en ruimte om daarvoor te gaan gooien. 6 pijlen voor deze 51. Begint op de 19, dan naar de dubbel 16.
1: Games on the sick leg. Luke Woodhouse.
0: En dan stond hij 3 en achter. Dan maakt hij nu gewoon weer 3-3 gelijk. Woodhouse die in 2023 de kwartfinale wist te bereiken van de Hungarian Darts Trophy. Verloor toen van Luke Humphries. Dat was wel een bittere pil die hij moest slikken. Verloor die wedstrijd met 6-0.
1: 100.
0: Op de zondagavond. Ja, dan was het toch lastig om na die zondagmiddag die zondagavond in te gaan.
2: Ja, won op die zaterdag nog van Rob Cross. Dus hij weet wat het 94. Is om van Rob Cross te winnen op een Eurotour. Ook alweer 3 jaar geleden. Ja, de laatste 3 keer dat ze tegen elkaar speelden. Gingen alle 3 de keren naar Luke Woodhouse. 1 keer dit jaar, 2 keer in 2023. Dus ondanks dat beide spelers eigenlijk alle toernooien spelen, komen ze elkaar relatief weinig tegen.
1: 100.
2: Op een podium of op de vloer. Kijk eens naar die cijfers, joh. Dat gaat maar door. Want scoren de gemiddelde van Woodhouse. Je hebt het bijna niet door, maar die gooit gewoon een score. Het gemiddelde van 120.
1: 60.
0: Ja, 280'ers voor Woodhouse. Ook 6 keer een 140. Ja, dat tikt wel lekker aan. En voor Rob Cross is het niet heel veel minder hoor.
1: 19.
0: Ja, hier. Beurten zonder triple zijn er voor Woodhouse maar 3 en voor Cross maar 4. En dat is na 6 legs echt heel erg goed van beide mannen.
1: 58. Robbie Wakwijn, 70.
0: Het is wel Cross die er hier 4-3 van kan gaan maken in zijn voordeel. Mag naar de dubbel 16. Nog niet.
1: Robbie Wakwijn, 143.
2: Weer heeft Woodhouse een hele hoge finish nodig. Nou, de eerste triple wel gevonden. Hij krijgt er weer de kans voor.
1: 111.
2: En weer gaat die laatste pijl er net niet in.
1: Robbie Wakwijn.
2: Zo is het wel een hoogstaande wedstrijd hoor, van beide spelers. Cross legt aan voor 4-3.
1: Games on the seventh leg. Rob Cross.
2: Nog steeds 50% op de dubbels voor Voltage. Hier het hier bij de spelers in 5 van de 7 legs spelen op een dubbel. En Woodhouse begint voor de verandering maar weer eens een leg met een maximale score.
0: Om de aansluiting te vinden in deze leg net geen 180 voor Rob Cross. Cross kwam dit jaar pas 4 keer in actie op de zaterdag. Ging wel 3 van de 4 keer door naar de zondag.
1: 96.
0: Dat is dan voor de keren dat je meedoet aan een Eurotour en die zaterdag weet te halen wel lekker effectief. Weet je in ieder geval dat je 5000 pond mag bijschrijven aan het einde van dit weekend.
1: 138.
2: Woodhouse zet dit goed weg. Goed gedaan door Woodhouse. Mist dan wel de triple 10, maar zet het wel uitstekend weg. Kleine kans hier voor Cross. Hij gooide hem gisteren in de eerste leg tegen Beau Greaves. En begint nu weer met triple 20. Tweede ernaast. De zaal gaat staan. Wij gaan nog even extra rechtop zitten.
1: 145.
0: Hij deed gisteren, maar niet vanmiddag. Rob Cross aan de verkeerde kant van het ijzer op de bullseye. Een Woodhouse om het weer gelijk te trekken. Een beltje over. Ja, en dit is ook knap hoor, want de druk staat er vol op voor de Engelsman.
2: Ja, het lijkt zo'n simpele finish, hè. Maar dit is inderdaad heel sterk gedaan door Lou Woodhouse.
1: 96.
2: Cross nog steeds het voordeel. Die mag 2 van de 3 legs zelf beginnen. Bijna mannen. Bijna 103 gemiddeld.
1: 59. 80.
0: Die zit goed voor Woodhouse. Kan er alleen geen gebruik van maken. Blijft bij 1 triple.
1: 100.
0: Weer zo'n pijl hoog in de triple 20.
1: 100.
0: En dan weer maar eentje.
2: Ja, dan valt 100 inderdaad wat tegen voor Luke Woodhouse. Cross begint ook met een triple. Misschien aan de boel met de laatste. Kiest voor de 19. Vindt de triple 7.
1: 59.
0: En dan staat Cross op de finish. Woodhouse nog niet. 6 pijlen dus voor deze 124. Dan zou je zeggen dat het 5-4 gaat worden in het voordeel van Rob Cross.
2: Hoeft dus niet voor de 14 te gaan. Kiest gewoon voor triple 16. Dus naar dubbel 8.
1: 160.
2: Maar komt zo dadelijk terug. Het is eigenlijk een van de eerste legs dat Cross ook een beetje wat rust heeft. Wat Woodhouse nu even een paar beurten zonder triple heeft. Om op 1 leg te komen van de overwinning. Rob Cross voor dubbel 4. Gisteren gooide hij hem tegen Beau Greaves. Toen was het voor de wedstrijd.
1: 6.
0: Nu is het niet voor de wedstrijd, maar dit zijn wel belangrijke missers misschien voor de wedstrijd. Want hij zet zichzelf op dubbel 1. En Wouda is op 136. Dat kan gewoon uit. Hij gooide hem al in leg 3 van de wedstrijd. En hij gooit hem ook in leg 9 van de wedstrijd. Luke Woodhouse was scorend niet thuis. Maar door missers van Rob Cross krijgt hij de kans op 136. En breekt daarmee. En zet zichzelf op 5-4. De tweede 136 finish van Woodhouse.
2: Ja, dit heeft Rob Cross echt aan zichzelf te danken, hoor. Hij was zo sterk op de dubbels in deze wedstrijd. Mist een volle hand. En Woodhouse, inderdaad, wat je al zei, voor de tweede keer een 136 finish. Worden verwend deze middag. Cross heeft de handdoek nog niet gegooid. Je zag het wel een beetje aan zijn reactie. Mis ik een keer 3 pijlen op de dubbel, krijg ik dit om horen. Nog steeds prachtige gemiddelde van beide spelers. En sowieso een hele interessante wedstrijd tot nu toe.
0: Dan is het toch ook knap hoe hij aan deze leg weer begint, hè? Na al die missers. Begint hij gewoon met 140 en vervolgt hij met 100. Het is nog niet voldoende om Woodhouse gelijk helemaal van zich af te slaan aan het begin van deze tiende leg. Maar Woodhouse die heeft wel triples nodig. Want anders wordt hij weer teruggebroken.
2: Ja, dat dachten we de vorige leg ook, dat Woodhouse er niet aan te pas kwam. Al die beurten zonder triple. En dan in één keer toverde die weer een finish van boven de 100 uit zijn ooghoed.
1: 57.
2: Nu, Cross kan nog niet echt het verschil maken in deze leg.
0: Ook voor hem een beurt zonder triples. En dan, als Woodhouse moet wegzetten, raakt hij er ineens 3. En dan is het de vierde van de wedstrijd voor Woodhouse. Op een heel erg belangrijk moment. Ja, nu valt hij wel voor Rob Cross, zal hij denken.
2: Nog één keer de druk opvoeren. Gisteren stond Cross op 61, toen gooide hij hem uit. Nu dezelfde opdracht voor Woodhouse. Die begint wel met een enkele boel, dus 2 pijlen voor dubbel 18.
0: Heeft hij er nog eentje over? En dan mist hij 2 matchdarts. En dan leeft Rob Cross nog.
2: Cadeautje gekregen, cadeautje gegeven.
0: Maar pakt Rob Cross dit cadeautje uit? 2 pijlen. Dubbel 6. Die is ook heel knap. Die is ook heel erg knap.
2: Eigenlijk verdient deze wedstrijd wel een 11e beslissende leg. Het ging lang met de darts mee. Een paar mooie finishes gezien. Toen Cross dacht eigenlijk iedereen al dat hij 5-4 voorkwam. Toen werd het dus 5-4 voor Woodhouse. Kansje gemist, nu 5-5. Eigenlijk een perfect scenario voor deze wedstrijd. Dan zullen ze er allebei anders over denken. Woodhouse zal denken, ik had die wedstrijd wel kunnen winnen. Cross zal hetzelfde gedacht hebben. Dat maakt het ook wel weer mooi.
0: We hebben al 2 heerlijke wedstrijden achter elkaar. En zometeen, toch ook alvast om ons even lekker te maken, Gary Anderson. Die gaat het weer eens proberen op de Eurotour. Zijn 60. Derde deelname pas, want het wilde nog niet echt lukken. Hij had er ook vaak geen zin in. 2 keer deed hij mee aan een Eurotour aan het begin van dit jaar. Verloor 2 keer gelijk zijn eerste wedstrijd.
2: Ja, dat allemaal na dit. Eerst nog even dit geweld afkijken. Luke Woodhouse gooit hier zijn 5e 180 scoren. En wat een moment is het voor hem. In een leg die Cross is begonnen.
0: Hij keek te moeilijk bij Woodhouse, maar hij was heel erg lekker.
2: 81. En Cross, zo'n eerste perfecte pijl. En dan maar 21 erachteraan. Woodhouse in het voordeel. Wat kan Woodhouse overlaten? 1 triple, normaal gesproken genoeg. Oh, het wordt helemaal niks. Zo wordt het toch nog spannend.
0: Beide mannen vinden het zelf ook spannend worden. En dan kunnen zelfs zij wat missers gaan gooien.
2: Cross terug. 20.
0: Ja, vindt daar zelfs nog een triple 20. Eerst voor de wedstrijd. Mist al 2 matchdarts. Luke Woodhouse, gaat hij er nog eentje krijgen? Nee.
2: Twee keer 136, maar geen 144.
1: 58.
2: Dan valt dit Rocky misschien ook nog wel tegen. Cross met deze finish heeft maar één triple nodig.
0: En die heeft hij. Dan op zijn minst een enkele 20. Voor de bullseye. En de wedstrijd. Rob Cross. Hij doet het. 130. Wint deze wedstrijd. Met 6 tegen 5. Een gemiddelde van allebei de heren. Boven de 100. En een finishpercentage van Rob Cross dat net onder de 50% zit. Maar wat een heerlijke wedstrijd hebben we hier gezien. 3 top plus finishes. Maar die laatste, die was de belangrijkste. 130 voor Rob Cross op de bullseye. En hij wint van Lou Boerhuis.

0: spelers.
1: Cruciaal moment van de wedstrijd.
0: Keiharde finishers.
2: Alle ruimte in die dubbel 16.
0: Pure dartsbeleving.
3: Game, shot en de match.
0: Een epische strijd.
3: Omdat het kan, omdat ze allebei heel erg goed zijn.
0: Kijk live naar de Eurotour Darts. Via Play. De beste kijk op sport.

hurts the fly.

0: Gary Anderson doen op deze Eurotour? Daar zijn we toch heel benieuwd naar. Hij deed twee keer eerder mee dit jaar aan een Eurotour. Verloor toen twee keer zijn eerste rondewedstrijd. Ja, hier ging het een beetje mis. We hebben bij de arm gegrepen. Laten we hopen dat het allemaal nog goed zit voor de Flying Scotsman.
1: Ja, dat denk ik wel. Hij had er in ieder geval zin in.
0: Nou, dat zeker.
1: Hij had in het begin van de walk-on een stift van iemand gepakt. Hij denkt van, ik ga niet bij iedereen de stift aanpakken. Ik neem gewoon één stift. Ik doe gewoon heel de rechterkant. Geef ik een handtekening. Ik doe er 15. En dan ben ik ongeveer bij het trappetje. En dan zwaai ik een keer. En dan, heb ik wel wat zin om een potje te darten. Nou, want ja, dat is hoe Gary Anderson erin staat.
0: En dat mag ook wel, want het is een tijd geleden. De laatste keer dat hij in actie kwam, het was op de World Matchplay. Haalde daar de kwartfinale. Speelde toen tegen Dave van Duivenbode.
2: Hoi daar, Gary!
0: Het was een schitterende wedstrijd om te zien. Zenuwslopend, maar hij ging uiteindelijk in 16-13 naar de Nederlander van Duivenbode. Die daar dus een half finale wist te halen. Ja, daar hield het op voor Gary Anderson. En daarna kon hij even met vakantie. Heeft ook de Players Championship deze week laten gaan. Vond het ook wel welletjes. En staat nu dus op het podium van de Eurotour. Ja, en zoals gezegd, twee keer meegedaan. Maar twee keer won hij niet zijn eerste ronde. De tweede ronde van het toernooi. En dus nog 0 euro aan prijzengeld voor Gary Anderson. En hij staat ermee op plekje 154. Ja, qua dus plaatsing voor het EK.
1: Eigenlijk gewoon niet. Eigenlijk staat hij gewoon niet op de ranking.
0: Nee, ja.
1: 0 pond verdiend inderdaad. Ja, en Anderson heeft nu zoiets van, nou, ik ben een tijdje vrij geweest. Heeft er ook zelfs voor gekozen om de World Series Finals in Amsterdam. Waar hij voor geplaatst was om dat plekje gewoon netjes af te staan aan Jermaine van Dimena. Ook geen zin om, als het niets met de ranking te maken heeft, om daar niet aan mee te doen. En misschien heeft Anderson nu al zoiets van, ja, we zijn nu 3 Eurotour weekend achter elkaar. We zullen eens kijken hoe het bij de eerste gaat. Misschien dat we de tweede nog doen. En als het dan goed gaat, gaan we door. Ja. En als hij hem wint, dan heb je ook maar kans dat hij zegt, ben er weer. Tot op het EK.
0: Het is goed. Ja, want dat is toch iets waar hij misschien wel zou willen staan, dat EK.
1: Ja, natuurlijk. Televisietoernooien wil je altijd staan.
0: Ja, het is een beetje.
1: Maar dan zenden ze het niet staat. Geen nacht van wakker liggen. Het is in ieder geval weer mooi om te zien dat Anderson de moeite heeft genomen om naar het vasteland te komen en 53 mee te doen aan een euro toe. 75 voor Ratajski. Die gisteren in een zenuwslopende wedstrijd, tenminste, dat mag je toch wel zeggen, won van Callan Ritz. Ritz die in die laatste leg 1 wedstrijdpeil kreeg in plaats van 2 op 60. Ratajski die hem uiteindelijk uitgooide. 6-5. Anderson van een 68. Nooit hier triple 1. Zal dus naar de 15 moeten. En dan een bolzaai.
2: Game.
1: Zo, daar ergens.
2: Gary Anderson.
1: Nu is het Anderson op 1-0.
0: En breekt daarmee dus ook gelijk de pol.
2: 55.
0: Ja, Ratajski die wel goed op weg is dit jaar op de Eurotour.
2: 140.
0: Bij elkaar 79.500 pond gespeeld. En daarmee op plekje 3.
1: Ja, het heeft natuurlijk alles te maken met dat vorige Eurotour-toernooi.
0: Precies.
1: European Darts Open in Leverkusen. Het laatste Eurotour-toernooi voor de zomerstop wist hij te winnen. In de finale van Jermaine Wattimena. Het was zijn derde Eurotour-overwinning uit zijn carrière.
0: Dat zijn er al veel, hè? Voor Ratajski. Won in 2019 als zijn eerste.
2: 87.
0: Daarna in 2023. En nu dus ook in 2026. Ja, en dan tikt het lekker aan.
1: Single 6. En dan had je namelijk keurig tofs over Gary Anderson.
2: Gary Carr 40.
0: Ja, verder Ratajski niet alleen. Terwijl Anderson er 2-0 van maakt. Niet alleen een finale gehaald. Maar ook al twee halve finales daarnaast. Die verloor hij dan wel. Zijn derde halve finale. Die won hij om naar de finale te halen en die ook te winnen. Ja, dat zijn mooie resultaten. Haalde drie keer de zondag. En ook drie keer gelijk een halve finale.
1: Ja, dus als er thuis keer de zondag haalt, dan is het over het algemeen altijd goed verzorgd.
0: Exact.
1: Wat ook goed verzorgd is, zijn de eerste twee legs van Gary Anderson. 15 darter, 13 darter. En begint nu alweer met 140. Nog geen pijl op een dubbel gemist. Het gemiddelde is weer als vanouds. 110,5 voor de Flying Scotsman. Was nog geen orde is weg geweest.
0: Toch lekker dat hij er weer bij is.
1: Ja, heerlijk. Ik word er blij van. Als Gary Anderson op een podium staat. En zeker als Gary Anderson er zin in heeft. En zeker als hij ergens zijn zin op heeft gezet. Want dan kan het alleen maar mooier worden. Het zou toch ook wel weer een stunt zijn. Het zou ook typisch Gary Anderson zijn. Hè?
0: Ja.
1: Gewoon winnen, dan misschien nog eentje komen. En dan jongens zeggen, ik zie jullie op het EK. Het zou echt typisch Gary Anderson zijn.
0: Het zijn bijna Luc Littler-achtige taferelen. Van deze man die toch een paar jaartjes ouder is.
1: Ja, toch is het mooi als je zo in het leven staat. Heb je wel zin om te darten, ga je darten. En als je geen zin hebt om te darten, blijf je lekker thuis. Hem interesseert het niet, drinking, mis maar het toernooi. Op de allerbelangrijkste momenten zorgt hij gewoon dat hij er staat. En weer 81. Na 12 op tops in de leg van Ratajski.
0: Het is het gemak, het is het talent, het is de souplesse waar hij mee gooit. Het is om door een ringetje te halen. Mist zijn eerste pijl op een dubbel. En ineens gaat hij missen. Gary Anderson. Ratajski om zijn eigen leg te houden. Nog één pijl over op de dubbel 8.
2: 68.
0: Maar die mist ook.
2: Gary Clark, 5. Games on the third leg. Gary Anderson.
0: Hij maakt zijn foutje goed.
2: Fourth leg, it's Gary.
0: En na twee keer knipperen is Gary Anderson halverwege. 3-0 voor.
1: Ja, scheldt nog wel een beetje tegen zichzelf. Had het natuurlijk gewoon in die beurt hiervoor al af moeten maken.
2: 88.
1: Ja, gisteren zei Filip Brzezinski na de overwinning van Ratajski van ja, vriend, je hebt 8 keer tegen elkaar gespeeld. Je hebt 7 keer verloren. Dat is altijd lekker motiverend hè, voor een speler als je dat hoort.
2: Ja,
1: zegt Ratajski, ik zal zeker rond de 100 gemiddeld moeten gooien. En dan hoop ik dat ik een kans maak. Ik heb ook wel eens een keer zo hard op mijn broek gehad van Gary Anderson. Toen hoorde ik zelf bijna 105 gemiddeld en toen had ik nog geen kans. Nou, dat klopt. Hij bedoelde denk ik die wedstrijd ook een keer op een vloertoernooi. Toen hoorde Anderson namelijk bijna 116 tegen Christopher Ratajski. Het leven is ook niet eerlijk soms, hè. Maar Ratajski zei, ik zal rond de 100 gemiddeld moeten gooien om kans te maken. Ja, dan zal er nog wel wat bij moeten, want hij komt nu niet boven de 85 uit. Anderson, inmiddels rond de 107, weer naar tops.
2: Games on the fourth leg.
0: 4 uit 7 voor Gary Anderson. Alleen 3 missers in die vorige leg. Daarom was die leg 3 ook niet in 5 beurten.
1: Ja, dat had gewoon een 13 darter kunnen zijn als hij die gegooid had. Hè?
0: In die vorige leg in 4 beurten, een 12 darter. Ongelooflijk wat hij hier staat te doen. 105 gemiddeld.
2: 100.
0: 3 keer 180.
1: Hij spot eigenlijk met alle wetten. Het is gewoon een ruime maand geleden dat hij heeft gegooid. Vloertoernooi overgeslagen. Oké, de meeste spelers hebben natuurlijk een tijdje vakantie gehad.
2: 100.
1: Maar hij heeft ook geen vloertoernooi gespeeld. Oké, de mythe dat hij helemaal niet traint, dat geloof ik, dat geloof ik ook niet. Hij zal best her en der een potje trainen en zo.
2: 96.
1: Maar dat je gewoon gaat staan en gewoon met je ogen dicht 105 gemiddeld erin beukt. Ja, dat is toch fantastisch.
0: We hadden het eerder vandaag over Wessel Nijman, die op het podium stond. Die speelde volgens mij zijn 151ste wedstrijd van het jaar. Die had voorafgaand aan deze wedstrijd 150 wedstrijden gegooid. Hoeveel denk jij dat Gary Anderson er voorafgaand aan deze wedstrijd dit jaar heeft gegooid?
1: Ik heb het toevallig voor me staan.
0: Voor je.
1: Maar ja, vertel het maar. Het is te krankzinnig geworden.
0: Het zijn er 50.
1: Ja.
0: Gary Anderson dit jaar. 50 officiële wedstrijden voor de PDC. En bij